0: artief? Want wat is de reden hiervan? Dat hij zo ongelooflijk aardig is?
1: Nou, ik denk dat het iets zegt over Trump. En ik denk dat het iets zegt over zijn regering en waar Amerika terecht is gekomen. Ik denk dat dit veel eerlijker vertegenwoordigt wat Trump zelf denkt over diplomatie. Namelijk dat een verlengstuk is van eigenlijk handel en handelsmissies. Mm-hmm. En daarom heeft hij dat cortège van Big Tech en Big Finance meegenomen, die allemaal meer aandeel willen in China en al enorm afhankelijk zijn van China. Want dat vergeten we ook, maar dat is absoluut aanwezig. Dus het reflecteert wat Trump denkt over diplomatie. Ik denk dat het reflecteert wat Trump denkt over macht. Namelijk dat macht het beste is als er niet te veel en zeker geen regelgeving en constitutioneel recht in de weg staat. Dat bewondert hij bij Xi. Maar ik denk ook dat er wel degelijk dus wat veranderd is. Niet zozeer bij Trump, want dat was al zo. Maar in die bredere Amerikaanse strategie. Namelijk sinds januari 2025 lijken alle stemmen die zeggen, oké, we moeten nog één doel scherp hebben, dat is de strijd om suprematie met China, lijken te zijn weggevallen. Hè? De Eldridge Colbys van de wereld hebben niets meer in te brengen. En dat systeem lijkt zich daarna te schikken. En dat is denk ik ook wat we hier zien.
0: Ik denk dat als Iran niet had plaatsgevonden, of als hij dit had gedaan na Venezuela, wat een nogal succesvolle operatie is geweest. Ja. Maar Iran is natuurlijk gewoon een grote ellende geworden. Als dit goed was gelopen, Iran, voor Amerika, had hij aan andere Trump gestaan.
1: Absoluut. Nee, dat denk ik ook. Aan de andere kant, vanuit China bezien, is dit a long time coming. Is denk ik ook de breuk met Biden minder groot dan je zou verwachten. Voor China kwam, en ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent, Rob, volgens mij een hele belangrijke breuk in de verwachtingen van de mate waarin Amerika bereid is of in staat is om die grootmachtenpositie te beschermen bij de terugtrekking uit Afghanistan. Een ontzettende spiegeling met Gorbachev. Waar ze ook, wat ook het eye-opening moment was voor Deng, dat hij dacht, kijk, ze geven het zelf op. Voor China en voor Xi Jinping en de mensen om hem heen, want dat vertegenwoordigt ook wel in ieder geval een bepaald deel van die partij, is dit het symptoom van een wereldmacht die hoe dan ook op een of andere manier aan zijn eind zou komen. En Trump voert dat perfect op. Maar die profetie die bestaat al heel erg lang. En die had ook nog bestaan als Iran net wat beter was gegaan. Maar dan was deze top wel degelijk anders geweest. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Maar realiseer je dat de Chinese president ook gewoon onomwonden heeft gezegd dat Amerika een supermacht in verval is.
1: Ja, nee, zeker.
0: Hij heeft ook nog eens een keer gewezen op die zogenaamde Thucydides-val. Ja. Dus Athene tegen Sparta in 431 voor Christus. Ja. Waarbij dus de staat die zwakker werd, ging oorlog voeren tegen de staat die opkwam. Om ervoor te zorgen dat hij zelf niet verder ten onder ging. En dat vergelijk is echt interessant dat de Chinese president heeft getrokken. Wat maak je daaruit op?
1: Ja, dat is ten eerste de Amerikaanse denker die Thucydides trap beroemd heeft gemaakt. Graham Allison is nu al een aantal jaar eregast in het Zhongnanhai. Dus die is wordt ook heel zichtbaar steeds uitgenodigd voor gesprekken met Xi Jinping. Waarmee China laat zien, wij snappen dit. We snappen dit ook vanuit Amerikaans perspectief. En we willen dat hete conflict vermijden. Maar wel ook op onze voorwaarden. Dat Amerika een wereldmacht in verval is een profetie die al heel lang aanwezig is in die Chinese machtselite en gecultiveerd wordt. 1962 zei Mao Zedong al, voor zover ik heb kunnen uitvinden, voor het eerst, de Amerikaanse imperialisten staan nu op het punt van vallen. Nou, dat was onzin.
2: Tikje mens, denk ik.
1: Dat was leninistische overmoed.
2: Ja. Maar tegenwoordig
1: precies.
2: Zit er wel wat in.
1: En eigenlijk is het breekpunt 2008 geweest. Ja. In 2008,
2: financiële crisis.
1: Komt er een uit de inlichtingen strategiehoek in China een metafoor op. Namelijk, we zien nu grootse veranderingen die we in een eeuw niet hebben gezien.
2: Oh, die tekst. Die tekst. Poetin graag uitspreekt altijd.
1: Poetin en sinds 2022 herhaalt Xi Jinping hem aan het begin van elke speech. Dat is een slogan die komt uit 2008, 2009. En dan snap je ook de verwijzing van een eeuw daarvoor, want een eeuw daarvoor stond de Qing op het punt van vallen.
3: Maar wat een gloriedagen voor Xi. Ja. Heeft zijn hele leven gewerkt om China dus op gelijke hoogte moet het met Amerika praten. Nou, van de afgelopen dagen zien we dus gewoon dat Trump poes lief daar staat te zijn. Ja. Bedankt voor de rozen die hij gaat krijgen. En weet ik allemaal wel niet. Dus de Amerikaanse afhankelijkheid van China wordt helemaal gevisualiseerd.
1: Ja. Ja.
3: En natuurlijk, de handelsverdragen vallen allemaal wel een beetje tegen. En bij Taiwan wist Trump voor het eerst van zijn leven zijn kaken dicht te houden.
1: Ja, precies.
3: Dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar het is toch wel heel duidelijk voor de hele wereld te zien dat China...
2: Wie hier de sterke partij is.
3: Ja,
1: ja, ja, zeker. Het is vanuit Amerikaans perspectief Een vorm van capitulatie, zou ik zeggen. Want ze hebben ons decennia verteld dat er een strijd is tussen goed en kwaad, autocratie en democratie. En Biden heeft het nog eens opgespeeld. Schaaien achter ons. En hier staat Trump de boel te verkopen aan de tegenpartij.
3: En geen woord over de mensenrechten of over de Uyghurs.
2: Nee, dat had ik ook niet heel erg verwacht bij Trump.
3: Ja. Goed, maar dat weerspiegelt ook de macht van China.
1: Ja,
3: daar gaan we niet meer over beginnen. Hè,
1: maar daarom is dat cortège ook zo belangrijk. Van al die grote bedrijven die graag zich presenteren als pilaren van de Amerikaanse macht. Maar diep in China zitten. Van BlackRock tot Tesla tot Apple. Zijn dat de facto ook al voor een groot gedeelte Chinese conglomeraat, omdat ze zo verweven zijn met de Chinese markt. En niet alleen voor goedkope productie, maar voor high-tech ontwikkeling. Hè. Je kunt niet meer als zo'n bedrijf niet in China zijn en denken dat je voorop loopt. En die bedrijven weten dat. Misschien heeft Trump dat ondertussen ook wel door. Maar ja, dit is hun oplossing voor de Thucydides trap, namelijk uitverkoop. We leggen het kleedje klaar.
0: Misschien nog even één punt. Ik heb ook het gevoel dat Xi ongehoord goed maskeert dat het eigenlijk ongehoord slecht in China gaat.
1: Dat is de economie.
0: De economie gaat gewoon niet goed.
1: Nee.
0: Dus hij door zijn optreden, wat ik wel echt briljant vind hoe hij dat doet hoor.
1: Ja.
0: Want het verschil in stijl is voor iedereen heel erg duidelijk. Die Trump die komt eraan, die wordt echt gewoon volgens mij door de Chinezen gezien als een of andere boerenpummel die een stand-up comedian aan het uitvoeren is. Ja, dat zijn ook de reacties die ik las erover.
1: Ja.
0: Maar die Xi, die presenteert zich echt als een staatsman.
1: Ja.
0: Maar verbloemt daarmee dus ook eigenlijk van wat voor een zootje het is in eigen land.
1: Precies.
0: Kun je daar wat over vertellen? Wat is jouw inschatting hoe het daar gaat in China? En, hoe terecht het dan is dat China de opkomende macht is en Amerika de neergaande macht is. Ik heb het gevoel dat op zich nog wel meevalt.
1: Ja, voor een Leninist, dit is volgens mij heel belangrijk, voor een Leninist sluiten die twee dingen elkaar niet uit. Voor een Leninist kun je enorme tegenslagen in de revolutionaire strijd hebben en toch op het punt staan enorm te winnen. En dat is cruciaal voor het begrip van hoe China naar dit moment kijkt.
2: Redenering.
1: Ja, absoluut. China bevindt zich op een heel kwetsbaar punt, vooral inderdaad in de binnenlandse economie. Die groeicijfers zijn aan het kelderen. En dat gaat echt sneller dan lang verwacht door corona en door andere. Ook gewoon door die strijd met de VS. En tegelijkertijd is het geloof dat de geschiedenis aan China's kant staat sterker dan ooit. En wordt dat dus bevestigd door de enige tegenstrever. Maar ook door het feit dat ze Rusland de facto hebben kunnen inlijven. Dat Iran nu nog afhankelijker wordt van China. Dus Arend-Jan, je hebt in het verleden geschreven over pesoptimisme, dat idee. Ja. Nou, dit is Leninistisch pesoptimisme. Het idee dat het de strijd is altijd moeilijk.
2: Pesoptimisme?
1: Ja, het idee dat je op de... Nou ja, voor de Leninist betekent dat je op de korte termijn je in een enorm moeilijke strijd bevindt en allerlei tegenslagen krijgt en het waarschijnlijk ook nog wel een tijdje slechter zal gaan. Maar op de lange termijn staat de geschiedenis aan jouw kant. En dat heeft de liberale wereldorde heel lang gehad, het pesoptimisme. Ja. Maar de Chinezen hebben dat idee ook al lang. Het idee, de strijd is altijd moeilijk en je krijgt altijd nog weer een klap. Ja. Maar de totale overwinning gloort aan de horizon.
2: Ja, zeker. Zo is het ook altijd in dit programma. Na
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met China-expert Ties Dams van Instituut Klingendaal praten we over de relatie tussen China en de VS na het staatsbezoek van Trump aan president Xi. En Arend-Jan, ik viel jou in de reden. Sorry, wat zou je zeggen?
3: Ik heb geluisterd naar een oud-ambassadeur in de podcast van Foreign Affairs.
2: Oh ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Dat is interessant.
3: En die man die zei dus van Scott Bessent had de leiding. Het was echt een heel duidelijk economische handelstop. Hè?
2: In plaats van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3: En ik heb niets kunnen vinden. Zo jammer dat ik er geen webcammetje heb hangen daar. Hè. Ik heb niets vinden over kritieke metalen. Ik heb ook niks gevonden over die H200 Nvidia-chip. Weet jij stiekem nog wel wat? Dat je kunt bellen met een aantal spionnen?
1: Mijn inluistermateriaal in het Zhongnanhai valt tegen deze dagen. maar het is, dit is op zich al interessant. Hè. Dus dat sinds Kissinger is het nu voor het eerst dat niet de nationale veiligheidsadviseur / de minister van Buitenlandse Zaken, want Rubio is allebei en Kissinger was dat ook allebei, dat die niet deze relatie drijft.
3: Exact.
1: En dat is het teken, dat is het signaal. Waarom zijn wij hier niet meer voor de suprematie, niet meer voor de harde geopolitiek met handelsdeals als aankleding? Nee, het is andersom. Kissinger ging vele keren in het geheim naar China om in het echt lange, prachtige gesprekken, die zijn nu, de memoranda daarvan zijn nu helemaal terug te lezen, te voeren met Zhou Enlai over hoe de wereldgeschiedenis eruit zag, om echt elkaar te begrijpen, om te weten, nee, we zijn anders, maar we moeten een plek met elkaar vinden in de wereld om terug te drukken tegen de Sovjets. En daarop werd die relatie voor decennia gebouwd, op dat wederzijdse begrip echt van geostrategie. En Kissinger kon dat doen omdat hij die positie had. En Marco Rubio heeft nog wat proberen zichzelf relevant te maken met een aantal persconferenties, maar hij had gewoon niks in te brengen. Sterker nog, Scott Bessent heeft dat voorbereid, maar het was weer Jameson Greer die daadwerkelijk aanwezig was.
3: Rubio was zo gefrustreerd dat hij zei, we hebben China's hulp in de Hormuzstraat helemaal niet nodig.
1: Nee.
3: Dat zegt ook iets, hè?
1: Ja, maar dit is gebrek aan focus en vooral gebrek aan geopolitiek denken. Dat is het.
0: Ik denk dat het nog veel erger is. Het is misschien niet eens een gebrek eraan, hoewel ik de Amerikanen op dit ogenblik, zeker degene die de dienst uitmaken, er niet van verdenk dat ze nou een overmaat aan geopolitiek denken hebben op dit ogenblik. Anders zouden ze niet zulke stomme fouten maken in Iran.
1: Ja.
0: Hij kan ook niet anders.
1: Nee.
0: Hij heeft gewoon geen macht meer. En door die stomzinnigheid van wat hij gedaan heeft, Trump, in Iran, is hij zijn positie kwijt. Het is ook wel even goed om te memoreren dat dat gesprek, dat bezoek van Trump aan Xi al een keer is verdaagd.
1: Ja, zeker.
0: Dit is de tweede datum. En dat is op zich natuurlijk een zwaktebod van je welste. Als je dus niet meer de maskaart kan spelen, kan je nog maar één andere kaart spelen. Want je moet toch met een beetje succes thuiskomen. En dat is de economische kaart.
1: Ja.
0: Nou, dan worden allerlei megalomane uitspraken worden er gedaan over hoe fantastisch het wel niet gaat. Het interessante is dat bij de verslaglegging van de Chinezen helemaal niet naar voren komt.
1: Nee,
0: wat ze nou eigenlijk economisch hebben gewonnen. Het enige wat je ziet, ook in veel westerse kranten, is dat Trump de oren is gewassen over Taiwan. Zullen we daar maar eventjes niet aankomen? En misschien is het wel goed om dat tweede grote wapenpakket van Taiwan, om dat niet vrij te geven.
1: Ja.
0: Wat hier gebeurt, is, vind ik, eigenlijk een vernedering voor Trump.
1: Ja, absoluut. En
0: misschien kan Merz dat nog een keer zeggen, dat nu ook die Chinezen Trump hebben vernederd.
1: Ja, en ik zou daar wel in willen toevoegen, het is niet alleen een vervelend effect van de blamage in Iran. Want als je kijkt naar in ieder geval delen van die MAGA-shapers, van de mensen die Trump nu in het zadel hebben geholpen deze tweede keer en zijn agenda proberen te beïnvloeden, dan is een deel ook uitgeweest op een kleinere rol van Amerika in de wereld. En er is gewoon een stammenstrijd geweest sinds januari over of de ouderwetse neocons of deze invloedssfeerdenkers hun stempel konden drukken en het imperfect instrument van Trump zouden kunnen gaan gebruiken. En zeker sinds Venezuela lijken de ouderwetse neocons die supremacie nog wel wilden beschermen, gewoon dik aan het verliezen te zijn. Dat is Het is niet alleen een effect van Iran. Het is ook een, in ieder geval voor een gedeelte van de backers van Trump, een doel.
2: Dat is misschien ook een antwoord op de vraag die we laatst van de luisteraars hadden. Van hoe zit het nou eigenlijk met die pivot to Asia van Amerika? Want ik zie er niks van. Ik zie eerder dat Amerika bondgenoten in de regio van zich afduwt. Dan echt probeert China in te dammen. Maar dat is dus een interne machtsstrijd die mogelijk door de isolationisten nu aan het langste eind.
1: Ja, zeker. En wederom vanuit Beijing bekeken is het contrast met eerdere Amerikaanse regeringen misschien minder sterk dan wij zouden denken. Want Obama en vooral Clinton sprak wel over die pivot to Asia, maar dat kregen ze ook maar beperkt voor elkaar. Ja. Iemand die echt vast komt te zitten in een conflict in Europa, in een oorlog in Europa, in Oekraïne, krijgt ook geen pivot to Asia voor elkaar. En iemand die terugkrijgt uit Afghanistan heeft een pivot to Asia ook niet heel scherp op het netvlies. Dat is de lezing vanuit Beijing al langer. Dat wordt al langer, die pivot to Asia, als een dreiging gezien. Maar die dreiging die blijft heel een belofte van een dreiging. Hij materialiseert niet. En ik zie nu zelfs niet de belofte van die dreiging. En dat is denk ik het grote verschil. Trump heeft niks proberen te doen om het beeld te bevestigen dat misschien toch nog echt wel gaat komen. Die echte focus op geopolitiek. Nee, tuurlijk niet. Nee,
0: maar precies, hij kan het niet meer. Als je gewoon kijkt wat er allemaal is afgeschoten aan, aan Patriots, aan kruisraketten in Iran, dan heeft hij gewoon onvoldoende materiaal en munitie om nog oorlog te voeren tegen China.
1: In de vier weken.
0: De Chinezen die kunnen ook rekenen. Als we bij Boekestein en de Wijk kunnen rekenen, dan kunnen ze daar helemaal rekenen.
1: Precies. In de vier weken voor de aanval op Iran is het aantal patrouillevluchten van Amerikaanse vliegtuigen de Zuid-Chinese Zee met 40% afgenomen. Nou, dat is opgeven. En dat was zelfs voor de inval.
3: Ja. Weet je, dat wapenpakket van 14 miljard, dat was al geautoriseerd. Hè? Dat heeft Trump nu gezegd van nee, daar ga ik nog over nadenken.
1: Ja.
3: Dat is ook een overwinning.
1: Dat is de winst, ja, natuurlijk. Zeker omdat het uiteindelijk misschien niet eens gaat om het wapenpakket, maar om het feit dat de Chinese onderhandelaars met Taiwan nu kunnen gaan zeggen, kijk jongens, die hele enge twijfels achterin jullie hoofd over de Amerikaanse steun. Ja. Begin die maar eens echt serieus te nemen. Ja. Wij zijn jullie enige optie.
0: Mathies, als we dus hier met elkaar over eens zijn.
1: Ja.
0: Wat betekent dat dan voor Europa?
1: Dat we de dreiging van Amerika richting Europa zelf, van een aangekondigde vorm van politieke oorlogsvoering, want dat is wat die National Security Strategy deed, op de korte termijn denk ik heel serieus moeten nemen. Want het was voor Amerika heel erg belangrijk om loyale Europese bondgenoten te hebben in die geopolitieke strijd met China.
0: Ja.
1: Maar als die minder prioriteit krijgt, dan is misschien die radicalere politieke agenda van Trump.
2: Die zeggen van Europa is woke en te veel migratie.
1: Precies. Ik kan me voorstellen dat daar een wet van communicerende vaten is. Al gaat het om hele andere soorten van geopolitieke druk. Als het gaat om focus, is dat wel degelijk een probleem. We zijn gewoon niet meer de indispensable allies als het gaat om die geopolitieke strijd. Want die strijd lijkt opgegeven.
0: Dat is toch raar.
1: Ja, dat
0: is toch raar. Want je zou dus denken, volgens een normale logica van de internationale betrekkingen, als dit dus gebeurt met landen als Amerika, dan ga je juist de banden aanhalen met je bondgenoten.
1: Ja.
0: Want dan kan je tenminste nog een deuk in een pakje boter slaan.
1: Behalve dus als je zelf ook gelooft dat je de sleutels hebt gekregen van een wereldrijk dat op zijn einde loopt en probeert voordat de schuldeisers komen met de kasten vandoor te gaan. En dat is denk ik wat Trump niet doet. En dat is ook een deel van het probleem. Dat een deel van die kast bij ons ligt. He, dus dat is wat die diplomatie van extractie, die bij China helemaal niet voor elkaar kan krijgen, want daar moet hij gaan bedelen. Maar die bij ons wel voor elkaar krijgen.
0: Dat is de vraag of hij dat bij ons ook voor elkaar krijgt.
1: Nou, en daarom zou ik zeggen, laten we terugkeren bij Arend Jans pesoptimisme. Ik denk dat we heel bang en pessimistisch moeten zijn over de relatie met Amerika en de dreiging van Amerika in Europa op de korte termijn.
0: Ja.
1: Maar laten we ook in gaan zien dat Bart Groothuis zei dit laatst ook al. Vond ik heel, heel eloquent, de Europarlementariër. Dat Amerika, Rusland en op punten China, want er zijn wel degelijk hele fundamentele problemen in die Chinese binnenlandse economie, ook grootmachten in verval zijn en grootmachten die last hebben van hun eigen grootmachtenovermoed. En dat zijn wij niet. Dat is een enorm voordeel. Dus laten we ook de optimistische kant van het pesoptimisme niet uit het verliezen.
2: In dit programma is daar ook nooit zo heel veel sprake van.
1: Nee.
2: Het tweede deel van het pesoptimisme. Oh, sorry, sla ik nu de discussie over?
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee, maar er zitten grote voordelen aan niet een grootmacht zijn. En dat is onder andere dat je je niet in de situatie kan gaan bevinden waar Trump en Amerika zich nu in bevinden. Dat is gewoon ook voor Amerika een hele gevaarlijke. En voor ons een hele gevaarlijke, zeker op de korte termijn. Maar laten we ook eens dat narratief van verval wat over Europa wordt heen verspreid door al die grootmachten. Hè? Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat eigenlijk alle grootmachten het over eens zijn dat Europa iets van de geschiedenis is. Laten we dat eens tegenspreken. Want er zijn wel heel veel redenen om aan te nemen dat juist die grootmachten leiden aan hele fundamentele vormen van allerlei soorten verval. En daar is China denk ik nog de grote uitzondering. Want daar zitten ook wel hele grote vormen van vitaliteit en kracht in het Chinese systeem.
2: Met dit ongebruikelijk positieve geluid moeten wij afronden. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app. Dan zeg ik dank aan Ties. Ik zeg dank Rob en Arend-Jan. Rob vanuit Estland. En nog even dit. Wil je alle afleveringen straks zonder reclame luisteren, extra uitzendingen krijgen en toegang houden tot de lange zaterdag afleveringen zodra die exclusief worden? Ga dan naar boekesteinendewijk.nl. Daar kun je je abonneren op Boekestein en de Wijk Plus. Kortingscode NAVO, €25. Gewoon eventjes doen. Boekesteinendewijk.nl. Fijn weekend. En succes daarop.
0: Dank je.
3: Fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
0: Elke vrijdag om 3:00.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
7: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het Europese brandstofsysteem is niet goed voorbereid op een crisis of oorlog. Mocht er een groot conflict uitbreken, lukt het niet om zowel de civiele als steeds groter wordende militaire vraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn de grootste kwetsbaarheden en hoe kunnen die verminderd worden? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VEMOBIN, dat is de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. Lucia, beginnen met jou als we het hebben over het Europese brandstofsysteem. Dat is een beetje doorgedrongen bij de mensen al, maar toch nog niet bij iedereen. Waar hebben we het dan precies over?
8: Nou, eigenlijk hebben we het dan over de capaciteit die Europa heeft om brandstoffen te maken. En je weet, ruwe olie wordt geïmporteerd in Europa. We zijn heel erg afhankelijk van import. Zeker. Dat komt nu gelukkig niet heel erg veel uit de Arabische Golf. Maar al met al, dat wordt geïmporteerd. In Noordwest-Europa is Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen daar een hele belangrijke cluster in. En dan wordt het vervolgens worden de producten gemaakt. Maar daar is Europa niet zelfvoorzienend in. Oftewel, wij moeten voor een aantal producten, bijvoorbeeld kerosine en diesel, daar zijn we afhankelijk van import. En die import is op dit moment het meest knellend, vooral vanwege het conflict in de Arabische Golf, VS, Israël en Iran. En dat betekent dat wij kerosine en ook diesel moeten importeren vanuit die regio. Dus daar zitten nu op dit moment toch wel wat tekorten.
7: Zeker, veel fluctuaties, ook veel onzekerheid. Maar je kunt zeggen, dat lijkt toch een overzichtelijk geheel, het brandstofsysteem. Maar dan hoop je wel dat er afspraken gemaakt zijn over brandstof. Is dat ook zo?
8: Ja, het hangt er vanaf wat je bedoelt met afspraken. Hè. Die afspraken worden natuurlijk uiteindelijk toch wel door de bedrijven zelf gemaakt. Al naar gelang of ze dat exporteren naar bijvoorbeeld het VK, die echt een heel erg groot probleem heeft met betrekking tot producten, omdat hun raffinagecapaciteit significant is afgenomen de laatste 10 jaar. Of dat ze het zelfs nu exporteren naar Azië, want die heeft het echt nodig. Want daar is eigenlijk die energiecrisis het meest voelbaar. Hè, dus het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt. Hè, want het is uiteindelijk niet een overheidszaak. Het is een commerciële aangelegenheid.
9: Jan-Willem, want ik zeg Jan-Willem, dat kan. Een hele belangrijke voorzitter, want ja, de mensen beginnen je een beetje te kennen, maar mogen elkaar gewoon tutoyeren.
10: Zeker, heel graag.
9: Nou, prima. En dat betekent wel dat Jan-Willem van de Beukel, daar gaan we heel veel van horen de komende tijd. Dat kan niet anders, want dit staat echt nu op het netvlies bij veel mensen. Het is nu begonnen. En Lucia die had het al over de afhankelijkheid van Europa, van Nederland op dit moment als het gaat om die brandstof. Maar van welke landen zijn we precies afhankelijk?
10: Zijn van te veel landen afhankelijk. Laat ik daarmee beginnen. Kijk, 3/4 van wat we gebruiken aan energie, dat is moleculen. Hè, dat is brandstoffen. Slechts 1/4 is eigenlijk elektronen. Ja. En dat komt overal nergens vandaan, die ruwe olie. Bijvoorbeeld Kazachstan, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk. Als dat kerosine en diesel. Ja, gelukkig produceren we dat als Nederland vooral zelf. En dat is heel fijn en dat moeten we koesteren.
9: Ja, we proberen, nou even kijken, als we naar kerosine, de cijfers die ik heb, die waren, we produceren veel, dat betekent verhouding van 2/3. 2/3 zelf produceren, 1/3 moeten we van buiten halen. Maar hoe zit dat met de ontwikkeling de komende jaren?
10: Ja, die ontwikkeling is denk ik heel negatief. En daar waarschuwen we dus ook voor. Ja, als ik begin even bij het begin. In 2009 hadden we nog meer dan 100 raffinaderijen in Europa. En inmiddels is daar ongeveer 20% van gesloten. Dus het gaat heel hard omlaag, het aantal. 3 oorzaken worden genoemd in het rapport. Dat zijn CO2-kosten, ja. De afnemende vraag ook gewoon. En dat is prima, omdat we elektrificeren het wegverkeer. En ook afnemende concurrentiekracht in Europa. Dus als dat doorgaat, die trend van sluiting van raffinaderijen, dan worden problemen groter en groter en groeit onze importafhankelijkheid.
9: Maar kunnen we dan een beeld in cijfers zetten? Zoals ik zeg, nu op dit moment, 2026, 2/3 zelf produceren. Als we een jaar of 10, 15 verder kijken, hoe ligt de verhouding dan?
10: Ja, dan gaat het richting de 1/4 dat we nog zelf produceren in Europa.
9: Richting de 1/4? Ja. Maar dat is gigantisch.
10: Ja, dat is dus onacceptabel. Niet alleen vind ik dat vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.
9: Maar mag ik even, hoe kun je in laten we zeggen, een kleine 15 jaar zoveel afhankelijker worden?
10: Ja, dat is heel simpel. Kijk, het zijn ongeveer 75 fabrieken die in Europa staan. En die zijn eigendom van wereldwijde concerns. Als dat hier gewoon slechter rendeert dan elders, ja, dan gaan we importeren in plaats van hier produceren.
9: Nou, dat is in ieder geval, ik mag het woord bijna niet meer gebruiken, omdat we dat bijna bij alles nu gebruiken, alarmbel, maar dit is wel een hele serieuze. Dus ik denk dat ik hem toch maar eventjes in mijn achterhoofd houd voor zometeen. En dan is er nog iets. Nederland speelt een belangrijke rol met het ARA-gebied, wat Luciaal noemde, dus Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Maar wat is de rol van dat gebied precies?
10: Ja, op twee manieren is dat gebied heel belangrijk. ARA staat voor Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Dat is eigenlijk de poort naar Europa, Noordwest-Europa, als het gaat om energie. Het rapport zegt dat het is de belangrijkste importhub van fossiele brandstoffen. En dat klopt ook. Dus importeren is de eerste belangrijke rol van dat cluster. Een tweede is produceren van brandstoffen. Samen is Nederland en België ongeveer even groot in raffinage als Duitsland. En Duitsland is de grootste speler in Europa. Dus hier gebeurt het op dat vlak.
9: Ja, hier gebeurt het, hier is het heel groot. Dat heeft ook allerlei consequenties. Maar laten we eerst even naar de schaal kijken. Want Lucia, op welke schaal moeten we naar die brandstofzekerheid kijken? Moet je op nationale schaal kijken? Op Europese schaal? Moet je het in NAVO-verband zien?
8: Ja, kijk, dat hangt er vanaf. De industrie die kijkt gewoon wereldwijd. In principe is de olieindustrie en vooral ook de oliemarkten zijn internationale markten. Zowel de ruwe oliemarkt als ook de productenmarkt. Dus die prijs wordt ook internationaal gezet. Nou, in Europa kijken we echt, ook als je praat over het ARA-cluster waar we het net over hadden, kijken we Europees, maar vooral ook internationaal. Dat doen de bedrijven apart. Al naar gelang wat hun plan is om een en ander, zeg maar, te verhandelen. En daar zijn ook nog handelaars die er ook nog een keertje tussen zitten. Dus die hele keten, als het ware, die is niet altijd in één hand. Die is ook soms in andere handen. En die is heel strak afgesteld. Al naar gelang wat er uiteindelijk wordt in geïmporteerd en geëxporteerd. Dus het is niet alleen maar raffinagecapaciteit voor Europa. Zeker niet alleen maar voor Nederland. Wij zijn eigenlijk in Nederland wat je noemt overgedimensioneerd met betrekking tot hoeveelheid raffinaderijen.
9: Mooi woord, hè? Overgedimensioneerd.
8: Ja, maar we hebben er 5 in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg veel. En er zijn er nog 2 in België. En zoals net ook werd gesteld, dat is bijna net zo groot als de hele raffinagecapaciteit in Duitsland. Dus al met al, dat is ook gewoon voor de handel. En die handel, zoals ik net ook zei, dat kan ook in Azië liggen. En dat kan vooral ook nu naar het WK, als je praat over producten en niet zozeer over ruwe olie. Dus er is wat dat betreft gewoon een vrije markt.
9: En als je dan kijkt naar de vraag naar brandstof op dit moment, hoe groot is die vraag? Is die echt enorm groot of niet?
8: Nou, de vraag naar brandstoffen is al naar gelang vraag aanbod. Dat is nog steeds hoog. Dat is aan de ene kant de transportsector, aan de andere kant de industrie. En voor een heel klein deel in Europa nog een heel klein beetje elektriciteit, maar dat is nauwelijks meer. Maar het is vooral die 2 grote, en ook natuurlijk de petrochemische industrie, heel erg belangrijk voor het maken van al onze spullen.
9: En als je dan specifiek naar Defensie kijkt, wat wij natuurlijk altijd doen in de stratege, hoe ligt het dan?
8: Ja, nou, we hebben het nu al gehad over het rapport wat wij bij HCSS recent hebben uitgebracht. Ja. En dat is ons gevraagd om te schrijven door VMOBIN. Dat hebben wij gedaan. En wij hebben gekeken naar met name de brandstofzekerheid in het kader van Europese militaire paraatheid. Nou, dat was eigenlijk het thema. Daar keken we naar. Wat als er een oorlog uitbreekt, bijvoorbeeld aan de oostgrens van ons continent. Wat betekent dat dan met betrekking tot brandstofzekerheid? Wat heeft NATO nodig, NAVO nodig? Wat hebben wij in het commerciële veld nodig? En in hoeverre praten die twee, noem het maar domeinen, goed met elkaar om dat af te stemmen? Ja. En nu is het ook zo dat natuurlijk al naar gelang er een opbouw is in de oorlog, is dat weer anders dan wanneer er een volledig oorlog is. En we hebben gekeken naar al dat soort scenario's.
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkels.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De commerciële vluchten uit te voeren en Defensie te voorzien. Dat lukt eigenlijk niet goed.
3: Nee, met deze wetenschap in het achterhoofd, nu geboekstaafd ook door een belangrijk rapport, kun je zeggen, kijk, de feiten liggen nu op tafel, we moeten er iets aan doen. Wat zou dan de slag vooruit zijn op dit gebied?
2: Erkenning van de noodzaak van leveringszekerheid, laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt abstract, maar dat is belangrijk. We spreken vaak in de energiewereld over het energietrilemma. Dat je keuze moet maken tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Ja. En het ging de laatste 10 jaar eigenlijk altijd over duurzaamheid. Begrijpelijk ook, maar het ging eigenlijk nooit over leveringszekerheid. Dus dit thema, vastpakken en doordenken, dat is stap 1. En dan constateren dat we gewoon te kwetsbaar zijn. Als nu nogmaals op een paar fronten strijd wordt gevoerd, bijvoorbeeld in Iran, misschien elders, en hier breekt de oorlog uit, zijn er gigantische tekorten. En dat betekent gewoon keuzes maken tussen ofwel aanvallen ofwel verdedigen. Dat is wat in het rapport staat.
3: Heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk, maar ook een belangrijke boodschap voor de politiek. Want we zien dat vaak op het allerlaatste moment geacteerd wordt. Bijna altijd als het te laat is. Er zijn heel veel voorbeelden van. Daar kunnen we 10 strategen mee vullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ook dat weten we nu, dat het zo is. Zijn er al aanwijzingen, zijn er indicaties dat je ziet dat er iets gebeurt in de goede richting?
2: Ja, zeker wel. Nou, het begon denk ik bij het feit dat staatssecretaris Dirk Boswijk bereid was om het rapport in ontvangst te nemen.
3: En daar ook, ja. Ja, maar gaat hij het ook lezen dan?
2: Hij had het al gelezen. Hij had een preview gekregen en hij heeft de hele sessie bijgewoond, inclusief ook zijn generaal. Dus dat is denk ik belangrijk, dat we die aanhaking bij Defensie vinden. Dat was lastig de laatste jaren. Defensie was heel operationeel ingesteld, misschien een beetje aan het overleven ook. Had ook niet wat dat betreft de mensen om strategisch na te denken over die kwetsbaarheid. Dus ja, de staatssecretaris van Defensie is wakker. Het ministerie van EZK moet met name ook wakker worden. Want die voeren eigenlijk geen beleid op het vlak van raffinage. Europa ook niet. Het was eigenlijk gewoon een taboe om over te spreken in Nederland en de Europese politiek.
3: Dat is heel lang zo geweest inderdaad, maar dat taboe zien we toch ook in omringende landen is er vanaf. Dat gaat in Nederland ook gebeuren, of niet?
2: Zeker, dat zie je eigenlijk nu al. Er zijn Kamervragen gesteld door dit rapport. Nou, ja. Er worden over meer onderwerpen Kamervragen gesteld. Dus dat verandert niet direct de wereld. Maar van links tot rechts gaat het nu plotseling over onze raffinaderijen. Nou, dat is wel een verademing. Want we doen het ook voor de maatschappij. Dus ik verwacht dat wat dat betreft die aanbevelingen ook echt opgevolgd gaan worden.
3: Kun je zeggen dan, Lucia, dat brandstofzekerheid, dat het onderdeel is geworden van oorlogvoering en ook niet meer weg te denken vanaf dit moment?
4: Ik denk het wel. En vooral natuurlijk van wat er nu actief 2 oorlogen aan de gang zijn. En dat is natuurlijk ook Oekraïne-Rusland. Rusland-Oekraïne, moet ik beter zeggen. En tegelijkertijd ook de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat het belangrijk even hier te noemen is dat als je praat over brandstofzekerheid, dan hebben we het eigenlijk over maar 2 producten waar we het over hebben. Dat is kerosine en diesel. Want dat zijn eigenlijk de militaire brandstoffen die nodig zijn. Ja. En veelal de meeste brandstof die wordt gebruikt tijdens de oorlog is kerosine. En dat is vooral vanwege die gevechtsvliegtuigen. Ik noem wel eens een voorbeeld, de F-35, die slurpt ongeveer 5.000 tot 6.000 liter per uur. Dat is gewoon tijdens oefeningen. Dus in gevechtshandelingen is het nog veel meer. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een personenauto, nou, dan zitten we ongeveer op 1.500 liter per jaar gemiddeld. En dat is weliswaar benzine, maar dat wordt eigenlijk in het militaire domein niet zoveel gebruikt. Dus wij focussen ook in dit rapport heel duidelijk op kerosine en diesel. En tegelijkertijd in het militaire domein worden diesel en kerosine ook allebei gebruikt en die kunnen ook uitwisselbaar zijn. Dat noemen ze de One Fuel Strategy. En dat is aan de ene kant ook heel goed in een militaire operatie. Dus wat dat betreft is kerosine en diesel is eigenlijk 1 mandje, als je wilt.
3: Dat is heel duidelijk. En we zien natuurlijk in de oorlog in Oekraïne hoe belangrijk het is, die brandstofzekerheid. Maar ook, je had het over die ARA-regio, jullie allebei, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En niet om mensen bang te gaan maken, maar gewoon reëel daarnaar te kijken. Als je zo belangrijk bent als hub, dan ben je dus ook een target. Dan ben je een doelwit.
4: Met enorm kwetsbaar. Dat hebben wij in het rapport ook aangegeven. Je bent niet alleen maar kwetsbaar omdat we straks zo importafhankelijk zijn. Dat is een leveringszekerheidsprobleem. Tegelijkertijd ben je ook een target. Dus daar moet je ook van uitgaan dat mogelijk, en dat zie je nu bijvoorbeeld in zowel Rusland maar ook in Oekraïne, ook in het Midden-Oosten, de aanvallen op energieinfrastructuur zijn aan de orde van de dag. En dat is heel erg schadelijk. En dat duurt heel lang voordat je dat weer hebt gerepareerd. En vooral in het ARA-gebied zou dat met betrekking tot het produceren van kerosine en diesel, of het opslaan van kerosine en diesel, echt een groot probleem.
3: We weten dat de raket in Moskou in ieder geval al heel duidelijk

0: op Rotterdam gericht staan. Dat is wel nu vaker naar buiten gekomen. Nee, tuurlijk. En dat is vaak een beetje over lachen. Althans, in de zin van mensen houden toch op om elkaar bang te maken. Maar dat moeten we wel benoemen.
1: Absoluut, absoluut. En het is niet alleen maar dat. Hè. Er zijn meerdere kwetsbaarheden. We hebben leveringszekerheid genoemd. Het eventueel een target zijn met betrekking tot de infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld met de transport van kerosine en diesel naar het front toe. Hè, wij hebben in Europa een aantal wat ze noemen militaire pijpleidingen. Of noem het maar infrastructuur. Eén daarvan is de Central European Pipeline System. Dat wordt beheerd door NAVO. Maar eigenlijk houden al die pijpleidingen op bij de grens van de Koude Oorlog. Oftewel, die zijn nog niet doorgetrokken helemaal tot aan de nieuwe lidstaten en tot aan de grens met Rusland, Belarus en Rusland.
0: Nou, dus tijd dat gaat gebeuren natuurlijk.
1: Ja, daar zijn ze wel mee bezig, maar dat kost natuurlijk heel veel tijd. Kost ook heel erg veel geld. En dan ben je ook afhankelijk bijvoorbeeld van vaarroutes op de rivieren, maar natuurlijk ook transport met vrachtwagens. Maar als die rivieren toevallig laag staan, bijvoorbeeld door klimaatverandering, omdat je een hele, zeg maar, droge zomer hebt gehad, dan kan je zelfs die brandstof niet meer vervoeren. Dus dat zijn allemaal kwetsbaarheden die we hebben aangegeven, waar je dus rekening mee moet houden in het geval van een calamiteit.
0: Ja, Lucia, we gaan even door, want je hebt een paar problemen genoemd als we het hebben over brandstofzekerheid voor Defensie. En er zijn er heel veel. Jullie hebben er inderdaad in totaal 6 onderscheiden. Als je toch even prioriteiten zet, hè, want dat zal de staatssecretaris ook altijd willen, dat is heel erg fijn. Wat zijn echt de 3 belangrijkste dat je zegt, kijk, nu aan de slag ermee?
1: Ja, dan praat je eigenlijk al over de aanbevelingen die wij hebben gedaan. Voordat ik daar, en misschien wij ook, op ingaan, nog even de strategische voorraden benoemen.
0: Tuurlijk.
1: En dat zijn strategische voorraden waar we ook al vaker over hebben gepraat, die onder de vlag van het Internationaal Energieagentschap moeten worden behouden, of in ieder geval gehouden in de verschillende OECD-landen waar het Internationaal Energieagentschap zeg maar in opereert. Ja. Nederland heeft dus voor 90 dagen strategische voorraden. Zelfs tijdens de huidige crisis zouden die mogelijk voor een deel ook straks op de markt worden gezet. Dat is op dit moment nog niet aan de gang, met name niet in Europa, wel in Azië. Maar dat is eigenlijk voor de helft is dat ruwe olie. En daarnaast zijn ze eigenlijk bedoeld voor het civiele domein. En je kan bedenken van nou, moet dat wel ruwe olie zijn? Want als we straks geen raffinaderijen meer hebben, dan kunnen we het ook niet meer raffineren. Nee. Dus daar moet ook een soort van rationalisatie plaats gaan vinden in het kader van de paraatheid voor militaire brandstof.
0: Want 90 dagen is natuurlijk in deze tijd veel en veel te weinig.
1: Ja, dat is 3 maanden, maar goed. Dat, ja. Dat is nogmaals vastgesteld door het IEA. Maar met name de verhouding van of het producten zijn of ruwe olie, daar kan nog wel wat rationalisatie plaats gaan vinden. Tegelijkertijd, dat wordt straks misschien ook gebruikt in het militaire domein. In hoeverre is daar goede afstemming? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten die wij hebben aangegeven in het rapport.
0: Nog meer strategisch, Jan-Willem?
2: Nog meer strategische aanbevelingen?
0: Zeker.
2: Ja, zeker. Nou, kijk, ik heb net al iets gezegd over die ministeries die betrokken zijn. Die moeten natuurlijk een keuze maken. Wie is er nou van? Wie kun je nou aanspreken op dit onderwerp brandstofzekerheid? En wie gaat dan ook die strategie maken om die op peil te houden? Maar dat is een beetje governance praat. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. De belangrijkste aanbeveling voor mij is, waar staat, behoud voldoende kritische raffinagecapaciteit. En dat mag, wil ik ook even duidelijk zeggen, want het gaat hier ook vaker voor duurzaamheid in deze studio. Dat mag ook duurzame kerosine zijn. Die kun je ook gebruiken in een JSF. Het gaat erom dat je brandstoffen produceert en voldoende. En daar gewoon eigenlijk een grens van benoemen. Zeggen, zoveel moet Europa hebben, anders zijn we te kwetsbaar. Dat is een uitspraak waar wij eigenlijk al jaren op wachten.
0: Tuurlijk, maar even duurzame kerosine, dat is allemaal heel belangrijk om dat te benoemen, maar het betekent wel dat je niet van fossiel af kan. Dat veel mensen nu ook zeggen. Dat is een beetje makkelijk, een beetje toch het cafépraatje, als ik het zo mag zeggen. En nu je kan beter zeggen, het social media praatje nu. Nou, zie je wel heel goed, roepen dan de voorstanders van duurzaamheid. Kijk maar even, dit is het moment, we kunnen nu volledig van fossiel af. Maar dat is ook een sprookje, toch, of niet?
2: Nou ja, het is uiteindelijk wel het doel. Maar het is niet iets wat we overnight kunnen realiseren. Op dit moment is 2,7% van alle kerosine is groen. Nou, met die 2,7% sta je niet gesteld tegen de Russen, kan ik je vertellen.
0: Nee.
2: Dus terwijl je dat opbouwt, dat aandeel duurzame kerosineproductie, heb je inderdaad die fossiele productie, heb je hartstikke hard nodig. En dan zijn er mensen die zeggen, nou, dan moeten we dus nationaliseren, die raffinagecapaciteit. Dan maken we een staatsraffinaderij voor geval van oorlog. Dat lijkt me weer niet wijs.
0: Waarom niet?
2: Nou, dat is niet eentje, is dan niet genoeg. Dan moet je er alsnog 20, 30, 40 nationaliseren. Ja. Zoveel geld hebben de Europese lidstaten denk ik op dit moment niet eens. Maar bovendien, we leven in een vrije markteconomie. Stel liever gewoon de juiste regels op waarbinnen die raffinaderijen concurrerend kunnen opereren.
0: En als je dat doet en goed doet, dat betekent dat je richting duurzaam gaat, maar fossiel natuurlijk ook nog nodig hebt. En hoe lang heb je dat nog nodig? En daar worden de verschillende percentages over genoemd. Kun je jullie ook niet op vastpinnen, maar laten we ervan uitgaan 15, 20 jaar, als ik een beetje gemiddelde pak, zul je daar gewoon afhankelijk van zijn?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat tot aan 2040 de afhankelijkheid van fossiele olieproducten voor bijvoorbeeld de militaire apparatie, maar ook eigenlijk in de commerciële wereld, nog dominant zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat we binnen Europa echt hard moeten werken aan die weerbaarheid van die meer duurzame olieproducten.
0: Het is geen drill baby drill in Europa?
1: Nee, helemaal niet, want ten eerste wij produceren nauwelijks meer olie in Europa zelf, dus dat is de ruwe olie, maar ook met betrekking tot producten is de eigenlijke productie van SAF, de Sustainable Airline Fuels, maar ook duurzame diesel, HVO, is nog maar heel gering, zoals net werd aangegeven. En tegelijkertijd zien we dat buiten Europa, en vooral ook in China, maar ook in Azië, er al groot wordt ingezet op deze duurzame moleculen, voor bijvoorbeeld de luchtvaart, maar ook voor de industrie. Maar dat gaat best hard. En dat betekent, als wij niet net zo hard gaan lopen in Europa, dan worden we straks ook importafhankelijk van die duurzame producten. En dat is nou precies hetgene wat we niet willen, omdat die ketens in het geval van een calamiteit vaak verstoord raken. Dus dan zijn we daar te afhankelijk van.
0: Ja, want je zou zeggen, fossiel ben je dan afhankelijk van Amerika en Qatar. Ik zeg het even over het gemak, maar duurzaam ben je uiteindelijk afhankelijk van China. Want dan ben je afhankelijk van de grondstoffen, van high-tech, en uiteindelijk is dat duurzaam. Dus dat wil je allebei niet.
1: Nee, precies. Dat betekent dus dat de weerbaarheid met betrekking tot het produceren van duurzame producten, olieproducten, ook heel erg belangrijk is. En dat staat ook in onze aanbevelingen.
0: Ja, nog even over de aanbevelingen. Want altijd inderdaad, daar zijn we nu al aangekomen naar deze strategische voorschot. En dat betekent wel dat je met drie prioriteiten te maken hebt. Je hebt er meer, maar laten we er even drie noemen. Of ik kan beter zeggen dat jij drie noemt.
1: Wij vinden eigenlijk de allerbelangrijkste, en dat hebben we echt ondervonden tijdens het maken van dit rapport. We hebben een hoop workshops gehouden, ook met de verschillende ministeries. We zijn naar raffinaderijen gegaan. We hebben echt alles genoteerd wat we denken wat hun, noem het maar, hun uitdagingen zijn op dit moment. En vooral in die workshops waarin we verschillende ministeries, dan praat je over defensie, dan praat je over infrastructuur en waterstaat, maar ook natuurlijk EZK, of KGG eigenlijk, waar het onder valt. Dus klimaat en groene groei. En dan zie je eigenlijk dat die allemaal wel bezig zijn met op een of andere manier met brandstofveiligheid, maar veelal vanuit verschillende perspectieven. En er wordt vanuit, zeg maar, defensie weinig gecommuniceerd, overigens ook vanuit andere defensie, met elkaar. Oftewel, alleen al dat we ze met elkaar om de tafel hebben gebracht en dat ze met elkaar zijn gaan communiceren, was al een enorme meerwaarde. En dat is denk ik waarom wij als eerste aanbeveling hebben gezegd, luister eens, benoem een soort van coördinator, noem het maar een one-stop-shop. Iemand waar je naartoe kan gaan, die dan ook de contacten heeft met de verschillende ministeries en weet wat er met betrekking tot brandstofveiligheid...
0: Een speciale vertegenwoordiger voor brandstofzekerheid.
1: Zo
0: is het. Op neer.
1: Zo is het.
0: Nou ja, Jan-Willem, jij zei, dat is een beetje een governance-vraagstuk in een bijzin, maar dat is toch niet iets om weg te wuiven? Of zeg je van nou, dat is een governance-vraagstuk en dat doet er niet zo toe? Of is dat juist wel een van de speerpunten?
2: Nee, het is zeker een speerpunt. En dat geldt in Nederland, heeft denk Lucia al gezegd, geldt ook in Europa. En in Europa heb je een commissaris Jurgensen, die is van Energie. Je hebt een commissaris Kubilius, die is van Defensie. Defensie is vooral bezig met zijn de wegen een beetje bestand om tanks over te laten rijden. Dat noemen ze militaire mobiliteit. Energie is traditioneel bezig met klimaatdoelen behalen. Dus er is ook in Europa eigenlijk bijna niemand die echt hierover gaat. En het lijkt dat maken ze wel beleid over onze sector. En misschien mag dat een beetje technisch of ook business maken. We zitten bij Business News Radio. We hebben iets wat heet het emissiehandelssysteem. Dus denk, de meeste mensen kennen dat inmiddels wel een beetje. Dat loopt af voor onze industrie in 2039. En dat klinkt ver weg, maar dat is in de industrietermen is dat eigenlijk morgen. Hè? Dat is over 13 jaar. Ja. En dan staat er in het beleid nu dat elke fabriek nog maar 0 kilogram CO2 mag uitstoten. Nou, dat kan, hè. Je kunt een raffinaderij bouwen waar 0 CO2 uitkomt. Kost alleen heel veel miljarden. Om dat te doen, moet je dus miljarden investeren. En dan wordt jouw kerosine relatief duurder dan de kerosine van je concurrent uit Kuwait of waar dan ook vandaan. Want die heeft de investering niet hoeven doen. Dus op die manier, via dat emissiehandelssysteem, maak je brandstoffen duurder. En dreig je jezelf de markt uit te prijzen. Dus dat beleid moet ook worden doordacht vanuit kan zo'n raffinaderij die prijs doorgeven aan de eindconsument? Als we dat mogelijk maken, door bijvoorbeeld een premie daarvoor te regelen en te organiseren, dan stel je ook de raffinaderijsector in staat om te verduurzamen en binnen dat kader van de ETS te functioneren. Als we dat niet doen, ja, dan maken we dus beleid waarmee we impliciet, zonder het hardop te zeggen, eigenlijk die Europese raffinage-industrie eruit duwen.
0: Dus het is heel goed dat in Nederland de partijen bij elkaar gaan zitten, maar dat moet ook in Europa gebeuren. Dan kun je zeggen, het is heel netjes, klinkt dat nog een speciale vertegenwoordiger, stel je aan. Of iemand waar we allemaal naar kijken, iemand die het onder één noemer kan zetten. Maar is een stap verder dan iemand die het als enige regisseert, een echte regisseur, die uiteindelijk de weg wijst?
2: Ja, dat is wat nodig is, die ene regisseur. En die ene regisseur moet dan bijvoorbeeld hardop zeggen dat we op weg zijn naar 70% importafhankelijkheid. Dat is belachelijk, dat is onacceptabel. Dus we moeten ons beleid nu bijstellen, anders zijn we onszelf veel te kwetsbaar aan het maken. En de lachende derde is Poetin.
0: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Ga voor de hele aflevering naar je podcast-app. Ik dank jullie, Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VMO-BIN, de Vereniging voor Energie, Energie voor Mobiliteit en Industrie.
3: BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Banga Ranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avrotros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avrotros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom Ramis.
8: Ja, dankjewel Rens.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook een breed scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten, met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramis, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
8: Ja, dankjewel.
7: Jij bestaat, de groep, de Ramzi Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
8: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
7: En zijn er bekende namen tussen?
8: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
7: Ja.
8: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
7: zeker
8: wel kennen.
7: Ja, ja.
8: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Els Westers als een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
9: Ja.
8: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen... Ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen. Zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet... om echt naamsbekendheid mee te creëren. Maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep, ja, passanten.
9: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
8: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
9: Maar iets minder fors.
8: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog, ja, op. Ja.
9: Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat, ja, is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook nog veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
8: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
9: Oh ja.
8: Zeg maar. Okay. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar, ja, gevierd.
9: Precies.
8: Dus 2 jaar. Terug, ja, 2-3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
9: En waarom is het zo belangrijk voor je?
8: Om daar zo,
9: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
8: Ja.
9: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
8: Nou ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers... of de meeste ondernemers stilstonden, hè, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst... ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetje steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. Mm. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
9: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig inderdaad in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour gevoel heb ik. Een, ja, beetje nachtclubachtig.
8: Nou ja, het is eigenlijk, ja, verschillende invloeden. Veel rood ook, ja, inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout. Of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd. Waardoor het ook heel tijdloos is.
9: Ja.
8: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, ja, die ik altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
9: Ja.
8: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op, dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
9: Ik heb nog even gezien, cijfertjes. Omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
8: Ja, kijk, ik ga niet echt meer op de omzetten in.
9: Mm-hmm.
8: Maar,
9: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
8: Nou ja, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
9: Okay.
8: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
9: Ja, snap ik.
8: Ja.
9: Snap ik. Even terug naar het begin, want mensen die luisteren en denken 33, begin 30, en dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin, hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
8: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn.
9: Ja.
8: In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat.
9: Mm-hmm. Want jouw vader komt uit Egypte?
8: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
9: Ja.
8: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
9: Vind ik sowieso al een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou, dan ga ik, ja, maar, dan start ik maar een snack. blijkbaar.
8: Ja, ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89. En in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
9: Oh ja?
8: Ja, dus hij had al zijn pijlen erop gericht om accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
9: Hoe heette die snackbar?
8: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
9: Totdat Disney op de stoep stond, neem ik aan.
8: Ja, ja. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel, ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck in plaats van Donald Duck. Ja, ja, vond ik ook nog wel een slimme. Ja, dus zo heeft hij... Ik denk een anderhalf of twee jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is. Mm-hmm. Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven, om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken, of een Argentijnse steakhouse.
9: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
8: ja,
9: toch? Of niet?
8: Dat was zijn, hij zag van, ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
9: En sinds wanneer ben jij er, nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
8: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. En het grappige is dat die zaak waar ik dan, toen ik 11 was, begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk, dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
9: Ja.
8: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
9: En weet je toen al, oké, ben je 11, ben je afwasser?
8: Ja.
9: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
8: was dat toen nog niet zo zoals nu.
9: Maar goed, oké, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
8: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, oh, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing... Ja.
9: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
8: Nee.
9: Nee?
8: Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
9: Hij wilde dat je accountancy ging doen? Of?
8: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
9: Ja.
8: En,
9: wat zei je vader dan daarover?
8: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon... Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten.
9: Ja.
8: Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie...
9: Vind je leuk.
8: De bus, ja, ja. Precies, ja. Goed gezegd. Ja, dat vind ik leuk.
9: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch...
8: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van, het is of hotelschool of defensie.
9: Kies maar.
8: Toen zei mijn vader, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is zeg maar waar ik in wil gaan groeien.
9: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
8: Ja,
9: kun je er iets over zeggen?
8: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
9: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
8: Ja.
9: En dan, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
8: Ja.
9: Dus alles ligt voor je.
8: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de Bekeerde Zuster, die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een ander deel was.
9: Maar je nam er dus. Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
8: Ja.
9: 15 in hoeveel tijd was dat?
8: In 2 jaar tijd.
9: Oh. En dan moet je dus alles verbouwen.
8: Ja.
9: Personeel zoeken.
8: Alles erop.
9: Concept uitwerken.
8: Alles. Ja.
9: Oké. Okay.
8: En dan. En wat ik aan het begin al zei, van wat heb ik echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
9: Ja.
8: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
9: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
8: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
9: Ja.
8: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
9: Waar ligt dat aan, dat je dat wil?
8: Omdat ik wel zag van, we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Het kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft.
9: Ja.
8: Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
9: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
8: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden, die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek in qua prijzing, bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency-componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
9: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld? we doen het te snel? Of ga je nog eerst om je heen kijken en denk ja, het ligt aan andere dingen?
8: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf. Mm. Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taak aan de juiste persoon delegeren. Ik had er nog steeds een heel sterk team. Maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid. Ja. En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik zeg
9: dat
8: maar
9: zo ligt.
8: Juist. Ja, ja. Dus, ja.
9: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
8: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
9: Nee.
8: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van oké, ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer en bij mezelf persoonlijk.
9: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, bepaalde zaken.
8: Ja.
9: Waarom die beslissing?
8: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen en waar ook nog meer potentie in zit dat als we de focus erop leggen dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
9: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebben of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt we pakken de toppers?
8: Juist, dat. Ja. Dus ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook. We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden dus en uit de oude portefeuille verkochten.
9: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen. Dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
8: Ja, rust.
9: Ja?
8: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel. Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van dus je zou kunnen denken van heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik, ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog en we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd en ik denk liever op die schaal dan dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
9: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
8: Ja, zullen we dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
9: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramez Ramzi, dankjewel.
8: Ja, Rens, jij ook bedankt.
9: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn. En daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Banga Ranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avrotros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avrotros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij In het defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
5: Hallo.
4: Wat gaan we doen vandaag?
5: Vandaag hebben we te gast Europarlementariër Reinier van Lanschot. Hij zit dus in het Europarlement namens Volt. En hij heeft wat bedacht, namelijk het volgende. Samen met bijna 30 collega's wil hij EU-lidstaten oproepen om op te schieten met de Europese Defensie-Unie. We gaan het erover hebben wat dat dan precies is. Maar, zegt onze gast, lidstaten zijn namelijk nog veel te beschermen tegenover hun eigen industrie. En daar moet verandering in komen.
4: Ja, het klinkt wel goed, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit nou moet gaan gebeuren. Dat zo meteen. Maar eerst willen wij het vandaag even hebben over de brandstofveiligheid voor Defensie. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies heeft daar een rapport over geschreven. En ze schrijven: nu de militaire spanningen in Europa oplopen, is de strategische betekenis van betrouwbare brandstofvoorziening groter dan ooit. En tegelijkertijd hebben we ook nog de energietransitie. Misschien moeten we daar iets mee. Ria, wat viel jou op aan dit rapport?
5: Het viel mij op dat het toch wel schokkend is hoe sterk onze capaciteiten in Nederland en in Europa zijn teruggebracht de afgelopen jaren. Sinds 2009 hebben we steeds minder eigen raffinagemogelijkheden en steeds minder eigen fossiele brandstoffen. En die zijn natuurlijk hartstikke nodig, sowieso voor onze economie, maar dus ook voor defensie. Want ja, je kunt je al voorstellen, een F-35, die heeft kernenergie
4: energie. Ja.
5: Die kan niet op zonne-energie of op duurzame brandstoffen, althans niet volledig. Tanks hebben heel veel diesel nodig, dus we hebben dat nodig. Zeker nu de spanningen internationaal toenemen.
4: Ja, want we hebben dat ook nodig. We hebben dat zelf nodig. En niet alleen maar afhankelijk zijn van China, Rusland of zelfs Amerika. Dat willen we eigenlijk ook niet.
5: Nee, en tegelijkertijd worden we dus steeds afhankelijker juist van China, die wel veel meer heeft geïnvesteerd in biodiesel bijvoorbeeld. En omdat wij uit CO2-motieven onze eigen raffinagemogelijkheden hebben afgebouwd en van plan zijn om dat nog extra te gaan doen. Ja, Ja. Staan we straks met lege handen? Zijn we nog afhankelijker van China, toch onze grote rivaal, en van Rusland voor die fossiele brandstoffen? Waren we dat al natuurlijk? Ja. Dus het is best een schokkend
4: rapport. Een zonnig vooruitzicht. Niet echt helemaal nieuw, maar wel misschien inderdaad, ik las het ook, toch wel weer met de neus op de feiten gedrukt. Waren er nog wat oplossingen in te vinden, wat jou betreft, of dan niet?
5: Nou, de belangrijkste is eigenlijk, begreep ik, dat ze het kabinet aanraden om een soort van speciale gezant te benoemen. Een echte man of vrouw die hierop inspeelt.
4: Brandstofveiligheidsgezant of zo.
5: Zoiets, inderdaad. En deze persoon, zegt ACSS, die moet vooral zorgen dat de gesprekken wat soepeler lopen. Want inderdaad, de feiten zijn wel bekend. En de ministeries weten het allemaal. Maar ze weten, zoals een van de schrijfsters van het rapport tegen mij zei, links weet niet wat rechts doet. Dus het ene ministerie heeft geen idee wat het andere doet. Ze kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Dus we hebben echt zo'n stoot man of vrouw nodig die eigenlijk die verandering doorvoert.
4: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat het gaat lukken, want de problematiek lijkt me duidelijk. Laten we naar onze gast gaan. Uit Brussel, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Dus welkom, Reinier.
6: Goedemiddag.
4: Om te beginnen, even kort. Wat is jullie voorstel precies met die 30 bijna Europarlementariërs?
6: Ons belangrijkste signaal eigenlijk dat wij willen afgeven richting de regeringen is: schiet op. Het gaat niet snel genoeg. We zien aan alles dat Rusland niet alleen bezig is met een agressieve oorlog in Oekraïne, maar ook zich voorbereidt op een grotere oorlog met de EU. Ook dagelijks hybride aanvallen uitvoert op de EU. Dus het risico is groot. En tegelijkertijd zien we dat de onberekenbaarheid van de politiek in de Verenigde Staten en de bedreigingen richting Groenland ervoor zorgen dat het een gevaarlijke gok is om te hopen dat de VS ons wel in bescherming neemt, mochten die Russen inderdaad zo'n grote aanval op de EU uitvoeren. En dus zeggen wij, we hebben weinig tijd en we moeten haast maken met onze eigen Europese defensie. Dus alle Europarlementariërs die hierbij betrokken zijn, die delen één ding met elkaar, en dat is het doel om een Europa te creëren dat zich zelfstandig kan verdedigen.
4: Hoe dat er precies uit moet komen te zien, daar komen we zo even op. Maar jij bent wel de kartrekker van deze groep Europarlementariërs, heb ik begrepen in ieder geval. Hoe ben je op dit idee gekomen?
6: Ja, leuk dat je het vraagt. Toen het begon, 2 jaar geleden, kwam ik in het Europees Parlement en er was nog niet eens een volwaardige defensiecommissie in het Europees Parlement, omdat defensie altijd een nationale aangelegenheid was. En dus was er nog geen volwaardige defensiecommissie, er was nog geen Eurocommissaris voor Defensie en de Europese Investeringsbank, waar ik gesprekken mee voerde, die mochten nog niet investeren in defensiegerelateerde zaken. En toen dacht ik bij mezelf van, waar ben ik nou beland? We zijn al, de oorlog in Oekraïne, is de grootschalige invasie is al bijna 3 jaar bezig. En wij doen hier alsof dat 3 weken geleden is begonnen. We moeten veel meer urgentie voelen. Dus in het jaar dat daarop volgde, probeerde ik die urgentie te verhogen. En toen Trump werd verkozen, hield ik een speech in het Europees Parlement waarin ik riep, wake up, we moeten in actie komen. Vervolgens verraden Trump Zelensky in het Witte Huis ten overstaan van de hele wereld. En werd eigenlijk iedereen wel wakker. Gingen we 5% uitgeven. En toen dacht ik, oké, gelukkig, het gaat nu een beetje de goede kant op. Maar in het jaar dat daarop volgde, zag ik veel te weinig concrete vooruitgang. En er was wel veel politieke politiek wensdenken, veel retoriek van we moeten het samen doen en we moeten zelfstandiger worden. Maar in de praktijk gebeurde er te weinig. En toen kwam Mark Rutte in het Europees Parlement en die zei in de zaal waar ik toen zat, if you think Europe can ever defend itself without the US, keep on dreaming. En vond ik een foute opmerking, omdat ik denk dat het geen droom is, maar misschien een noodzaak. En ik dacht, we moeten niet meegaan in deze gedachte van Rutte dat we het allemaal met de VS alleen maar kunnen doen. Maar we moeten ook zelfstandiger voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Daarvoor is de wereld nu te onberekenbaar. En dus stuurde ik een e-mail naar een groep Europarlementariërs. En die had ik geselecteerd nadat we alle verkiezingsprogramma's hadden bekeken, al het stemgedrag en alle bijdragers in de plenaire zaal van het Europees Parlement, van die 720 Europarlementariërs. Daar kwam een selectie uit van mensen die hetzelfde, waarvan ik vermoedde dat ze hetzelfde vinden als ik. En die heb ik een e-mail gestuurd met het onderwerp Let's Prove Rutte Wrong. En daar is een netwerk uitgekomen van Europarlementariërs die allemaal willen dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En met dat netwerk zijn we werkbezoeken gaan doen, zijn we met experts in gesprek te gaan om te kijken hoe we daar het beste handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk. En vorige week zijn we voor het eerst naar buiten gekomen met een groot opiniestuk dat in heel veel Europese landen tegelijkertijd op Europadag in de krant werd geplaatst.
4: Op Europadag, niet zonder... geen toeval?
6: Precies, precies. Dus dit is een lang verhaal, maar wel de introductie van hoe we hiertoe zijn gekomen.
5: Ja, en je zegt dus eerst wake up. Vervolgens zegt Rutte keep on dreaming. Dus we waren eerst niet eens wakker en toen zijn we nog steeds aan het dromen volgens Rutte. Ja. Kun je vertellen, wat wil u dan precies bereiken met Rutte logenstraffen met zijn opmerking?
6: Nou, kijk, wat ik wil bereiken is dat we zelfstandig voor onze eigen defensie kunnen opkomen. En dat moet wat mij betreft binnen de NAVO. Militair gezien werkt de NAVO nog supergoed. En ondanks de politieke chaos waar we soms in lijken te verkeren en de opmerkingen van Trump, werkt de NAVO gewoon nog steeds goed. Dus wij geloven ook allemaal dat we het binnen de NAVO in eerste instantie moeten zoeken. Tegelijkertijd is het zo dat de president van de Verenigde Staten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft over hoe Amerikaanse troepen worden ingezet. En daar kunnen we niet volledig op vertrouwen. Bovendien zegt de Amerikaanse veiligheidsstrategie ook, we willen dat Europa voor 2027 veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen conventionele defensie. En onze overtuiging is dus dat als wij de NAVO willen laten werken, we een veel sterkere Europese pilaar binnen de NAVO moeten creëren.
5: Ja, maar dit is natuurlijk, en dat weet je zelf ook wel, een groot twistpunt. Daar komen we natuurlijk zo op, hè? Een Europese pijler kan Amerika...
0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De grootste partij. Daar zitten ook mensen bij deze. Daarvan zitten ook mensen bij deze groep. Dan heb je de liberalen en de groenen, waar wij met Volt zelf zitten aangesloten. Uit al die politieke groepen zijn er mensen die en Europarlementariërs die in de Defensiecommissie werken, die zich bij deze oproep hebben aangesloten. En het is niet per se de anti-Rutte-club, want ik denk ook dat Rutte zelf wil dat de NAVO blijft voortbestaan. Dus in dat opzicht delen wij hetzelfde doel, hebben we alleen een verschil van inzicht over hoe we daar kunnen komen. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar kunnen komen door de Europese defensie veel meer te versterken.
3: Nog even terug naar die doelgroepen die je hebt aangesproken. Ja. Daar zit dus niet radicaal rechts bij, begrijpen we even snel.
2: Nee.
3: En heb je ook mensen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa die heel wat minder bang zijn voor de Russen, zoals we allemaal weten, dan bijvoorbeeld de Finnen of de Balten?
2: Ja, dat is een goed dat je goede vraag. Die zijn er zeker. Want aan de ene kant willen de Zuid-Europese landen minder geld uitgeven aan defensie. Maar tegelijkertijd is Spanje bijvoorbeeld en hun minister-president Sanchez degene, de Europese regeringsleider die het hardste voor een Europees leger is. Dus Sanchez die heeft al meerdere keren zich publiekelijk uitgesproken voor een Europees leger. En is daarin eigenlijk de enige Europese regeringsleider die dat zo expliciet doet. Ondanks dat een meerderheid van de Europese bevolking zegt, we willen wel dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En we willen wel een Europees leger.
4: We komen zo nog eventjes ook op de Amerikanen. Maar er is niet zo binnen Europa dat er helemaal niks gebeurt. Er worden ook wel stappen gezet natuurlijk richting een betere industrie in Europa. Wat moet er dan toch nog gebeuren concreet? Welke stappen moeten er nog worden gezet?
2: Ja. Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden van waar het wel goed gaat. Eén daarvan is het opschalen van de hoeveelheid artilleriegranaten die we produceren. Dat is goed gegaan. Dat is een voorbeeld van als de politieke wens die wordt uitgesproken ook gevolgd wordt door politieke wil, dan kunnen we als Europa echt veel bereiken. Maar helaas zien we zo'n versnelling op veel andere terreinen niet. En één van de kernpunten waar dat nu in naar voren komt, is een set wetgeving die de defensie-omnibus wordt genoemd.
4: Yes.
2: Daarin moeten we bijvoorbeeld regelen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je een munitiefabriek ergens wil bouwen. Daarin wordt geregeld dat het makkelijker wordt om te handelen met de wapens die je in verschillende landen produceert, zodat je meer een interne markt voor defensie krijgt. En wordt geregeld dat er meer gezamenlijk wordt ingekocht. Nou, die wetgeving had vorig jaar in december al klaar moeten zijn. Maar wat we zien is dat ondanks dat de regeringsleiders zeggen van ja, we moeten het Europees en samen doen en we moeten versnellen, dat in de praktijk in de Europese Raad ze ambities aan het afschalen zijn en ze aan het vertragen zijn. En dat komt doordat ze een soort van vastgeketend zitten aan hun nationale belangen en oude industrie. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk, die zegt, alles wat we kopen moet in Frankrijk worden gekocht vanwege een noodzakelijke veiligheidsclausule. Zegt ze, dit moet voor onze nationale veiligheid. Waardoor zelfs de onderbroeken van Franse soldaten alleen in Frankrijk mogen worden gekocht. En die manier van denken, dat nationale, wat we ook terugzien bij de Duitsers die nieuwe uniformen hebben gekocht en daar miljarden te veel voor hebben betaald omdat het per se in Duitsland moet worden gekocht, is dat het niet alleen een veiligheidsrisico is, maar ook heel veel geld kost. Dat als we wat deze groep Europarlementariërs wil, als we dat zouden doorvoeren, dus gezamenlijke inkoop en een echte Europese interne defensiemarkt waar concurrentie kan plaatsvinden, dan zou dat 100 miljard per jaar schelen.
3: Maar tegelijkertijd weten we ook dat dit niet zo makkelijk is. We hebben heel veel gasten gehad die juist hierover klagen, dat protectionisme. Maar om te beginnen, want Michal en ik zijn Europa-nerds. Dat zal niet iedere luisteraar zijn.
2: Leuk, ik ook.
3: Leg even uit, wat is dan die defensie-omnibus? En vooral, hoe gaat hij dit probleem pareren, volgens jou?
2: Ja, dankjewel. Dus de defensie-omnibus beoogt eigenlijk de productietijd te verkorten. Die beoogt om bureaucratie rond defensieproductie te verminderen en de defensiemarkt te integreren en meer gezamenlijke inkoop mogelijk te maken.

0: Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die vergunningstrajecten waar ik het over had. Op het moment dat je nu in Polen een brug wil bouwen waar een tank overheen kan, dan zijn we 6 jaar bezig met een vergunningstraject en 2 jaar met de bouw van die brug. Wij willen in deze wet het vergunningstraject verkorten tot 60 dagen. En het gevolg daarvan zou zijn dat we allemaal cruciale militaire productielocaties en cruciale militaire infrastructuur kunnen versnellen. En dat is bijvoorbeeld een van de punten waar we nu aan het onderhandelen zijn met die lidstaten die dat niet willen. Een ander voorbeeld is dus die onderlinge handelsbarrières. Op het moment dat je in Nederland in Nederland hebben een aantal hele innovatieve bedrijven zoals Destinus. Op het moment dat die in Nederland iets produceren en dat in Griekenland willen verkopen, dan krijg je te maken met heel veel extra regelgeving, omdat er niet echt een interne markt voor defensie bestaat. En dat maakt de producten onnodig duur. Dus dit zijn voorbeelden van wat we in die wetgeving met elkaar makkelijker willen maken.
1: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de intentie. Want op dit moment kun je natuurlijk al gezamenlijk inkopen als je dat zou willen. Je hoeft niet al die regels te doen en je hoeft je eigen land niet voor te trekken. Dat mag alleen. Probleem blijft dus, hoe doorbreken we dat proces dat het toch gebeurt? Nederland koopt namelijk al jaren gezamenlijk in met onder meer Duitsland, met België. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen.
0: Klopt, klopt. En dat is ook het interessante. Er zijn veel goede voorbeelden. Het voorbeeld wat jij net noemt. Maar op zo'nzelfde punt heb je het voorbeeld van in Eindhoven heb je een luchtmarinebasis waar bepaalde transportvliegtuigen en vliegtuigen die in de lucht straaljagers kunnen bijtanken. Dat is in Eindhoven, die luchtmarinebasis. En dat is een perfect voorbeeld, omdat dat voor één land om die capaciteiten te hebben is het heel duur. En daarom hebben 10 landen het gezamenlijk gedaan. En daardoor hebben wij nu als Nederland en andere Europese landen toegang tot die capaciteiten die we anders niet zouden hebben. En dat is ook een voorbeeld van, oh ja, er is eigenlijk al bepaalde Europese defensiesamenwerking die super goed gaat, maar die nog niet wordt opgeschaald. En dan kom ik bij jouw vraag van, hoe komt dat? Dat komt omdat de landen en de regeringsleiders vastzitten in een soort nationaal gedachtepatroon van defensie moet allemaal nationaal. Europa moet daar zo min mogelijk mee te maken hebben. Op het moment dat we iets uitgeven, moet dat in ons eigen land besteed worden. En die manier van denken versplintert ons en maakt ons zwak en brengt ons in gevaar. En wij proberen juist met deze groep Europarlementariërs te zeggen, kijk, wij overstijgen, deze groep overstijgt landsgrenzen, overstijgt politieke kleuren. Want in deze tijd is dat precies wat nodig is. En we vragen de regeringsleiders om dat ook te doen. Dus stop met dat nationalistische denken, wat ons verzwakt en wat het duurder maakt. Maar zet stappen naar voren en bouw een echte Europese defensieunie.
2: Reinier, je spreekt net als wij hier eigenlijk veel met defensiebedrijven. Wat hoor je van hen terug over dit idee?
0: Nou, wat ik terughoor van veel defensiebedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, is wij hebben niet per se behoefte aan financiering. We hebben behoefte aan contracten. Aan lange termijn contracten. En dan kunnen wij onze productie gaan opschalen. Want een vraag waar ik tijdens mijn werkbezoeken veel die ik veel heb gesteld is, gezien alles wat er gaande is en gezien de 5% die we nu uit gaan geven, 3,5 plus 1,5% die we nu gaan uitgeven met de nieuwe NAVO-norm. Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal personeel zoeken en dat je een gebrek aan personeel hebt omdat je op moet schalen. Mm-hmm. En veel bedrijven zeggen nee, we hebben eigenlijk nog helemaal niet opgeschaald, want we zien de orde-effecten nog niet terug in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dat komt ook omdat de ministeries van Defensie bijvoorbeeld heel langzaam zijn, of omdat de innovatiecycli zo snel gaan dat ze huiverig zijn om grote contracten af te sluiten. Maar wat de reden ook is, de praktijk is dat het opschalen van onze defensieindustrie te langzaam gaat. En de meeste mensen die ik spreek, niet alleen van defensieindustrie, maar ook generaals, die zeggen tegen ons, ja, dit is een goed idee, want we moeten versnellen.
2: Ja, dus zij lopen ook tegen misschien wat protectionistische hoofdsteden aan.
0: Ja, precies. Dat is helemaal juist woord. Die protectionistische hoofdsteden, die zitten ons in de weg. En in deze fase zie je dat de eurocommissaris van Defensie, meneer Kubilius. Die is ambitieus, die zet grote stappen naar voren. Die wil, komt met voorstellen die echt een verschil zouden kunnen maken. En ook het Europees Parlement is redelijk verenigd in de ambitie en in wat er nu moet gebeuren. Maar de Europese Raad, waar die hoofdsteden bij elkaar komen, die ligt veel dwars.
1: Ik wil toch even met je langs de meetlat, Reinier. Want ik heb het idee dat het Europarlement toch niet helemaal verenigd is. Namelijk, je gebruikt een hoop termen. Je had dat voor de reclame over bijvoorbeeld het Europees leger. Nou, daar zijn echt heel veel landen en partijen helemaal geen voorstander van. Je hebt het ook over de Europese Defensie-Unie. Wat ook een begrip is wat voor de een iets heel anders betekent dan de ander. Een eengemaakte markt zal niet iedereen voor zijn. Dus wat wil jij dan precies? En hoe verhoudt zich dat tot met die andere Europarlementariërs? Want we weten bijvoorbeeld dat de VVD echt geen voorstander is. En CDA ook niet van dat Europees leger. Ja, exact. Nee.
0: Klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus alle Europarlementariërs die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, die delen met elkaar dat ze vinden dat Europa zichzelf zelfstandig moet kunnen verdedigen. Dat hebben wij de Europese Defensie-Unie genoemd, omdat ook al in 1950 bij het eerste Europese verdrag er al sprake was van een Europese Defensie-Unie. Maar dat is nooit helemaal goed uitgewerkt.
1: Door Frankrijk,
0: dus,
1: hè?
0: En wat al deze mensen verenigt is dus een Europa dat zichzelf zelfstandig kan verdedigen. Volt, en ik persoonlijk, ben voor een Europees leger. En zelfs bij die term is het nog wel eens verwarrend. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat alle nationale legers in elkaar opgaan? Voor sommigen betekent dat het, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we een gedeelte van onze, dat we een geïntegreerde commandostructuur krijgen. Dat we een gedeelte van die belangrijke strategische capaciteiten, zoals dat voorbeeld wat ik gaf uit Eindhoven met die dure luchttankvliegtuigen. Dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau kopen, onderhouden en beheren.
1: Omdat het te duur is om afzonderlijk te doen, denk ik, hè?
0: Ja, en denk aan satellietsystemen bijvoorbeeld. Ja. En het betekent voor mij ook dat er een Europese brigades als aanvulling op de nationale legers komen. Maar waar ik dus uitgesproken voor een Europees leger ben, en met mij overigens een merendeel van de Europeanen, is in het Europees Parlement daar zeker geen meerderheid voor op dit moment. Wel voor die Europese Defensie-Unie waar ik het over had. Maar voor een Europees leger bestaat op dit moment geen meerderheid.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Hij rijdt daarheen en hij treft daar gewoon een scène aan, alsof hij in een film terecht kwam. Dus bloed op de deur, bloed op de deur van de buren, op het trottoir, overal politielinten. Ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuisgekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorden in haar hoofd. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, hè, om hulp geroepen. De deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help. Ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren, in het halletje.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
7: Dankjewel, Wouter.
6: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, het maken van video's van misdrijven en dat vervolgens livestreamen, dat is eigenlijk iets wat je een soort rare, ja,
7: nieuwe trend.
6: Trend wil ik niet zeggen, maar je hoort het de afgelopen tijd, hoor je dat toch vaker. Hè? Ja. Het gebruik van sociale media neemt toe. Iedereen heeft een camera op zijn telefoon. Is nou het maken van beelden van een misdrijf, is dat strafverzwarend?
7: Nou, kijk, als jij het misdrijf zelf pleegt, en je gaat het vervolgens onder zitten filmen, hè, en misschien online plaatsen. Dan kan ik me zo voorstellen dat een gemiddelde rechter, hè, bij een bewezen verklaring dat wel als strafverhogend gaat aanmerken. Ja. Zeker. En daarnaast speelt u de discussie. Hè, er is nu een wetsvoorstel in voorbereiding, waarbij het gaat om het filmen van mensen die in ernstige nood zijn of overleden zijn. Mm-hmm. En dat ziet ook een beetje op, ja, als je gaat filmen bij ernstige verkeersongelukken. Ja. En dat vervolgens online gaat plaatsen of verder gaat verspreiden. En dat, ja, willen ze nu strafbaar stellen. Maar dat is nog niet aan de orde. Maar ik denk, ik vind het echt wel zeker, op het moment dat jij een ernstig strafbaar feit pleegt en je gaat het ook nog zitten filmen en lopen streamen, om het zo maar te zeggen.
6: Ja.
7: dan zal het in de strafmaat gaan meewegen. Ja.
6: Ga naar de zaak. Gealarmeerde agenten treffen op zaterdagavond 23 oktober 2021 in Den Bosch een gruwelijk tafereel aan. De 21-jarige Anouk ligt in een plas bloed op de vloer. Uit de woning ernaast komt een andere jonge vrouw naar buiten gelopen. Het is de halfzus van Anouk. Ze zit onder het bloed, kijkt wazig uit haar ogen en zegt: ik heb het gedaan. Ze wordt direct aangehouden. Anouk wordt gereanimeerd, maar overleeft het niet. Anouk blijkt die avond door haar halfzus met messen te zijn opgewacht op de overloop van het huis. En daar is ze vervolgens aangevallen. Ze is gevlucht naar het huis van de buren, maar daar gaat de aanval verder. De halfzus van Anouk doodt haar met 88 messteken. Een deel van de moord filmt ze en zet ze online in een livestream op Instagram. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot deze gruwelijke moord dreven. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Priscilla Bugelen uit Arnhem. Welkom Priscilla.
5: Dankjewel.
6: Priscilla, jij staat als advocaat zowel slachtoffers als verdachten bij. Is dat moeilijk om steeds die andere pet op te hebben?
5: Nou, moeilijk. Nee, ik vind het niet moeilijk. En ik vind het ook, kijk, sommige collega's die kijken daar wel op een bepaalde manier tegenaan.
6: Ik ken er één, die zit naast me.
5: Ja, slachtofferadvocaten. Ja, nou ja, ik denk dat veel strafrechtadvocaten toch wel op een bepaalde manier soms naar slachtofferadvocaten
6: kijken. Nee, maar de dubbelfunctie, dat vind jij ingewikkeld, toch? Als jij zowel slachtoffers bijstaat als verdachte.
7: Ja, ik sta zelf geen slachtoffers bij.
5: Ja. Nee.
7: Maar dat is niet omdat ik geen slachtoffers wil bijstaan. Maar dat is gewoon niet waarvoor ik ben opgeleid en waarvoor ik op deze aarde ben.
6: Nee.
7: Ja. En ik ben op deze aarde om verdachten bij te staan.
5: Ja.
7: Maar binnen mijn kantoor waar ik werk zijn er ook heel veel advocaten die zowel slachtoffers als verdachten bijstaan. Dus,
5: ja, je moet het gewoon niet in dezelfde zaak doen, uiteraard.
7: Nee, dat lijkt me onhandig. Ja.
5: Precies, maar voor de rest, kijk, ik vind het gewoon, ik kijk naar het belang van mijn cliënt. Ik ben hartstikke partijdig, hè? Daarom ben ik advocaat. En ik koppel zeg maar de hoedanigheid van die cliënt los van
7: ja, of je slachtoffer of verdachte is.
5: Dus dat zie ik gewoon los van elkaar.
7: Maar het is wel een heel ander type werk, toch? Laten we wel zijn.
5: Ja, het is ander werk. Maar ik denk wel dat de slachtofferadvocatuur, dat er vaak naar wordt gekeken van, nou ja, je stelt even een vordering benadeelde partij op en daar houdt je werk eigenlijk mee op.
7: Ja, zo kijk ik er niet tegenaan.
5: Oké, nee, maar ik denk dat er veel mensen wel zo naar kijken, terwijl het werk wel daadwerkelijk veel breder is dan dat.
7: Ja. Wat vind je leuker eigenlijk?
5: Dat is een vraag die ik lastig te beantwoorden vind.
7: De verjaardagsvraag.
5: De verjaardagsvraag.
6: Wat doe je liever?
5: Ik vind de afwisseling vind ik leuk. En dat is echt het eerlijke antwoord.
6: Ja.
5: Ja, ik vind het echt allebei leuk om te doen. Ja. Ja.
6: De zaak waar ik net over, die ik net heb voorgelezen, die is de boeken ingegaan als de Instagram-moord. Waarom vind je het belangrijk dat er aandacht komt voor jouw kant van dit verhaal?
5: Nou, eigenlijk het verhaal van mijn cliënt,
6: ja. Ja,
5: om het maar zo te zeggen. Ja, daar zullen we misschien nog wel over komen te spreken, maar deze zaak heeft heel veel media-aandacht gekregen.
6: Ja.
5: Dat heeft natuurlijk alles te maken met een documentaire die is gemaakt. En daar kwamen wij eigenlijk achter tijdens de procedure in hoger beroep.
6: Ja.
5: In die documentaire stond de kant van de dader centraal, om het zo te zeggen. En er kwam een ware mediastorm, volgde daarop.
6: Ja.
5: En wij hebben eigenlijk er altijd voor gekozen om niet met de media te praten. En dat heeft toch wel de doorslag gegeven dat wij zeiden van, nou, misschien toch één keer onze kant van het verhaal vertellen.
6: Ja, want waarom wel nu?
5: Nou ja, omdat we het toch wel belangrijk vinden. We vinden niet dat de documentaire volledig is geweest. Dat heeft daar wel mee te maken.
6: Oké,
5: ja.
6: Laten we beginnen bij het begin. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
5: Simpelweg, ik werkte destijds nog in loondienst bij een kantoor in Arnhem, bij Spijker. Mm-hmm. En daar kwam de zaak binnen. En dat was dus een zaak van een nabestaande. De vader van Anouk wende zich tot dat kantoor. Ja, en die zaak die kwam simpelweg op mijn bureau terecht. Ik denk dat ik destijds genoeg tijd had om die zaak te kunnen behandelen.
6: Dan komt zo'n zaak op jouw bureau terecht. Als je een verdachte bijstaat, dan krijg je een eerste dossier. En daar staat van alles in. Maar als je een slachtoffer bijstaat, wat komt er dan op jouw bureau precies terecht?
5: Nou, niet heel veel meer dan een terugbelverzoek van een cliënt die aangeeft van, goh, hè, mijn dochter is om het leven gebracht en er volgt een strafzaak en ik wil graag worden geholpen. Want als slachtofferadvocaat krijg je uiteindelijk wel een dossier, maar dat is echt op een veel later moment dan dat een verdachte een dossier krijgt.
7: Want in welk stadium, zeg maar, hoeveel dagen of weken of maanden na de moord meldde deze cliënt zich?
5: Maar het was redelijk snel.
7: Ja.
5: Het was redelijk snel.
7: Ja,
5: er waren nog geen zittingen geweest.
7: Nee, en het onderzoek was eigenlijk nog in volle gang op dat moment.
5: Ja, was zeker nog in volle gang. Dus er was nog niks bekend over waarom of hoe of wat.
6: Jij bent een ervaren slachtofferadvocaat. Ik merk zelf dat als iemand me met zo'n heftig verhaal belt, dat ik dan altijd denk, oh jeetje, dit is er een van de buitencategorie.
5: Ja.
6: Had jij dat ook?
5: Ja, tuurlijk. Ja, ja, als je de omschrijving van dit feit, ja, dat is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
6: Wat is dan vervolgens de eerste stap die je zet? Probeer dan zo snel mogelijk te komen tot een afspraak, of laat je iemand eigenlijk het verhaal doen aan de telefoon?
5: Nee, afspraak. Ja, nee, in een zaak als deze echt een fysieke afspraak. Want dat wil je niet via de telefoon.
6: Dan neem ik aan, dan nodig je de vader in kwestie uit op jouw kantoor.
5: Ja.
6: Neem ons dus mee naar dat gesprek.
5: Ja, wat ik er nog van weet, want het is inmiddels lang geleden. Dit feit was in 2021. Maar ja, echt een gebroken man die er dan tegenover je zit. Hè? Anouk had dus twee halfzussen.
6: Ja.
5: Dus je moet het zo zien. Anouk had een gezamenlijke moeder met haar zussen. En ze hadden allemaal een andere vader.
6: Ja.
5: Ja, en hij is in één klap gewoon zijn dochter kwijt. De manier waarop hij daarop... waarop hij daarvan in kennis werd gesteld, was ook gewoon verschrikkelijk hoe dat gegaan is.
6: Ja, want hoe had hij het gehoord?
5: Hij kreeg een appje. Anouk die woonde op dat moment bij haar moeder. Maar ze hadden dagelijks contact. En zagen elkaar ook echt heel erg regelmatig, wekelijks, zo niet dagelijks. En op een gegeven moment krijgt hij een appje van Anouk met daarin een foto. En op die foto is Anouk te zien met bloed in haar hals. En hij dacht, wat is dit voor foto? Kan het niet plaatsen? Hij dacht, het is bijna Halloween. Misschien dat het een grapje is. En iets later gaat de telefoon. En het is de moeder van Anouk. En die zegt in paniek, ja, Anouk is neergestoken. Je moet nu naar die woning toe komen. En hij rijdt daarheen. En hij treft daar gewoon een scène aan. Alsof hij in een film terecht kwam. Dus bloed op de deur. Bloed op de deur van de buren. Op het trottoir. Overal politielinten. Ja, verschrikkelijk.
6: Van wie had hij dat eerste appje gekregen?
5: Van Anouk zelf. Anouk zelf heeft hem een foto gestuurd.
6: Ja.
5: Die heeft haar vader en ook haar moeder willen alarmeren. Van er is hier iets aan de hand. Ja. En bij haar moeder zaten er ook wat tekstberichten nog bij. Iets in de trant van help mijn zus, ik zal haar zo noemen. Die wil hem steken en mijn cliënt kreeg dan die foto.
7: Moet ik het zo feitelijk snappen dat zij samen thuis waren?
5: Ja.
7: Dat moeder niet thuis was?
5: Nee.
7: Hij was sowieso niet daar, want hij woonde daar niet.
5: Nee, klopt.
7: En dat zij dus gedurende dat delict eigenlijk, terwijl ze nog leefde, berichten heeft gestuurd.
5: Ja, klopt.
7: Mijn god.
5: Ja, op enig moment, ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuis gekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorde in haar hoofd. En stemmen van dat ze bang was dat ze aangevallen zou worden door haar zus. En toen is dat tafereel begonnen, dus eerst op de overloop.
6: En wat wist jouw cliënt op dat moment van wat er nou precies allemaal gebeurd was?
5: Niks.
6: Dus hij komt daar aan, treft hij. Dan vertelt hij het aan jou. Komt zo'n verhaal er dan in één keer goed uit? Of is dat een heel geëmotioneerd gesprek? Want ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat te gaan vertellen.
5: Ja, want hij wist op dat moment ook helemaal niet waarom.
6: Toen hij bij jou was?
5: Ja, er was nog helemaal niks over bekend. Want er waren wel verdachten verhoren uiteraard.
6: Ja.
5: Maar op zo'n moment beschikken wij nog niet over een dossier. Dus wij hadden helemaal geen idee van wat is hier nu precies gebeurd.
6: Ja. Dat lijkt me toch wel echt heel anders, Chris. Dat je als advocaat op dat moment dus geen dossier hebt. Je hoort een verhaal van je cliënt aan. En dat is in het begin natuurlijk ook eigenlijk dan het verhaal waarmee je het moet doen, denk ik. Hè?
7: Ja, nu is het natuurlijk wel zo hè, dat je bij ernstige delicten zeker, maar dat kan Priscilla beter vertellen dan ik, want ik denk dat je daar meer ervaring mee hebt. Je hebt natuurlijk wel familierechercheurs.
5: Ja.
7: Hè, dus dat zijn rechercheurs van de politie die de familie informeren over de voortgang van een onderzoek.
5: Klopt.
7: Was daar hier sprake van?
5: Ja, zeker. Alleen het lastige was dat de verdachte in het begin heel erg lastig te verhoren was.
7: Ja.
5: En dat zal dan met haar toestand op dat moment te maken hebben gehad. Maar er kwam niet heel erg veel uit die eerste verhoren. Dus dat is dan ook wat je daarvan terugkrijgt.
7: Op het moment dat die vader bij jou komt, en hij komt voor het eerst met jouw verhaal, wat is zeg maar als slachtofferadvocaat dan het eerste wat jij gaat doen richting het Openbaar Ministerie, rechtbank, politie?
5: Ja, dat is proberen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. En wat ik eigenlijk altijd doe is, je hebt recht op gesprekken met betreffende officieren van justitie. Dat heet een slachtoffergesprek. Is dat je gewoon letterlijk vraagt om zo snel mogelijk zo'n gesprek te plannen.
7: Om over de voortgang van het onderzoek te spreken?
5: Ja, over de voortgang. Zij kunnen jou soms alvast tussentijds informeren over wat heeft een verdachte verklaard. Gaat iemand naar het Pieter Baan Centrum? Of dat soort zaken, die kunnen zij tussentijds aan je vertellen. En ik vraag altijd direct het dossier op. zodra het dossier wordt vrijgegeven, dat direct op mijn bureau terechtkomt.
7: Ja. En hoe lang duurde het hier ongeveer voordat je echt een soort van dossier kreeg en een beeld kreeg van wat er nou eigenlijk gebeurd was?
5: Ik denk een paar maanden. We een dossier kregen. We kregen wel tussentijds informatie hoor. Ja, op enig moment hoorden we dan wel dat zij in een bepaalde verwarde toestand was. En dat zij tijdens de politieverhoren dacht dat ze Anouk weer tot leven had gewekt. Met een vingerknip, is wat ze zei. In eerste instantie ontkenden ze het naar mij weten dat Anouk überhaupt dood was. Maar later zei ze, het is toch helemaal niet zo. Ik heb haar weer tot leven gewekt.
6: Ze was dus duidelijk verward.
5: Ja.
7: Wat was de leeftijd eigenlijk van deze zussen?
5: Ja, begin 20.
7: Allebei?
5: Ja. Ja.
6: Wat was nou de relatie tussen de verdachte en haar halfzus? Kun je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, uiteindelijk heb ik het gelezen. Ik heb natuurlijk ook veel gehoord. Maar er zitten bijvoorbeeld ook WhatsApp-gesprekken tussen de beide zussen in het dossier. Die telefoons zijn gewoon uitgelezen. Dus, mm-hmm. En als je die gesprekken leest, dan lees je daarin wel echt een band zoals zussen die kunnen hebben. Maar ook
6: een warme
5: wel,
6: band.
5: Nou ja, maar ook wel met hele felle ruzies tussendoor. Ja. Ook wel in felle bewoordingen. Dat is wel wat je daarin leest. Maar dat zijn niet direct ruzies dat je denkt van, oh ja, je verwacht daarbij zo'n type delict als wat hier gepleegd is. Dat zijn bijvoorbeeld de ruzies die gaan over een broek die de een van de ander heeft gepakt. Of dat soort zaken.
6: Ja.
5: Maar goed, bij mijn cliënt speelde natuurlijk wel de vraag van, ja, is dit het dan? Of is er mogelijk nog meer gebeurd wat niet uit die WhatsApp-gesprekken voortvloeit? Ja. Ja. Dat weet je natuurlijk dan niet.
6: Heeft ze ook verteld waarom ze had gelivestreamd? Want dat was natuurlijk buitengewoon naar detail. Omdat je daarmee hadden dus eigenlijk mensen live kunnen meekijken bij zo'n steekpartij.
5: Ja, ze had stemmen in haar hoofd die zeiden haar dat ze het erger en erger moest maken. En uiteindelijk heeft zij daar dan kennelijk zelf een invulling aan gegeven hoe ze dat moest doen. En dat was dus door het enerzijds haar telefoon te pakken en het live te gaan streamen. En anderzijds ook door het hondje van de buren dood te steken.
6: Ja, dus het is daar dus die avond, dat is natuurlijk
7: de hel geweest. Maar begrijp je nog goed dat ze ook het hondje van de buren heeft doodgestoken?
5: Ja. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, om hulp geroepen. Deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help, ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren in het halletje. Ja, die buren die hebben natuurlijk geprobeerd om
7: dat te stoppen.
5: Maar ze gingen als een bezetene tekeer, zo vertelt het dossier. En die hebben op dat moment gedacht, we pakken onze eigen kinderen. Er waren kleine kinderen aanwezig in die woning. En we vluchten naar de badkamer.
6: Jezus.
5: En vanuit die badkamer hebben zij dus 112 gebeld. En op enig moment horen ze dus dat de verdachte ook naar boven loopt. En horen ze geluiden, waardoor ze al wel dachten van, nou ja, ze is nu ook op ons hondje aan het insteken. En dat hondje is uiteindelijk enkele dagen later overleden.
6: Ja. Dit lijkt me iemand die duidelijk, dat blijkt ook wel uit, als je gewoon de gebeurtenissen leest, ze komt verward naar buiten, ze zegt ik heb het gedaan, dan word je psychologisch onderzocht. Dat is in dit geval ook gebeurd. Wat kwam daaruit?
5: Nou, ze ging naar het Pieter Baan Centrum en wat er eigenlijk uitkwam was, zij concludeerde dat er sprake was van iemand die volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ja. Daar kwam ter sprake dat zij in de maanden voorafgaand aan dit delict cannabis gebruikte. Dus ze blode regelmatig. Ja. Dossier vertelt 10 tot 15 jointjes per dag. Dus er werd ook een stoornis in cannabisgebruik vastgesteld. Maar daarnaast ook schizofrenie.
6: Ja.
5: En vanuit die schizofrenie, dat werd als hoofdoorzaak voor het ontstaan van die psychose gezien. Dus dat is eigenlijk wat de deskundigen in het in het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd.
7: Ja, dus schizofrenie, cannabisgebruik, dat leidt ons tot een hele heftige psychose.
5: Ja.
7: Van waaruit dit delict pleegt.
5: Ja.
7: Was al eerder bekend met psychoses? Of...
5: Nee, dat vertelt het dossier niet echt. De verklaringen in het dossier vertellen wel dat ze wat gekker gedrag vertoonde. Mensen rondom haar die hebben het wel over dat ze opeens gekkig of engig naar je kon lachen. Of dat ze wegliep op een verjaardag om in de spiegel te gaan praten. Anouk die heeft ook veel gesprekken gehad met mijn cliënt daarover via WhatsApp. He, dat ze zei van ze doet raar of ze irriteert me. Maar goed, mijn cliënt die dacht van ze zullen wel ruzie met elkaar hebben.
6: Haar moeder heeft ook gezegd dat degene die gestoken heeft, dat die inderdaad al een tijd lang verward gedrag vertoonde. En dat er ook wel een beetje gesproken werd van misschien moet je even naar de dokter en dat soort dingen.
5: Ja, ik heb niet kunnen concluderen dat ook daadwerkelijk gebeurd is.
6: Nee. Oké. Okay.
7: Wel interessant natuurlijk, hè? Want voor jou als advocaat ook, ja. Hè? Want je staat die vader bij.
5: Ja.
7: Maar die is natuurlijk ook nog een moeder.
5: Ja.
7: En er zijn er gewoon nog twee andere. Je hebt het zusje, zeg maar, de daderzusje, maar je hebt nog een ander zusje.
5: Ja, ze waren in totaal met z'n drieën.
7: Ja, met z'n drieën. Ja. Heb je dan overleg met die andere advocaten? Of is er überhaupt contact? Of hoe werkt dat dan?
5: Nee, want die belangen die stonden echt wel totaal de andere kant op.
7: Ja.
5: Dus ik heb dan ook geen reden om daarover in overleg te treden. Nee.
6: Want in hoeverre stonden die belangen de andere kant op?
5: Nou ja, kijk, zij is natuurlijk de moeder van drie dochters.
6: Ja.
5: Een van haar dochters heeft haar andere dochter om het leven gebracht.
6: Ja.
5: Zij wil natuurlijk vanuit haar perspectief de verdachte niet laten vallen. Nou ja, dat volgde uit de zittingen.
6: Ja, oké, okay, helder. Ja, okay, ja. Helder. Ja.
5: Ja. Mijn cliënt was vooral heel erg boos. Er was heel veel onbegrip. Waarom is dit gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
6: Ja. Als slachtofferadvocaat vertreed je dus ook in eigenlijk zo'n familiedynamiek. Hoe lagen de verhoudingen? Was er eigenlijk goed contact tot aan het delict? Want daar moet je dan natuurlijk ook een beetje in verdiepen. Hoe zag dat eruit?
5: Wat ik begrepen heb, was dat het inderdaad het geval. Was er eerst gewoon goed contact. En heeft het delict of een korte periode daarna wel gemaakt dat er geen contact meer was. Ja,
6: ja, dat lijkt me dus ook heftig, hoor. Die positie als advocaat, toch, Chris? Dat je dus, je gaat de belangen van één kant dienen. Die stroken niet met de belangen van de andere kant. Maar ook, je weet ook natuurlijk, bij die andere kant is ook verdriet, maar die gaan daar anders wellicht mee om.
5: Ja,
7: ja, maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor. Dat geldt natuurlijk voor elke advocaat in zo'n zaak. Dus niet alleen voor de slachtofferadvocaat, maar dat geldt ook voor die advocaat van de verdachte.
6: Ja.
7: Die heeft natuurlijk met dezelfde dynamieken te maken waar Priscilla ook mee te maken heeft. We hadden het net eventjes over die PPC-opname en wat daar uitgekomen is. Er is al discussie over of zeg maar nabestaande slachtoffers inzicht mogen krijgen in die stukken van het PPC, die rapporten.
5: Ja.
7: Hoe is dat hier gegaan?
5: Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, ik vraag het wel op. En het is een beetje afhankelijk van de zaak of je ze krijgt, ja of nee.
6: Want waarom is daar discussie over, als ik vraag mag?
7: Nou ja, omdat die rapportages van het Pieter Baan Centrum of van gedragsdeskundigen, er staat natuurlijk heel veel persoonlijke medische informatie in.
6: Privacygevoelige
7: informatie. Die wordt natuurlijk wel deels ook wel besproken op een openbare zitting, waar ook jij bij zit of andere journalisten, waar iedereen kennis van kan nemen. Maar goed, op papier zijn dat toch, zijn dat hele privacygevoelige documenten. Die worden in principe niet overlegd, althans is mijn ervaring.
5: Nee, niet vaak. Aan
7: nabestaanden.
5: Wel.
7: Ja, soms misschien wel. Met instemming of zo dan.
5: Ja, mijn ervaring is dat het vaker niet gebeurt dan wel, maar het gebeurt wel eens.
7: Ja.
5: Maar goed, dat kun je natuurlijk ondervangen door zo'n slachtoffergesprek. Door in gesprek te gaan met de officier van justitie, waarbij de officier jou uitlegt wat er in dat rapport staat. Dus zodoende kwamen wij wel aan de informatie.
7: Ja. Je vertelde net, schizofrenie, cannabisgebruik, psychose. Wat was dan de conclusie van het PBC als het gaat om de vraag toerekenbaarheid en wat moet er eventueel...
5: Volledig ontoerekeningsvatbaar is wat ze zeiden.
7: Ja.
5: En wat dan een passende afdoening zou zijn, zeiden zij TBS-voorwaarden. En ze zeiden aan de ene kant vinden wij echt een klinische behandeling van aanzienlijke duur echt nodig. Het recidieve risico werd ook als hoog ingeschat. Maar aan de andere kant zeiden ze ook van ze heeft wel ziektebesef laten zien. En ze is ook van de middelen afgebleven. En dat gaf de behandelaar wel vertrouwen.
6: Ja, wat is nou echt het idee dat die cannabis de aanjager is geweest van die psychose?
5: Nou, dat is wel de vraag die wij gedurende die hele procedure gesteld hebben. En dat is wel iets wat wij ook naar voren hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie dacht daar in eerste aanleg nog anders over dan op een later moment. Maar daar zullen we nog over te spreken komen.
6: Ja.
5: Maar dat is wel iets wat wij opgeworpen hebben. Ook in de gesprekken met het Openbaar Ministerie en ook op de uiteindelijke zittingen.
7: Maar met welk doel dan?
5: Met welk doel? Kijk, culpa in causa eigenlijk.
7: Leg het eens uit, Priscilla.
5: Ja, culpa in causa, dat is eigenlijk... Je kunt niet je verschuilen bijvoorbeeld achter een stoornis als jij zelf deels verantwoordelijk bent voor het veroorzaken van die stoornis. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus heel simpel gezegd, toegepast op deze casus, als jij 10 tot 15 jointjes rookt per dag. Hè, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat door zoveel te blowen dat je mogelijk een psychose in de hand werkt.
6: Het is niet goed voor je.
5: Het is niet goed voor je, het gaat je niet helpen. Ja, ben je dan niet mede verantwoordelijk aan die psychose?
6: Ja.
5: Dat is de vraag die wij eigenlijk gedurende die hele procedure bij de rechtbank en het Hof hebben neergelegd.
6: Weet jij dat, Chris? Hoeveel invloed, als jij als slachtofferadvocaat die vraag opwerpt. Kan dat in zo'n procedure?
7: In de procedure aan zich natuurlijk niet. Hè? Dat loopt eigenlijk allemaal via het Openbaar Ministerie.
6: Priscilla knikt een beetje.
7: Misschien is het nog een betere vraag aan Priscilla.
6: Misschien eigenlijk wel.
5: In het verleden was het zo dat slachtoffers in het kader van het spreekrecht alleen maar konden spreken over de gevolgen van een strafbaar feit. Ja. Inmiddels hebben we onbeperkt spreekrecht. Ja. Dus hoe ik dat aanvlieg in de praktijk, en dat doe ik niet in elke zaak. Ik ga echt niet op elke zitting een tweede officier van justitie staan te zijn. Maar in zaken waar het nodig is, doe ik dat zeker wel. En dit was zo'n zaak. Heb ik gewoon letterlijk gezegd, nou, het spreekrecht delen wij door twee. Mijn cliënt gaat zich uitlaten over de gevolgen.
6: Ja.
5: En over welke afdoening passend is. En ik neem de toerekenbaarheid voor mij.
7: Ja, maar ik dacht meer dat je doelde eigenlijk, voordat we bij de zittingen komen.
5: Ja.
7: In de fase daaraan voorafgaand.
5: Oh, daar voorafgaand.
7: Want kijk, er komt natuurlijk zo'n PBC-rapport. Daar komen bepaalde conclusies uit. Ja. Nou, die worden met jullie gedeeld, neem ik aan, via de officier van justitie.
5: Ja.
7: En als je dan als slachtoffer of advocaat kun je eigenlijk niet heel veel meer invloed uitoefenen in dat stadium van de zaak.
5: Nee,
7: dan via de officier van justitie je wensen neerleggen.
5: In gesprek blijven met de officier van justitie.
6: Straks in Napleiten hoor je meer over de moord op Anouk. Ze werd 88 keer gestoken door haar halfzus die het delict livestreamde op Instagram.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Priscilla Bugelen.
5: Maar mag ik even juridisch, want het is wel interessant, hè, voordat we daar te snel overheen gaan en mensen het niet snappen. Zij is volledig psychotisch, heeft ze dit delict gepleegd. Jullie zeggen, dat komt vanuit een schizofrene stoornis, maar die is mogelijk aangejaagd, hè, door eigen cannabisgebruik. En daarmee, hè, je zei net, kun je je niet verschuilen achter ontoerekeningsvatbaarheid. Maar goed, verschuilen, kijk, je bent ontoerekeningsvatbaar of je bent het niet. Of je er nou zelf iets aan gedaan hebt of niet aangedaan hebt, snap je? Wat is de gevolgtrekking van die redenering voor jullie geweest? Want op het moment dat je zou zeggen, nou ja, zij is inderdaad, heeft zichzelf bijgedragen aan die staat waarin ze dit delict heeft gepleegd. Wat is dan, wat jullie betreft, was dan ja, de juridische consequentie daar dan van?
6: Nou, dat dus wel van invloed moet zijn op de mate van de toerekening. Dus dat zij wellicht verminderd toerekeningsvatbaar was in plaats van volledig ontoerekeningsvatbaar. Eigenlijk omdat ze wist, hè, naar ons oordeel, dat het gebruik van zulke middelen van invloed had kunnen zijn op het ontstaan van die psychotische toestand.
5: Ja. En dat is van belang, bij verminderde toerekeningsvatbaarheid kan er ook een gevangenisstraf volgen, ja, hè, los van een TBS of een TBS met voorwaarden. Eventjes heel blunt gezegd, hè, wilde jouw cliënt een gevangenisstraf?
6: Die wilde vergelding. En daarnaast een maatregel.
4: Ja, want je zou natuurlijk ook kunnen beargumenteren, ze had geen geschiedenis van schizofrenie. Dat was eigenlijk niet bekend daarvoor. Dus kijk, als je zegt, ik heb al een schizofrene stoornis en dan ga ik 15 joints per dag roken, dan neem je misschien wel meer het risico. Terwijl als je zegt van, ik wist helemaal niet eens dat ik het had.
6: Ja, terecht punt. Maar uit het PBC-rapport, daar heeft de advocaat-generaal later ook uit geciteerd op de zitting. Dus vandaar dat ik letterlijk weet wat daarin staat. Daaruit volgt wel dat zij voor het eerst eigenlijk stemmen hoorde op het moment dat ze onder invloed was van cannabis.
4: Ja, ja.
6: Dus ja, daar kun je een relatie in zien.
4: En zij luisterde altijd naar die stemmen?
6: Nee, dat was ook een belangrijk punt.
4: Oké.
6: Dat zij heeft verklaard, volgens mij tijdens de politieforum, maar ook tijdens de zitting, dat zij er ook wel eens voor koos om niet naar die stemmen te luisteren. Dus na dit delict heeft zij nog een keer stemmen in haar hoofd gehoord en volgens mij zag dat daarop.
5: Oké. Okay. Ja. Hoe stond het Openbaar Ministerie toen die resultaten van het PBC-onderzoek kwamen bij de rechtbankfase, zeg maar? Hoe stond het Openbaar Ministerie daarin?
6: Die zeiden volledig ontoerekeningsvatbaar. En wij vinden een TBS-dwang, vinden wij passend.
5: Ja, maar dat komt zichzelf niet uit die rapporten, TBS-dwang.
6: Nee, nee. Dat
7: was voorwaarde.
6: Ja, die zeiden inderdaad TBS-voorwaarde.
5: Maar volgden zij ook jullie culpa en causa-redenering?
6: Nee, in eerste aanleg niet.
5: Nee.
4: Hoe waren die zittingen in eerste aanleg? Hoe ging dat? Wat kun je daar nog van herinneren?
6: Ja, het was echt een sfeer die ik nog niet eerder op zitting heb gevoeld. En dat heeft echt alles te maken met die verschillende belangen die speelden. Hè? Dus je hebt mijn cliënt die een dochter kwijt was. Je hebt daar een moeder, twee bankjes tegenover. Je zitten samen met een andere zus die nog rouwend zijn over Anouk en de verdachte zelf.
4: Al deze mensen kennen elkaar natuurlijk gewoon zo goed, want dat is familie van elkaar.
6: Ja, de buren waren ook aanwezig tijdens zittingsdagen. Dus het was, de spanning was echt om te snijden. En je voelde gewoon de emotie. En ja.
5: En was hij nog psychotisch eigenlijk, ten tijde van de zitting?
6: Ten tijde van de zitting niet, maar dus na het delict. Ik weet niet of ze toen al in het Pieter Baan Centrum zat, maar daarna is ze nog wel psychotisch geweest. Ik meen één keer.
4: Ja. Zij had veel spijt van wat er gebeurd was, toch?
6: Ja, ze heeft wel op zittingen gezegd dat ze daar spijt van heeft. Ja,
4: maar dit is natuurlijk een onherstelbare krater die achterblijft na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis.
5: Nou ja, kijk, en los daarvan, dat weten we ook wel van andere zaken. Kijk, die heb ik zelf ook wel gehad. Op het moment dat mensen in een psychose, even los van de vraag hoe ze in die psychose terecht zijn gekomen, en of ze daar eigen schuld aan hebben, ja of nee. Maar als mensen in een psychose ernstig strafbare feiten plegen, en ze landen weer op een gegeven moment, door antipsychotica, dan moet je zelf natuurlijk ook leren leven met het feit dat je dit gedaan hebt, wat je bij heldere toestand niet zou hebben gedaan. Ja.
4: Hoe lood jij een cliënt door zo'n dag heen? Zo'n dag, want je zegt, het is hartstikke beladen. De halfzus die zit in het verdachtebankje. En dan zit jouw cliënt daar ook. Hoe lood jij hem door zo'n dag heen? Want die komt ook allemaal bekenden tegen.
6: Ja, ik denk zo goed mogelijk voorbereiden. Dus wat ik altijd doe is aparte wachtruimtes aanvragen op dat soort dagen. Zodat ze niet in één wachtruimte zitten.
4: En dat wilde hij ook?
6: Ja, nou ja, ik heb dat eerlijk gezegd niet eens gevraagd, omdat ik daar wel van uitging.
4: Ja.
6: Ja. Je voelt de spanning in zo'n zittingszaal. Dus het is gewoon fijn dat je daarna je kunt terugtrekken in een eigen ruimte. Ja. En voor de rest, ja, je bereidt hem zo goed mogelijk voor op wat er komen gaat. Maar het blijft ook altijd spannend, want je weet nooit wat die deskundigen op de zitting zelf gaan zeggen, hè, die altijd gehoord gaan worden.
4: Ja, de mensen van het PBC.
6: Onder andere, ja.
4: Heeft jouw cliënt het spreekrecht uitgevoerd?
6: Ja, zeker.
4: En wat heeft hij gezegd?
6: Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Hij sprak zijn zorgen uit. Dus hij zei letterlijk van, ik heb haar de fles gegeven. En dan doelde hij op de verdachte.
4: Ja.
6: En ik heb toen eigenlijk vrij weinig gemerkt van alle stoornissen die nu bij haar worden gerapporteerd. Dus het mag niet zo zijn dat zij binnen afzienbare tijd weer onder voorwaarden terug de maatschappij in kan. Ja. En het was natuurlijk gewoon hartverscheurend wat hij opmerkte over Anouk.
4: Ja.
6: Ja. En hij zei, ik wil het liefst een gevangenisstraf. Ja. Maar in ieder geval ook een TBS-dwangmaatregel om de maatschappij te kunnen beschermen.
5: De deskundigen werden gehoord ter zitting in eerste aanleg.
6: Ja.
5: Dat was voor hem natuurlijk heel belangrijk.
6: Ja.
5: Vanuit zijn visie, hoe hij keek naar het PBC-rapport.
6: Ja.
5: Wat kwam er uit dat verhoor van die deskundigen ter zitting?
6: Ja, ze bleven bij hun eerdere adviezen. Dus TBS met voorwaarden volledig ontoerekeningsvatbaar. En er was ook daarna een maatregelenrapport van de reclassering gekomen. Dus over de invulling. Ja, en ook de reclassering was positief. Over de voorwaarden die geadviseerd
5: werden. En wat voor type voorwaarden moeten we dan aan denken?
6: Meewerken aan behandeling, verblijven in een FPK. Ook
5: psychiatrische kliniek.
6: Ja, precies. Drugsverbod, alcoholverbod. Maar ook een contactverbod met mijn cliënt. En een locatieverbod.
4: Waarom waren ze positief over die voorwaarden?
6: Nou, eigenlijk omdat zij vonden dat zij wel dus ziektebesef had laten zien. Ja. Ze zeiden, we denken dat we het recidieve risico met een TBS-voorwaarde kunnen inperken.
4: Ja, dan weet jij als strafadvocaat dat die adviezen vaak gewoon gevolgd worden door de rechtbank. Had je je cliënt daarop voorbereid?
6: Ja, zeker.
4: Dus je zei van, je kan eigenlijk gaan zeggen wat je wil. En daar zal de rechtbank naar luisteren. Maar het wordt wel die adviezen van die deskundigen, die zullen leidend zijn.
6: Nou, ik weet niet of ik heb gezegd dat ze altijd leidend zijn. Kijk, ik heb hem uitgelegd, rechters die mogen daarvan afwijken.
4: Ja, ja.
6: Maar ik heb ook uitgelegd, realistisch, worden die gewoon in de meeste gevallen wel opgevolgd.
4: Ja.
6: Ja.
4: Wat was de eis in de eerste aanleg?
6: Ontslag van alle rechtsvervolging en oplegging van TBS-voorwaarden.
4: En wat werd het?
6: uiteindelijk werd het dat ook. Ja.
4: Heeft daar meegespeeld? Is daar nog iets over opgemerkt in het vonnis dat ze die moord gefilmd heeft? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor...
6: Ja, dat maakte niet in die zin niet heel erg veel uit. Omdat de rechtbank dus zei, ja, ze heeft alles eigenlijk onder die psychose gedaan.
5: Ja. Ze leggen geen straf op.
6: Ja.
5: Kijk, als je nou een straf oplegt, dan kan dat misschien gaan meewegen.
6: Het is maar geen strafverhogende omstandigheid.
5: Maar er wordt hier alleen maar een maatregel opgelegd.
6: Precies, ja.
4: En hoe was dat voor jouw cliënt?
6: Ja, dat was echt heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk voor hem. Ja, dat vond hij heel erg moeilijk. En ja, ik heb natuurlijk meteen dat vonnis met hem besproken. Als slachtofferadvocaat kunnen wij niet zelf een hoger beroep. Maar hij zei wel, ja, ik wil wel graag dat hier een hoger beroep komt. En toen ben ik meteen gaan bellen met het Openbaar Ministerie.
4: Hoe stond het Openbaar Ministerie in? Want dan bel je en dan zeg je van, ja jongens, ja.
6: We zijn hier niet zo blij
4: mijn mee. Cliënt is er niet blij mee. Nee. Aan de andere kant heeft, dat weet jij ook, heeft het Openbaar Ministerie ook rekening te houden met andere nabestaanden.
6: Klopt.
4: Namelijk moeder, zus.
6: Ja, hè?
4: Dus,
5: en de verdachte.
4: En de verdachte. Dat lijkt me ook alweer een ingewikkeld spel. Of heb jij nou gewoon zoiets, nou, ik ga gewoon voor de belangen van mijn cliënt, uppakee.
6: Ja, dat sowieso. Ik ben partijdig. Ja. Hè? Dus met die andere belangen hoef ik in die zin geen rekening te houden. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Maar goed, zij hebben daar ook gewoon de tijd voor genomen om daarover na te denken. En zij hadden natuurlijk wel om een dwangmaatregel gevraagd. En dat was uiteindelijk voor hun doorslaggevend om wel voor een hoger beroep te gaan.
5: Waarom wilde het Openbaar Ministerie eigenlijk een dwangmaatregel?
6: Zij zeiden eigenlijk van, wij vinden het kader niet toereikend. Nee. Wij vinden ook het delict te erg. Maar wij vinden het kader niet toereikend.
5: Ja, het is een moeilijke discussie, hè, Wout? Want je ziet het natuurlijk heel vaak, hè? Met delicten die gepleegd worden om psychose. Ja, als die psychose goed behandelbaar is en als mensen daar ook ontvankelijk voor zijn. Ja, dan heb je wel vaker zaken gehad. Ja. Waar mensen dus volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Terwijl ze hele ernstige delicten plegen. Maar niet een hele zware TBS met dwang krijgen. Omdat die psychose op zich goed behandeld kan worden in een ander kader. Weet je, dan zie je dus dat zeg maar op zo'n maatregel van TBS. Hè, want jij zegt ook net, mijn cliënt wilde eigenlijk gewoon vergelding. Wat ik volkomen begrijp, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Vanuit zijn perspectief. Maar dat verschillende belangen eigenlijk zich gaan concentreren rondom die TBS-maatregel. Ja. Die in feite alleen maar gaat om.
6: Ja.
5: Ja, wat is het beste voor een verdachte om de toekomst mee verder te gaan, die recidief te verlagen?
6: Ja, klopt.
4: Er kwam een hoger beroep.
6: Ja.
4: In aanloop naar dat hoger beroep zijn er nog nieuwe onderzoekswensen gedaan.
6: Ja. En
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ook op de regiezitting. En heeft daar dus een onderzoekswens voor geformuleerd.
3: En is die toegewezen?
2: Nee.
3: Niet afgewezen.
2: Vond het Hof niet nodig.
4: Wat voor wens was dat dan?
2: Er moesten actualisaties worden geschreven.
4: Ja.
2: En dus eigenlijk inderdaad een nieuw onderzoek waar hij dus wel in betrokken zou worden in het kader van de actualisatie.
4: Ja.
2: Ja.
4: Maar zijn er wel nieuwe deskundige rapportages opgemaakt in hoger beroep?
2: Actualisaties,
4: ja.
2: Uiteindelijk.
5: Wat is het verschil tussen een actualisatie en een nieuw rapport?
2: Het waren dezelfde deskundigen.
5: Ja, oké. Okay, dus die hebben er nog eens een keer naar gekeken. Ja. En die zeiden nou...
2: Ja. Dat is het.
4: Ja, maar kijk, het is even van belang. Hè? Dat, kijk, die TBS-maatregel, die is bedoeld ter voorkoming van recidieven.
5: Ja.
4: Hè, dus je kunt natuurlijk best hebben dat na verloop van... En ik neem aan dat zij al min of meer enigszins behandeld werd.
2: Ja,
4: de verdachte.
2: Was wel gaande.
4: Hè, dus je kunt natuurlijk voortdurend kijken dan... van hey, hoe staat het nu met recidiefrisico's? Zijn er misschien elementen, factoren naar voren gekomen... Hè, die het recidiefrisico weer verhogen... waardoor je toch tot een andere beslissing moet komen... een andere maatregel.
2: Ja.
4: Dus ik snap wel dat het op die manier ingezet wordt op zo'n, in zo'n zaak.
2: Ja.
5: Wat was de eis van het OM in hoog beroep?
2: Nou, er vond een soort aardverschuiving plaats. Want in hoger beroep gingen ze voor 10 jaar gevangenisstraf en TBS-dwang.
5: En waar zat daar het verschil in?
2: Ze noemde het voortschrijdend inzicht. Hè? Dus daar maakte de verdediging ook wel bezwaar tegen. Die zeiden, waarom kom je daar nu zo laat mee?
5: Ja.
2: Ze hebben volgens mij, wat ik begreep... een paar weken voor de inhoudelijke behandeling in het hoger beroep... en dat was in 2025, dus dat was echt wel een geruime tijd later.
5: Ja.
2: Toen hebben ze gezegd, wij willen toch de toerekenbaarheid ook aan de orde stellen... En dat kwam gewoon omdat er simpelweg een andere advocaat-generaal naar de zaak keek. En die keek er anders tegenaan.
4: Die zei, er is geen volledige ontoerekeningsvatbaarheid.
2: Ja.
4: Wat was daar dan het argument voor?
2: Eigenlijk hebben ze gewoon opnieuw gekeken naar het dossier. En dat betoog viel in meerdere onderdelen uiteen. En wat ze eigenlijk zeiden was... ja, wij vinden dat de conclusies die de deskundigen getrokken hebben... dat die eigenlijk gebaseerd zijn op hele beperkte gesprekken. Dus het Openbaar Ministerie zei van... ze hebben bijna geen normaal gesprek met deze verdachte kunnen voeren. Dus ja, hoe kun je dan zulke stellige conclusies trekken... als je bijna geen intensieve gesprekken met iemand hebt kunnen hebben?
5: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk wat ze zeiden. Dus ze wierpen de vraag op... heeft dat dan mogelijk toch met je proceshouding te maken? Was een vraag die werd opgeworpen door het Openbaar Ministerie. Wat ze ook zeiden was... die stoornis was niet dusdanig dat ze dus geen enkele wilsvrijheid meer had. Hè, waar we eerder al over spraken. Later heeft ze verklaard hoe ze al gedetineerd zat... van ja, ik had opnieuw stemmen, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb er gewoon niet naar geluisterd. Dus heb je dan toch niet een soort van wilsvrijheid gehad? En ook zag het Openbaar Ministerie in haar verklaring nadien... dat zij, na het steekincident, dat zij de politie hoorde aankomen... en dat ze zich toen is gaan verstoppen in haar eigen woning. Daarin zag het Openbaar Ministerie ook wel van... ja, je wist dus kennelijk wel... je was je bewust van de morele ongeoorloofdheid van jouw eerdere handelen... is wat het Openbaar Ministerie dan zegt. En ook het feit dat zij... het erger en erger zelf had ingevuld. Erger en erger impliceert eigenlijk van... het was dus al erg, maar je moest het nog erger maken. Dus ergens was je er toch wel van bewust.
4: Een soort van wilsvrijheid.
2: Ja, ja, en daarin zagen ze toch een gedeeltelijke wilsvrijheid.
4: Het Openbaar Ministerie nam eigenlijk opeens een ander standpunt in... Hè, als het gaat om toerekeningsvatbaarheid en TBS met dwang.
2: Ja.
4: Althans, hè, dat zal dan de conclusie moeten zijn.
2: Ja.
4: Ik zag dat er ook deskundigen zijn gehoord nog in hoog beroep. Wat voor beeld kwam daaruit?
2: Tijdens die zitting werden de deskundigen gehoord. En ik ben die zitting begonnen in het kader van het uitgebreide spreekrecht... met aangeven van ja, wij vinden dat het wel TBS-light is gebleken. Want dat is hoe je TBS-voorwaarden noemt. Want ons waren diverse zaken ter oor gekomen over het drugsgebruik... tijdens de TBS-behandeling. Maar ook diverse vrijheden die zij al vrij snel had verworven... tijdens die TBS-behandeling. Dus ik heb in ieder geval gezegd... ik zou graag zien dat het Hof daar vragen aan stelt
4: aan
2: de deskundigen. En de deskundigen die werden daar ook over ondervraagd. En die zeiden van, nou, er zijn inderdaad meerdere incidenten geweest... die verband hielden met drugsgebruik. Maar die deskundigen zeiden eigenlijk ook wel van... ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Op het moment dat je een stoornis hebt in cannabisgebruik... hoort daar soms ook wel een terugval bij.
4: Een recidieve bij.
2: Ja, dus dat vonden die deskundigen in ieder geval niet

0: dermate zorgwekkend. De advocaat-generaal die zei toen wel van ja, maar ze had wel een harde voorwaarde. Ze mocht geen drugs gebruiken, dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dus hoe ver ga je dan in je behandelrelatie in plaats van dat je die zaak gewoon keihard bij ons hebt teruggemeld? Had je dat eigenlijk niet moeten doen? Nou, daar dachten die deskundigen anders over. Maar voor de rest bleven die deskundigen bij hun eerdere advies.
1: Volledig ontrekkingsvatbaar.
0: Ja, TBS met voorwaarden. En ze vonden dat nog steeds haalbaar, ondanks dus die incidenten die er waren geweest.
2: Hey, tijdens dat hoger beroep gebeurde er ook iets anders. Jullie kwamen erachter dat er een documentaire over deze zaak gemaakt werd. Ja. Hoe kwamen jullie daarachter?
0: Een paar dagen voor de inhoudelijke behandeling, dan krijg je altijd een mail vanuit het gerechtshof als slachtofferadvocaat. Van, nou, er is pers aanwezig.
2: Ja, dat was in eerste aanleg natuurlijk ook al zo geweest.
0: Was ook, ja. En nu ook weer. Dus het was geen verrassing. Maar toen stond er dus in dat lijstje met journalisten stond dus een productiemaatschappij. En er stond bij als omschrijving dat er een documentaire werd gemaakt over de verdachte.
2: Ja.
0: En dat wisten wij niet. Nee.
2: En wat vonden jullie daarvan?
0: Ik heb toen meteen mijn cliënt opgebeld en gezegd, weet jij dat er een documentaire over haar wordt gemaakt? En hij zei, nee, dat weet ik niet. Ja, en dat was voor hem echt een trap na. Zo heeft hij dat ook omschreven. En dat heeft er alles mee te maken dat het natuurlijk eerst een deel van die vreselijke daad gestreamd werd op social media. Mm-hmm. Ja, en hij zei, dan wordt er dan toch nu ook een soort samenwerking aangegaan door haar, weer met de media. Mm-hmm. Hij begreep dat niet helemaal, waarom dat nodig was.
2: Zijn jullie benaderd door de productiemaatschappij om ook jullie kant van het verhaal te doen?
0: Op een later moment is mijn cliënt, ik ben zelf nooit benaderd, maar mijn cliënt is op een later moment benaderd. Maar dat was wel echt een stuk later.
2: Ja, want ik heb de documentaire gezien en je hoort ook op een gegeven moment zijn slachtofferverklaring. Dus hij zegt daar wat over. Wat vond jij van de documentaire?
0: Vooropgesteld snap ik het belang van de documentaire niet.
2: Nee.
0: En dat heeft er alles mee te maken dat ik natuurlijk dat hele proces betrokken ben geweest. Ik heb gezien hoeveel letterlijk haat er eigenlijk over het internet werd rondgestrooid over die verdachte. Dus toen ik hoorde van die documentaire, toen dacht ik al, waar begin je aan?
2: Ja.
0: En dat bleek ook wel, want het internet ging daarna echt los.
2: Ja, oké, dat is één ding, dat is het internet. Maar wat vond jij van de documentaire? Ja, ik heb hem ook gezien. En ik moet eigenlijk zeggen dat er wel een aantal dingen wel goed voor het voetlicht, vond ik, gebracht werden. En ik vond hem ook wel integer gemaakt eigenlijk. Vond jij dat ook?
0: Dat denk ik op zich wel. Maar ja, ik werp meer de vraag op waarom hier een documentaire weer een podium aan moet worden gegeven. Ja, ja. Ik denk, kijk, dat je uitleg geeft over een psychose of schizofrenie. Ik denk dat dat een heel ander uitgangspunt is dan dat
2: je toerekeningsvatbaarheid. Dat komt ook duidelijk aan de orde natuurlijk.
0: Ja, kijk, je had er dan ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 4 of 5 zaken uit te zoeken en daar een rode lijn in te zoeken. Maar nu voelde het voor mijn cliënt meer alsof er echt een podium aan haar werd gegeven, omdat zij werd gevolgd. Het was een soort mediaspectakel.
2: Ja, het moment, zeg maar, in die documentaire, bijvoorbeeld dat ze met z'n allen, dus moeder en de verdachte zitten dan te wachten eigenlijk op het arrest van het hof.
0: Ja.
2: En wat ik daar wel inzichtelijk aan vond, en wat ik eigenlijk nog niet eerder zo gezien had in een docu, was de enorme spanning die er ook aan hun kant was. Van ja jongens, welke kant gaat dit op? En ik dacht ook van, en ook het verhaal van jouw cliënt kwam wel stevig naar voren, vond ik, in zijn slachtofferverklaring.
0: Ja, en daar hebben we ook toestemming voor gegeven om die inderdaad erin te laten verwerken. Ja, we dachten als er dan toch een documentaire komt, toen werd er gevraagd, wil je dan je spreekrecht daarin? Ja, toen zei mijn cliënt, doe dan maar. Ja.
3: Maar goed, ik snap natuurlijk wel als ik vader ben.
2: Ja, hè?
0: Ja, dat is het.
3: Dan wil je natuurlijk niet, dan snap ik dat het je voor afschuwt op het moment dat dit drama ook nog eens een keer een podium krijgt in een documentaire.
0: Je hoorde heel veel.
3: Ik heb hem niet gezien in die documentaire, maar ik kan me voorstellen dat er relevante onderwerpen in besproken worden. Maar ja, goed, als ik vader ben, dan zou ik ook denken, is dit over de rug van mijn dode dochter, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, en dat waren ook veel reacties van vriendinnen van Anouk, heb ik me later laten vertellen. Ze zeiden, het ging helemaal niet over Anouk. En dat was natuurlijk het perspectief van de documentaire niet. Maar ik denk wel, deze zaak leeft ontzettend in het zuiden. Dat heel veel mensen wel met die ogen naar die documentaire hebben gekeken.
2: Ja.
0: Het ging vrij weinig over Anouk.
2: Ja, ik weet niet of ik dat vind. Maar goed, wat werd het in hoger beroep? Wat was het arrest?
0: Het was hetzelfde. Weer TBS voorwaarden.
2: Ja.
0: Ja.
2: En hoe was dat voor jouw cliënt?
0: Ja, dat was... kijk, tijdens dat requisitoor van de advocaat-generaal.
2: Ja.
0: Dus dat betoog waarin zij ook culpa en causa en alles aan ging halen. dat was voor hem het moment dat hij dacht, oké, nu worden wij gehoord.
2: Ja.
0: Ja, dit was eigenlijk waar we die hele procedure naartoe hebben gewerkt. Ja, en dan is dit een enorme teleurstelling. Ja.
2: Ja.
0: En mijn cliënt die begreep echt wel van, kijk, als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan kan iemand geen straf krijgen. Hè, dat begreep hij. Daar hebben we veel gesprekken over gehad. Nou ja, geloofde. Ik denk dat hij daar zijn vraagtekens bij zette. Maar uiteindelijk hebben wij allebei geen witte jas. Hè, dat hebben we ook allebei al die tijd gezegd.
2: Ja.
0: Maar op zijn minst had hij dan een TBS-dwangmaatregel willen zien.
2: Dat is natuurlijk, dat is onverteerbaar voor als je zo
0: dat, is lastig.
2: Dat wil.
0: Ja.
2: En dan...
0: Maar dat had er alles mee te maken dat wij voorafgaand aan die zitting ook signalen kregen over dat zij tijdens die TBS-behandeling drugs had gebruikt. En dat was ook een groot onderdeel op die zitting. Er waren 3 incidenten geweest, dus tijdens die TBS-behandeling, waarbij er in ieder geval 1 positieve test was op, ik meen, MDMA. En 2 keer dat ze ofwel met lachgastanks of in zo'n setting was aangetroffen.
2: Ja.
0: En dat maakte voor ons, maar ook voor het Openbaar Ministerie, ja, dat doet iets met het vertrouwen wat je hebt in het kader van het verloop van die behandeling.
2: Ja. Ja.
0: Dat was voor ons een belangrijk punt.
2: Hoe was dit hele proces nou voor jou persoonlijk?
0: Ja, je hebt het altijd, hè? Ik ben een vaste luisteraar. In de intro over zaken die je altijd zullen bijblijven. Ja, dit is hem.
2: Ja.
0: Het is voor mij zo'n... Ik ga nooit meer zo'n zaak krijgen, denk ik. Zo vreselijke daad, zoveel impact. Maar natuurlijk, als advocaat zijn we heel erg interessant om te doen.
2: Je bent natuurlijk slachtofferadvocaat. Heb je je cliënt nog gesproken recent?
0: Ja, zeker.
2: Hoe is het met hem?
0: Hij is ervan aan het bijkomen. Ik heb hem net nog aan de telefoon gehad. We hebben nog heel regelmatig contact. Ja, hij is hier nu nog van aan het bijkomen. Ja.
2: Ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk een heel ingrijpend. En ik denk ook dat je misschien... dat je ook als slachtofferadvocaat... je waarschuwt natuurlijk altijd je cliënten van... ja. We gaan ons best doen,
0: ja,
2: maar het resultaat wat jij wil, dat gaat niet altijd lukken natuurlijk.
0: Nee, maar ik denk, vroeger hadden we natuurlijk wel eens de verhalen, ik denk voor mijn tijd, dat voordat de slachtofferadvocaten waren, dat er wel eens stoelen door de zittingzaal gingen, van onbegrip of van, dat gebeurt nu allemaal niet, omdat er dus slachtofferadvocaten zijn. Dus ik heb hem daarop voorbereid, maar dat maakt de teleurstelling niet minder.
2: Ja. En ben jij zelf eigenlijk ook nog een beetje aan het bijkomen van deze...
0: Ja, ik moest daar echt wel even van bijkomen. Ja.
2: Waarom?
0: Omdat ik zo partijdig ben.
2: Ja.
0: En dus ik had graag een ander resultaat voor mijn cliënt gezien. Maar dat is hoe het recht werkt. Ik heb het arrest bestudeerd. Ik ben het op bepaalde onderdelen niet helemaal met het Hof eens. Maar dit is de uitspraak. Hij is onherroepelijk. En dit is zoals het blijft.
2: Priscilla Bugelen, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan, leuk dat ik mocht komen.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: En de vader had een relatie met de head of sales. En,
9: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
10: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
8: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
11: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitchdecks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
8: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities, het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
11: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
8: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
11: Kijk, een van onze zustermerken.
8: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
11: Ja.
8: Nou, en zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hal was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
10: Jemig.
8: Ja, dat was het.
10: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
8: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder. Ja,
10: kun je het verschil uitleggen?
8: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe. Ja. En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer. Product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera. Ja. En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is. Ja. Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
10: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
8: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investment zaten het ook met name natuur- en sterrenkundigen en lucht- en ruimtevaarttechnici.
9: Ja, ja, ja.
8: Echt.
9: Oh ja, echt waar?
8: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
9: Want jouw achtergrond is?
8: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
9: Oh jeetje.
8: En dat zei de recruiter ook tegen mij: van jij hebt maar economie gestudeerd, maar wil je toch een wildcard geven?
9: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
10: Econometrie had nog gekund.
8: Ja, ja, mijn collega bij Hall, we waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
9: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
8: Ja. Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
9: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
10: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
8: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
10: Ja, precies.
9: Ja. Ja. Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hal, want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
10: Ja. Ja.
9: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
8: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En,
9: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hey, hier hebben we wat?
8: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè. Is dit iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
9: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
8: Ja, zeker.
9: Dus wat voor vragen stel je dan?
8: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer ben je, wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken, de single founder die alles zelf in de hand houdt. Maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus nee. Iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller en dat vereist zelfreflectie.
10: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet-single founder
8: Klopt. Bedrijven. Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
10: Nee.
8: Daar sta ik ook achter.
11: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelfreflecterend bent.
10: Nee. Nee, niet op die manier. Okay. Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
11: Ja, okay.
10: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
11: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
10: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur... niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt. Ja. Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
8: Dat is echt een belangrijke les.
10: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken. Een hele dag assessment. En uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was... zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
8: Mm.
10: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben. Maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds. We zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen... om de komende jaren, ik met een M&A-pet, samen op te trekken... is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
8: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus wij hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen namen noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
10: dat moet kunnen, vind ik.
11: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
8: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
11: Ja.
10: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
8: Ja.
10: En niet echt een heel goed idee had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
8: Ja, en dan is de kernreferentie checks.
10: Ja.
8: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
11: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
8: Bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je... welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie? En hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste. En daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product marketing? Fit. En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat altijd de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan. Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
11: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
8: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat Ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie, heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
9: Ja, dat is een klassieketje.
10: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
8: Exact,
10: ja.
8: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van...
9: De risico's.
8: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
9: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
8: Ja, en daarom ben ik ook... Hè, nu in mijn huidige bedrijf zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
9: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
8: Ja.
9: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei... ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity...
8: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij HAL in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van... shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
9: En dat ging heel hard, hè?
8: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij P-Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op piek. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... En ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij piek heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
9: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... Ja, en nu ga ik het toch doen.
8: Ja, dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij piek zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ik wou dat jou was.
10: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
8: En ik leerde, en dit is een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn peak partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achter najagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaat, technologie, innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus, is er iemand die economie gestudeerd heeft.
1: Ja, echt dat dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend. Dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden. Laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij en vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over funded funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Okay. Ik hou het lekker Daaf. Informeel. Ja,
2: heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, achteraan. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus het zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net... We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5
0: drinken jullie
1: miljard.
0: Dan, oh, wow. Ja. Drinken jullie dan, zoals gisteren, even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of... Is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een hoge. Dus daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het fund of funds zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
6: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was not amused en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stam lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd, dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen en laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin, dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, lood, kwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en als groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
7: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
6: Heel goed.
7: Want het gaat over SFDR-wetgeving en dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
6: Want en, even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
7: Ja, dat
6: is
7: gebeurt.
6: We zijn heel groen, veel. Maar dat is maar de vraag.
7: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
6: Ja.
7: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen Ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
6: Ja, dus twee kanten werkt het op.
7: Inderdaad, want eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt. Mm-hmm. En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
6: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
4: The Green Quest.
6: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
8: Dankjewel.
6: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Sunergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
8: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
6: Je hebt ook een heel zonnegebruind hoofd, dus dat helpt ook. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
8: Nou, eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren. Mm-hmm. Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
6: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard. Ja. En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn, als het alleen maar om geld voor in de gaten, laat dan ook maar zitten.
8: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
6: Ja.
8: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. En ja, een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
6: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben we verschillende meningen ook al. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen? Ja. Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
8: Ja, één is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
6: Daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
8: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
6: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
8: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf. Mm-hmm. Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
6: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
8: Ja.
6: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
8: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
6: Toch, die was een leuke aanjager.
8: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
6: Ja.
8: Nou, dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we, dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
6: Ja, maar dat laatste, hè. Wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
8: Precies.
6: Dan springen
8: precies.
6: We er bovenop. Ja,
8: ja. Ja, dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
6: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
7: Nou, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging. Hmm. Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
6: Ja.
7: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
6: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, of, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoot ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Wat zeg jij tegen die mensen?
8: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
6: Mm-hmm.
8: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met drie dagen backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
6: Dat hoeft niet.
8: Schokkend weinig.
6: Ja.
8: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
6: Ja, bijna wel, hè?
8: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
6: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering, wij moeten wel voorop lopen. Maar helemaal. Dat is iets meer een verweg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
8: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou, ja. Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
6: die
8: nu
6: is
8: het
6: vrij
8: hopen.
6: Helder nu. Hè? Ja.
8: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
6: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
8: Ja.
6: Wat bedoel je daarmee? Want
8: dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar,

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Denken in een flat. Ja. Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
3: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede-discussie kan iedereen meedoen, is heel terecht.
2: Ja.
3: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt, maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor de prijs daalt.
4: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
3: Ja, er zijn allerlei initiatieven. Postcode Roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
2: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben, is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen.
3: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders toch graag zelf geregeld willen hebben.
4: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
3: Ja.
4: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
2: Ja.
4: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
3: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
4: Boosheid, maar het is niet heel realistisch.
3: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten. Of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
4: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
3: Ja,
4: even het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
3: Ja.
4: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
3: Ja.
4: Gewoon ja?
3: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
4: Wat gaan we eraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
3: Ja.
4: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
3: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
4: Ja.
3: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En
4: we durven alles gratis weg. Hè? Ja.
3: Dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
4: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
3: Je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
4: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
3: Ja.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.

Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij. Want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in

0: 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2026, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja, en
0: wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 cent voor een kilowattuur. Reken maar door. Oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven komen eraan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja, maar dit wordt gemiddeld al te technisch voor een radioprogramma. Hè? Dus ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, ja. Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien, GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is, die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar, dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee en als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen, dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen, alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hè. Hoe zit het dan met
0: weer
1: garanties,
0: voor het verdienmodel ook? Ja,
1: exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Ik word soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, nou, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van dat hobbeltje. Ja. Ralf Heijnen, auteur van Hier komt de zon. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dank je wel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatief. initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type product. Dan kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil wel extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag worden 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Happy Bed.
6: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
7: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
6: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
7: Voorraadbeheer.
6: Wat ik leer van mijn concurrenten.
7: Ik wil samenwerken met een beter bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken, want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
6: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
7: Dankjewel.
6: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken. Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
8: Nee, dat moet ik doen.
6: Echt waar?
8: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
6: Zijn hier beelden van?
8: Die gaan we wel even maken.
6: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
7: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
6: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
7: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
6: Nou, dat zijn best
8: een arena vol
6: verkoopgetallen. Ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch. En hoe kan hij in de was? Past hij wel in mijn wasmachine?
7: Ja, dat is voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
6: Maar een king-size bed, kan dat al?
7: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
8: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze één keer het gewend zijn gebruiken?
7: Nee.
6: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
7: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
6: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
7: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus er waren heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
8: Hoe financier je dat?
7: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
6: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
7: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had hele lieve ouders nog steeds. Die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij. Als het even tegen zat, zeg maar.
6: En wat was je eerste koop? Je eerste aankoop?
7: Een restpartij lampen. Die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel. Maar breekt wel. Er wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is
6: nee, dan kun je. Dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
7: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van moet wel blijven. Natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
8: Dat liep harder.
7: Ja, dus inderdaad zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard, mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
6: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
7: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, nou dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
6: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
7: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan. Naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend. In Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
8: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
7: Ja.
8: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
6: Vinden ze gedoe.
8: Ja.
6: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
8: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
6: Ja, ook dat. En jullie dachten, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
7: Ja, wij hebben eigenlijk het product. Nou ja, de vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook een allerlei soorten prints, maten. Nou ja, je kent het wel. En dat doen wij dus ook met de dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
6: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
7: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en de volgende Uber en dat soort dingen. En dat hadden wij vaak een beetje aangekeken. Ja, het is niet heel
8: in die handelaar gasten.
7: Ja, ja. Ja,
8: maar jullie waren geld dat verdienen toch al heel snel.
7: Klopt.
6: Ja, ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
7: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
6: Anders wordt het een soort race to the bottom.
7: Ja, zeker. Ja.
8: Heb je dan nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
7: Nou, we hebben veel verschillende. We hadden fabrieken in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die, waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
8: Ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat er het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
6: Ja, gewoon niet, denk ik.
8: Nee.
7: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
6: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
7: Ja, bij deze.
6: Ja, ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
7: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dus dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, misschien een beetje ver.
6: Dan wordt het ineens wel high-tech.
7: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
6: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
7: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
6: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
7: Ja.
6: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
7: Dat is ook wel. Zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel denk ik de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren, nou, de klassieke crisissen die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het Kreiner model.
6: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
7: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
6: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
7: Nou, bij ons bijvoorbeeld de meest recente is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren een beetje op. Zeker met AI nu, we willen relatief weinig mensen hebben. We willen echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1 tegen 8 te spelen, zeg maar. Omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen een loyalty project. En spaaracties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
6: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20, 30 mensen.
7: Ja, ze vragen dan, oh, en nou wie moet de factuur? En nou wie moet dit? En dan,
6: ja, doe aan mij.
7: Ja, alles naar mij. Zeg. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit.
8: Maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken. En zeg maar goede
6: lean and mean.
8: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
6: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van HappyBed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
9: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of andere ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je, dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Hè. Dus dat kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
6: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van HappyBed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
7: Zeker.
6: Hoe was dat? Hoe ging dat?
7: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
6: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
7: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter met de klanten, retouren, ratio's die omhoog gaan, daaraan.
6: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow-uitdaging.
7: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
6: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen?
7: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om dat tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je zeggen oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
8: Er zijn geen zekerheden?
7: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
8: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
6: mag ik nog 1 ding vragen over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel 100.000 euro's.
7: Ja, wij zijn daar uit vorige week naar eigenlijk... Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
8: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant als jij dan positioneert. Dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
7: Ja, wij zeiden altijd wij wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar ik betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt. Ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument kan heel makkelijk vergelijken. Heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren. En de balans vinden tussen prijs en kwaliteit. En wat die consument bereid is om te betalen.
8: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten. Want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed. Dan zeg jij, door die online aankopers is dat niet een haalbare kaart.
7: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld? En welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
8: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
7: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal, in Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
6: Het werd goed.
7: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje, boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
8: Nee! Maar,
7: dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald, maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij 1 leverancier bijvoorbeeld te leggen. Het is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets, dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
8: Ja,
6: ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
7: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com domein /Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus dat we 1 website hebben.
6: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
7: Nee, dat is belangrijk.
6: Ja, vertel maar even.
8: Ik zat te zoeken op Translate. Ja.
7: Happyweb.com is een Amerikaanse partij die...
6: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
7: Net iets happy, ook heel happy in bed. Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag... Happyweb, die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van... hoe verkopen jullie dat? Nou ja, dat is
6: wat anders. Ja. Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Q.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil wel extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij. Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van twee co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongen.
7: Goeiedag. Goeiedag.
6: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
7: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk ook niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
6: Ja.
7: Nou, mag je even snel hoofd? Dat heb ik al gedaan. 66 miljard dollar ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna 12 miljard dollar aan nieuw kapitaal weten op te halen.
6: Ja.
7: In een bear market, hè?
6: Best wel knap. Ja,
7: dus, wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
6: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
7: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze $5,5 miljard mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna $700 miljoen aan dividenden uitgekeerd. Aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard eerste kwartaal.
6: Kan gebeuren.
7: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, $12,5 miljard.
6: Ja.
7: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was $124 miljoen.
6: Ja.
7: Dat heeft dan een betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
6: Ja, business intelligence. Waar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
7: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
6: want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market,
8: kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers, namelijk ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend, als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 64 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Ja. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
6: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
8: Maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan dat hij bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een boelmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds.
6: Ja.
8: Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
6: Ja, oké. Okay, dus
7: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
6: Helemaal,
7: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
6: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
7: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin.
6: Ja.
7: Helemaal onderaan de streep.
6: Ja.
7: Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt Strategy om.
6: Precies.
7: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
6: Ja. Duidelijk. Nou goed, het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen in de mond nam.
7: Schrikken.
6: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil die dat doen? Waarom zei die dat überhaupt?
7: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
6: Ja.
7: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. En het gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er
6: 1,5 miljard alles bij elkaar volgens mij
7: uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, de Strategy, het bedrijf, de operating business. Ja, daar kan een stukje van nakomen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
9: Ja.
7: Ja, dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is wel eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
6: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
8: Ja, eigenlijk wel. Ja, als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
6: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
8: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan hij die dat noemen ze tax loss harvesting. Kan hij dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
7: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen. Dat hij soms gewoon wat bitcoin moet verkopen.
6: Ja, ja, hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
7: Het inenten van de markt.
6: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
7: Om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
6: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
8: Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
6: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
7: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
6: Jij bent hoe dan ook fan, wil je
7: afgelopen
6: zeggen.
7: Afgelopen jaar. Ik ben niet zo fanboyerig aangelegd. Nee. Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat hij heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk ik dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden. Denk ik.
6: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
7: Ja, zolang bitcoin bestaat en zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen.
6: Ja.
7: Dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
6: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaak is overleefd, dat ultieme bewijs dat zijn businessmodel met Strategy toch wel werkt. Op
7: dat dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. En dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. En als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
6: Ja.
7: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
6: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
8: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond.
10: Truly's met Genke.
11: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, ja, hoeven ook niet per se.
3: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. En dat is allemaal niet heel bijzonder. Ja, in de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de bullmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
4: Ja, als we het in de cryptomarkt over de bullmarkt en de bearmarkt hebben. Dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen. Ja. En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
3: Ja.
4: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
3: Ja.
4: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, hey, dit is de bullmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten. Ja, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
3: Precies.
4: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
3: Ja.
4: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
3: Ja.
4: Een paar dingen waarvan ik zie van, nou, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, echt heel beperkt. En dus zou ik zeggen, het meest logisch om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bearmarkt regime zitten.
3: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bearmarket. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bearmarket. Dit is dan een rally in die milde bearmarket.
4: Ja, zoals je in een bullmarkt correcties hebt, heb je in een bearmarkt ook correcties. Ja. Alleen die zijn dan omhoog, natuurlijk.
3: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bearmarket wel definitief voor wel te zeggen?
4: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
3: Oké. Okay.
4: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000. Dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder, hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, joh, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
3: Die durven weer een beetje.
4: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
3: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten.
4: Zeker.
3: Dat kan ik alvast beloven.
4: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
3: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou, dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuws.

0: kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder. Peter, jij hebt het rapport gelezen.
1: Zeker.
0: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
1: ja, is ja, ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood. Ja. Zeg je misschien wel iets, de oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing, maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel, en dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Na, after. Feitelijk.
0: Ja,
1: after the fall.
0: Okay, nou, ja. Ze zijn heel, heel rationeel, ja. Blijkt bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
1: Ah, ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
0: Ze bellen ook vaak, Cathie Wood.
1: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overstaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. Hm. Dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig.
0: Ja.
1: Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over kwantumrisico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze, ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na. Ja. Wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, joh, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt, ja, of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
0: is weg.
1: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin.
0: Ja.
1: Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die fall in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
0: voorzichtig, positief.
1: We zien bodemvorming. We zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
0: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
2: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, maanden, misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
0: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de crypto. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter, allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: waterstofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
1: Kozijnen. Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en als podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul, dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybrand Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybrand.
9: Dankjewel.
8: Kobi, om met jou te beginnen, ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
10: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, of niet altijd.
8: Ja, dan maar wel dat het heel vaak terugkomt.
10: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
8: Ja.
10: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
8: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
10: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
8: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, ja. 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
10: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
8: Ja, oké, okay, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
10: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
8: Mm-hmm.
10: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
8: Mm-hmm.
10: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld tussen de 70 en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
8: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
10: Zeker.
8: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè? Die erectieproblemen.
9: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat, dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
8: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
9: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek, of een andere arts die je daarbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
8: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
9: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus doordat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
8: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, bij mij lukt het niet helemaal meer?
10: Er is een enorm cultuurverschil.
8: Ja?
10: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
8: Ja.
10: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
8: Ja.
10: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
8: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
10: Je moet goed naar kijken. Mm-hmm. Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen, niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
8: Ja.
10: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
8: Ja.
10: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
8: De penis is de antenne van het hart?
10: Ja.
8: Wat een bijzondere uitdrukking.
10: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
8: Want ik wou zeggen, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
10: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
8: En seks is ook emotie?
10: En seks is ook emotie. Seks is een beleving. Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan ligt
8: het aan. Dat werkt door ook in de seks.
10: Op het lichaam.
8: Ja.
10: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
8: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
10: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
8: Dus het is echt 1 op 1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
10: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem.
8: Mm-hmm.
10: Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
8: Dat is ook een symptoom.
10: Ja, zeker.
8: Bij suikerziekte.
10: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen.
8: Mm-hmm.
10: En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
8: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
10: Precies.
8: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van... goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
10: Ga niet zoeken, terwijl kijken op de social media of de internet... ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen...
8: Allemaal fake nieuws, ja.
10: En dat levert een probleem mee.
8: Ja.
10: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
8: Ja.
10: Er komt een tijd tekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar... quick fast.
8: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
10: Quick fix.
8: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit... met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
9: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
8: Mm.
9: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende... risico's die eraan vastzitten, het is makkelijk voorhanden... en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
8: Ja.
9: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben... dat we mensen daarop kunnen wijzen.
8: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van... ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant... ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts... want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren... om eigenlijk mensen, mannen... een digitale, veilige alternatief te geven.
9: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement... waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren. Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten... dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
8: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
9: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren... is dat een CBG, EMA, goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek... met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
8: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows...
9: Ja.
8: En daar kan je als man terecht...
9: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger... dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet...
8: Weet ik niet. Is het een videocall of wat moet je doen?
9: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
8: dat is slim. En kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
9: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten... wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
8: Mm-hmm.
9: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden. Want wat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder... die wijzen we daar ook op. Van hey, weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
8: Ja, ja.
9: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
8: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet jouw huis, maar dan, je bent wel bij een arts.
9: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die... Dus
8: onderzoeken niet doen.
9: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
8: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
9: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
8: Hmm. Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
9: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobe zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht, dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
8: Hmm.
9: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobe dat kan beamen. Mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl. Om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren.
8: Mm-hmm.
9: Is wel een lastig...
8: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is... of dat het psychologisch is bij iemand.
9: Ja, maar
8: dus hoe doe je dat dan?
9: In de huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus we werken met huisartsen.
8: Dan kijk ik Kobe even aan.
10: Nou, dat is niet helemaal zo. Laat me zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten... omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen. stellen.
8: Ja.
10: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Mm-hmm. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Mm-hmm. Ik heb een soort fabriek bezocht in India. En dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde...
8: Want, niet hygiënisch.
10: Niet
8: aan onze richtlijnen. Oké.
10: Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
8: Ja.
10: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
8: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
10: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het aan. Bied het aan om iets mee te doen.
8: Ja.
10: Je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
8: Nee.
10: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
8: Ja.
10: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, buikomvang. De buikomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
8: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
10: Precies.
8: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
9: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg. En die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
8: niet gekregen. Niet naar de huisarts.
9: Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. Ze kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
8: Mm-hmm.
9: Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobe zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
8: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
9: Dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf.
8: Ja.
9: Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
8: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
9: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
8: In hoe lange tijd?
9: 2 jaar zijn we nu bezig.
8: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Dat je, want mensen gaan als eerste vaak googlen.
9: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
8: daar belang. Moet je zichtbaar zijn dan.
9: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
8: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
9: Ja, dat blijkt dus uit onderzoek. Hè. Dus
8: uit onderzoek.
9: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
8: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobe ook knikken.
10: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
8: Ja, precies.
10: Om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appels en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit, mm-hmm, en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
8: De derde, ja. Ja, dat is fors.
10: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
8: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
9: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan. Zeker bij jonge mensen is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel, ja, om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
8: Het is, ja, aan de andere kant, je wil het oplossen.
9: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
8: Bij een seksuoloog, ja, wat dan niet wordt vergoed.
9: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
8: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
9: Nee, ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
8: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
9: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
8: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
9: Nee, maar
8: eigenlijk
9: moet
8: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
9: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus verwijs vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
8: Ja, precies.
9: Even een brochure mee over
8: die
9: wat nou belangrijk is. Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisarts in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
8: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee, maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
10: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
8: Dus dat is al reden genoeg.
10: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
8: Kennis is macht, hè?
10: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
8: Ja?
10: We moeten stoppen denken in, dit is voor de man, dit is de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen, moet de spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is, dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
8: Nou, ik leerde dit al op 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
10: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn.
8: Dat
10: no way.
8: Mm-hmm.
10: Dus dat moet ook genoeg aandacht.
8: Precies.
10: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
8: Precies.
10: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
8: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De Nationale Autoshow.
9: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
8: Meindert en Wouter.
10: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
8: De Nationale Autoshow.
11: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
12: Elke vrijdag om 3:00.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom, Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
16: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
15: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
16: Nee.
15: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
4: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag: jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
15: Waar denken jullie nog over na, Claire?
16: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
15: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jette. Arjan, waarom?
4: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jette heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
15: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jette met deze kritiek gaat doen?
4: Ja, buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
15: Uit de heup gespoten.
4: Uit de heup komt hij. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat hij een hoorlijke keer terug gaat naar de tekentafel.
15: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
4: meer nieuws over.
15: Meer nieuws over, ja. Dan, er is een tekort aan technisch talent. En dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
4: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is van niemand nieuwe die naar ons programma luistert.
15: Dat wisten wij al.
4: Dat wisten wij al, maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
15: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
17: Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
17: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
15: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
17: We gaan voor in ieder geval
15: uitdagend.
17: Dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
15: uitgehold.
17: Afgebouwd zien worden.
15: Ja.
17: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, Ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
15: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus echt een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
17: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil. Die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
15: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
17: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
15: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
17: Get ready, speed up and collaborate.
15: Get ready, daddy. Dankjewel, André Secrest, CEO van Manpower.
18: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werven is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
16: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
15: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
16: Nee, absoluut niet.
15: Oké, okay. Nee. Dan naar het hoofdonderwerp, solliciteren via WhatsApp.
16: Ja.
15: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart, solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
16: Ja.
15: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
16: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
15: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
16: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview en vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
15: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, nou, maar hier moeten we volop mee door?
16: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
15: We hebben ook een tester in de zaal.
4: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine zeg maar afspraken in kan plannen?
16: Ja, die machine,
4: dat is wel heel tof.
16: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
4: Ja. Nou, ik mocht gaan testen, dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
16: Ben je aangenomen of niet?
4: Kan ik helaas.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Een brommer, toch?
3: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. Dus ik kreeg 4 keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik, ja, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, ja, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
4: Dat is vervelend dat je sowieso 4 keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
3: Oh, supergoed.
4: Tegelijkertijd, ja, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen. Ja. En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
3: Oh, yes, serieus? Ja. Oh, wauw.
4: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus,
3: ja, maar wij worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet-ik-niet-figuur.
4: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt de motivatie is er niet of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
3: Uitnodigen.
4: Zou kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
3: Mooi.
4: Ja.
5: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat. Ja. En weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet. Dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
4: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep, het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van ja, het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op 1 te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
5: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda, via een questionnaire, kun je morgen appartementen bekijken. Ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwend ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
4: Ja, ik ben het met je eens. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als
3: afspraak
4: motivatie
3: hebt. Ja, ja,
4: meteen
3: ja.
4: Die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in. Ja. Dat is dus in zoverre echt wel nieuw. Omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen 1 zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer je, dat is toch wel echt nieuw in onze sector.
5: Ja.
4: En bij Jumbo ook, ja.
5: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
5: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven, maar haal je ook data uit die gesprekken of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
4: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
5: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch, Arjan?
3: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, ... 28% van de invullers zei briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
5: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
3: Ja.

0: Maar waarom zou jij Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
1: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek, elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces, simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen, kan enten op gewoon, joh, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
2: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekt van, joh, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
1: Zo is het niet begonnen. Nee? Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
2: Zo, lekker snel en goed.
1: Snel, ja. Dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen, dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden, dat is
2: mooie winst.
1: Dat uiteraard ook mee.
0: En als ik hem nou eens omdraai, ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van, ja, willen we allemaal sneller en meer en het moet efficiënter en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens, die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm, die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
1: Ja.
0: En dan gaan jullie dat faciliteren.
1: Ja.
0: Dus moeten jullie niet zeggen, joh, we stoppen alle digitale toestroom, kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk me in de ogen en voeren ze een gesprek.
1: Ja,
0: als in, toch? Het zijn lamme types.
1: Het zijn jouw woorden, maar...
0: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
1: Het zijn ook mijn kinderen, ja. Maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact ook is, daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
0: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van ja, dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, hebben ze die scooter. Adios.
1: Ja.
0: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
1: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè? Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, nou, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij. Ja, why not?
2: Meld je weer.
1: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Zo proberen we daarop mee te veren.
0: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, ja, een prachtig voorbeeld waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig, is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40ste werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze, zich trots, de familie voelt zich trots. En zo doen we dat op een hele andere manier. Juist weer heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
0: En om welke rollen gaat het dan vooral?
1: Kan van alles zijn. Cashieren, ook vulploegmedewerker kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
0: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van, ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste grootste supermarkt die ermee de markt opkomt.
1: Ja.
0: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip tech bedrijf. Volgens mij
1: Carve.
0: What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
1: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo, maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we welzijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten, echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij, wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
0: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
1: Graag gedaan.
0: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
3: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten, die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
0: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
3: Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. En regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUFs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met 4 bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
5: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten. En die is volgende maand. Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de ebola-uitbraak in Afrika een wereldwijde noodsituatie. Het virus is opgedoken in Congo en Oeganda en heeft waarschijnlijk 80 mensen het leven gekost. Door het uitroepen van de noodsituatie worden buurlanden van Congo en Oeganda in verhoogde staat van paraatheid gebracht. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ni me yo je she pai. Dat is Fries. Nee, dat is Mandarijn voor you don't have the cards. Misschien is dat wel de boodschap die Xi Jinping deze week subtiel aan Donald Trump meegeeft tijdens hun ontmoeting. Want Trump zit met een blijvend blokkerend Iran en in eigen land met rechters die zijn importheffingen ondermijnen. Niet een fantastisch uitgangspunt voor een bezoek aan de grote rivaal. En je zou denken dat het managen van de relatie met China al ingewikkeld genoeg is, maar Trump had deze week nog een grote uitdaging. Een nieuwe kleur uitzoeken voor de reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington.
1: I picked American flag. It was called American flag blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time.
0: Maar de kosten lopen op, net als de irritatie bij de inwoners van Washington. En dus betaalt de regering zich blauw en ergere Washingtonians zich groen en geel. Dit is aflevering 346 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een net ontwakend Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc in een podcaststudio en straks ook van Jean, want die gaat zorgen dat het allemaal mooi online komt. En het is hier verdomd koud, vind ik, voor bijna zomer.
0: Ja. Oh, ja. Nou, hier schijnt het zonnetje, maar het is nog een beetje vroeg, hè, als we elkaar spreken. Dus voor mij is dit de woensdagochtend. En voor jou begin van de middag, hè, in Nederland.
2: Ja, dus, even voor de duidelijkheid. We nemen dus een dagje vroeger op dan we normaal doen. Ja. Doen we het altijd op donderdag. En dat heeft te maken met hemelvaart.
0: Ja, precies. En ik zit hier aan de koffie, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, net als de mensen om me heen. Dus have mercy. Maar eerst, Bernard, jij mag aftrappen. Wat viel jou op deze week?
2: Ja, ik mijn oog viel op een, vond ik, behoorlijk onthullend verhaal op de nieuwssite Axios. En dat ging over de enorme armoede die heerst onder bejaarden, oudere mensen, in de suburbs, in die bekende Amerikaanse voorsteden. En daar keek ik enorm van op. Want ja, ik heb bijna 20 jaar in zo'n suburb gewoond. En dat zijn allemaal villaatjes en mooie huizen. Ik dacht altijd dat ik daar ver uit de armste was.
0: Ja, wij hebben echt dat filmbeeld daar dan van. Precies. Grote oprit, drie auto's voor de deur, dat soort dingen.
2: Ja, precies. En nou blijkt dus dat in dat soort wijken, in ook voor de hand liggende staten zoals Arizona, waar veel bejaarden wonen, Florida, waar veel bejaarden wonen, New York, dat in die buitenwijken dus opmerkelijk veel armoede heerst onder oudere mensen. En de problemen lijken erg op elkaar. Ze hebben slechte toegang tot bijvoorbeeld medische faciliteiten. Dat is in die buitenwijken altijd wat lastiger. Er is niet of nauwelijks vervoer, geen openbaar vervoer. Dat klopt, dat herinner ik me nog. Want waar ik woonde kon je uitsluitend met een taxi komen, of lopend als je dat wilde, of met de fiets of met de auto, maar er was geen bus. Dus je moest het maar uitzoeken. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar waarom zit ik? Het zijn er heel veel, Jan. Je praat over misschien wel iets van 15% van de bevolking. Er wonen miljoenen mensen in dat soort wijken. Totale Amerikaanse bevolking is ook 60% bejaard. Dat is dus 5 of 67 plus. En waarom vind ik het zo fascinerend? Omdat jij en ik het ontzettend vaak hebben over de rol van die voorsteden bij verkiezingen. Ja. De vorige keren hebben we kunnen vaststellen dat de doorslag voor een belangrijk deel kwam uit die voorsteden. En als nu blijkt dat dat niet alleen maar soccer moms zijn met Volvo stationcars en vette bankrekeningen, maar ook een enorme hoeveelheid bejaarden die op of onder de armoedegrens leven, dan vraag ik me af wat voor invloed dat gaat hebben op de verkiezingen. Dus het is voor mij, dat weten we nog niet, maar het is voor mij gewoon een factor die we wat mij betreft even gaan noteren en een beetje in de gaten gaan houden om te kijken hoe het stemgedrag zich in die wijken ontwikkelt.
0: Dit is allemaal een beetje verborgen dus. Hè? Ja. Als wij aan armoede denken in Amerika, denken we ook vaak aan de meer zichtbare buurten, waar het gewoon slechter is, ook in de steden, maar ook op het platteland. Maar dit zijn dus allemaal mensen die in grote huizen wonen meestal. Ja. En die het eigenlijk achter die geveltjes heel moeilijk hebben om rond te komen.
2: Ja, en die kunnen dus ook de stijgende kosten van het wonen niet meer betalen. Dat zijn vaak bijna altijd koophuizen, maar ook huurhuizen. Die zijn ook heel duur in dat soort wijken. Maar ze kunnen de kosten niet meer opbrengen. brengen. En nogmaals, gewone diensten. Je hebt bijvoorbeeld in wat wij in Nederland noemen tafeltje dekje, geloof ik. Mm. Dat heb je in Amerika ook. Het heet Wheels, Meals on Wheels. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ik weet dat mijn vrouw Hattie heeft, toen wij daar woonden, daarvoor gewerkt. Dus die bracht dan maaltijden rond. Dat is ook bijna niet meer te realiseren in die wijken. Dus op alle mogelijke punten komen die mensen service, hulp, tekort. Maar ook gewoon geldgebrek. Dus het is... Ja.
0: Ik vind juist in die wijken, wat jij al zegt, geen openbaar vervoer. De afstanden zijn ook groter daar. Zo'n Meals on Wheels zou daar echt flinke afstanden af moeten leggen. Dat is best wel moeilijk. Terwijl in een stadswijk bereik je mensen op dat punt makkelijker.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja, ja. Interessant hoor. Daar zit dus een. Daar broeit mogelijk iets. Nou, dat moeten we in de gaten houden.
2: Ik zou zeggen, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, Jan, ga eens kijken.
0: Ja, ja.
2: Want dat is typisch iets wat je gewoon kunt waarnemen en zien. Dus het lijkt mij een mooi verhaal voor ons. Maar ook zeker voor het Algemeen Dagblad. Echt, het is een mooi krantenverhaal dit.
0: Zeker. Ja. Bij deze gepitcht daar mijn chef, die ook luistert.
2: Okay, dus,
0: ja. Ja.
2: En jou, wat viel jou op?
0: Ja, nee, ik wou net zeggen. Het is een soort van. Het heeft er een klein beetje mee te maken. En toch is het iets compleets anders. De roadtrip van de minister van Transport, Sean Duffy. Het gaat naast over die armoede, zoals jij dat beschrijft, natuurlijk op dit moment in Amerika heel veel over die hoge benzineprijzen, waar die mensen in die buitenwijken ook heel veel last van hebben, omdat ze overal de auto mee naartoe moeten nemen. Inflatie gaat het ook veel over. Gaan we het later ook nog wat meer over hebben. Maar de minister van Transport, Sean Duffy, die besloot daarop een roadtrip te gaan maken met zijn gezin. Dat is om Amerika's 250-jarige jubileum te vieren. Hij zegt van, ik heb van Donald Trump de opdracht gekregen, alle ministers, om daar dingen voor te doen. Dus dit is mijn steentje wat ik daaraan bijdraag. Nou, ze gingen allerlei historische plekken in Amerika langs. Trump zit erin. Minister Burgum zit erin. Er zit van alles in. Die roadtrip die duurde 7 maanden. Ik moet wel meteen zeggen, niet non-stop. Maar wel 7 maanden lang zijn ze aan het filmen geweest. Daar is een YouTube-serie van gemaakt. Die komt rond deze tijd. Ergens komende maand komt die online. En daar zijn al wat vragen over. Een minister die eigenlijk keihard aan het werk moet in best wel een drukke periode. Hè. We hebben als het gaat om vliegen, hebben we hier veel gedoe gehad. We hebben die shutdown gehad. Er zijn rampen geweest hier. Allerlei dingen waarvan je kan zeggen, daar moet zo'n minister zich mee bezighouden. Hij was ook druk met een roadtrip. En wat ook echt voor een relletje gezorgd. Deze serie is gemaakt door een non-profit. En die non-profit die wordt betaald door grote bedrijven als Toyota, Boeing, United Airlines. Ook nog een cruisemaatschappij. Dat zijn juist bedrijven waar die Sean Duffy als minister de regels voor moet maken. Dus er zijn vooral democraten heel verontwaardigd over. Die zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Die minister die is en niet aan het werk en die laat zich betalen door de bedrijven waar hij toezicht op moet hebben. Dit klopt niet. En waarom is eigenlijk dat Toyota-logo de hele tijd in beeld in de promo voor deze YouTube-serie? En die Sean Duffy die heeft goed naar zijn baas gekeken. Die reageert met, deze mensen zijn alleen maar boos, want zij hebben geen zin om Amerika te vieren. Ze zijn on-Amerikaans dus. En ze willen ook niet dat je kinderen leren over de Amerikaanse maatschappij en vaderlandsliefde. Dus hij komt meteen met een aanval terug. Maar links-Amerika gefrustreerd. En die zeggen van, ook weinig gevoel voor het leed wat er op dit moment is met die hoge benzineprijzen. En rechts-Amerika tot nu toe zegt, maar het is toch een mooie viering van Amerika. Nou, dat laat weer zien waar het land staat, zullen we zeggen.
2: Een minister op een roadtrip.
0: Ja.
2: Je moet het maar verzinnen.
0: Ja, ja precies. Nou, het is een mooie. Het maakt zo, hij is oud reality ster. Dus dat verklaart het misschien een klein beetje. Maar een andere aanpak, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Dan moeten we het ook gaan hebben. Dit heeft ook weer met alles te maken, maar is toch net wat anders. Dit stond met rood omcirkeld in de agenda van Trump deze week. Met ook meteen maar een disclaimer erbij. We spreken elkaar dus op woensdagmiddag, begin van de middag Nederlandse tijd. Dus als je dit hoort, is mogelijk alles weer anders. Die disclaimer erbij. Maar het gaat dus om het bezoek aan Xi Jinping.
1: I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
0: Ja, Trump heeft wel vertrouwen in, als je dat zo hoort. Hij heeft het ook meteen over Iran. Hij staat wel op een moeilijk punt eigenlijk. Hij gaat op een moeilijk moment naar China. Een groot deel van dit gesprek zal gedomineerd worden door Iran. En de staat van Hormuz, dat wordt het eerste, Bernard? Als hij uit dat vliegtuig stapt en hij schudt op de hand?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ze hebben allebei een beetje een andere agenda. Maar dit staat inderdaad heel hoog op de agenda van Trump. Omdat China goede relaties heeft. Het is een bondgenoot van Iran. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou of je iets bemiddelends kunt doen. Hebben ze ook wel geprobeerd hoor, eerlijk is eerlijk. Maar nog niet genoeg. Maar het grote nieuws van deze woensdag is een onthulling van de New York Times dat bijvoorbeeld dat de Iraniërs nog ruim in hun materieel zitten. En als voorbeeld wordt genoemd de raketinstallaties langs de golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Mm-hmm. Er stonden 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van intact. Dus ze hebben ook militair nog behoorlijk wat overwicht. En daar kun je bijna niet omheen. En ik kan me niet voorstellen dat ook Xi daar niet even over wil praten. Omdat die doorgang door de straat van Hormuz is voor de Chinezen van fenomenaal belang. 80% van alle olie die door die straat van Hormuz gaat, gaat naar China. En China haalt de helft van al zijn olie uit landen die via die straat van Hormuz exporteren. En ook nog een derde van al zijn gas. Dus het kan niet anders dan dat het een prominent onderwerp is. En dus de combinatie hiervan van Hormuz, de olie, blokkade, het hele verhaal. En dan natuurlijk de kwestie Taiwan, want dat is voor Xi het allerbelangrijkste.
0: Ja, die willen het daar. Maar laten we eerst even, want jij noemt al twee interessante punten waar ik even op aan wil haken. Ten eerste die raketinstallaties. Dat was een verhaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat dan uiteindelijk bij Amerikaanse journalisten terecht is gekomen. Dan moet ik altijd ook even aan minister Hegseth denken, die zegt, wij willen niet meer dat er gelekt wordt en er alles aan doet om dat tegen te gaan. Nou, dit soort verhalen komen gelukkig toch nog gewoon bij de media terecht. En dit staat dus, moet toch even benadrukken, dit staat echt precies tegenover. Het is het tegenovergestelde van wat Trump al weken, maandenlang zegt. Die zegt steeds, er is niks meer over, Iran heeft niks meer. En nu zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dus, dit zit heel anders. Ze kunnen nog al hun, 30 van de 33 raketinstallaties daar gewoon bereiken. Dat doet het allemaal nog. Ja, dat is wel bijzonder pijnlijk toch voor Trump, dat het nu zo.
2: Buitengewoon pijnlijk. Je hebt dat stuk gelezen, degene die dat, het zijn drie journalisten met een hele goede naam, dus ik geloof het verhaal ook.
0: Jonathan Swan en Maggie Haberman onder andere. Ja, die zitten altijd heel goed in dit soort dingen.
2: Ja, dat is echt hun specialisme. En dat is echt, je weet, ze hebben daar een fact-checking afdeling waar je u tegen zegt, die is ongeveer net zo groot als onze hele redactie. Dus dit soort verhalen worden echt heel goed onderzocht. Dus het is inderdaad een grote onthulling. Ik weet niet, kijk, Xi is een hele behendige man. En de Chinese traditie is niet dat hij gaat keffen tegen Trump. Van je hebt een grote mond en je hebt helemaal niet gewonnen en het gaat helemaal niet goed. Dat zal hij nooit van zijn leven doen. Ik denk dat zijn benadering wordt, luister eens, we hebben een probleem. Ik wil best kijken of ik kan helpen om dat op te lossen door wat meer druk uit te oefenen op mijn hele goede bondgenoot Iran. Maar dan moet jij wel toezeggingen doen over Taiwan. Bijvoorbeeld een even de levering van wapens bevriezen. Of de vloot die je weg hebt gehaald, die daar in die wateren voer, die je allemaal naar het Midden-Oosten hebt gehaald, even in het Midden-Oosten te laten liggen en niet terug te sturen naar Taiwan. Dus als ik van jou een soort toezegging krijg op dat punt, dan wil ik best wat doen om te kijken of ik kan helpen in de kwestie Iran. Ik denk dat dat ongeveer is wat Xi van plan is. Nou, dat staat dan nog los van alle andere grote kwesties, zoals de handelsbarrières en tarieven en noem maar op. Want ook dat is natuurlijk een groot punt.
0: Ja, en dat lijkt me dus een van de moeilijke punten voor Trump. Want die wil natuurlijk dingen verkopen. Hè, hij wil echt met goed nieuws terugkomen. En dat heeft vooral met handel te maken. Maar tegelijkertijd is er dus dit dossier waar ze ook nog eventjes doorheen moeten. En dit is toch echt best wel een lastig moment ook, lijkt me. Dat Trump die doet de hele tijd alsof hij China niet nodig heeft. Naar buiten toe in ieder geval. Ook vlak voordat hij in het vliegtuig stapte. Ondertussen weten we dat Rubio en Bessent die zijn op de achtergrond wel op het aandringen dat China mee moet gaan helpen. We weten ook, Amerika heeft nog sancties opgelegd aan drie Chinese, ik zeg maar even entiteiten, die satellietbeelden deelden met Iran. Er zijn best wel wat pijnlijke punten waar Trump dus eerst eventjes doorheen moet, voordat hij het eindelijk kan hebben over de dingen die hij eigenlijk graag wil verkopen aan China. En dan nog een puntje, Bernard. Die zeldzame aardmetalen, hè, vindt Trump ook nog belangrijk. Ik las gisteren nog dat in die raketten die zoveel worden gebruikt door Amerika in Iran, die Patriots en al die andere raketten die zo duur zijn, daar zitten allemaal zeldzame aardmetalen in. Dus er zijn toch echt wel wat dingen die hij graag van China wil.
2: Ja, en ik ben heel benieuwd hoe hij eruit redt. Hij is een behendige prater, zal ik maar zeggen. Dus dat moeten we hem meegeven. Maar hij heeft, kun je zeggen, in die hele oorlog of inval in Iran, is hij uiteindelijk op achterstand komen te staan. Door de Straat van Hormuz, door het feit dat hij ze ook militair niet heeft verslagen, door het feit dat er geen verandering van leiderschap is gekomen, wat hij wel wilde. Dus hij staat op achterstand. En in al die andere kwesties, zoals die bijzondere metalen, maar ook de ruzie over de tarieven, staat hij ook op achterstand bij China. Dat heeft ermee te maken dat dat Trump een paar zeperts heeft gehaald bij rechtbanken. Dus hij kan niet meer zo gemakkelijk die tarieven toepassen zoals hij dat wil. Maar ook omdat Xi inmiddels heeft begrepen dat hij gewoon terug moet blaffen. Zegt, oh ja, kom maar op met je heffingen. Ik kom gewoon terug en uiteindelijk ben ik degene die zit op de schat. En jij zit alleen maar op geld en daar kan niet alles mee. Dus het wordt best een interessante confrontatie. En ik ben zeer benieuwd hoe Xi het speelt. En nogmaals, Xi is niet een man van harde dreigementen en harde taal. Dat past ook niet in de Chinese traditie. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat onderling tussen die twee mannen verloopt.
0: Ja, en juist ook dat punt wat jij noemde, Taiwan, hoe dat dan ook gaat. Want ik kan me daar twee dingen bij voorstellen. De eerste, Trump die denkt in invloedssferen, hebben we geleerd. Hè? En Taiwan, dat ligt dan meer in de buurt van China dan in de buurt van Amerika. Dus ik denk dat hem dat niet zoveel kan schelen. Maar in Taiwan, daar staat ook de grootste chipfabrikant van de wereld. Dat heeft Trump ook nodig natuurlijk. Daar denkt hij ook aan. Dus wat denk jij? Hoe ver zal Trump willen gaan in het toegeven aan Xi?
2: Dat is nu een kwestie en daar is Trump zwak in. Maar het is een kwestie van diplomatiek formuleren. Als, kijk, er is die één staatpolitiek. Hè? Dus die erkent Amerika ook. Dus formeel erkent de hele wereld, ook Amerika, dat Taiwan onderdeel uitmaakt van het grotere China. Alleen, het is een aparte entiteit daarbinnen. En de kwestie is hoe je het nou formuleert. Als je zegt, wij blijven dat erkennen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En Xi zou zeggen, maar je moet ook niet zo opgewonden doen, want we hebben echt geen plannen om dat land morgen met geweld binnen te vallen of zo. Dat soort woorden, als dat eruit komt, dan zijn ze al een heel eind.
0: Ja.
2: Nou, hey. Nog even één ding dat er eigenlijk aan gekoppeld zit, Jan. Want dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran en de gevolgen daarvan. Dat is de inflatie. Er kwamen nieuwe cijfers en dat was toch wel even een dreun. 3,8% hoger dan een jaar eerder in april. En dat geldt dus niet alleen de benzine werd veel duurder, ook boodschappen, huren. Nou ja, het verhaal waar we het overal al over hadden in de voorsteden. In hoeverre is dit op het ogenblik een hoofdpijndossier voor Trump?
0: Ja, ik denk echt een behoorlijk hoofdpijndossier. En ik denk dat daarbij eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt als wat we net bij China al wat omschreven. Dat hij naar buiten toe wel veel bravoure laat zien. Maar intern wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Zo'n China-trip bijvoorbeeld ook. Daar zeggen de senatoren, die zeiden daar al over, nou, dit gaat om de handel. Beans, beef en Boeings. Met andere woorden, die Chinezen moeten gewoon dingen van ons kopen. Dit is puur economisch, dit is belangrijk. Ja. Dus dat is toch echt wel waar Trump het liefste over wil hebben. Daar hebben ze het echt intern veel over. De problemen die Amerikanen op dit moment ondervinden door die hoge benzineprijzen, dat is natuurlijk altijd nummer één. Sinds de oorlog in Iran gestart is, is het $1 tot $1.50... het is gewoon $1.50 duurder geworden. Gemiddeld de benzine in Amerika.
2: Per 4 liter.
0: Precies. Ja. Dus we zitten nu op $4.50 gemiddeld landelijk. Dus er zijn er in Californië betaal je 6. Er zijn er ook waar het minder is. Dus dit is echt een groot probleem voor hem. Dit was een grote belofte tijdens zijn campagne. Ik maak het leven goedkoper. Dat gebeurt nu niet. Dit is waar kiezers ontevreden over zijn. Dat is echt een enorm risico richting de verkiezingen van november. En toen kwamen er afgelopen weken dus ook 2 voorstellen uit het Witte Huis die laten zien dat ze er ook wel echt mee bezig zijn. Trump die wil de benzineaccijns eraf halen. Dat is een belangrijke. Daar willen congresleden helemaal niet aan. Want dat gaat de staatskas natuurlijk voelen. 18 cent per gallon is dat trouwens. Dus het is ook niet zo dat het probleem oplost voor Amerikanen die nu hun benzine niet meer kunnen betalen. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. En de tweede was, dat vond ik echt een opvallende, importheffingen weghalen van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het idee is, de hamburgers in Amerika worden goedkoper als wij weer meer rundvlees uit Argentinië halen, als die importheffingen eraf gaan. Dat zien Amerikaanse boeren dan weer niet zitten, want die zien natuurlijk de concurrentie dan. Ja. En daar zit ook een mooie tegenstelling in, hè? Want Trump die zegt dat de importheffingen, dat maakt niet uit voor de prijzen, daar wordt het helemaal niet duurder van. En nu is dus toch het voorstel om die importheffingen eraf te halen. Dus dat zegt wel iets, denk ik.
2: Ja, in ieder geval zegt het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar oplossingen. En dat hij de problemen echt voelt. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump wil de Reflection Pool bij het Lincoln Memorial American Flag Blue maken. Maar loopt hij daardoor straks een blauwtje bij de rechter? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de ebola-uitbraak in Afrika een wereldwijde noodsituatie. Het virus is opgedoken in Congo en Oeganda en heeft waarschijnlijk 80 mensen het leven gekost. Door het uitroepen van de noodsituatie worden buurlanden van Congo en Oeganda in verhoogde staat van paraatheid gebracht. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Jan, we hadden het net over de boeren, over de import van vlees uit Argentinië, de grootste vleesleverancier ter wereld, bij mijn weten. En die boeren in Amerika die pruttelen. En het deed me toch denken aan een verhaal dat ik toch nog wel even wil vertellen. Ik ben ooit eens een keer in New Mexico bij zo'n Amerikaanse veeboer geweest. En om je een idee te geven, ik was toen met een camerateam en die zeiden, nou, daar zijn we mee naar New Mexico gevlogen. En toen zei die man, wacht daar maar op het vliegveld, dan haal ik je op. En toen kwam die voor met een vliegtuigje.
9: Niet een pick-up truck,
10: een vliegtuigje. Een hele mooie Cessna. En daarmee zijn we dus naar zijn boerderij gevlogen. Het grootste deel van die vlucht was over zijn boerderij. Dus om een idee te geven van hoe groot die dingen zijn. En hij vertelde ook dat als die... die had een dochtertje. En hij zei, die moet elke dag naar school. En dan brengt hij dat dochtertje met het vliegtuig naar de grote weg. En daar is een halte voor de schoolbus.
2: Oh, dan is ze er ook nog niet.
10: Ja, nee, dan is ze er nog niet. Dan moet je nog met de schoolbus naar een school. En dat elke dag. En mijn vraag was toen, ik was er om een hele andere reden, maar doe er even niet toe. Maar mijn vraag was, hoeveel koeien heb je eigenlijk? En toen gaf hij een heel opmerkelijk antwoord. Zei hij, ik heb geen idee. Want we drijven die koeien maar 2 keer per jaar bij elkaar. 1 keer om te brandmerken en de andere keer om de koeien eruit te halen die naar de slacht gaan. En zei, maar ik heb 90.000 head. En dat is een woord dat ik daar toen heb geleerd. En dat betekent een koe met het bij die koe horende kalveren. Dat heet 1 head. En daarvan had hij dan 90.000. En toen zei ik, man, wat een enorm bedrijf. Toen zei hij, nou nee hoor, ik ben hier nog een van de bescheidener boeren. Dus kan je voorstellen, als Amerikaanse boeren mopperen, dan praat je niet over een armetierig veldje in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan praat je over bedrijven die groter zijn dan die hele Noordoostpolder. Of Flevoland, hoe je het wil noemen. Het is gigantisch. Ja.
2: Ongelooflijk. Ik zit dan echt 2 dingen die dan door mijn hoofd schieten. De eerste is, als inderdaad die rundvleesprijzen, als daar verschil in zit, zo'n enorm bedrijf merkt dat dan natuurlijk ook enorm. Ja. Dat gaat dan over miljoenen. En ik moet ook denken aan de diesel- en benzineprijs. Want als je met je vliegtuigje eigenlijk dagelijks heen en weer moet vliegen, alleen al om de post op te halen, bij wijze van spreken. Ja. De kerosineprijzen zijn ook superhoog. Ja. Dus zo iemand betaalt zich blauw.
10: Ja, en die heeft natuurlijk ook nog allerlei ander materieel.
2: Een paar trekkertjes, denk ik.
10: Ja, tuurlijk, trekkers en generatoren. Want er is geen elektriciteit. Dat moet je allemaal zelf opwekken. Het loopt ook allemaal op diesel. Dus ja, dat is een kostbare onderneming. Dus die boeren, je moet niet aan hun tarieven komen. Maar je moet ook de concurrentie niet een te grote positie geven. En er is altijd traditioneel een enorme strijd geweest tussen Amerikaanse veeboeren en de Argentijnse. Het Argentijnse vlees, daarvan zegt elke kenner, dat is het beste ter wereld. Maar de Amerikaanse vlees is ook heel goed. En het heeft onder andere te maken met het feit dat die dieren, ook zoals bij deze man, in het wild leven. Dus die spiermassa's die ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. En nou ja, goed vlees is voor een groot deel is natuurlijk spiervlees. Dus enfin, heel verhaal achter. Maar
2: scharrelkoeien,
10: ja precies. Ja. Ja.
2: Ik denk nu, als wij Nederlandse boeren in Amerika onder onze luisteraars hebben, meld je even. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
10: Absoluut, dat zou ik ook willen horen. En ik weet er te weinig van. Je ziet ook niet, ik weet niet precies hoe dat ziet. Het meeste wat je ziet als je zo langs de weg rijdt, dat zijn melkkoeien, denk ik. Dus ik weet gewoon niet precies hoe het zit met... laat wat horen.
2: Ja, interessant hoor.
10: Oké, Jan, naar een heel belangrijk verhaal. Amerika bestaat deze zomer 250 jaar. En dus moet de hoofdstad er spik en span uitzien. Daarom neemt de president onder andere de reflecting pool bij het Lincoln Memorial onderhanden. Laat dat maar aan de projectontwikkelaar Trump over.
11: Hij zei, what we're going to do is I'm going to call all 3 of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool. And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 to $2 million as opposed to $300 million.
10: Ja, maar... Ja.
2: Zo makkelijk is dat.
10: Ja, je maakt even een dealtje. Nou, als je naar die reflecting pool... Ik vind dat niet echt een zwembad trouwens, maar goed. Hij is wel. Maar het pakt even duurder uit dan hij dacht. Want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kost het in werkelijkheid $13,1 miljoen. Jan, jij woont er om de hoek, zou ik maar zeggen, bij die reflecting pool. Jij bent gisteren nog even wezen kijken en hebt ongetwijfeld lopen nadenken, want zo heet. Ja. Wat zag je?
2: Ja, ja, ja. Nou ja, jij zegt inderdaad, het lijkt niet echt een zwembad. Nee, dat was zo, maar het lijkt steeds meer op een zwembad. Want dat ding is sowieso, ik denk één keer per jaar dan staat het leeg. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Nou, dan zie je normaal allemaal steen eigenlijk. Nu is het helemaal schoon en dat steen dat wordt helemaal blauw gespoten. En dat wordt eigenlijk de binnenkant van een zwembad. Zo ziet het er gewoon uit. Misschien ietsje donkerder. Dat voor iedereen die er geweest is, die weet het. Het is een gigantisch ding. En daar staan nu overal hekken eromheen. En je kan er wel doorheen kijken. En je ziet daar dan allemaal mannetjes met soort gasmaskers op die dat aan het verven zijn met spuiten. Dus wat je daar dan ziet, als je daar bij dat Lincoln Memorial staat, op die trappetjes, dan kan je er zo mooi in kijken. Dan zie je precies hoe ver ze zijn. Dan zie je, ze moeten echt nog een flink stuk. Ik denk dat die nou misschien halverwege is. Eén mannetje staat al zo te spuiten in zo'n pak. Dan denk je ook van, dit duurt nog wel even. En toen hij het aankondigde, dat was 24 april, ik heb het nog even opgezocht, toen zei hij, dit gaat een week duren. En wat jij net al noemde, 1,8 miljoen, koop je. Inmiddels zitten we dus op 13 miljoen en dat ding is dus echt nog lang niet klaar. Volgens mij zou volgende week, ik dacht de 22e, dat zou dan de officiële deadline moeten zijn, dat het klaar moet zijn. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ook omdat er nu berichten zijn dat het stukken die al gedaan zijn, dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Dus gaat niet helemaal lekker als we dat zo horen. En wat ik vooral een beetje leed van maak dit, Bernard, sorry. Maar het chagrijn wat ik zie bij mijn stadsgenoten hier, dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. De verwondering ook wel, hoor. Er zijn ook mensen die echt blij ermee zijn. Die hebben vaak een rood petje op, zoals je voor kan stellen. Trump supporters zijn dat. Maar bij mijn stadsgenoten, dan hoor ik echt irritatie. Die hebben echt het gevoel van, wacht even, dat Lincoln Memorial, dat hoort bij Washington, dat is een beetje van ons. Dat is niet van Donald Trump. Dit is het zoveelste moment dat het in de stijger staat, want het Lincoln Memorial zelf is net helemaal opgeknapt. Dat had niks met Trump te maken. Nou, nu zijn de hekken daar weg. Staan de hekken weer om die reflective pool. En ze hebben echt het gevoel van, Trump, blijf hier met je handen vanaf. Dat is echt groot irritatie bij. En ik moet ook wel zeggen, het staat dus al zo lang in de stijgers. Ik vind echt, het Lincoln Memorial is een van mijn favoriete plekken in Washington. En ja, ik wil dat plekje ook alweer een beetje terug. En dat voel je ook wel bij mensen daarvan. Toeristen zijn ook teleurgesteld natuurlijk. Hè, dat ze tegen hekken aan zitten te kijken. Dat mooie plekje waar je eventjes op die trappen kan gaan zitten om even de boel te overdenken. In de verte het Washington Memorial, de Capitol. Die reflective pool dus. Dat is er even weer niet. Mensen zijn er, behalve die paar Trump supporters, die zijn er niet zo blij mee.
10: En hoe komt het dat het zoveel duurder uitvalt?
2: Het is een heel bijzonder verhaal. Hè? Trump die heeft eigenlijk gezegd van, eerdere regeringen hebben dit ook geprobeerd. Allemaal niet gelukt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me in ieder geval Obama nog herinneren. Die heeft ook geprobeerd. Die bemoeide zich er niet zelf mee trouwens. Maar die reflective pool, dat is altijd een probleem geweest. Dat ding lekt, dat wordt vies. Altijd een beetje gedoe over. Alleen ja, dan is de vraag, het is een historisch iets. Hoe kan je dat dan veranderen? Presidenten, of in ieder geval de mensen daaronder, die zeiden dan van, zo'n plastic laagje eroverheen, dat helpt niet. Het is gewoon toch een beetje het beste ervan maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Nou, Trump zegt dan, ik ga het in hele korte tijd met de aannemer die ik ken, want die heeft meerdere zwembaden gedaan, ga ik dit regelen. En het kan voor een fractie van de prijs. We weten inmiddels, onder andere door de New York Times, dat daar niet een hele duidelijke aanbesteding is geweest. Eigenlijk helemaal geen aanbesteding. Het is gewoon iemand geworden via die Trump kende. Trump ontkent dat nu ook weer trouwens. Want nu het wat minder gaat, zegt hij van, oh, ik ken die mensen eigenlijk helemaal niet. En dat was niet mijn idee om die te laten doen. Dus we hebben al een duidelijke draai weer gezien. Dus dat bedrijf heeft zelf een flinke winstmarge. Het is een relatief klein bedrijf, wat ik heb begrepen. Ik heb hier geen verstand van natuurlijk van zwembaden. Maar je ziet wel dat het echt een klein team is wat een enorme oppervlakte moet doen. Er schijnt zelfs een beetje een tekort te zijn aan het spul wat ze erop spuiten. Dus al die dingen bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch op een flink hoger bedrag uit dan wat Trump in eerste instantie zei, van 1,8 naar 13 miljoen. Maar Bernard, zoals je hoorde, als Trump het niet had gedaan, had het 300 miljoen gekost. Ja. Dat bedrag neemt ook steeds toe trouwens.
10: Ja. Nu is er een non-profit organisatie die een recht zaak aanspant tegen de regering om dat schilderen te stoppen. En dan wel zeker in American Flag Blue. Hoe kansrijk is dit?
2: Nou ja, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Ik heb echt het gevoel hetzelfde als met die East Wing. Trump die doet eerst en vraagt later. Ze zijn het al aan het spuiten. Dus je kan een rechtszaak beginnen. Maar ik denk tegen de tijd dat daar een uitspraak over is, dan is het al een mooi zwembadje geworden, denk je niet?
10: Ja, ik denk het ook. Het is after the fact, je kunt er niks meer aan doen. Nee. En dan hebben jouw stadgenoten toch al de pest in, omdat ze ongeveer elk park wordt verbouwd, hè?
2: Ja, en dat is toch ook wel, want dit staat voor iets groters, denk ik. Net als die Lincoln Memorial. Dus het gevoel wat ik hier bij mijn stadsgenoten heel erg voel, is dat Trump ze dit een beetje door de strot duwt, eventjes plat gezegd. Heel veel parken hier in Washington, in de binnenstad, die zijn van de National Park Service. Dus dat is een beetje gek, maar dan heb je één parkje en dat wordt dan federaal, zeg maar, wordt het onderhouden. Dus dan komen die National Park Service Rangers daar om het een beetje te regelen. Wat ook wel zo is, daar was heel lang geen geld voor eigenlijk. Dus die parkjes die zagen er eigenlijk niet uit. Dat was allemaal een beetje verlopen. Dat wordt nu allemaal opgeknapt. Maar dat betekent dus, nu in het voorjaar, het weer wordt hier weer beter. Mensen willen in die parkjes zitten, je wil daar je hond uitlaten, allemaal dat soort dingen. En je moet je dan voorstellen, zo'n park, daar staan dus ook grote hekken omheen. Dus je kan er net zo'n beetje overheen kijken. En dan zie je wat je mist. En je kunt er niet in. Je kan niet op die bankjes zitten. Dus mensen zijn daar echt geïrriteerd over, want er zijn nog maar heel weinig plekken over. En wat ze ook heel vervelend vinden, is dat dus Trump dit heel erg naar zich toe trekt. Want als dit nou de National Park Service gewoon was geweest, dat is tot daaraan toe. Maar wat ze bijvoorbeeld doen, Trump die laat er dan posters ophangen, waarop dan staat, bedankt president Trump dat u dit doet. Nou, daar staat dan binnen een mum van tijd graffiti op en dan zijn ze weer weg.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ook elke demonstrant die iets vindt ergens van, die zat met zijn bord op zijn schoot daar ook. Weken achter elkaar soms.
3: Ja?
2: Dus het heeft ook wel een...
3: Ja,
2: ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen, jongens, dat moet een keer afgelopen. Moet even een beetje netjes uit gaan zien. Dus hij heeft ook wel een punt. Alleen, het is Trump is Trump, dus hij trekt alles naar zichzelf toe.
3: Ja.
2: Jammer toch.
4: Maar ik heb daar voor het eerst, ooit heb ik daar nu beelden gezien van de fonteinen in dat parkje die aanstonden. En ik weet niet of jij, heb jij die ooit
2: nooit,
4: aangezien?
2: Nooit.
4: Nee, ik ook niet.
2: Nooit. Nee.
4: Dus ik denk dat ze hier ook af en toe een beetje... er komt straks een punt dat mensen toch denken van... oh, het is wel opgeknapt.
2: Ja.
4: Dan is de pijnlijke conclusie voor democratisch stemmende Washingtonians... dat dat toch door Donald Trump is.
2: Ja, nou, dus... Hey Jan, we hebben nog een beetje tijd. Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
4: Ja, en iedereen die inzendt, die maakt ook kans op die mooie Amerika-podcast. Mok, die kan je weer winnen. We hebben er net weer eentje weggegeven. Dus, in de komende weken maak je dus weer volop kans. En als je op dit punt van de podcast bent gekomen... is dat ook een mooi moment om te bedenken van... wacht eens even, moet ik niet misschien eventjes gewoon abonneren? Dat kan natuurlijk ook gewoon via de bekende platforms. Laten we beginnen met een vraag van Dennis Wijscher.
5: Ik heb een vraag over het gerrymanderen. Een bizar concept als je het aan mij vraagt. Want dit zou in theorie mogelijk kunnen zijn... dat er over een heleboel tijd alleen maar gewonnen kan worden... door één kant van de partijen. Bizar. Maar waarom leggen ze dit niet gewoon vast op de grenzen van een hele staat? Want die liggen wettelijk vast. En daarmee maak je het denk ik ook veel eerlijker. Over het hele land heen. Wat vinden jullie van het idee? En denken jullie dat dit ooit gaat komen?
2: Nee, want het is een interessante gedachte, maar het is gewoon onjuist. Want je hebt inderdaad staatsgrenzen. Staten worden vertegenwoordigd door senatoren, twee per staat. En je hebt 435 districten door heel Amerika. En dat zijn, dat moet je voorstellen, als provincies binnen een staat. En daar gaat nu precies de ruzie om steeds. Want daarvan, van die provincies of van die gebiedjes, die kiesgebiedjes binnen zo'n staat, daar wordt over geruzied. En daar verschuiven de grenzen een beetje van. Dus het gaat niet om de integriteit van de staatsgrens is helemaal niet in het geding.
4: Ja, en wat ook meespeelt, je hebt natuurlijk je hebt de twee huizen. Je hebt de Senaat en je hebt het Huis van Afgevaardigden. En dat zijn tegenpolen eigenlijk van elkaar ook. Hè, in hoe, hoe dat werkt met districten en laat ik het even gewoon kort door de bocht zeggen. Senatoren die gaan over een hele staat. Als je in het Huis van Afgevaardigden zit, dan ga je over zo'n kleiner kiesdistrictje. En op het moment dat je de kiesdistrict voor het huis gelijk zou maken aan de staat, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde huizen. Daar komt het een beetje op neer, toch? Dan wordt de Senaat en het huis wordt hetzelfde.
2: Ja. En in iets van vijf staten is dat ook zo. Want er zijn een paar staten die zo klein zijn of zo weinig inwoners hebben, dat de staatsgrens inderdaad ook hetzelfde is als de districtsgrens. Komt dus wel voor. Ja.
4: En een korte update dan, want dit blijft echt een groot verhaal en die gaan we de komende weken ook echt nog wel veel over hebben. Sinds vorige week is bijvoorbeeld Virginia, die hadden een referendum gehouden hierover, over het herdistricten. Dat is daarna afgekeurd door een rechtbank. Een grote tegenvaller voor de Democraten. Virginia wil nu naar het Hoge Rechtshof om dat toch alsnog voor elkaar te krijgen. En eigenlijk, ik denk een beetje kort samenvattend, komt het er wel op neer dat de Republikeinen er in de strijd nu ietsje beter voor staan dan de Democraten, denk ik. Maar nog steeds, we zitten er middenin.
2: Ja.
4: Zullen we eens even kijken wat Tim te vragen had?
6: Ik begreep dat de tarieven die Trump had ingesteld zijn teruggedraaid. Maar ik was eigenlijk benieuwd, daar hoorde ik nog eens over, of dat dan ook geldt voor de afspraak die hij heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. Want dat zijn niet zozeer de tarieven die hij heeft ingesteld, dat is wel een afspraak die hij heeft gemaakt. En is het dan dus ook zo dat Europa hier in feite een loop is gedraaid? Of zijn ook die tarieven van elkaar?
2: Nou, om te beginnen, heel wat Europese regeringen vonden dat Ursula van

0: der Leyen zich inderdaad een loer had laten draaien door akkoord te gaan met een heffing van 15%. Het is allemaal teruggedraaid tot 10% wereldwijd door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. We weten geen van allen hoe dat nu precies gaat aflopen, omdat Trump zegt, ja, daar ga ik weer me tegen verzetten en ik verzin wel een andere truc, maar die heffingen die blijven komen.
1: Ja, want die 10%, dat was eigenlijk Trumps alternatief voor zijn eerdere heffingen. Ja. En daarvan heeft nu ook een rechter gezegd, dat mag niet. En ja, hoe dat dan verder gaat, weten we niet helemaal. En ondertussen is Europa nog steeds bezig. Dat is een beetje...
0: Ja, en er is ook in Nederland is er ook een Kamerdebat weer over opnieuw. Dus het is, en het Europese parlement is voortdurend over bezig. Grote zaak dit, en een belangrijke zaak.
1: Ja. Maar kan je nou zeggen dat Europa een beetje een loer is gedraaid omdat uiteindelijk die importheffingen eigenlijk helemaal niet wettelijk lijken te zijn? Of is dit ook een gevalletje, we zitten er nog in, we weten het nog niet?
0: Nou, dat laatste meer, denk ik. En ik deel wel een beetje de kritiek op Ursula von der Leyen. Niet zozeer om wat ze uiteindelijk heeft bedacht of gedaan, maar het gebrek aan overleg. Want een heleboel landen die voelden zich gepasseerd. De Eurolanden, die voelden zich gepasseerd. Omdat ze zeiden, ja, die vrouw die gaat daar maar een deal sluiten. Maar mogen we alsjeblieft nog even meepraten? Dus daar was wat spanning over. Hoe het afloopt, ik weet het waarachtig niet.
1: Thomas dan?
2: Kunnen jullie de Logan Act uitleggen? Gezien de meltdown van de MAGA-supporters om het bezoek van Obama aan Canada. En meteen jullie duiding daaraan geven.
0: Ja, dat kunnen we wel. Even heel kort, dat is een hele oude wet uit 17 zoveel. En die luidt dat een particuliere burger mag niet onderhandelen met het buitenland. Dat is een misdrijf. Daar komt het heel kort gezegd en kort door de bocht op neer. En wat ze nu zeggen is dat Obama door een bezoek te brengen aan Canada, maar ook aan de premier van Canada en met hem te gaan praten over de politieke situatie, in feite aan het onderhandelen is met een ander land. En Obama is een ambteloos burger. Heeft geen staatsfunctie meer. Nou, in de eerste plaats, die Logan Act is nog nooit toegepast. Wel geprobeerd, 2 of 3 keer geloof ik in de geschiedenis. Maar is nooit toegepast. En in de tweede plaats, het is een oud-president heeft het volste recht om in het buitenland te praten met wie die ook maar wil. En hij onderhandelt ook helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Maar het is wel weer een leuke vondst, zou ik maar zeggen.
1: Ja, is dus eigenlijk een beetje een nieuw relletje voor opiniemakers aan de rechterkant in Amerika. Is dat een beetje de samenvatting?
0: Ja, dat is hem wel, vind ik, ja.
1: Nou, moeten we hem daar dan ook maar mee afronden, Bernard? Want de tijd zit weer een beetje op, hè?
0: Ja, nou, dan kan er nog wel eentje, als je het heel snel doet.
1: Oké, dan pakken we nog eventjes Bram. Die zegt, recent is er voor het eerst een militair veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat was een verhaal, die had de Polymarket gegokt, hè, online. En dat ging over de exacte arrestatie van Maduro. Nou, die man was erbij betrokken, dus dat wist hij allemaal. Maar, en dan vraagt Bram zich af, hoe kan dit nou zo doorgaan? Want zo'n soldaat wordt nu een keer hiervoor opgepakt. Maar hoger wordt er een hoop ook gegokt. Die worden niet gepakt. Dus hoe kan dit?
0: Ja, weet ik ook niet. En ik ben ook benieuwd hoe het afloopt. Die discussie speelt trouwens ook buiten de Verenigde Staten. Hè? Want je kunt overal via dat Polymarket of andere middelen... Ja. Kun je gokken op ongeveer alles. Dus ik weet niet. Volgens mij kun je er juridisch niet zo verschrikkelijk veel tegen doen. Maar als je iemand betrapt op voorkennis het gebruik daarvan, denk ik dat gewoon de klassieke wet geldt. Dus dat mag gewoon nooit, ook hierbij niet.
1: Ja, maar we zien tot nu toe wel inderdaad deze militair, die toch wat onderaan de piramide staat. Dat is de eerste die gepakt is hier in Amerika. En al die geruchten over ministers en mensen hoog in het Witte Huis die dit ook doen, daar gebeurt nog niks.
0: Niets, dus nee.
1: We houden het in de gaten. Ja. Nou, bij deze dan maar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hadden gegokt op 22 minuten en iets van 30 seconden als laatste tijdstip voor deze podcast, Bernard.
0: Ja, ik ook. Terugluisteren kan via de BNR-site. Of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika podcast koffiebeker.
1: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. Na de allereerste winst van Bulgarije op het Eurovisie Songfestival wordt de blik alweer gericht op de editie van volgend jaar, die dus waarschijnlijk in Sofia is. De NPO wil er niet op vooruit lopen of Nederland er dan ook weer bij is. Deze keer deden we niet mee vanwege de deelname van Israël. Dat werd tweede. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom Ramis.
9: Ja, dankjewel Rens.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook een breed scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramus, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
9: Ja, dankjewel.
8: Jij bestaat, de groep, de Ramsey Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
9: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
8: En zijn er bekende namen tussen?
9: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
8: Ja.
9: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
8: zeker
9: wel kennen.
8: Ja.
9: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
8: Ja.
9: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen, ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep van passanten.
8: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
9: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
8: Maar iets minder fors.
9: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog
8: op. Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook nog veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
9: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
8: Oh ja,
9: zeg maar. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar gevierd.
8: Precies.
9: Dus 2 jaar.
8: Zoiets,
9: terug, ja, 2-3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
8: En waarom is het zo belangrijk voor je?
9: Om daar.
8: Dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
9: Ja.
8: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
9: Nou ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, hè, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst. Ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
8: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig inderdaad in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour gevoel heb ik. Een beetje nachtclubachtig.
9: Nou ja, het is eigenlijk verschillende invloeden. Veel rood ook inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd, waardoor het ook heel tijdloos is.
8: Ja.
9: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
8: Ja.
9: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op, dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
8: Ik heb nog even gezien, cijfertjes. Omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
9: Ja, ik ga niet echt meer op de omzetten in.
8: Mm-hmm.
9: Maar,
8: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
9: Nou ja, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
8: Okay.
9: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
8: Ja, snap ik.
9: Ja.
8: Snap ik. Even terug naar het begin. Want mensen die luisteren en denken 33, begin 30. En dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin. Hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
9: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn. Ja. In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat. Mm-hmm.
8: Want jouw vader komt uit Egypte?
9: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
8: Ja.
9: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
8: Vind ik sowieso een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou dan ga ik dan start ik maar een snack.
9: Ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89 en in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
8: Oh ja?
9: Ja, hij had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
8: Hoe heette die snackbar?
9: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
8: Totdat Disney op de stoep stond, neem ik aan.
9: Ja, letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck. In plaats van Donald Duck. Ja, vond ik ook nog wel slimme. Zo heeft hij... ik denk een anderhalf of twee jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is. Mm-hmm. Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven, om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken, of een Argentijnse steakhouse.
8: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
9: ja,
8: toch of niet?
9: Dat was zijn, hij zag van ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
8: En sinds wanneer ben jij er... nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
9: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als... begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. Het grappige is dat... die zaak waar ik dan, toen ik 11 was, begonnen was... hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk, dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
8: Ja.
9: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
8: En werd je toen al, ben je 11, ben je afwasser?
9: Ja.
8: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
9: gelukkig was het toen nog niet zo zoals nu.
8: Maar goed, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
9: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing... Ja.
8: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
9: Nee. Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
8: Hij wilde dat je accountancy ging doen? Of?
9: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
8: Ja. En, wat zei je vader dan daarover?
9: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Dat was voor mij gewoon Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten. Ja. Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie
10: vind je leuk.
9: De bus, ja, precies, ja. Goed gezegd. Ja, en, dat vind ik leuk.
8: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch.
9: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van, het is of hotelschool of defensie.
10: Kies maar.
9: Toen zei mijn vader, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is waar ik in wil gaan groeien.
8: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
9: Ja,
8: kun je er iets over zeggen?
9: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
8: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
9: Ja.
8: En dan, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
9: Ja.
8: Dus alles ligt voor je.
9: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En, en een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de Bekeerde Zuster, die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een andere deel was.
8: Maar je nam er dus. Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
9: Ja.
8: 15 in hoeveel tijd was dat?
9: In 2 jaar tijd.
8: Oh. En dan moet je dus alles verbouwen.
9: Ja.
8: Personeel zoeken.
9: Alles erop.
8: Concept uitwerken.
9: Alles. Ja.
8: Okay.
9: En dan, wat ik aan het begin al zei, van wat hebben we echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
8: Ja.
9: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
8: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
9: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
8: Ja.
9: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
8: Waar ligt dat aan dat je dat wil?
9: Omdat ik wel zag van, we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Dat kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft.
8: Ja.
9: Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
8: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
9: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek in qua prijzing bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency-componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
8: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken en denk, ja, het ligt aan andere dingen?
9: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf. Mm. Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne, toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taken aan de juiste persoon delegeren. Ik had nog steeds een heel sterk team, maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid. Ja. En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik... Zeg
8: dat
9: maar
8: het
9: neergelegd. Juist. Ja. Dus,
8: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
9: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan... gaat het met mij ook goed. Dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van... op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
8: Nee.
9: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van... oké, ik ga het wat... ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer. En bij mezelf, persoonlijk.
8: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk... heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, bepaalde zaken.
9: Ja.
8: Waarom die beslissing?
9: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen en waar ook nog meer potentie in zit, dat als we de focus erop leggen, dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
8: Waren dat dan die 15 zaken die je erbij gekocht hebt, of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt, we pakken de toppers?
9: Juist, ja. Dus ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook... We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden... dus en uit de oude portefeuille verkochten.
8: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen... dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
9: Ja, rust.
8: Ja?
9: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel... Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust en dan... Uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van... Dus je zou kunnen denken van, heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van... Oh, had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik... ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog. En we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd. En wat, ik denk kun je liever zeggen... op die schaal dan... dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
8: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
9: Ja, dan zullen we dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
11: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramis Ramsey, dankjewel.
9: Ja, Rens, jij ook bedankt.
11: Voor je openheid, de CEO van de Ramsey Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn, en daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
12: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. Na de allereerste winst van Bulgarije op het Eurovisie Songfestival wordt de blik alweer gericht op de editie van volgend jaar, die dus waarschijnlijk in Sofia is. De NPO wil er niet op vooruit lopen of Nederland er dan ook weer bij is. Deze keer deden we niet mee vanwege de deelname van Israël. Dat werd tweede. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
13: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruyter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
14: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
13: Fijn. Lekker.
14: Ja, hoe is het met jou?
13: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
14: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
13: Oh, fijn.
14: Ja, en jij?
13: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
14: En je hebt gescoord.
13: En gescoord.
14: Ja, dat is
13: 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR-groep, bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
14: Ja.
13: En volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
14: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
13: Ongelooflijk.
14: 452. Kun je dat iets... Dat is toch... Maar dat is dus heel veel geld van met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, er kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
13: Ja.
14: En onder die naam dan een hotel exporteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro voor 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is dit nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
13: Wauw, hoe kan dat?
14: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook, dan in de branche zitten mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
13: maar
14: in de branche
13: te zitten. Maar is er bij Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
14: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur achterstand.
13: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
14: Ja. Dus dan zou je denken... Ja, ja,
13: alleen dat geld moet... zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
14: Zit ergens anders in een andere entiteit.
13: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
14: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En die zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar slash huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
13: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
14: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het zeepje is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
13: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
14: Zeker.
13: Er is niet een exploitatieprobleem.
14: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
13: moet gewoon elke maand huur betalen.
14: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
13: niet. Dan zit ik echt al lang niet meer.
14: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
13: Ja.
14: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen. Ja, dat is vrij bizar.
13: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf. Een stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
14: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
13: Nice,
14: althans,
13: mooi.
14: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
13: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, maar dat tezijde.
14: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk, want er is een stel die biedt meer.
13: Ja.
14: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
13: Toehappen.
14: Toehappen hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
13: Dus dat lijkt wel bijna een typfout.
14: Ja,
13: 5 en een 8 andersom.
14: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
13: het scheelt ook vierkante meters.
14: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizar is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
13: Ja.
14: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
13: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, het eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
14: Maar hoeveel minder?
13: Ja, 13 vierkante meter of zo.
14: Ja, dat is toch serieus.
13: Dat is serieus geld.
14: 10%.
13: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
14: Ja, niet alleen de makelaar,
13: als je gaat verkopen. Je mag maar één keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
14: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
13: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
15: Vast goed gezocht.
13: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
16: Dankjewel.
13: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
16: Ik ben onder de indruk.
13: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk 2 moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
16: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee, in Nederland met een ruimtegebrek.
13: Ja.
16: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
13: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
16: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
13: Ja. Wat dat betreft. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen, 125.000 woningen, om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
16: Dus het zijn eigenlijk 2 moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Dus dat gaat meer over bedrijven.
13: En Goeree over verkeer.
16: Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
13: Jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
16: Ja.
13: Toch?
16: Zeker, ja.
13: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
16: Ja dus, het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewetten doorkreeg.
13: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
16: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè? 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markenwaard volgen. Hè? Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
13: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
16: Ja, dus,
13: tenzij het hard waait, dan mag je niet met je caravan.
16: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk zou je denken, dit is een volgende logische stap. In de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers II uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
13: En wat is de kern van dat verzet?
16: Eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten, zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten. Ja. Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
13: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
16: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, die hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
14: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen
16: goed punt.
14: Ja, het is geen recht.
13: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
16: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
13: Ja, dat wilde ik vragen, want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op balletage komen om daar te mogen boeren.
16: Zeker.
13: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen.
16: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
13: En het was dus want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja. 10, 15, 20 miljard kost.
3: Ja.
2: Om die polder te maken.
3: Ja.
2: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
3: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
4: samenzwering, ik voel een samenzwering.
2: Ja, zit er een projectontwikkelaar achter?
3: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan.
2: Nice.
3: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur.
2: Dus, vanaf het Markermeer?
3: Ja, dat is. Ja, kijk,
2: het ligt toch dichterbij dan Almere?
3: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds. Hè?
4: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel meer naar de toekomst moet kijken, langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
3: Zeker,
4: als er niet meer is.
3: Ja.
4: Nou, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
2: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
3: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
2: Ja, dat wilde ik vragen, want er is een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000, het is een Natura 2000 gebied.
3: Heeft
2: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
3: Ja.
2: Dus kan het zomaar?
3: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
4: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
3: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, er is bij Lelystad nog volop ruimte.
4: Dus en ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
3: Vind ik
4: wel.
2: Dat was een burgemeester
4: van Lelystad.
2: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Ze zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
4: Ja, jee. Ja. Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
3: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder.
2: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
3: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
2: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren, om eventueel daar woningen te maken.
3: Ja.
4: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte, want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
3: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik, in de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
2: We praten in deze prachtige uitzending.

0: uitzending over nieuw land. Maar ja, hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
1: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
2: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
1: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
2: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
1: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
3: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
1: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
4: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
0: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit...
5: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
0: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
6: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift van die mannen voornamelijk die dachten ja wij kunnen dit en ja.
0: Is het gelukt? Kunnen we? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
6: Ja, dat zou ik wel denken. Want we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
0: Letterlijk.
6: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af. Hè. We hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
0: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het bad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boot en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel en daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan Amerika, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalige Venezolaanse president Maduro. En hij wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
13: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table.
12: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
14: Dankjewel, Bernard.
12: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
14: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch dat er een nieuwe fase is aangebroken, waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van, ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwakker verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
12: Ja, slim van hem. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? Dus zeggen al die de stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje?
14: Ja, dat is eigenlijk de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximaal uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met een initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in schaaktermen te
12: blijven. Ja. En het gaat niet zo goed met zijn campagne.
14: Klopt.
12: Na al die jaren, je kunt zeggen, dat front, dat millimetert.
14: Klopt, dat klopt. En dat het verhaal van we zullen Oekraïne stijl oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen. En eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn. Maar ook eigenlijk misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europees vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
12: Wat heet, hij heeft Duitsland uit de economische misère gehaald.
14: Zeker.
12: Dus geen slechte bondskanselier.
14: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo. Dat is,
12: nee, dat waren we allemaal.
14: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie. Wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gasaftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg. Dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. En dat is een Russische stad die dik een jaar, misschien wel langer,
12: is belegerd.
14: Omzingeld is geworden door de Duitsers, Afrika, en daar is een grote hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus daar, de twee mannen ontmoeten elkaar later. Weet van, goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog en op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schröder op zichzelf niet kwalijk nemen dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schröder. Dus deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen, maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er is een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. Daar zijn Oekraïners aan tafel en daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede, waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja.
12: De Callas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
14: Ja.
12: En wat dan onze rode lijnen zijn.
14: Ja.
12: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
14: Ja, dan dacht ik bij mezelf, het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgarantie in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over, wat gaan wij straks Poetin aanbieden? Dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Callas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
12: Ja. Zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
14: Zeker.
12: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
14: Zo is het, Bernard. Ja.
12: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
14: Zeker.
12: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen. Wat doen we dan?
15: Exact.
12: En die zijn er allemaal niet.
14: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
12: Ja.
14: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
12: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur. En, die had bewondering eigenlijk van iedereen.
14: Ja.
12: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar. Dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt, joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
14: Ja.
12: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
14: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaat. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langer termijn, langjarige strategie zou hebben. Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren.
12: Ja.
14: Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op de horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Veel, zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij.
12: Dat is waar.
14: Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
12: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
14: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
12: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van echt van, zeg maar, minister van Buitenlandse Zaken, ja, namens ons allemaal.
14: Ja.
12: Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
14: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is 2 keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Dus ik begrijp niet goed waarom je dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je, als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
12: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
16: Обещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
12: Dat was Poetin, die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden. maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
14: Ja, dat is natuurlijk moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander, ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitectuur eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan. Hè, hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
12: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
14: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk. Daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
12: Nee. Nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
14: Ja.
12: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat vele van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achter hem blijven staan en allemaal van dat soort keten?
14: Ja, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust slimheid om op de Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook, die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie, eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat. Maar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land, en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land. Met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag, zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven, of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners, dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne.
12: Ja.
14: Er is niemand geweest die heeft gezegd, ik stem voor een annexatie door Rusland.
12: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt, en zegt, moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing?
14: Ja.
12: En waar moet de grens dan lopen? Dan is het antwoord altijd, daar gaat Oekraïne zelf over.
14: Gaat Oekraïne voor een deel over?
12: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
14: Klopt.
12: Wat moeten wij hiervan vinden?
14: Ja. Ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept, dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen de kwestie is van Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, het ijzeren gordijn, moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar dat is de verantwoordelijkheid, gaat verder dan ook reden.
12: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Maar ik begrijp wat je bedoelt, maar de vraag blijft concreet. Loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen? En zo ja, waar?
14: Dat zou kunnen. Ja. Het zou best kunnen dat we, dat is voor mij niet om te beslissen, maar dat is natuurlijk iets waarop het zou kunnen zijn dat en Oekraïne en Rusland
12: Dat is de kern, het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
14: Het is aan de Oekraïners.
12: Maar als je zegt, wij moeten als Europa toch veel duidelijker zijn en ook duidelijke standpunten hebben en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten.
14: Ja.
12: Dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen, oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan.
14: Ja,
12: die zegt, ik ben het wel met Poetin eens, die Donbass moeten ze gewoon opgeven.
14: Ja, maar Poetin is niet uit op 4 provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen. En dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van, oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen bij zijn verdere, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar 4 provincies op. Als dat een Oekraïense standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik dat heel Europa zal zeggen, dat respecteren we dan als jullie dat willen en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, het ijzeren gordijn loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort, Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden.
12: Ja.
14: Dus wel degelijk wordt die grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
12: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, daar zijn we het wel over eens.
14: Ja.
12: De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen die dat dan gaan doen. Ik kan me voorstellen dat Poetin zegt, wil ik niet. Wat dan wel?
14: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
12: Nee, dat begrijp ik. Maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
14: Nee,
12: ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen of Afrikaanse landen. Dat doet er even niet toe.
14: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan, ik wil in Oekraïne, wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
12: Nee.
14: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
12: Nee.
14: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen, naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
12: Ja, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
14: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan aan de grens van Finland, de Baltische Staten,
12: Tuurlijk.
14: De grens van Polen enzovoort naar beneden. En Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht door Oekraïnse soldaten bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
12: Nee. Wie gaat er wel over?
14: Oekraïne.
12: Ja. En de landen die de soldaten
14: en de landen
12: of de,
14: precies
12: leveren.
14: Je kan je ook voorstellen dat de Oekraïners het luisteren. Dus wij kunnen dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, kunnen wij zelf wel bewaken. Maar als jullie wel graag aan de grens klaarstaan, aan onze westgrens klaarstaan, met extra NAVO-troepen, mocht het toch weer de nood aan de man zijn, of met extra.
12: Dat zou slim zijn, want dan staan ze op NAVO-gebied.
14: Exact, precies. Ja. Ja. Dat zou zomaar een tussenoplossing kunnen
12: zijn. Dus er hoeft ook. Het zou dus een oplossing denkbaar zijn zonder een stabiliteitsmacht in Oekraïne
14: dat
12: zelf.
14: Dat is mogelijk en dat hangt een beetje ook vanaf hoe sterk de toekomstige dreiging van Rusland is. Als Poetin oprecht zegt: ik stop er nu mee, ik begraaf al mijn ambities, Oekraïne, ik laat de rest van jullie met rust. Ja, dan voelt dat alweer beter.
12: Ja.
14: Dus dat hangt er vanaf hoe die dreiging van Rusland eruit blijft zien.
12: Oké, even terug naar waar we mee begonnen. Eigenlijk de rol van Europa en onderhandelen. Dit is een kwestie van onderhandelen. En zeker als het in die buurt gaat komen, en dat zou hopelijk gebeurt dat een keer, wie onderhandelt er namens ons?
14: Ja, daar zijn we weer terug bij. Hè? Je zou dus willen dat mevrouw Callas daar, dat we dus deze scenario's zoals wij die nu even heel kort doorlopen, er zijn vast veel meer gedachten aan te wijden en veel diepere analyses te maken. Je zou willen dat die in Brussel plaatsvinden, die analyses. En dat op basis daarvan de lidstaten zeggen: oké, wij stemmen in met deze scenario's en met deze gevolgen voor ons. En mevrouw Callas, of wie dan ook, maar mevrouw Callas is natuurlijk dan de aangewezen persoon. Ja. Do it.
12: Dat kan ook, want dan is van tevoren de strategie besproken.
14: Zo
12: dus
14: is
12: ze weet precies wat de bandbreedte heeft die zij heeft om te onderhandelen.
14: Stip aan de horizon,
12: En dan stippen,
14: want het kan best zijn dat er verschillende scenario's en opties. Het hangt ervan afhankelijk van hoe die onderhandelingen met Rusland gaan lopen. Ja, klopt.
12: We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
17: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
18: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
19: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
18: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
19: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
18: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
19: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boot en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan Amerika, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalige Venezolaanse president Maduro. En hij wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
20: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
12: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
21: Ja,
12: want je kan van alles van zeggen.
21: Het leuke is dat hij...
12: Het heeft wel vaak effect.
21: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, van wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
12: het is
21: wel eerlijk.
12: Het is in strijd met achter elkaar diplomatieke geschiedenis, weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek. Publiekelijk, hè? Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
21: Ja, zeker.
12: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
21: Ja, zeker, ongetwijfeld.
12: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is dus een tweesporenbeleid. Ja, wat doen we in de media? Denken von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
21: Is ook zo.
12: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
21: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper publiek afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken, ja, dan maakt dat moet je dat als achter de schermen weer even. Moet je dat als diplomaat eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om tegen mij te zeggen: don't take it personally.
12: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt: ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens
21: dat
12: is.
21: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren, om het zo maar te zeggen. Ja.
12: Ja. Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekking geschreven door drie zeer prominente New York Times journalisten. Goed geresearched. Waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat Iran nog steeds heel veel raketcapaciteit heeft. En aan de straat van Hormuz wordt het gespecificeerd. Daar hadden ze 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van over.
21: Zeg het, ja.
12: Dan kun je toch zeggen, Iran heeft op geen enkel punt verloren. Ja. Dus waarom zouden ze een deal sluiten?
21: Ja, dat klopt. En je merkt dat klopt. En ik las dat ook en ik... het blijkt dat ze dus ofwel niet ontdekt zijn, ofwel weer gerepareerd zijn. Hè?
12: Dat kunnen ze heel snel.
21: Zijn. Ja. Dus ja, dat, uitstekend stuk van de New York Times. En ja, dat geeft maar weer aan dat... dat was natuurlijk ook een vraag die we hadden van... de nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar, toen Trump ook een aanval op Iran...
12: Obliterated, zei hij.
21: Precies, dus ja. Is dat er nog... Dus dan zie je dat ook hier, wat hij zegt, niet altijd klopt. En dat verklaart ook waarom Iran toch redelijk comfortabel... maar toch wel als meer en meer met de juiste kaarten in de handen naar het conflict kijkt. Dus Trump is meer en meer de vragende partij. En is niet degene die kan zo eenvoudig dingen kan afdwingen. En dat is dus die positie. Aanvankelijk was natuurlijk Iran ook zich doodgeschrokken, letterlijk en figuurlijk. Maar inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze staan nu sterk in die onderhandelingen. Dat zie je nu. Dat is overduidelijk.
12: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma.
21: Ja.
12: Dat is ook de reden. Daar was een deal over in 2015. Zeker. Daar was die twee jaar over onderhandeld.
21: Ja.
12: Dat verdrag dat besloeg 160 pagina's, waarvan elke letter en elke komma gewogen was door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
21: Ja.
12: Was, en dat heeft Trump verscheurd.
21: Ja.
12: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
21: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had. Trump heeft het op een gegeven moment verscheurd, omdat hij zei van ja, Iran houdt zich er niet meer aan, laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump, die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk, call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Noem het nou beest bij zijn naam. Dit was geen levend akkoord meer. Hè. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium tot een bepaalde grens.
12: Ja, nog net iets onder de 4%.
21: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken. En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg. Gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom.
12: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt, jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandelingen op een bepaald moment hebben gezegd, als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook, wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan voor jullie, als we dat willen, als het problemen geeft. Dus, die hebben zich heel creatief opgesteld.
21: Ze waren heel erg positief en constructief, waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties, bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen.
12: Nou,
21: dat het voor Rusland ook bedreigend wordt. Hè? Ja. En die hele zuidflank van Rusland is. Ik zei een keer tegen Poetin, had je de Caucasus niet moeten decoloniseren. Die landen zijn zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit, hè, want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
12: Nee.
21: Maar dat is de zorg van Rusland, he, die zachte bellen. Dus, maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden door het internationale atoomagentschap.
12: Ja.
21: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
12: Ja, en dat
21: daar
12: bestaat,
21: is het misgegaan.
12: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties en camera's die worden
21: opgepakt. Zo is dat. Ja, dat klopt.
12: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
21: En uiteindelijk was de laatste rapporten van het internationale atoomagentschap zeiden, ja, ze zijn inmiddels de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
12: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
21: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden.
12: Nee.
21: Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
12: Ja.
21: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, ja, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
12: jaar.
21: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
12: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over.
21: Hij zei
12: dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles waar het om draait.
21: En ook voor Israël overigens, Berda.
12: Ja, maar die hebben zelf ook
21: de zorg van Israël.
12: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
21: Zeker, dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan.
12: Nee.
21: Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
12: Krijg je een evenwicht.
21: Maar dat is in zekere zin waar, maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, dat Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
12: gegeven. Bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei, ja, als dat gebeurt, willen wij ze ook. Ja, want het is onze aardsvijand.
21: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. En dat, want dat klopt. En dat zit natuurlijk ook, die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook, je moet ergens een grens zetten.
12: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja, ja. Ook een nucleaire macht.
21: Ja, precies.
12: Ja, ja. Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen, hoewel ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
21: Nee.
12: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld, horen we ook niet elke dag.
21: Nee.
12: Waarom?
21: China heeft een grote rivaliteit met India. Al een hele lange tijd. Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China, van Tibet. Dat gaat er trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al, China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor hun infrastructuurprojecten konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentie blokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan.
12: Ja.
21: Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Ja, ja. Dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
12: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
21: Klopt, Bernard.
12: Daar gingen van China naar
21: dat
12: Pakistan. Ja. En dan, het heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar af wat ging daar doorheen.
21: Dus,
12: ik zou maar zeggen, richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
21: Dat was het idee, natuurlijk. Ja. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten, kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren via Afrika, door het Suezkanaal, de Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen. Omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
12: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
21: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen. Ja,
12: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt bij zijn bondgenoot Iran.
21: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, onmiddellijk Pakistan gevraagd, jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiiten verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China. En dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer, die hebben de Chinezen wel slim verdeeld. Maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie.
12: Ja.
21: Door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen, zee, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed en ik denk dat Trump daarop.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat

0: True Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling op zichzelf. Zijn die het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog op begon.
3: Precies, dat is waar. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
4: Als je ziet hoe lang Obama het over gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
3: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Piet Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
2: Zeker.
3: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde.
2: Ja.
3: En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan wat Trump doet.
2: Zeker, zeker. De supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat een versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt.
3: Zeker.
2: Vernedering van die aanvallen.
3: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen, Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijke idee, het recht om uranium te verrijken en om kerncentrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
2: Ja.
3: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium, of wordt downgrading, dat is mogelijk.
2: Ja, dat is ook mogelijk.
3: Of
2: het exporteren. Het
3: of de Russen moeten opnieuw zeggen, jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren.
2: Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden. Want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen, god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de Golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash-inkomen dat hij hard kan gebruiken.
3: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelden.
2: Ja.
3: Trump wilde er eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
2: Ja.
3: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En dat is ingewikkeld, omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
2: Ja.
3: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
2: Ja. Ja.
3: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
2: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering, door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden, veel meer zeg maar de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemde situatie. Dat er een grote groep is die zich eigenlijk als een staat in de staat in Libanon, Hezbollah, zich opstelt. Maar die ook nog eens een keer beschikt over honderden, zo niet duizenden raketten en wapens om een buurland aan te vallen. Dus dat zou natuurlijk, praat dat over falende staten, dat zou in Libanon niet moeten gebeuren. Ook daar zou je idealiter de wereldgemeenschap, zou Libanon de regering, legitieme regering van Libanon moeten steunen om die ontwapening plaats te laten vinden en een fatsoenlijk Libanees leger op te tuigen dat de Libanese grenzen bewaakt, maar dat ook gewoon samenwerkt met buurland Israël. Ja. Dat zou natuurlijk de ideaal. Ook dat is een onopgelost probleem dat maar voorettert.
3: Ja.
2: Dat wordt wel verzwakt natuurlijk door het probleem wordt wel iets kleiner. Israël is natuurlijk heel hard bezig om

0: Hezbollah ook weer te bestoken. En Iran is even op afstand gezet, maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op langer termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen. Ja. En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
1: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, het is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF, is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
0: Ja.
1: Wat is daar aan de hand?
0: Ja.
1: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
0: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volgorde: het Internationaal Monetair Fonds.
1: Zeker.
0: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
1: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
0: Maar dat is allemaal VN.
1: Ja.
0: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan de begroting of aan de monetaire regels houden.
1: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
0: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen, door te zeggen, je krijgt een strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
1: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York. Grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
0: Nee, maar onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend misschien voor de wereld. En een aantal falen. En degene die jou het meest en mij het meest op dit moment ook met deze onderwerpen natuurlijk te binnen schiet, is de veiligheid.
1: Ja, het enige orgaan ter wereld dat beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de hele wereld.
0: Ja, maar dus dat niet doet omdat er een vetorecht is.
1: Ja.
0: Omdat er geen evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking in die Veiligheidsraad is. En dat zijn weeffouten die begrijpelijk zijn als je de ontstaansgeschiedenis van de VN kent. Maar we zouden natuurlijk de VN moeten hebben hervormd over de laatste 40, 50 jaar. Het probleem is, dat zie je ook een beetje in de EU, dan moet je wel de lidstaten allemaal, voor ook degene die een vetorecht hebben.
1: Ja, maar het veranderen van de Veiligheidsraad wordt beslist door de Veiligheidsraad.
0: Exact.
1: En die vijf vaste leden gaan nooit ergens mee. Kun je vergeten.
0: Nee, dus dat klopt. Dus dat is de huidige Veiligheidsraad, blijft dus niet leven. Er zijn 400, 500, 600 oorlogen de afgelopen decennia, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan, ondanks de Veiligheidsraad. Dus in alle eerlijkheid, als op school zou je zeggen een 2-, hè, dat is falen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet goed.
1: Ja,
0: en zelfs die blauwhelmen, die komen er pas. Ik sprak een keer secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ik zei tegen hem, die blauwhelmen, doen die nu ook als ze er zijn iets aan het conflict ook oplossen? Toen zei hij, ze kunnen alleen maar de situatie bevriezen.
1: Ja, daar zijn ze ook niet voor.
0: Dus je bevriest een conflict en je houdt hem dus ook nog eens een keer vervolgens 60 jaar overeind.
1: Laatste vraag, even kijk hoe je daarnaar kijkt, de secretaris-generaal. Je noemde Kofi Annan, was een hele goeie. Hè? Die had heel veel invloed en die had heel veel respect. Eigenlijk
0: zeker.
1: Onder alle 193 leden.
0: Klopt.
1: Nu zit er eentje, Guterres, die dat bepaald niet heeft. Dat respect onder al die 193 leden. Hij treedt af. Zuid-Amerika is aan de beurt. Mm. Dus je hebt verschillende. Je hebt Bachelet, de oud-president van Chili, een vrouw. Ja. En ook oud. Ik geloof, wat was ze? Mensenrechten. Commissaris.
0: Ja, precies. Ja.
1: Grossi, de man van het atoomagentschap, is ook een Argentijn.
0: Zeker, een hele daadkrachtige man. Hè? Komt, ja.
1: Wie zou het moeten worden, er zijn er nog meer hoor, ja. Wie zou het moeten worden? En denk je dat de vervanging van Guterres iets kan bijdragen aan de malaise van de VN?
0: Vast. Dat geldt ook voor de Europese Unie. We kunnen pas deze vicieuze cirkel van lidstaten die dingen blokkeren, die de meerderheid eigenlijk afhouden van hervormingen, dat kunnen we pas doorbreken als er echte leiders zijn die zeggen, nou is het afgelopen met het geklooi, sorry voor het woord. Ja. Maar, en daar heb je dus leiders voor nodig die en durf hebben en visie hebben. Die weten hoe zo'n VN 2.0 eruit gaat zien. Ik schrijf daar toevallig een boek over, dus misschien is het net op tijd klaar, Bernard. Maar ja. Dat is een ander verhaal. Maar je hebt leiders nodig die moeten durf hebben. En ik denk dat Guterres alle goede dingen heeft gezegd die hij had moeten zeggen, maar hij zei ze te laat en te veel op fluistertoon. Dus helaas. Een leiderschap nodig die durf heeft, die ook een visie heeft over zijn eigen visie. Er wordt heel veel gesproken, ook door Guterres, over de VN moet hervormd worden. Niemand legt uit, ook Guterres niet, hoe ziet dat er dan uit, ja, die hervormingen? Ja. Niemand doet dat.
1: Nee. Goed, ik zie uit naar dat boek trouwens, maar je houdt ons vast op de hoogte. Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michal Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote techshow.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Voor de grensovergang 2 kilometer met daar ruim 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens nu 2 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder staat een file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim €1 miljoen in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is nihil. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
12: The ladies not for turning.
13: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. En gezien de ontwikkelingen komt deze podcast 1 dag eerder online. Lia, het waren spannende uren in aanloop naar en tijdens de kabinetsvergadering, waarbij bij mij thuis weddenschappen zijn afgesloten of Starmer wel of niet zou aftreden. Maar de kogel is door de Britse kerk. premier Keir Starmer blijft zitten waar hij zit. Ik zei het al, die kabinetsvergadering heeft net plaatsgevonden en Starmer begon de ministerraad met de krachtige uitspraak I am staying put. Vrij vertaald, ik ga nergens heen. Zag jij die aankomen?
17: Wie won er trouwens bij jullie thuis?
16: Oh, ik. Ja, dat wilde, mijn man dacht hij gaat en ik zei nee, die blijft zitten. Dus ik heb gewonnen.
17: Nou, ik weet niet om hoeveel het ging en of je al uitbetaald bent gekregen. Maar ik zou daar ook aan plakken hoe lang nog.
16: Goed, juist.
17: Want daar gaat het om. Kijk, het was inderdaad weer reuze spannend vanochtend. Als je al die politieke psychodrama, als je daarvan houdt, dan is dat spannend. Want er was een ministerraad, kabinetsvergadering, hoe je dat ook noemen wilt, vanochtend, waarbij Keir Starmer in Downing Street dus de boel voor zat, gezeten aan een hele lange tafel, aan het hoofd zit je dan, met een stuk of 20 mensen minstens eromheen. En allemaal hadden ze of besloten dat hij moest blijven, of tegen hem gezegd: het lijkt ons beter dat je vertrekt, of in ieder geval dat je een tijdschema instelt waarin je duidelijk maakt wanneer je opstapt. En wat Keir Starmer deed is, hij negeerde het allemaal. Hij zegt, we gaan door met wat we begonnen zijn. Ik blijf zitten. Het land moet geregeerd worden. Het laatste wat we willen is het wisselen van de wacht. Dat is niet goed voor de Britse economie. Dat maakt de financiële markten onrustig. En dat was ook zo. Want nadat tientallen fractieleden uit de Labour-partij gisteravond dreigden met een motie van wantrouwen tegen Starmer, gingen de markten echt op de achterste benen staan. En vanochtend zag je al dat de Britten veel en veel meer moeten betalen in rente voor leningen en zo, dat staatsschulden alleen maar groter worden. Dus hij heeft gelijk natuurlijk. Bovendien zei Starmer de gevolgen voor de Britten zelf, voor de inflatie, de economie, we kunnen het niet aan. Ik blijf zitten, we gaan gewoon door. En wat blijkt? Niemand wilde hem uitdagen. En het gekke is, Roet, gewoonlijk, je weet hoe Downing Street eruit ziet, je kent die beroemde zwarte voordeur, en gewoonlijk lopen daar de ministers naar binnen bij die wekelijkse bijeenkomst, kabinetsbijeenkomst, en lopen ze er ook weer uit. En zeggen ze helemaal niks, want ze zijn vertrouwelijk, die bijeenkomsten. Nu, het stond vol natuurlijk, een heel leger met media, pers, camera, fotografen, live-uitzendingen op de nieuwszenders, bla bla bla. En nu kwamen al die ministers, in ieder geval een aantal, naar buiten, en die zochten juist de camera's op. En die wilden praten, niet allemaal hoor, niet allemaal. Maar een aantal wilden juist praten en zeggen, we waren eensgezind, er was geen uitdager. Keir heeft gezegd dat hij doorgaat met zijn werk. En dat doe ik ook, zei er eentje. Ik ga nu naar Brussel, ik moet weg, anders mis ik de Eurostar. Alsof er helemaal niks gebeurd was.
16: Maar dat is best tegenstrijdig op het moment dat het waren ruim 70 Kamerleden, meerdere ministers, één is zelfs opgestapt vanochtend, en dan is er geen uitdager, niemand die dan zijn mond opentrekt.
17: Ja, dat is een staatssecretaris, een onderstaatssecretaris die opstapt inderdaad. En dat is ook zo, dat is ook merkwaardig. Maar degene die de meeste kans maakt om Keir Starmer nu uit te dagen is de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting. Die is aan de rechterflank van de Labour-partij. En die hield zijn mond stijf dicht. Want hij heeft maanden geleden al tegen Starmer gezegd: als het wat jou betreft verkeerd gaat, moet je me niet kwalijk nemen, maar dan ben ik bereid om jou op te volgen. Maar wat er gebeurt als jij nu je mond open doet en zegt: ik ga in de aanval, ik daag je uit, dan verlies jij je baan als het mislukt. Dus je moet van hele goede huizen komen om tegen iemand als Keir Starmer, die waanzinnig koppig is en overtuigd is dat hij gewoon de beste kandidaat is en dat niemand meer geschikt is dan hij om het land te leiden, om dan te zeggen, ik neem het tegen je op. Ik bedoel, er zijn toch heel veel Kamerleden die niet het zwaar durven opnemen tegen een zittende premier. En dan zou deze uitdager, deze Wes Streeting, verloren hebben. Dan was hij ook zijn baan kwijt. Dus ze zijn niet te beroerd, Kamerleden als Streeting, om een coup te beginnen en om hun onderlingen, zal ik maar zeggen, naar voren te schuiven. Die dus gisteren inderdaad zeiden, wij hebben het vertrouwen verloren in de premier. Maar om als er verder niks gebeurt, zelf dan te zeggen, oké, ik ben die uitdager, ook al zijn er genoeg stemmen om dat te doen, want de 81 zijn er nodig en ik denk dat we inmiddels tegen de 100 zitten. Maar nogmaals, het risico is groot en daarom is er niks gebeurd. Maar daarom is het ook onhoudbaar, Roet. Want nogmaals, je zit nu met, laten we zeggen, 100 Kamerleden die geen vertrouwen hebben in de premier. Zijn er nog, pak een beet, 100 die voor Keir Starmer zijn? En dan heb je nog 200 die niks vinden of gewoon niks durven zeggen. Dus je zit met een fractie van ruim 400 Kamerleden en die is enorm verdeeld. Dus dit is niet houdbaar.
18: Ja, want dat is uiteindelijk de vraag, hè? Eerder zei hij in zijn speech direct na de uitslagen dat hij verantwoordelijkheid neemt door niet weg te lopen en zijn land niet de chaos te bezorgen zoals de conservatieven al die jaren hadden gedaan. Prachtige sneer naar de Tories trouwens. Hij had ook zijn verantwoordelijkheid juist wel kunnen nemen en op kunnen stappen.
17: Maar zo ziet hij dat niet. Hij zei trouwens niet hoe lang die blijft zitten. Hij zei niet, ik blijf tot de volgende verkiezingen zitten. Maar hij zei wel, als je me nu uitdaagt, laat maar zien hoe hard je bent. Ga je gang. Ik blijf zitten, want, nogmaals, hij gelooft echt, denk ik, dat niemand geschikter is dan hij om het land te besturen. En hij wil de chaos die een machtswisseling veroorzaakt voor zijn. Hij wil het voorkomen. Hij zei tijdens die kabinetsbijeenkomst, we hebben enorme problemen daarmee al te kampen en nog grotere die voor de deur staan. 2 oorlogen in natuurlijk Oekraïne en de andere oorlog in Iran, die hebben allemaal een grote impact op de Britse economie. Volgens de G7 bijvoorbeeld gaat het Verenigd Koninkrijk meer lijden dan welke andere van die G7 grote economieën onder deze oorlogen. Energieprijzen gaan omhoog, daarmee stijgt de inflatie. Plus we hebben de opkomst van de Reformpartij. Iedereen, kortom, is gebaat bij stabiliteit. En daarom voel ik het mijn plicht om te blijven zitten. Ja. Dat is inderdaad zijn manier van denken. Je kunt zeggen, is Keir Starmer de Joe Biden van het Verenigd Koninkrijk? Wat sommige mensen ook doen. Als je nu naar de Amerikaanse Democraten luistert, dan zeggen ze, we hadden veel eerder afgemoeten van Joe Biden. En dan hadden we Kamala Harris meer kans gegeven om zich te ontwikkelen en zo. Sommigen in de Britse Labour-partij vinden dat ook. Die kijken al over 2 jaar, als er landsverkiezingen zijn in Groot-Brittannië, en die zeggen, we hebben echt 2 jaar nodig om ons te herstellen. Dus hoe eerder Starmer weg is, hoe beter.
18: Als je het hebt, hè, want je zei het zelf, het belangrijkste is nu dat er stabiliteit komt. Dat kaart Starmer ook aan. Maar die verdeeldheid is nu zo enorm, zowel binnen als buiten die partij van Labour. Stabiliteit gaat wel heel lang duren voordat je dat terugkrijgt op het moment dat die verdeeldheid zo groot is. En het vertrouwen vanuit de bevolking heel laag.
17: Dat is het. Dat is het ook. Ik denk 2 dingen. Kijk, ik denk dat Starmer dit niet meer in eigen hand heeft. Dit is wat hem betreft een zet die hij nu doet, omdat hij denkt, laten we daar maar van uitgaan, dat het in het belang is van het land dat hij blijft zitten. Afgezien van de fractie, die dus nu in ieder geval de ministerraad weinig gezegd heeft. Maar ik denk dat op de eerste plaats de fractie meer gaat zeggen, dat er steeds meer onder staatssecretarissen gaan opstappen, dan staatssecretarissen, dan ministers, en als leden van je kabinetsraad gaan vertrekken, zoals ook het geval was bij Boris Johnson bijvoorbeeld, dan heb jij geen keuze, maar dan moet je ook weg. Gaat het zover komen? Ik weet het niet. Ik denk ook, wat je niet moet onderschatten is, Victoria Starmer, mevrouw Starmer. Ik kan me niet voorstellen dat die twee daar boven de winkel in Downing Street niet echt gesprekken gehad hebben. Natuurlijk hebben ze die, waarin zij zegt, wil je dit echt? Wil je dit echt? Heb je dit nodig? Is het niet beter om, als het einde toch nabij is, de eer aan jezelf te houden en nu op te stappen in plaats van te wachten dat je weggeduwd wordt? Ik weet zeker dat ze die gesprekken hebben. En hij zal zeker naar haar luisteren.
18: Je zei het net al, hè? Er is een kans dat ik mijn weddenschap alsnog verlies. Hoe groot acht jij de kans dat wij nou ergens deze week weer even met elkaar bellen, omdat hij alsnog is opgestapt onder druk?
17: Groot, groot, groot. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Als je een kwart, en we blijven tellen, maar op nu dus, en we hebben het over dinsdag lunchtijd, als een kwart nu al van de fractieleden zegt, we willen van je af, of we willen in ieder geval dat je laat weten tot hoe lang je blijft zitten, zodat wij een opvolgingsstrijd, campagne ordentelijk kunnen laten verlopen, dan stijgt dat aantal alleen maar. En dan kom je toch op een moment waarop die zaken een eigen momentum krijgen, een eigen leven gaan leven.
18: Want stel, hè, jij was mevrouw Starmer geweest. Had jij hem geadviseerd om allang de eer aan jezelf te houden en op te stappen?
17: Wauw. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet het niet, want Kijk, het ligt er natuurlijk aan in hoeverre je vindt wat in het belang is van je man, in dit geval, van je partner. En als Victoria Stamer zou denken dat het voor zijn psyche beter is om de laan uitgestuurd te worden dan vroegtijdig op te stappen, dan zou je kunnen adviseren, vecht terug. Als je je daarmee overeind houdt, vecht terug, vooral blijven staan. Maar als je man iemand is waarvan je denkt, nee, het is gewoon beter als hij nu, om nu te vertrekken, want dat doet hij niet alleen zichzelf en zijn gezin en zijn gezinsleven, maar ook zijn regeringspartij en een grote goed mee, ja, dan ligt het anders, dan moet hij nu weg.
18: Maar ik zit ook te denken, hè, wat is goed voor Stammer, maar wat is ook goed voor Labour en voor het land? Want zal een nieuwe leider het verschil maken voor Labour? Ligt het probleem aan die impopulariteit van Labour echt alleen aan Stammer?
17: Nee, absoluut niet. En dat is natuurlijk het grote probleem. De Britse economie alleen al, het is zo ingewikkeld en zo lastig allemaal. De Britse economie kan niet tegen een stootje. Die ligt al zo lang op zijn tandvlees. Je weet, ik woon hier al sinds pakweg Napoleon. En het enige verhaal is altijd het verhaal geweest van het trage maar gestage verval van het Verenigd Koninkrijk. En dat is niet veranderd, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dat aanmodderen, dat kun je decennia lang volhouden. En op een gegeven moment dan gaat het niet meer. Er zitten nog te grote gaten in het maatschappelijke bestel. En dat heb je dus nu. Alles is zo lang verwaarloosd. Er zijn zoveel grote, lange termijn problemen die gewoon nooit zijn opgelost. En die, ja, die nu op sterven na dood zijn of aan de beademing liggen. Dat geen enkele leider dat kan oplossen. En daarom zeggen ook veel mensen, ik geloof het wel, als Keir Starmer zegt, kijk, deze stoelendans is niet geloofwaardig en lost eigenlijk ook niks op. Van de andere kant, er zijn zoveel kiezers die toch snakken naar iemand die op zijn minst kan communiceren. Die op zijn minst politiek besef heeft. En dat heeft Keir Starmer niet. En die ook een beetje hoop, een beetje optimisme, in ieder geval voor de toekomst kan laten zien. En dat kan die allemaal niet. Maar dan nog moet je een plan hebben hoe je dat gaat uitvoeren. En je moet vooral een plan hebben als uitdager van Starmer als premier of aankomende premier, een plan hebben waar de markten niet van op hol slaan. Pas als er zo iemand bestaat en je moet het politieke en het economische tij mee hebben, en dat heb je al helemaal niet, dus je begint al met een achterstand. Maar pas als dat kan, denk ik, heeft een opvolger een kans om er een groter succes van te maken dan Starmer. Maar zeker, de problemen zijn niet oplosbaar door één persoon. Dat gaat veel meer dan een nieuwe premier en ook veel meer dan een paar jaar overheen.
18: Want wie zouden eventueel de kandidaten zijn om...
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Enorme druk uitgeoefend op het bestuur van de Labour-partij om hem kandidaat te laten staan voor een zetel. Want het probleem van Burnham is, hij is geen Kamerlid. En volgens de Britse regels kun je alleen als Kamerlid de premier uitdagen. Dus er moet eerst nog een district gewonnen. Het bestuur wilde hem niet onder druk van Starmer. Het wilde het bestuur hem begin dit jaar niet aan een zetel helpen. Dus hij is nog steeds burgemeester van de regio Manchester. Stel dat dat nu anders is, en ik denk dat dat inderdaad anders is nu, dan moet er een district gevonden worden voor Andy Burnham. Die moet dat kiesdistrict winnen. En dat is nog een ding. Want zoals we weten, na de uitslagen van de afgelopen verkiezingen, de lokale verkiezingen, is er eigenlijk geen regio meer in het Verenigd Koninkrijk waarvan je kunt zeggen dat is Labour-territorium. Alles moet bevochten gaan worden. Dus dat is nog een ding. Maar het momentum ligt wel, denk ik, bij Burnham, omdat dat eigenlijk de enige persoon is waar de kiezers ook op vallen. Dus als je het hebt over prioriteit van Labour, onder andere het verslaan van Nigel Farage, de grote uitdager op rechts, dan kun je maar beter met die Andy Burnham in zee gaan.
3: Maar dan is er nog een naam die heel zachtjes rondzingt, Angela Rayner.
2: Ja, Angela Rayner. Maar die staat ter linkerzijde inderdaad van Starmer in de partij. Was ook lang waarnemend partijleider. Maar doet niet echt voorlopig mee, omdat haar financiën onderzocht worden door de Belastingdienst. Ze zou te weinig betaald hebben bij de verkoop van een huis. Dus daarom kan ze ook nu haar hoed niet in de ring gooien, zolang dat onderzoek loopt. Dus ik denk niet dat je van haar iets hoeft te verwachten, voorlopig in ieder geval. Maar goed, wat ook interessant is, we hebben het nu over die paar kandidaten. Wat ook vaak gebeurt bij dit soort dingen, is dat er een alternatieve kandidaat naar voren komt. Iemand die uit het niks opkomt en dan toch met de eer gaat strijken. Dat is ook heel goed mogelijk. We zijn op weg in het Verenigd Koninkrijk naar de 7e premier in iets meer dan 10 jaar. Echt, Keir Starmer is de 4e premier in 4 jaar. En weet je waarom ik ook denk dat hij niet kan aanblijven? Als op de voetbaltribunes, en trouwens ook bij de darts kampioenschappen, door honderden mensen spontaan geroepen wordt, Keir Starmer is a wanker. Ik verwijs naar Google Translate. Ik bedoel, volgens mij kun je dan niet lang aanblijven.
3: De mogelijke stoelendans binnen Labour is natuurlijk een gevolg van de zeer teleurstellende uitslag voor de partij van Starmer. Diezelfde uitslag waardoor Farage waarschijnlijk meerdere champagneflessen ontkurkte. Lia, vorige week had jij zelfs zonder glazen bol de uitslag al nauwkeurig voorspeld. En toch is het een enorme blamage gebleken voor die gevestigde orde. Labour en de Conservatives zijn echt keihard onderuit gegaan. Precies zoals jij had verwacht, of zelfs nog iets meer dan zelfs jij in jouw niet-glazen bol zag?
2: Nou, het is ietsje minder voor Labour. Ik geloof dat ik zei dat er tussen de 2/3 en 3/4 zetels Labour die zou verliezen. Dat aantal is ietsje minder. Maar dan nog, het was desastreus. De conservatieven verloren ook honderden zetels. Dus je hebt helemaal gelijk. De absolute winnaar was helemaal maar één man, Nigel Farage. Wat ik ook interessant vond trouwens, is als je met Britten sprak, dan natuurlijk, ze zijn boos, ze zijn gefrustreerd, er is gigantisch veel onvrede. Ze hebben geen vertrouwen, al lang niet, in Britse politici. Ze geloven echt niet dat iemand er iets van kan bakken. Maar wat ik heel Brits vond, is dat ze zeiden, nou, we hebben iedereen geprobeerd, het is nu zijn beurt. Het is nu de beurt. Weet je, alsof iedereen een kans moet krijgen. Want zo is het nou eenmaal op zijn eerlijkst. We gaan het hele rijtje af. Zonder trouwens dat veel Britten verwachten dat er onder Farage enorm veel verandert. Daarin gaan ze trouwens bedrogen uitkomen, maar dat is een ander verhaal. Ja, dus Farage heeft het goed gedaan, heeft het echt goed gedaan. En voor hem is dit echt de springplank natuurlijk naar de landsverkiezingen over, laten we zeggen, 2-3 jaar.
3: Even over Farage gesproken, en het zal meteen nog iets meer erover, maar hij heeft het enorm goed gedaan, en dat zei je al, als winnaar uit de bus gekomen. Terwijl inmiddels iedereen er wel over uit is dat Brexit een mislukking is, een van zijn geesteskindjes.
2: Ja, hij was de man achter Brexit.
3: Exact.
2: Hij was de

0: tenen zonder de welke Brexit nooit gebeurd was. De Britten nooit waren uitgetreden. En toch is hij inderdaad de meest populaire politicus verreweg in het land. Hoe kan dat? Als je vraagt aan Britten, waarom stem je in godsnaam op Farage? Dan zeggen ze dus, hij is aan de beurt. En dan zeggen ze, of Brexit, ach, dat maakt ons niks uit. Of ze zeggen, Brexit was geen mislukking. Brexit was een succes geweest als het maar goed was uitgevoerd. Maar het is nooit goed uitgevoerd. Zoals je mensen ook hoort zeggen van allerlei andere ismen, hè? Communisme, socialisme, eigenlijk geweldig allemaal, maar ook nooit goed in de praktijk toegepast. Maar wat je dus hier hoort is dat, kijk, met goed uitvoeren van Brexit bedoelt men dat alle banden met de Europese Unie hadden moeten worden doorgesneden. Zelfs de handelsakkoorden met de Europese markt. Groot-Brittannië had Singapore aan de Theems moeten worden. Dat was de bedoeling van Brexit. En als dat gebeurd was, was het allemaal prima geweest. En het ligt niet aan Farage dat niet gebeurd is, want hij zat niet in de regering. Het was de conservatieve regering van Boris Johnson Brexit uitvoerde. En het is dus zijn schuld dat het mislukt is, de conservatieve premier Johnson. En het heeft helemaal niets met Farage te maken, want het idee was fantastisch.
1: En wat is het voornaamste punt waarop Farage, maar ook de Green Party, die heeft het ook zo goed gedaan. Dus die twee partijen, wat zijn de punten waarop zij al die stemmers voor zich hebben weten te winnen?
0: Dezelfde reden, denk ik, waarom Labour 2 jaar geleden zo'n gigantische overwinning behaalde op de conservatieven. Men wilde af van de regeringspartij van de conservatieven, zoals men nu af wilde van de Labour-regering en met name van de persoon Keir Starmer. Mensen die campagne voerden namens de Labour-partij, die kwamen iedere keer terug met dezelfde verhalen. Op de drempel, want hier wordt nog echt, als er campagne gevoerd wordt voor verkiezingen, op de deuren geklopt en met mensen gepraat. En wat je dan hoorde was, ik heb een bloedhekel aan Keir Starmer. Keir Starmer is vreselijk. Zorg in godsnaam dat die man aftreedt. En dat was voor veel mensen de reden waarom ze op reform stemden. En natuurlijk ook immigratie. En natuurlijk ook de economie.
1: Maar simpelweg kan je zeggen, ze hebben niet zozeer voor een partij gestemd, maar tegen een partij.
0: Ja, tegen een partij.
1: Kunnen we hoe dan ook concluderen dat het tweepartijstelsel, op sterven na dood of zelfs al overleden is?
0: Ja, dat kunnen we. Dat is eigenlijk de boodschap. Dat is ook de grote boodschap van die verkiezingen. Dat de grote twee dominante partijen, Labour conservatief, ter ziele zijn. In ieder geval als grote dominante partijen. De Britten hebben nu 5 partijen die allemaal tussen de 25 en 12-15% staan. Wat mij interessant lijkt is, dat tweepartijenstelsel wordt wat het electoraat betreft dus opgeblazen, maar gaan ze ook zo ver? En is het logische gevolg dat dat hele Britse kiessysteem, dat first past the post, dat ook gaat worden opgeblazen? Want Reform, de Lib Dems, de Groenen hebben altijd gezegd, wij willen het kiesstelsel veranderen. Want het is in hun belang dat ze, net zoals wij, een evenredig kiessysteem gaan handhaven. Natuurlijk is dat altijd tegengehouden en daarom is het nooit gebeurd door de grote partijen, omdat die er belang bij hadden dat dat huidige systeem gehandhaafd wordt. Nou is het ook voor het eerst in het belang van Labour en de conservatieven om hun Britse eigenaardige kiesstelsel weg te gooien en een vorm van evenredige kiesstelsel te accepteren. Gaat dat dus ook gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Het zal wel eerlijker zijn. Zeker ook voor alle partijen.
1: Lia, dankjewel voor nu. Mocht Starmer alsnog besluiten zijn bureau leeg te vegen, of mocht mevrouw Starmer daar een vinger in de pap bij hebben, dan spreken wij elkaar eerder nog. En anders, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is bovendien ook erg druk bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 59 richting het Hellegatsplein tussen Seeroskerke en de aansluiting met de N256, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee. Toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat een bezielde is niet duidelijk. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste 3 haalbaar is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
8: Volgens mij zou het een heel gemankeerd weekje gaan worden, toch?
9: Twee kamerdagen en een ministerraad op woensdag.
8: Ja, we zouden het helemaal aan. Ja.
9: We zouden het heel rustig krijgen.
8: Ja, volgens mij gaat deze podcast 2 uur duren. Wat denken jullie?
10: Ik wilde met een mop beginnen.
8: Oké. 3 uur. Ja.
10: En daar komen we dan nog wel op terug in deze podcast. Kennen jullie die mop van de hypotheekrenteaftrek? En alle discussie daarover die was nu voor altijd beslecht. Het was nu gewoon duidelijk en klaar.
8: Ja. Oh ja, die mop.
10: Nou, dat was dus niet zo.
8: Ja, die mop die ken ik al.
11: Goed.
8: Nou, zullen we eventjes...
10: In mijn hoofd was dit leuker. Maar ga je gang, Martijn.
8: Zullen we even aankondigen dat we zitten in Studio Den Haag van vrijdag 15 mei 2026. De week van het harde ultimatum. De week waarin het H-woord haar zoveelste comeback maakte. En een steek onder water voor onze premier in het Caribisch gebied. En hadden we het al over het H-woord gehad. Maar we beginnen gewoon in Loosdrecht.
11: Ja.
8: Want, jongens... We zijn op zoek naar begrip.
11: Nou, dat wordt er constant bijgezegd. We hebben begrip voor de zorgen, maar we keuren het geweld af. Meestal andersom, we keuren het geweld af, maar we hebben begrip voor de zorgen. En daar begin ik me, nou ben ik niet de enige, maar ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Want de vraag is een beetje, waar hebben we het over op het moment dat we het over begrip hebben? Want welke zorgen zijn er nou daadwerkelijk? Want je kan natuurlijk zeggen, er zijn zorgen over de instroom, en daar gebeurt er weinig op. En over, er is ongenoeg over de spreidingswet. Maar wat we in Loosdrecht zien, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, georganiseerde misdadigers, laten we ze gewoon zo noemen, die politiek geweld plegen om hun zin te krijgen. En daarmee dus ook, nu hebben we gezien, brandstichten. Er is over een auto heen, of over een voet heen gereden met een auto van een ME'er.
8: Van een politieman, ja.
11: Burgemeesters, wethouders, raadsleden worden bedreigd. Dus we hebben het gewoon over politiek geweld, misdaad.
8: Nou, niet alleen de raadsleden, maar ook fik in het struikgewas... Ja, voor precies, de deur van het gemeentehuis zelf.
11: Waar mensen binnen zitten. Nou, dat is groep 1. En voor de zorgen die zij hebben... dit zijn mensen die zeggen zich onveilig te voelen... en om dat kracht bij te zetten maken ze de samenleving onveiliger. En zij zeggen dat hier mensen naartoe komen die de Nederlandse normen en waarden niet ondersteunen en niet uitdragen. En ja, hoe zouden die mensen nou in dat asielzoekerscentrum uit het raam hebben staan kijken? Zo van, wij moeten ons dus daaraan aanpassen.
8: Zijn dit de Nederlandse normen en waarden?
11: Ja, precies. Dat is het visitekaartje zoals wij dat afgeven op dat moment. Hè? In ieder geval wij, die mensen. Dan hebben we de andere groep. Dat zijn de inwoners van Loosdrecht. En zij zeggen, wij zijn niet meegenomen in dit besluit. De spreidingswet en de oproep van minister Van der Brink hebben ertoe geleid dat hier in hele korte tijd een noodopvang komt. En wij voelen ons daar niet in gekend en daardoor gaan we op straat. Tuurlijk, je mag
8: demonstreren. Je mag van alles vinden, zeker. Ja.
11: Maar dan naar die zorgen. Want deze mensen stonden niet op straat voordat dat asielzoekerscentrum daar zou komen. Dus ze hebben waarschijnlijk wel zorgen over de instroom. En er is onvrede over de spreidingswet. Maar dat die onvrede wordt pas in de vorm van demonstreren... wordt dat geuit op het moment dat dat bij hen in de backyard is. NIMNY-gedrag noemen ze dat. En welke zorg hebben ze dan? Als je luistert naar de interviews die daar op straat worden gehouden... die zorgen gaan nog steeds niet over de instroom... of dat wordt er wel bijgehaald. Maar primair gaat het over... hier komen mensen uit een andere cultuur... en die komen
10: mannen,
11: en die komen crimineel gedrag komen ze vertonen. Ze gaan de vrouwen en de kinderen verkrachten... en de winkels worden geplunderd. Ja, en dus die zorgen... want we hebben begrip voor de zorgen. Hebben we dan begrip voor die zorgen? Want die zorgen zijn irreëel. Want het is niet zo dat als je ergens een noodopvang of een AZC neerzet, dat er dan hordes mannen plunderend en verkrachtend door de straten gaan. Want dat is het beeld dat geschetst wordt, hè?
8: Ja, het is een beetje, is het niet gewoon, daar zou je dan eventueel begrip voor kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, mensen weten niet dat het eigenlijk meevalt. Ik bedoel, als verslaggever loop ik al wat jaartjes mee. Ik heb in 2015 ook, wir schaffen das, de crisis met rond Syrië meemaakte.
10: Ja. Toen hebben we ook in Geldermalsen, was het toen, hè, een raadsvergadering. Die was daar dan binnen in het gemeentehuis aan de gang. En buiten werd een brand gesticht.
8: De volgende dag ook nog geweest, toen daar de boel werd opgeruimd. En ook in het gemeentehuis iedereen nog een beetje na zat te shaken. Ik heb in Utrecht heb ik ook gewoon de veldslagen zelf mee gemaakt. Maar iedere keer, bijvoorbeeld daar in Utrecht, ben ik later nog eens terug geweest. En dan bleek de buurt eigenlijk helemaal gewend te zijn aan wat hun was opgelegd. Geen enkel probleem met dat opvangcentrum.
11: En ik heb dus ook voor de luisteraar die nu kritisch hier naar luistert en denkt, waar hebben ze het over? En het gaat niet over hen, het is niet bij hen in de achtertuin. ik ben precies hetzelfde gedaan als jij gedaan hebt. Toen werkte ik voor Omroep West als algemeen verslaggever. Naar al die rellen toe, op het gemeentehuis. Ook demonstraties voor centra waar mensen geplaatst werden. Zowel de crisis, want er was ook crisisopvang in schoolgebouwen. Dus in de gymzalen. En je had noodopvang. Dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Maar bij de demonstratie gestaan en ook daar later teruggegaan. En wat bleek, er was eigenlijk niks aan de hand. Sterker nog, de mensen die er in de buurt woonden gingen vrijwilligerswerk doen. Taallessen met mensen, met nieuwkomers. En dan is het verhaal natuurlijk, ja, maar laten we Lisa niet vergeten. Op het moment dat je zo'n ongelooflijk verdrietig, treurig, misdadig voorval als norm gaat stellen voor wat al die anderen zullen gaan doen, ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En als je dan ook naar de politieke reacties kijkt, we hebben 2 jaar geleden, er worden heel veel vergelijkingen worden er gemaakt. Hè, en die gaan vaak ook gewoon mank. Dus dan moet je mee oppassen en toch ga ik het doen.
8: Fijn, we hinkelen er even doorheen. Ja. Ja, kom maar door.
11: Nee, maar er wordt er gezegd van, zeker op rechts, wij, ook politici die daar geweest zijn, Mona Keizer, Gidi Markeshouwer, Liedewij de Vos, wij hebben niet opgeroepen tot het geweld en maak rechts Nederland niet verantwoordelijk voor dit geweld. Dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen de UvA gebarricadeerd was en daar grootse rellen waren en vernielingen. Toen heeft iedereen zich terecht uitgesproken tegen dat geweld. Zonder die maar. Dat ging niet op een dergelijke manier. En terecht.
10: Ja, dus die zorgen, eerst het uitgangspunt. Toen was het feit dat universiteiten, waaronder de UvA, nog samenwerkten met Israëlische instellingen.
11: Ja.
10: Ja.
11: Precies. Maar goed, die discussie rondom loodsrecht. En de vraag is, kunnen ze de geest weer in de fles kijken? Nou, ik heb een commissiedebat gevolgd. Woensdag aan het eind van de middag. Nou, Michiel heeft dat ook
8: volgens mij. Ik wou net zeggen, ik heb jou ook bij de nodige politieke schermutselingen zien staan die rond dit onderwerp speelt.
10: Ja, nou ja, zeker de hele week.
8: Het blonde achterhoofd met de gele microfoon.
10: Ja, ja, daar kun je mij aan herkennen, inderdaad. Ik moet naar de kapper, dat viel mij ook op. Maar, inderdaad. Dus het was sowieso een gekke week, omdat de ministerraad op woensdag was vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Dus er gebeurde van alles tegelijk en achter elkaar. Dus we hadden dinsdagavond die brandende bosjes in Loosdrecht gehad. Nou, dan was de ochtend daarna was de ministerraad waar David van Wil, de minister van Justitie, reageerde. Waar Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, reageerde. En daarna ook nog Dylan Jesselgus, die als vicepremier de persconferentie deed, omdat Rob Jette in het buitenland was. Dus dat hadden we allemaal gehad. En dan was er daarna inderdaad nog een commissiedebat dat begon rond 4:15, geloof ik, met Bart van der Brink opnieuw. Met allerlei asiel- en migratie-gerelateerde onderwerpen op de agenda. Maar je zag ook in het tijdschema over de hele dag het steeds veranderen. Dus de tijd die voor dat debat uitgetrokken was, omdat steeds meer partijen daar dus toch bij wilden zijn. En wat daar opviel was dat Gidi Markeshouwer, de ex-PVV'er en nu aanvoerder van de groep Markeshouwer, binnenkort DNA, dat hij al heel vroeg in die commissiezaal was. Omdat het in zo'n commissiedebat zo werkt. Het is zo'n, hoe leg ik dat uit? Ja. Het is een half ronde tafel. De voorzitter zit in het midden, de griffier zit daarnaast.
11: Een soort maantje is het. In het midden van de maan, halve maan. En in het midden van de maan zit de griffier en de voorzitter. En links en rechts daarvan zitten dan de commissieleden.
10: Ja, en hoe dichter je bij de voorzitter en de griffier zit, hoe eerder je aan de beurt bent. Dus je zag dat Gidi Markeshouwer, die was al heel vroeg en mooi op tijd in die commissiezaal. En hij kreeg als eerste het woord. En toen kwam inderdaad hele stevige taal van hem. En hij had het ook over, ja, er zijn incidenten geweest. Er zijn wat schermutselingen geweest. En dat is natuurlijk niet goed. Maar inderdaad wel begrip voor die zorgen. Sterker nog, heel veel begrip voor die zorgen. Want een ongekozen burgemeester neemt niet democratische besluiten. En het ging zelfs zover dat hij het had over een overheid die misschien zelf wel gewelddadig was en groot onrecht aandeed. Ja, en dan is het niet zo gek dat je daartegen in verzet komt als die overheid zich zo onrechtvaardig gedraagt. En vervolgens alle andere zo'n beetje alle partijen die daarbij zaten in dat commissiedebat, die gingen stevig tegen Guido Markeshauer in. Waardoor, het duurde bijna een uur, geloof ik. Het betoog van Markeshauer ongeveer een minuut. Maar vervolgens nog een uur bezig met alle interrupties. Op hem.
11: We begrijpen de zorgen. Was niet alleen bij Guido Markeshauer te horen. Dat hoorde ik ook bij Mona Keijzer. Ik hoorde het ook bij BBB. Dus dat is een breder gedragen sentiment. Op dit moment in de Tweede Kamer. En bij de bewindspersonen viel me op dat ze echt, want ik stond daarbij, uitloop ministerraad, zowel David van Wil van de VVD, had echt wel de toon van zijn boodschap aangepast. Toch blijven die zorgen, ik zeg het voor het laatst, dat blijft benoemd worden, we begrijpen de zorgen, maar het veroordelen van het politieke geweld, wordt echt veel steviger gedaan dan zoals we het de vorige week erover hadden. Het is nu meer dan gewoon tuig- of raddraaiers. Het gaat echt over politiek geweld en het ontwrichten van de rechtsstaat. En dat signaal komt wel. En s'avonds zat, en Bart van der Brink deed dat ook. En s'avonds zat de politiek leider van het CDA bij Eva, Bontebal. En Bontebal die liet zich helemaal duidelijk erover uit. Dit kan niet. En ze hadden ook een meneer uit Loosdrecht aan tafel gezet, zo'n bezorgde burger, die zonder geweld al wekenlang actie aan het voeren is. En daar zei Bontebal terecht tegen, u zegt dat er niet geluisterd wordt en dat dat de democratie niet werkt, daar kwam het eigenlijk zeg maar op neer in mijn eigen woorden. Maar het is precies andersom. Wij luisteren wel, alleen dat betekent toch niet dat u direct daardoor uw zin krijgt. En waarom krijgt u uw zin niet? Omdat die spreidingswet het resultaat is van een democratisch proces waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging daarvoor gestemd heeft. Dus we hebben een democratisch besluit.
8: Dat kan soms iets inhouden wat je niet leuk vindt.
11: Ja.
8: Dat weten we eigenlijk allemaal wel natuurlijk, stiekem.
11: Nou, ja.
8: al willen we dat dan misschien niet altijd even duidelijk weet.
11: En ik heb het ook. Er zijn politieke besluiten waarvan je denkt van ja, dat wil ik liever niet. En,
8: misschien vind je zelfs dat het onverstandig is.
11: Het is onverstandig, staat daar wel. Maar je zou je uiteindelijk toch, want anders kan je de parlementaire democratie afschaffen. Op het moment dat je zegt van op het moment dat ik mijn zin niet krijg, dan is er geen functionerend politiek systeem. En dan houdt het een beetje op.
8: Nog zo'n dingetje, Michiel. Ik hoorde dat Van den Brink ook de IVD noemde in een van zijn antwoorden. Want ja, we hebben het hier over de bezorgde burgers, maar we hebben het ook over een ander kaliber.
10: Ja, en ik vond het wel interessant wat jij net deed aan het begin, Leendert. Gewoon benoemen wat hier aan de hand is. Maar het kabinet vindt dat een stukje ingewikkelder om dat te doen. We hebben die Defend-groepen, hè. Dus, die bestaan al veel langer trouwens. Een jaar of 5, 6 geleden toen er grote coronaprotesten waren. Toen zag je ze al, Defend Netherlands, maar daaronder Defend Amsterdam, Defend Rotterdam, Defend Den Haag, tot aan Defend.
8: Defend Loosdrecht sinds deze week.
10: Ja, die kennen we nu ook. En je ziet die spandoeken en je ziet de mensen achter die spandoeken vaak in het zwart, gezichtsbedekking.
11: Je ziet ze vaak niet. Dus je ziet ze wel, maar.
10: Ja, maar je ziet niet
11: wie er achter zit.
10: Wie er onder die sjaal zit. Doet een beetje denken aan de harde kern die je iedere week in de voetbalstadion ziet zitten. Die daar ook dingen uithalen die niet mogen. Maar vlak voordat ze dat doen, doen ze wel een mooie zo even die sjaal.
11: Dat is trouwens wel een mooie vergelijking. Wij zijn allebei Feyenoord supporter. Misschien dat nu een aantal luisteraars doet afhaken. Maar ik hoop van niet. Blijf gewoon. We zullen niet te veel.
10: We gaan
11: niet
10: ook niks aan doen.
8: Ze zijn verder wel aardig. Ja. Dus laat het maar even.
11: Maar dit gebeurt precies in het stadion, waarbij kleine gewelddadige delen van de supporters van een legioen zegt namens iedereen te spreken, dat absoluut niet doet en met geweld probeert hun zin te krijgen. Dit is precies, daarom is het ook gewoon hooliganisme. Dit is precies zoals het in de stadion gebeurt.
10: Ja. En dat heb ik ook een keer aan Bart van den Brink gevraagd deze week. Maakt u zich nou zorgen en ziet u hier iets georganiseerds in? En zover wil het kabinet dus op dit moment dus nog niet gaan. Dus inderdaad wat jij zegt, Martijn, deze week tijdens het vragenuur moest Bart van den Brink naar de Tweede Kamer komen, ook om het hier over te hebben. Dat was nog voordat die bosjes in brand vlogen. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al avond en avond ongeregeldheden in Apeldoorn bijvoorbeeld. En ook op allerlei andere plekken. Maar dat ging dan steeds niet verder inderdaad dan... Oké, zorgen uiten, dat snappen we, maar geweld, daar trekken we de streep. Maar er moet worden uitgezocht in hoeverre dit georganiseerd is. En dat is iets waar de AIVD op dit moment mee bezig is inderdaad. Om dat uit te zoeken, is hier sprake van georganiseerd geweld. Groepen die zich organiseren om dit te doen. Terwijl als je de beelden ziet, ja, we noemden ze die defendgroepen die ook niet vorige week zijn ontstaan, maar er al veel langer zijn. Hooliganisme, groepen die een hekel aan de overheid en aan de politie hebben. En ik heb het idee dat de aanleiding om te gaan rellen, dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de onrust die er in Loosdrecht is op dit moment. Dus toch ongemakkelijk vind ik het dan om te horen. Ja, dat moet uitgezocht worden en niet te snel conclusies trekken.
8: Ja, misschien een beetje begrip voor de gemiddelde Loosdrechter die helemaal niets met dit geweld heeft. Want dit lijkt me helemaal niet een veilig gevoel opleveren, dit soort gedoe bij je in de straat. Ik bedoel, zou je dit leuk vinden voor de deur?
11: Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dit brengt ook onveiligheid. Dus degene waar ze tegen staan te demonstreren, het mogelijke onveilige situatie, doordat er aan, die creëer je als je daar zelf met vuurwerk gaat staan gooien en een aanslag pleegt. Ja, zo simpel is het. Maar dan nog steeds over die de zorgen van de gewone mensen uit Loosdrecht. Het is ook aan de politiek om die zorgen dan te adresseren. Van, maar waar hebben we het dan eigenlijk met elkaar over? En nu wordt er benoemd, we begrijpen de zorgen. Op het moment dat het echt gaat over, wij denken dat er hierdoor onrust, dat zij onrust gaan veroorzaken bij ons in de gemeenschap, ja, daar, dan moet je dat gaan adresseren. En rechts doet dat eigenlijk wel, hè? Want rechts gaat dan de voorbeelden, want dat is dus rechts, de anti-AZC-partijen, die adresseren dat wel. Maar door voorbeelden te geven, zoals Lisa, die niet representatief zijn voor hoe het gemiddeld in Nederland gaat. En dan moeten we er misschien ook bij zeggen dat het niet in elke gemeente zo is dat als daar een noodopvang komt, dat iedereen met fakkels en vuurwerk klaar staat om aanslagen te plegen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente waar ik zelf woon, Leiden, waar het allemaal veel makkelijker gaat.
8: Zullen we nog eventjes het mailtje aanhalen van Simon? Simon die mailde ons dat hij graag luistert naar het programma. En hij had onze aflevering gehoord met Mark Thiessen van vorige week, Leendert. Mark Thiessen, de auteur en columnist van EW Magazine. En hij had ons een aantal vragen horen stellen. En dat ging onder andere over, nou, allereerst de vuurwerkbom door de brievenbus van D66... Wij constateerden dat inmiddels als politiek geweld moest worden gezien. Mark Thiessen zei daarop, nou, als het een moslim was geweest, dan hadden we het gewoon terrorisme genoemd. En Simon in zijn mailtje vindt het erg jammer dat we daar niet wat verder op door zijn gegaan. Kan jij dat moment nog herinneren?
11: Zeker.
8: Ja.
11: En hij blijkt gelijk te hebben. Ja. Want het OM heeft nu laten weten dat de dader een terroristisch oogmerk heeft. Dus
8: nou ja, dat ze dat in ieder geval ten laste gelegd hebben. Hè? Ja. Dus dat is de beschuldiging die dan geuit wordt. Dus het OM inderdaad is met hem meegegaan. Een tweede vraag die stelde, hij overweegt om in de politiek te gaan. Lokale politiek. En zegt van, ja, maar jullie hadden het er ook over. Van de lokale politiek wordt op deze manier door de Haagse politiek ook wel een beetje in de steek gelaten.
11: Uh-huh.
8: We hebben dat benoemd, maar ja, we zijn daar op een gegeven moment niet veel verder mee gegaan.
11: Nee, maar wat is dan precies de vraag? Of die wel of niet de politiek in moet gaan?
8: Nou ja, hij vraagt zich dat inderdaad af.
10: Dat snap ik wel, dat mensen zich dat afvragen.
8: Ja, of hij dat nog wel moet doen. En voelt zich daarin toch wel degelijk enigszins in de steek gelaten. Ja.
11: Nou ja, daar valt wel wat op te zeggen. Want het is altijd goed om de lokale politiek in te gaan. Sterker nog, ik juich dat persoonlijk toe. Dat is mijn persoonlijke mening. Doe dat vooral. Maar het is natuurlijk een cliché, maar een gevleugelde uitspraak. Je moet, als je met applaus ontvangen wil worden, moet je niet de politiek in gaan. Want het is een ondankbare taak. En dat zie je op het moment dat je de lokale politiek volgt, zie je dat ook in gemeentehuizen gebeuren. Burgers weten heel goed de gemeentehuis te vinden, maar niet op het moment dat het goed is om een blosje bloemen te brengen. Hoog zelden. Als er inspraakavonden zijn of gemeenteraadsvergaderingen waarop die publieke tribune helemaal vol zit, dan gaat het vooral over zaken die misgaan of die veranderen. Bijvoorbeeld een zwembad dat dicht gaat. Maar daar moet je als lokaal politicus wel tegen bestand zijn. Hè? Dan is de andere uitspraak, we zijn niet van suiker. De grens ligt natuurlijk bij bedreigingen en geweld. En dat neemt wel toe, waardoor het voor politici wel... niet gevaarlijk, maar voor mensen niet interessant meer is om die lokale politiek in te gaan. Zeker niet. Als jij nu de portefeuille sport krijgt.
8: Ja, oké. Goed. Maar toch niet gevaarlijk. Ook in dit dossier waar we het net over gehad hebben. AZC's die geopend worden, noodopvangen die geopend worden. Gevaarlijk voor alle politici. Want zo'n raad wordt tijdens de vergadering nog lastiggevallen. En het gebeurt dus ook regelmatig dat de raad uiteindelijk beslist om... bijvoorbeeld in Loosdrecht is besloten om minder asielzoekers toe te laten.
11: Maar nu over die Haagse politiek en de back-up daarvan... op het moment dat je als kabinet... het is een minderheidskabinet, maar goed, als je als kabinet... constant zelf nog de spreidingswet ter discussie stelt... wat bijvoorbeeld de VVD doet... en laat blijken dat je er zelf ook niet tevreden mee bent... Dan zorg je er natuurlijk voor dat het draagvlak voor wetgeving wegvalt. Je zal nu, in ieder geval als coalitie... als je die burgemeesters wil steunen... zal je vol achter die spreidingswet moeten gaan staan. Geen mits en maren meer. Dit is gewoon hoe we het doen. De belofte is dan om de instroom te beperken. Dan heb je hem ook niet meer nodig. De vraag is een beetje, kan dat? Andere discussie. Maar dan heb je hem niet meer nodig. Maar als je daar niet vol achter gaat staan... dan laat je inderdaad het lokaal bestuur in hun hemd staan. Want zij kunnen namelijk niet zeggen van... dit is besloten in Den Haag. Dit moeten we gewoon doen. Dan kan je zeggen, jullie verschuilen je op dat moment achter Den Haag. Maar dat moet ook, want het is een spreidingswet... waar een dwangelement in zit. Dus dan kan je gewoon zeggen, dit wordt ons gewoon gevraagd, opgelegd. Want nu is het nog een vraag, maar vanuit Den Haag... En we moeten dit gewoon doen, beste mensen.
8: Ja, dan weet iedereen die er tegen is... dat hij bij de lokale politiek aan het verkeerde adres is. Jongens, we gaan er heel eventjes uit. Zo direct dan gaan we eigenlijk gewoon weer door met een hard ultimatum.
10: Gaan we staken, zo.
8: Gaan we staken, ja. We gooien de kont tegen de krip.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
6: Kozijnen. Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. In totaal staat er zo'n 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kelpen-Oler en knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar zo'n 20 tot 25 minuten. Op de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen bij Kornwerderzand. Daar ongeveer een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang. Een half uur oponthoud en 4 kilometer file. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de N59 Burgaamsteden richting het Hellegatsplein. Langzaam rijden en stilstaan op diverse plaatsen. Bij Breinissen staat nu 5 kilometer file en het oponthoud is 20 minuten.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat een bezielde is niet duidelijk. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste 3 haalbaar is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
14: En welkom terug. We zitten hier nog steeds met Leendert Beekman, Michiel Jurjens en mijn naam is Martijn de Rijk. Jij zat al helemaal in het staakverhaal, toch? Jij was maandag de man die ook bij de vakbonden aanschoof in Nieuwspoort.
15: Ja, die hadden in Nieuwspoort een persconferentie belegd maandagochtend om daar meteen maar de week mee te beginnen. En zij kwamen met een ultimatum. Dat moet je dan doen. Dat is juridisch van aard. Dus als je dat niet hebt gedaan en je had bij wijze van spreken maandagochtend gezegd vanaf morgen gaan we staken, dan heb je nog best een kans als je naar de rechter gaat dat de rechter zegt, ho eens even, dat kan niet zomaar. Dus dat een rechter die staking verbiedt. Dus vandaar dat ultimatum. En dat ultimatum is eigenlijk vrij simpel. Binnen 2 weken moet het kabinet, nou tenminste ik zeg dat het heel simpel is, maar we gaan het zo nog hebben over het verschil tussen iets schrappen en iets van tafel halen. Maar goed, binnen 2 weken moet het kabinet terugkomen. Moet het niet meer doen. De bezuinigingsplannen die er zijn bij de AOW, bij de WW en bij de WIA. Als dat niet gebeurt, dan zullen er collectieve acties volgen. En daar gaat heel Nederland iets van merken op dat moment. Dat was de boodschap van de bonden maandagochtend. Het geduld is op, waar op de achtergrond al speelt dat er niet meer gepraat werd. Er is vlak nadat het kabinet was aangetreden en de eerste ophef was ontstaan over die plannen, is er een kennismakingsgesprek geweest. Het was een scène bij het Catshuis. Vertegenwoordigers van de bonden die daar langskwamen en ook heel snel weer buiten stonden, omdat zij aangaven,
14: hier wordt niet gepraat.
15: Nee. En het kabinet is eigenlijk niet ontvankelijk voor de zorgen die wij hebben. Dus het overleg stopt hier nu, totdat die plannen van tafel gaan. En de bonden zeiden daarover, ja, we zijn nu een paar maanden verder. Er is niet bewogen, er is stilstand nu. Dus dit is op dit moment wat wij moeten doen. Dat ultimatum dus. En dan was het interessant om te gaan kijken wat dan de reactie van het kabinet in de persoon van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou zijn. En hij zegt dat hij binnen 2 weken...
14: Staat het in je agenda, Michiel?
15: ja, want nou ja, goed, we zijn nu alweer aan het einde van deze week. Dus we hebben nog iets minder dan anderhalve week voordat die reactie er zal gaan zijn.
14: Wordt een zwaar weekend voor Veilbrief.
15: Ja. Ja, nou ja, hij zal aan het schrijven zijn aan een brief, want die komt eraan. En die brief, die reactie, dat voorstel, dat gaat ervoor zorgen, zei Veilbrief zelfverzekerd, dat de bonden weer aan tafel komen. En dan komt er een gesprek en dan hopelijk komen we eruit met elkaar, met z'n allen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan in dat voorstel zal staan. Want als het allemaal heel slap en heel weinig is, ja, dan zullen de bonden zeggen, ja, dit is niet wat onze inzet was. Dit is niet waar wij om gevraagd hadden. Dus we gaan nog steeds niet praten. Die bezuinigingsplannen zijn niet van tafel. Dus collectieve acties. Nou, is er wel wat ruimte? En dat is vooral als het gaat om de AOW. Dus in het coalitieakkoord was er het plan om die AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen vanaf 2033.
14: Maar dat liep heel erg snel tegen een keiharde betonnen paal op, toch?
15: Ja, ja.
14: En ook dat, in de Tweede Kamer.
15: Ja, en dat heeft dan weer te maken met wat er in het pensioenakkoord in 2019 is afgesloten. Dus voor ieder jaar dat er bij de levensverwachting bij komt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. En in de kabinetsplannen wordt dat een 1-op-1 koppeling. Dus ieder jaar levensverwachting wordt 1 jaar later recht op AOW. Dat was een groot onderdeel inderdaad van het debat over de regeringsverklaring. En toen werd al duidelijk, zo vanaf 2033, die 1-op-1 koppeling, dat gaat niet lukken om daar een meerderheid voor te vinden. Het kabinet is toen uit de brand geholpen, bij wijze van spreken, door, daar is hij weer, Guido Markeshauer en de SGP. Die kwamen met een motie die toen door de coalitiepartijen gesteund is om dat in ieder geval af te gaan zwakken. Ook nog eens goed naar zware beroepen te gaan kijken. En in de reactie van Velbrief afgelopen maandag zag je ook weer dat hij zelf al zei, ja, dat is niet goed geweest, dat plan. Er wordt ook de afgelopen weken al steeds gezegd, wij zijn dat niet nu actief in beleid aan het omzetten. Dus maakt u daar zich niet te veel zorgen over. Dus ik denk dat we er vanuit kunnen gaan. Maar onderbreek mij vooral als ik nu iets raar zeg. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan. Die één op één koppeling die gaat van tafel. En dat zou ook fijn zijn voor de bonden en ook voor de linkse oppositie. Want die kan dan zeggen, oké, wij hebben ons hier tegen verzet. Democratisch en geweldloos trouwens. Tot nu toe. En dat plan is er dus uitgekregen.
14: Blijft over die WIA en de WW. Waarbij het eigenlijk ook best wel bijzonder is. Hè? Want dat zijn allebei verzekeringen, volksverzekeringen. Waar we allemaal premie voor betalen. Hoe kan je daarop bezuinigen, zou je denken? En de reden dat dat kan, is dat dat geld, dat die verzekeringen, die zijn bij lange na, gaat er niet zoveel geld uit als dat erin gaat. We betalen veel te veel premie, daar komt het eigenlijk op neer.
15: Ja.
14: En dat geld, dat overschot, dat steekt Den Haag in de achterzak. Daar willen ze zelf leuke dingen mee doen.
15: Ja, en een van die leuke dingen, leuk, is het vele extra geld bijvoorbeeld dat naar defensie moet.
14: Ja, maar het is ook niet meteen heel helder op die manier, toch? Dat je belasting betaalt via je WW-premie.
16: Ja, en Michiel gaat erover verder. Er zijn eigenlijk twee eisen gesteld. Eén, het AOW-plan moet gewoon geschrapt worden. En rondom de WW en de WIA moeten de plannen van tafel. Zeg ik het goed? Zo hebben de bonden het ongeveer gebracht.
15: Ja, zo werd het geformuleerd. Maar het duizelt bij mij eerlijk gezegd nog steeds een beetje. Wat is dan het verschil tussen schrappen en van tafel? Het betekent toch allebei dat je iets niet gaat doen?
16: Nou, daar valt nog wel iets over te zeggen. Omdat namelijk, jij kan je nog wel herinneren, Martijn, dat in 2012 in het coalitieakkoord stond dat de zorgpremie inkomens afhankelijk zou gaan worden. De inkomensafhankelijke zorgpremie.
15: Mm-hmm.
16: Dat leidde tot heel veel verzet in de samenleving. En zeker bij de achterban van de VVD. Dat is toen uiteindelijk is daar een gebaar gemaakt vanuit Diederik Samson en is dat plan geschrapt. Daarvan wisten ze al vrij snel, hier is te veel gedoe omheen. Dit gaan we, zeker omdat de manier waarop het geframed werd, dit gaan we niet meer redden. Dat is bij de AOW eigenlijk nu ook zo. Ze weten dat die koppeling zoals die nu erin staat, dat gaat ook, daar kunnen ze niks meer mee. Er is gewoon niet genoeg steun voor. Dat is eigenlijk al van tafel, maar je kan dat niet te snel opgeven, want je moet ook nog gaan onderhandelen. Schrappen hebben we het over.
15: Mm-hmm.
16: En dan gaan we naar de WW en naar de AOW. Daar hebben ze het over.
15: Nee, de WIA.
16: Oh, de WIA, sorry. De WIA. Ja,
15: afkortingen.
16: Al die afkortingen.
15: Ja, lastig.
16: Daar vinden de bonden ook wel van, zeker als je naar de WIA kijkt, dat daar zoveel problemen spelen, dat het goed is om eens te gaan hebben over hoe kunnen we de WIA hervormen op een manier dat het beter functioneert en ook beter betaalbaar is. De vergrijzing hebben ze ook gewoon oog voor. Kortom, daar valt nog wel over te praten. Want dat je zou moeten gaan hervormen met vergrijzing, dat wordt bij de bonden ook erkend, simpelweg. Alleen de vraag is hoe je dat dan gaat doen. En wat de bonden nu heel erg steekt, is dat er eenzijdig nu plannen zijn gepresenteerd. Zij daar niet in gekend zijn. En dat geld dat daarvoor nodig is, want daar is dit de crux, denk ik, dat is in eerste instantie niet nodig voor de hervorming van het stelsel. Want dat wordt namelijk voor het grootste gedeelte gebruikt, zoals jij al zegt, Martijn, om defensie van te betalen. Dus het argument van, ja, we zullen toch eens een keer moeten gaan hervormen, dat is waar. Maar gaan we dat doen omdat we echt dat stelsel gaan hervormen? Of zijn we gewoon aan het ombuigen om extra geld voor andere plannen te creëren? En zolang dat het geval is, hebben zij zoiets van, ja, maar wij gaan niet de melkkoe zijn voor defensiegeld. Zeker niet, omdat die rekening, en dan komen we bij Pro uit, die rekening komt te liggen bij de werkende mensen.
14: De werkende mensen dan ook nog met die in dienst zijn, hè, begrijp ik?
16: Nou, bij de mensen die inkomen vergaren uit werk.
14: Ja,
16: en dan bij mensen die arbeidsongeschikt zijn, kan je dat natuurlijk. Maar dat is een verzekering voor werkenden, is dat?
14: Ja, een verzekering voor werkenden, maar die alleen betaald wordt. De WW-premie wordt niet betaald door ZZP'ers.
16: Nee.
14: Toch? Nou, precies.
16: Nee. En Ja, en de WW wordt dan verkort. En het duurt veel langer voordat je recht op WW opbouwt. Ja. Zo lang dat het eigenlijk...
14: Ja, maar de defensie die daarvan betaald wordt... daar mag iedereen van mee profiteren. Wat logisch is, want dat kan niet anders. Maar dat is eigenlijk een beetje een rare belasting dus eigenlijk.
16: Ja. En het heeft natuurlijk met die vrijheidsbijdrage... die zit ook in het domein van de werken. Hè. Die zit voor een deel, voor 2/3 zit die in box 1... En de bonden en GroenLinks Partij van de Arbeid, of PRO... die gaan eisen, dit is scheef. We moeten naar de balans gaan kijken van wie betaalt nou wat. Zoals jij zegt, zij zullen zeggen... doe dat maar uit de algemene middelen. Haal dat maar aan de inkomstenkant ergens linksom of rechtsom op. Maar niet bij de werkenden. Nou, dan kunnen we allemaal invullen waar je dat dan moet gaan ophalen.
14: Ja,
16: bij de grote bedrijven en bij de mensen met vermogen. Er zijn er nog heel veel fiscale... maatregelen waar je naar kan kijken, zoals de hypotheekrente aftrekken.
14: Ik wou net zeggen, want volgens mij is er ook lik op stuk... meteen de volgende dag een voorstel gedaan door PRO in de Tweede Kamer... om hier maar eens inderdaad even werk van te gaan maken.
15: Ja, dat voorstel dat was al eerder gedaan. Dus inderdaad, die hypotheekrenteaftrek... er speelden eigenlijk 2 zaken deze week die vlak na elkaar kwamen... waar reacties op kwamen en waar ook wel onrust door is ontstaan. Dus laten we bij dat eerste beginnen. En dat is de verruiming van de hypotheekrenteaftrek.
16: Ja, Leendert, dat zeg je dus verkeerd.
15: Leendert steekt nu zijn vinger op.
16: Nee, ik ga geen monoloog houden.
15: Jij steekt terecht je vinger op. En ik ga proberen dat ook nog te nuanceren zo meteen. En daar zo op terug te komen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de inkomstenbelasting... die gaat iets omhoog in de tweede schijf.
16: De vrijheidsbijdrage.
15: Ja, en dat zorgt ervoor dat als het percentage in die tweede schijf... als dat wat omhoog gaat, dat je ook wat meer hypotheekrente kunt aftrekken. Waardoor er het beeld kan ontstaan dat inderdaad... als je al lekker die hypotheekrenteaftrek hebt waarover is afgesproken... nou, dat blijft ongewijzigd, er verandert niks aan... maar dat in de praktijk je zelfs nog wat meer gaat profiteren als huizenbezitter. Terwijl bijvoorbeeld al die huurders dat die achterblijven... is onwenselijk, zei Progressief Nederland, GroenLinks, PvdA... al tijdens het debat over de voorjaarsnota... dat nog voor het reces gevoerd werd. En er ontstond ook debat toen tussen Luc Stultiens... financieel woordvoerder van PRO... en bijvoorbeeld ook D66 en CDA... waarbij PRO ook bij zeker D66 los kreeg... die verruiming, die eigenlijk geen verruiming is... komen we zo nog op, dat onwenselijk is... En we hebben dat natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne gezien. D66 en CDA zijn eigenlijk voor afbouw van die hypotheekrenteaftrek. Het stond ook nog in de positieve agenda van D66 en CDA. En
14: maar het is er met een hele harde knal uitgeschoten door de VVD... toen ze ook aanhaakt.
15: Ja, het blijft uiteindelijk ongemoeid. Dus is er bij dat debat over de voorjaarsnota... is er een motie ingediend uiteindelijk door Luc Stultiens... waarin het kabinet verzocht wordt om die verruiming van de hypotheekrente...
17: Truly's met Genke.
18: Altijd scherp. Werkt

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Gebeurt in de Eerste Kamer. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat gaan we hier niet doen, of dat nou terecht is of niet, om dat verwijt te maken. Volgens mij kan je iedereen wel een beetje de schuld geven van het falende asielbeleid. Maar hier wordt gewoon gezegd, dit hadden ze niet moeten doen. En er kwam ook een briefje van de staatssecretaris, dus Eelco.
5: Eelco Ehrenberg.
4: Ja, van de D66. En Eelco Heijnen, waarin ze eigenlijk gewoon precies uitleggen, ja, dit is een gevolg van de systematiek. De motie in de Kamer vraagt om de verruiming ongedaan te maken. Er is geen sprake van een verruiming, dus we gaan ook niets doen. Dat is de lijn van
6: ik
4: het kabinet.
6: Dat, Ehrenberg, heeft hij echt gezegd van ik doe hier niets mee?
4: Jij gaat nu naar een ander onderwerp.
5: Ja, want
4: waar die, okay. Okay, nou, hetzelfde onderwerp, maar een andere casus.
5: Dit was allemaal pas dinsdagmiddag.
6: We zijn er nog lang niet.
5: Toen moest het nog woensdag worden. Want.
6: Oké, jong mensen, het wordt nu woensdag.
5: Ja, dag verder. Woensdag. Ja, trouwens, dat zeggen we nou wel, woensdag. Maar ook, dit is iets, hier wordt al veel langer voor gewaarschuwd. Hier wordt ook al veel langer over geschreven. Bijvoorbeeld door onze collega's van het FD.
6: Ik wou net zeggen, weet jij hoe lang je al hypotheekrente aftrek
4: Ja, want hebt? Daar gaat het om. Dat hadden we niet genoemd. 30 jaar recht
6: heb
4: op hypotheekrente.
6: Maar heb jij het paraat?
4: Ja, ik heb nog 23 jaar er recht op.
6: Oh, jij hebt er nog 23 jaar? Ja. Ik ben al een beetje de tel kwijt.
4: Dat is ook in je voordeel. Dat gaan we zo uitleggen.
6: Okay.
4: Ja.
5: En ik heb nog niet zo heel lang een huis. Dus,
6: jij weet het ook nog wel.
5: En ik ben ook 30. Dus het zou ook gek zijn als ik al bijna aan mijn 30 jaar zat. maar goed, woensdag kwam er een rapport van ambtenaren van het ministerie van Financiën. En zij voorzien vanaf 2031 voorzien zij grote chaos in de uitvoering en ook de handhaving van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek. Want vanaf 2031 verloopt voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Bedacht destijds door het kabinet Kok aan het begin van deze eeuw, tijdens de opkomst van de aflossingsvrije hypotheek. Dat was een hele fijne deal. Dan kon je eigenlijk eeuwig lekker veel rente blijven aftrekken zonder dat je aan het aflossen bent. En dat zou op termijn ook de schatkist heel veel geld gaan kosten. Dus 2031, dan verloopt dus voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Maar het probleem is, we geinden er al een klein beetje over, niemand weet precies voor wie die termijn afloopt, wel of niet. De Belastingdienst weet dat niet, want die houdt dat soort gegevens niet 30 jaar lang bij.
6: Zeven jaar, dan moet het vernietigd worden, toch?
5: Ja,
6: als ik me niet vergis.
5: Mag ook niet. Hetzelfde geldt voor banken.
4: 14 jaar, als ik het meen.
6: En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zelf ook het niet altijd helemaal meer weten. Als ze bijvoorbeeld hertrouwd zijn, een partner hebben die een heel ander verhaal heeft. Wie mag.
5: Dan wordt het inderdaad nog complexer. Ja. En die ambtenaren noemen dat in dat rapport heel mooi live events. Dus inderdaad, als er live events zijn, verhuizen, scheiden. Maar bijvoorbeeld een extra hypotheek voor een verbouwing, dan wordt het allemaal.
6: Dat is ook een live event, toch?
5: Dat kan heel veel stress en daardoor live events.
6: Heb je wel eens een keuken verbouwd? Nou,
5: nog niet. Nee. En dat maakt het ook nog heel lastig. Het werkt bij belasting en je aftrekposten zo dat je het zelf moet kunnen aantonen. Dus de bewijslast die ligt bij jouzelf als belastingplichtige.
4: Het komt er dus ook op neer dat als je je administratie niet op orde hebt, dus stel je bent pas 25 jaar en 31 ben je bezig met je hypotheek, maar je kan niet aantonen dat je 25 jaar bezig bent en je zou gecontroleerd worden, dan kan je daar dus op gehandhaafd worden, omdat je dus niet kan aantonen dat je terecht die hypotheekrente aftrekt. En voor de mensen die er geen recht meer op hebben, als je niet gecontroleerd wordt, dan krijg je gewoon die hypotheekrenteaftrek. En dan zal niemand daar verder meer naar omkijken.
6: Eén dingetje wat ik las en wat ik gewoon zo ongelooflijk schattig vond, was dat in de tijd toen ze deze wet in het leven riepen,

0: Dat ze dachten van, nou ja, over 30 jaar... Ja. Dan is die hele hypotheekrenteaftrek sowieso wel afgeschaft. Dus en de Volkskrant schreef daarover vanochtend... daarmee hadden ze niet gerekend op de apathie van 10 kabinetten achter elkaar... waardoor we nu nog steeds met exact datzelfde probleem zitten... en eigenlijk niets veranderd is.
1: Ja, precies, want als dat inderdaad geklopt had... dan was dit probleem er nu dus niet geweest. Dus dat... zit er aan te komen. Daar wordt dus al veel langer voor gewaarschuwd. Want, wat je zegt, dat wisten we in 2001 dus al. Maar ook enkele jaren geleden wisten we het al. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En afgelopen week dus nog maar eens een keer. En die ambtenaren van het ministerie die zeggen dus eigenlijk... ja, de politiek zal iets moeten gaan doen. En wat je dan gaat doen, daar gaan die ambtenaren niet over. Daar gaat de politiek uiteindelijk over. Maar er worden in dat rapport wel een aantal... oplossingsrichtingen worden er gegeven. Dat zijn er een stuk of 7. We zullen ze niet allemaal langs gaan. Maar in het kort, oplossing 1. Wat je zou kunnen doen...
0: Dit gaan we eventjes onderbreken. Ik steek mijn hand op, want we gaan nu lekker gewoon afronden voor hier. Meer kun je natuurlijk horen in de podcast. En als je naar de podcast zit te luisteren, dan heb je geluk. Want dan ga je de 7 wonderen van de Nederlandse ambtenarij meemaken.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A7, de afsluitdijk vanuit Friesland. Tussen Brezandijk en Den Oever 5 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Reken op een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. A15 Rotterdam richting Gorkum. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Alblasserdam en Gorkum. De extra reistijd is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app
11: en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
14: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
15: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
16: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
17: AppLovin.
16: Okay.
17: They founded by Nick Lovin.
18: Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoel van E-Vermogensbeheer.
19: Hoi Nina.
18: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met McDonald's. I'm loving it. AppLovin.
19: Ja, daar begrijp ik wel iets van. Ja. Terwijl, ja, dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
18: Helemaal niks, nee.
19: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
18: Ja.
19: Dus echt tech in optima forma.
18: Ja.
19: Helemaal van nu.
18: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
19: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet, of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
18: Wat doen ze
19: namelijk
18: dan precies?
19: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het en AppLovin verdient geld.
18: Ja, nou ja, bijvoorbeeld hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo, en dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
19: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin. Waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin. Want dat zie je niet.
18: Nee, je ziet alleen de merknaam.
19: Je hebt een advertentieplatform. Nou, dat komt straks wel een paar keer voorbij. Dat is de Axon Engine zit daarachter.
18: Axon Engine.
19: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
18: Iets gaat kopen.
19: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
18: Dus als jij een heel grote, als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
19: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan. Dat is Max. En dan heb je ook nog Adjust. Dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van welke campagnes werken er nu.
18: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké.
19: Dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten en ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertentie krijgen te zien.
18: Nou, dan weten we nu perfect
19: van
18: wat
19: alles.
18: AppLovin
19: het is dus
18: doet.
19: Een marketingplatform voor bedrijven. En ja, via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
18: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
19: Wij hebben het niet in portefeuille. En,
18: maar dat had zomaar gekund.
19: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zit er dan naar te kijken en denk, maar dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
18: Nee.
19: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
18: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Dan denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom
19: zeker.
18: Zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
19: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
18: Nee.
19: En in dit geval, het bedrijf bestaat sinds 2012. Ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. Of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
18: Ja.
19: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
18: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
20: Patrick Bryson, live from the Big Apple, BNR Election Center.
21: Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
18: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin. Adam Varughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Eén van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
22: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
23: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
22: And you landed on McLovin.
23: Have you actually ever met anyone named McLovin?
22: No, that's why you picked a dumb fucking name.
23: Fuck you.
18: McLovin werd op deze manier.
19: Als je McDonald's weer, hè?
18: Ja, eigenlijk wel, ja.
19: It.
18: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar McLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Varughi en zijn companen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
19: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
18: Het is Angry Birds.
19: Ah.
18: Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik, de groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers, die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
19: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
18: Nee.
19: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van $2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat.
18: Oh, wow.
19: En je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
18: Er is veel gebeurd, zeg maar.
19: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
18: Ja, nou, dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt AppLovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
1: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
18: Zo, okay, dit is ingewikkeld, maar waar het kort gezegd op neerkomt is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
19: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling.
18: Ja.
19: Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers, want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu $400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
18: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
19: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
18: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
19: Dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja, ja, het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
18: Ja.
19: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
18: Meer data.
19: En meer data. Die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
18: Ja, en dat is wereldwijd, hè?
19: Wereldwijd,
18: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
19: Ja, zonder dat we het doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer, dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
18: Mm-hmm.
19: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet.
18: Okay.
19: Tenminste niet voor wat betreft de apps.
18: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
19: Ja.
18: Maar dat is niet het enige sterke punt, neem ik aan.
19: Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
18: 1000 man personeel.
19: Ja, dat je zegt van, 1,5 miljard omzet, maar er staat dan een paar 100 miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
18: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
19: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
18: Ja.
19: Dus of eigenlijk moet ik zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, AppLovin, wie kent het? Als ik had gezegd van nou, hé, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op het veilingplatform advertenties in te kopen.
18: Ja, heeft niemand een idee.
19: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
18: Kans, ja.
19: Dus, nou, daarbovenop, ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dus hè, dat is net als met Google of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat die shortsellers actief daarop inspelen.
18: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
19: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
18: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
19: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar.
18: Hm.
19: Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel impact.
18: Het doet dus wel iets, ja.
19: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
18: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
19: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat World Platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
18: Nee, dus
19: als je kijkt hoe groot
18: nog
19: de markt is.
18: Ja, oké. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
19: Ja.
18: Zijn er dan wel bedreigingen?
19: Nou, ik wil er nog eentje noemen.
18: Oh.
19: En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
18: Dat hebben ze nu nog niet.
2: Nee, Insta, maar ze hebben
18: dat is
2: wel
18: allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
2: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
18: Ja.
2: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
18: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
2: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google. En daarna misschien Amazon.
18: Mm-hmm.
2: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder in.
18: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
2: Ja.
18: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
2: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
18: Wat een sprong, joh.
2: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
18: Ja, nou, dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
2: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
18: Ja.
2: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Mm-hmm. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
18: Ja.
2: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegen zit, als de marges dunner worden of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
18: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
2: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, hè, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
18: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
2: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel. Na het toch wel super internationale AppLovin.
18: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk.
2: Zeker. Vooral doen.
18: Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terpoering.
18: Tot volgende week.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
5: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
6: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
7: Ja, nou ja, ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over grote gemeentes, kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven... Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek... een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zijn, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van... nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed... en want we hebben geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels... en we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja dat is nogal wie dus... want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken. Is niet
6: tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
7: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over. Ja.
5: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
8: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers... wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR... of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
28: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. BNR Verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland... en daarnaast heb je vooral op deze wegen nu vertraging. De A1 richting Amsterdam bij Muiden 10 minuten extra door een ongeluk. Ook 10 minuten vertraging op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 20 minuten extra. En op de A58 Tilburg-Breda voor het knooppunt Galder... 10 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de N59 Zierikzee Rotterdam. Voor het Hellegatsplein is de vertraging een kwartier.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens de AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is.
0: In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Migaio Wijnen, naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
12: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
11: Ook gewoon supersnel, daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
12: Nee.
11: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
13: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag, jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
11: Waar denken jullie nog over na, Claire?
12: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
11: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jetten. Arjan, waarom?
13: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jetten heeft namelijk aanpassingen rondom om die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
11: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
13: Ja, ik buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
11: Uit de heup gesproken.
13: Uit de heup komt hij. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat hij een hoorlijke keer terug gaat naar de tekentafel.
11: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
13: op. Meer nieuws over.
11: Meer nieuws over, ja. Dan, er is een tekort aan technisch talent en dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
13: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is voor niemand nieuw die naar ons programma luistert.
11: Dat wisten wij al.
13: Dat wisten wij al, maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
11: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
1: Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
1: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
11: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
1: We gaan voor in ieder geval
11: dat
1: we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar... Hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
11: uitgehold,
1: afgebouwd zien worden.
11: Ja.
1: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
11: Ja, ze zouden dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
1: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil. Die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
11: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
1: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
11: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
1: Get ready, speed up and collaborate.
11: Get ready, daddy. Dankjewel, André Secrest, CEO van Manpower.
30: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
11: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werf is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
12: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
11: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
12: Nee, absoluut niet.
11: Oké,
12: nee.
11: Dan naar het hoofdonderwerp. Solliciteren via WhatsApp.
12: Ja.
11: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart. Solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
12: Ja.
11: Neem ons eens mee in wat jullie doen?
12: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken. Die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat een fijne ervaring is. Ook ja, snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien. Want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu. Maar voor ons is het toch heel belangrijk. Ja, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
11: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
12: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview. En vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, ja, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
11: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, nou, maar hier moeten we volop mee door?
12: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
11: We hebben ook een tester in de zaal.
13: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine afspraken in kan plannen?
12: Ja, die machine, dat is wel heel tof. Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
13: Ja. Nou, ik mocht gaan testen. Ja. Dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
12: Ben je aangenomen of niet?
13: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicatie op jullie werkwijze was echt gek.
12: Ja.
13: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeerde door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubels rondrennen thuis.
12: Ja.
13: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen. Zelfs met een muziek eromheen. Overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf mijn postcode in. Zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik, ik probeerde me in te leven als 15 jaar. En ik denk, ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
11: Dat is scharen voor een brommer, toch?
13: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. Dus ik kreeg 4 keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik, ja, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
12: Dat is vervelend dat je sowieso 4 keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
13: Oh, supergoed.
12: Tegelijkertijd, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen. Ja. En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
13: Oh, ja, serieus? Oh, wauw.
12: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus
13: ja, maar worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet ik niet figuur.
12: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt, de motivatie is er niet, of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
13: Uitnodigen.
12: Kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
13: Mooi.
12: Ja.
2: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen, en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat. Ja. En weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet. Dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
12: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep, het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van ja, het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
2: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda en via een questionnaire kun je morgen appartementen bekijken, ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwend ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
12: Ja, ik ben het met je eens hoor. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als afspraak motivatie hebt. Ja, dus meteen die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in. Ja. Dat is dus in zoverre echt wel nieuw. Omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer je. Ja, dat is toch wel echt nieuw in onze sector. Ja. En bij Jumbo ook, ja.
2: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
2: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven? Maar haal je ook data uit die gesprekken? Of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
12: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
2: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch, Arjan?
13: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, puntje, puntje, puntje. 28% van de invullers zei, briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
2: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
13: Ja.
2: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren?
14: True Lease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En er werkt in onze eigen processen dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden. Dat
3: mooie winst.
2: Uiteraard ook mee.
4: En als ik hem nou eens omdraai en ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van ja, willen we allemaal sneller en meer en het moet efficiënter en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens. Die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm. Die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
2: Ja.
4: En dan gaan jullie dat faciliteren.
2: Ja.
4: Dus moeten jullie niet zeggen, joh, we stoppen alle digitale toestroom. Kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk me in de ogen en voer eens een gesprek.
2: Ja,
4: als in... Toch? Het zijn lamme types.
2: Ja, het zijn jouw woorden, maar...
4: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
2: Het zijn ook mijn kinderen, ja. Maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact ook is, daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
4: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro... van ja, dan hebben ze dadelijk die scooter... en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt... hebben ze die scooter. Adios.
2: Ja.
4: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen... dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn... dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
2: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt... is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè? Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief... en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, nou, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt... en wij hebben er weer een hele goede kracht bij, ja, why not?
3: Meld je zich weer.
2: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Dus ja, zo proberen we daarop mee te veren.
4: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, ja, een prachtig voorbeeld... waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig... is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking... die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking... die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo... de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt... Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40ste werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze zich trots, de familie voelt zich trots. En zo doen we dat op een hele andere manier. Juist voor heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
4: En om welke rollen gaat het dan vooral?
2: Kan van alles zijn. Cashieren, ook vulploegmedewerker kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
4: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste supermarkt die ermee de markt opkomt.
2: Ja.
4: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip tech bedrijf. Volgens mij.
2: Carve.
4: What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
2: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep... mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen... maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met OpenUp gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo. Maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform. Als

0: Als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we wel zijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten, echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij, wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
1: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
0: Graag gedaan.
1: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
2: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten, die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
1: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
2: Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. Regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUFs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met 4 bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en ons podcast.
7: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 200 kilometer file nu. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A7 op de Afsluitdijk in de richting van Hoorn tussen Presandijk en Den Oever. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug ook 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens AD was dat voor de 3e keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 14:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental.
10: Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Het is Metropool Druten gelukt om een indrukwekkende privéverzameling Mercedes te kopen. Museum en Metropool in Druten natuurlijk. Hè.
12: Ja, begin november gaat de collectie dan wel weer onder de hamer. Deel blijft in het museum, geloof ik. In Oostenrijk, Roy Bolks vertelt er straks voor het eerst alles over. Maar dan ook echt alles.
11: Heel cool. En verder een rijtest in de meest krachtige productie Porsche met een verbrandingsmotor.
12: Ja, heel goed. Ja. In de nieuwe 911 Turbo's.
13: Ik brak hem even af.
11: Ja, want?
12: Ja, regen. Er was launch control, maar dit is zoveel vermogen. Dan gaat hij toch alle kanten op.
11: Nou, je hoort er straks alles over in de Rijnpressie. We spreken zo ook restwaardebepaler Indicata over de ontwikkelingen op de occasionmarkt. Maar eerst gaan we een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Ook wel eens leuk. Wouter, Joost die vraagt aan ons of One Pedal Drive nou echt een verschil maakt bij elektrische auto's. Hij zet zelf het altijd uit.
12: Ja.
11: Even One Pedal Drive uitleggen nog? Moeten we dat nog doen?
12: Ja, misschien wel. Dus feitelijk zeg maar dat je met je gaspedaal eigenlijk ook feitelijk kan afremmen. Als je van het gas afgaat, dat je elektrische auto zo hard afremt dat je bijna het rempedaal niet meer nodig hebt. Sommige mensen zweren erbij. Omdat je dan hoef je niet meer helemaal je voet te verplaatsen naar de rem. Eigenlijk maakt het je ook wel weer een slechte automobilist. De meeste mensen. Omdat je ziet ze op de snelweg wel rijden van die auto's waar dan heel even de remlichten van flikkeren. En dan weer de remlichten. Ja, ja. Dus ze lijken niet te vertragen of te versnellen. Dat is door het regeneratief remmen van elektrische auto's. Als je heel even je voet verplaatst van het gas, dan vertraagt hij eigenlijk zo hard dat die remlichten aanflikken.
11: Maar juist op de snelweg lijkt het minst efficiënt.
12: Ja, is het zeker minst efficiënt. En het is ook onzin om het verder te gebruiken. Want een moderne elektrische auto, zeg maar eigenlijk alle elektrische auto's, recupereren gewoon energie ook als je gewoon het rempedaal gebruikt. Die remmen helemaal niet met de remmen, in heel veel gevallen. Dus je hoeft het niet aan te zetten om zuiniger te rijden. Nee. Dat is gewoon onzin.
11: Oh ja, nee, ja. Ook in de stad en in bergen, heuvelachtig landschap, denk ik toch dat je wel... Ik zet het met de skivakantie zet ik het altijd aan.
12: Dan zet je het altijd aan.
11: Als ik de berg afga.
12: Maar modernere auto's Die winnen sowieso gewoon die elektriciteit.
11: Nee, dat doet hij ook
12: als
11: wel.
12: Je gewoon met je voet remt.
11: Doet hij ook wel.
12: Dus het is puur een soort bedieningskwestie. En er zitten gewoon een aantal nadelen aan. 1, inderdaad die remlichten die continu flikkeren. Ja. 2, in noodsituaties. Stel, je komt gewoon in de bergen. Het regent ook een beetje. En die bocht is toch wat krapper dan je dacht. Die gaat opeens van je gas. Dan remt die auto hard af. Mm-hmm. Nou, 1 ding wat je denk ik geleerd is ook tijdens je rijles. Dat je in bochten niet stevig moet afremmen. Nee. Dus het geeft gewoon instabiliteit in die auto. Ja. Dat is ook de reden waarom de merken die iets meer hebben met autorijden, we noemen bijvoorbeeld een niet na te noemen Duits merk, wat ook in de show zit straks, die doen geen one pedal drive. Nee. Omdat dat past gewoon niet bij de filosofie van die auto onder controle.
11: Daar begrijp ik het nog wel, maar er zijn natuurlijk andere merken waar dat wat beter bij past. En je gaat toch ook minder je rem gebruiken, wat...
12: Nee, je rempedaal.
11: Dat bedoel ik.
12: Nee, ja, maar dat is het enige. Eigenlijk is dat feitelijk het enige verschil. Hij regenereert ook gewoon een moderne elektrische auto. Een plug-in hybrid, de meeste ook. Halen gewoon stroom weer terug uit elektromotoren. Ja. En pas als je harder gaat remmen, gaat hij je remschijven of je trommels gebruiken.
11: Ja. Okay.
12: Dus gewoon uitzetten, onzin, hoppakee, afgesfeerd.
11: Kan ook uit de auto gehaald worden, wordt hij misschien weer wat lichter.
12: Precies, het is vaak een softwarestandje.
11: Arno van den Berg die vraagt zich af of we met de komst van semi, tussen haakjes, zelfrijdende auto's de routine van het autorijden langzaam zullen verliezen. En zijn we daar dan ook bang voor?
12: Ja, use it or lose it. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Maar er zijn natuurlijk, even los van Tesla, full self-driving, waar je meteen supervised achter moet zetten, wat dus helemaal niet zo heel erg zelfrijdend is. Zijn er eigenlijk nog geen zelfrijdende auto's? Ja, weet je, natuurlijk, automatische versnellingsbak, adaptieve cruise control, maar ook ABS. Hè. Vroeger, ik kon vroeger best goed aanvoelen wanneer een auto ging blokkeren met remmen. En dan kon je precies tegenaan remmen. Ja. Nou, inmiddels ben je dan wel een beetje verleerd met al die auto's met ABS. Want je trapt hem gewoon in. En eigenlijk is dat meestal beter dan proberen te doseren. Dus ja, je verleert wel dingen. Alleen is de vraag hoe erg is het?
14: Precies.
12: Ben je er niet bang voor?
14: Nee?
12: Nee.
14: Oké, nou, we zijn sowieso nergens bang voor,
12: nee,
14: toch?
12: Dus, nooit.
14: Hey, dan heb ik nog @JudithRob1591.
12: Dat is niet hun geboortejaar, hoop ik.
14: Dat hoop ik ook niet, anders zijn het hele bijzondere mensen. Die wil weten hoe lang een batterij meegaat als je hem vaak snel laadt. Gaat dat inderdaad invloed hebben op je batterij?
12: Dit is zo'n nobody really knows. Nee. Omdat we zien auto's waar fors mee snel geladen en die hebben dan een prima state of health.
14: Ja. Er zijn wel onderzoeken geweest van universiteiten die aantonen dat het snel laden misschien soms wel beter is dan het langzaam laden. Maar de algemene, we weten het van onze telefoon, hè? Daar zit ook een batterij in. En dat je weet dat als je hem altijd tot 100% laat en altijd weer leeg laat lopen, dat is niet zo goed voor de batterij.
12: Nee, kijk, het beste is om tussen de 80% continu te houden. En te snel laden is vaak wel tot 80%. Ja. Dus ik denk dat belangrijker is.
14: Als je tussen 20 en 80 houdt, dan is hij ook sneller leeg. Moet je weer snel laden.
12: Ja, dat klopt. En ik denk toch ook wel gewoon af en toe even lekker belasten zo'n auto. Dat die accu ook een beetje moet werken. Ja. Het wordt niet stoffig. Maar, en verder is het, we weten daar eigenlijk gewoon nog niet alles van. En wat een armoede om dan altijd tussen 20 en 80% te moeten laden. Maar goed, dat geldt te zijn.
14: Wat we wel weten, is dat je als je onze vraag wil stellen, dan kan dat. We gaan deze zomer weer veel vragen beantwoorden. Ja. Je kunt ons mee. We hebben ook helemaal geen vrije tijd. Hè. Gewoon de hele zomer gaan wij gewoon vragen beantwoorden voor mensen.
12: Levensvragen.
14: Heerlijk, terwijl jullie gewoon lekker op een terrasje liggen of naast een zwembad.
12: Een terrasje liggen.
14: Ja. Hangen met een grote glas bier of een champagneglas in de hand. Gaan wij gewoon antwoord geven op jullie vragen. Je kunt ons mailen autoshow@bnr.nl.
12: Ja, of stuur een DM via Instagram. En we schijnen ook X te hebben. Voorheen Twitter.
14: Mag dat nog?
12: Nee, dat is helemaal niet meer woke. Dus dat kan niet meer. @BNR Autoshow in ieder geval. Ja. Volg ons. Ja, ik weet niet waarom je op X nog überhaupt iets wil doen. Maar goed, wie weet komt je vraag voorbij.
14: Ja, luister ook onze midweekse podcast. Breek de Week. Die staat uiterlijk iedere woensdagochtend online in diezelfde podcastfeed.
15: De Nationale Autoshow.
14: De gestegen brandstofkosten zetten de tweedehands automarkt flink op zijn kop. Autobedrijven zoeken nu massaal naar gebruikte elektrische auto's. Want die verkopen opeens best wel goed. De gast is Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. Welkom, leuk dat je er weer eens bent.
16: Ja, dankjewel.
14: Ja, en lekker in de cijfers gedoken natuurlijk. Gestegen brandstofprijzen, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hebben invloed op de tweedehands automarkt. Hoe duidelijk is dat inmiddels zichtbaar in de data?
16: Wat je zag, dat tot en met maart eigenlijk viel dat wel mee. Het waren eigenlijk twee slechte maanden, hè, begin van het jaar. Ja. Dat lees je ook in de krant wel terug. Maar je zag dat in maart, april, zag je een enorme piek eigenlijk wel in de EV-verkopen. Dus als je kijkt, als je het in aandelen even uitdrukt, totaal marktaandeel schoot van 12% naar 18% ongeveer van de tweedehands verkopen.
12: Zo, dus 50% meer marktaandeel. Ja, dat is fors. Maar dat is van 12 naar 18 denk je, maar het merendeel is dus nog heel iets anders. Dat ook wel weer.
16: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de absolute cijfers, ik kan me de headlines nog wel herinneren. Het verdubbelde bijna, riep iedereen. Maar dan komt dat in januari, februari verkocht ongeveer 7, 8.000 auto's per maand elektrisch. In het jongere segment totaal, die is van 10 of zo. En dat steeg in één keer naar, pak een beet, 5000 auto's extra. Dus in absolute zin is alles wel aan het stijgen. Dus het is in ieder geval wel een hoger piek dan we ooit eerder hebben gehad. Dus in dat opzicht is het wel een...
14: Maar zijn dit allemaal een beetje goede rekenaars? Deze mensen die dan een Occasion EV kopen? wat besparen ze?
16: Ik verbaas me er ook over, eerlijk gezegd. Nee. Wat besparen ze? Als je nou, pak eens een beetje gemiddelde auto in Nederland. Hè? Dan niet de auto waar jullie in test rijden, met plezier in test rijden. Maar gemiddelde Nederlander rijdt 11.000 kilometer per jaar. En dat kan je bij het CBS kan je dat zo opvragen.
14: Ja.
16: Als je dan kijkt naar de brandstofprijzen, zeg dat die van 2,30 naar 2,60 gaan. 3 dubbeltjes extra, dat was aanname.
14: Ja.
16: Pak je een auto, 1 op 14. Dat is nemen. Kan je zelf wel even kijken op je dashboard wat je eigen auto doet.
12: Ja. Zit je 14 op 100 staat er bij mij vaak. 1 op 14 is dat toch?
16: Ja, 1 liter op 14 kilometer. Laten we dat even aanhouden. Als je dan even aan doorrekent of even aan ChatGPT vraagt, dan zegt hij, dat kost je ongeveer €250 per jaar.
12: Ja.
16: En daarom ga je dan in één keer een EV kopen. Hè?
12: 250 euro uit, dat scheelt inderdaad. Ja,
16: nou, dan moet het ons een keer een jaar lang moet Trump die straat dichtgooien. Hè? Ja. Want we gaan er van een jaar
14: op. Ja, maar stel je voor dat er opeens wereldvrede komt, dan is deze hele business case weer helemaal anders.
12: Ja, dan gaat de benzineprijs gewoon niet meer laag. Ja, hele irrationele mensen dus eigenlijk, die autoskopers.
16: Ja, als je dan ook nog eens een keer kijkt wat die prijs ook nog eens een keer aardig gestegen is de laatste 1, 2 maanden. Dan denk je bij jezelf.
12: Ja, te laat.
16: Ja, dat is eigenlijk in januari of februari.
14: Ze kijken natuurlijk verder in de toekomst. Hè. Ze willen ook iets doen voor het klimaat.
12: Ja, dat zal het zijn, ja. En wat zijn de verhoudingen nu? Want we hadden 18% batterij-elektrisch. Er zijn ook nog wat andere aandrijflijnconcepten. Bijvoorbeeld diesel.
16: In Nederland?
12: Ja, ja.
16: We kunnen ook wel even over Duitsland praten. Daar heb je nog wel wat diesels rijden. Nee, in Nederland, ik kijk vooral even naar het jongere segment dan. Hè. Daar is het dieselsegment al helemaal niks. Maar als je kijkt naar de PHEV in Nederland, die is nog vrij populair. Hè. Yeah. Dus die zit ergens rond de 20% op dit moment.
12: Okay.
16: Als je kijkt naar de benzineauto, die zit toch nog op de 40%. Die is wel dalend. Hè. We zien al, want mensen denken dat dit echt wel verrassend is wat er gebeurt. Maar eigenlijk, vanaf de zomer vorig jaar zagen wij al die kentering in de populariteit van EV's.
12: Yeah.
16: Dat je toch wel een beetje dat spiegelbeeld ziet van ja, de benzineauto wordt wat minder populair in aandeel, wat minder populair in de staardagen ook, dat zien we ook wel. En die EV begint toch echt wel steeds meer op het verlanglijstje van veel mensen te komen te staan.
12: Oké. Okay. En verkopen die elektrische auto's nu ook veel sneller dan voorheen? Ja. Ik zou bijna zeggen ja, dat kan bijna niet anders.
16: Ja, ze verkopen ongelooflijk snel inderdaad. Ja. Normaal gesproken zitten ze ergens rond tussen de 80, 90 staardagen. Hè? Wat verhoudingsgewijs.
12: Een heel kwartaal. Zit je met zo'n klote EV in je showroom. Maar het is nu korter.
16: En als je, ze lopen nu vanzelf de deur uit. Dus als je nu een dealer hebt, dan heb je 40 staardagen ongeveer.
12: Okay.
14: Ja. Oh, dat is een forse daling.
16: En dan maakt het ook nog uit of je een wat jonger of ouder hebt. Want als je nou een wat oudere EV hebt, hè, boven de 5 jaar, dan is het aan staardagen op dit moment 20.
12: Oh. Dus dat is grappig. Is ja.
16: Snel.
12: En waarom is dat? Omdat die relatief voordelig zijn, denk ik.
16: Ja, ik denk het wel. Want we kijken ook, als we kijken een beetje naar waar de prijsstijgingen opvallen, hè, dan kan ik ook naar wat modellen kijken. En dan valt ook wel op dat bijvoorbeeld een Renault Zoe.
12: Ja.
16: Dat die best wel populair is. En ik heb toch het idee dat er wat. Ik heb niet in detail naar gekeken, maar dat wat bereikbaardere auto's wel.
12: Is wel wenselijk. De Renault Zoe heb ik ook wel eens aan mensen aanbevolen. Want zo'n auto die heel snel vergeet, die best oké range heeft en best oké mogelijkheid. Je moet een beetje oppassen voor de import Zoe's. Die hebben vaak dan geen snellaadmogelijkheid en zo. Wat is er juist nu in trek? Zoe was dus een opvallende auto. Is er nog meer die eruit springen?
16: Ja, nou, als je kijkt, auto's die gewoon blijven lopen. De Tesla Model 3 natuurlijk. Ja. Het zijn ook de volumemodellen, hè? Want er is veel vraag naar auto's, dat zie je. En dan kom je toch in de bekendere, de Volkswagen ID3's, de Tesla's.
12: Yeah.
16: Dat zijn toch wel de dominante auto's, de Kia's. Die lopen allemaal goed. Alleen er zit wel, het is wel heel erg leuk om te zien dat toen vorige keer dat ik hier was, hadden we het over de Tesla met name. En dat die Tesla-tsunami, de prijzen staan onder druk. En je ziet wel dat die prijzen echt wel aan het terugveren zijn. Maar per model verschilt dat dus heel erg. Dus er is duidelijk een voorkeur voor bepaalde auto's.
14: Maar hoeveel veert dat terug dan, die prijs?
16: Nou, ik heb bewust even aan jullie ook de analyse gegeven. Ik hoor dat veel mensen zeggen, de prijzen veren ontzettend terug. Dat klopt wel.
12: Ja.
16: Maar kijk ook even waar we vandaan komen. Ja, dus als ik het weer doe op zeg maar 3 jaar geleden, januari 2023, starten wij meestal die indexcijfers, dan zit je eigenlijk nog op niet eens een echte stijging, eerlijk gezegd, op dit moment. Dus
14: gewoon stabiel dus.
16: Ja, het is al een paar maanden best wel stabiel. Dat is wel heel mooi. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat die prijzen echt significant omhoog gaan. Maar we zien natuurlijk wel dat prijzen stijgen. En het leuke is ook, we hebben het heel vaak over de retailprijzen, maar we hebben ook twee veilingplatformen, Autorola en Automotive Trade Center. Dus wij kunnen ook al iets vooruitkijken, omdat wij zien al bij de inkoop wat er gebeurt. Want de leasemaatschappijen, die willen we ook graag verdienen hieraan. Dus je ziet al dat de inkoopprijzen op alle veilingen, die lopen behoorlijk op. Dus er gaat zometeen ook wel een doorgeef-effect. Dat zie je nu eigenlijk al. Maar je ziet een doorgeef-effect vanuit de inkoop ook.
12: Ja, dus die prijzen die gaan gewoon langzaam stijgende trend.
16: Ja, als je daar een beetje een gevoel bij wil krijgen. Wat we zagen in maart was dat de prijzen tussen de 5 en de 8% hoger lagen dan wat wij zeg maar een beetje normaal zouden vinden, hè, in de maanden ervoor. En de afgelopen maand zagen we echt wel, dat gaat richting 10-15% boven wat we zouden denken.
12: Ja.
16: Dus ik kan wel raden wat er in mei gaat gebeuren. Die prijzen gaan nog niet dalen in mei. Dat kan niet, want die dealer die moet ook nog zijn inkoopprijzen.
12: Ja, klopt. Maar ieder autobedrijf is dus nu op zoek naar gebruikte elektrische auto's.
16: Ja, en dat wordt echt zoeken. Want even om je een beeld te geven. Misschien maakt het dat makkelijk als je even visueel praat. Op elke verkochte EV, en dus als je 1 auto verkoopt, 1 EV, op je parkeerplaats staan er nog 3 in die voorraad. Dat is een beetje de verhouding normaal gesproken.
12: Ja.
16: En vlak voordat dit begon, in maart, was dat 1 op 3,6. Even voor je gevoel. En dus houd dat beeld in je hoofd. Op dit moment is het 1 op 1,8. He, dus je ziet dat er gewoon dat de voorraad echt aan het opdrogen zijn. Nou, je ziet ook wel dat de import-export, dat wordt daardoor bepaald. Want in het buitenland kun je ze ook niet vinden. Dus ik heb ook even gekeken van hoeveel auto's staan er nou eigenlijk in Europa eigenlijk nog te koop. En als je nou kijkt, in Europa had je ook ongeveer die verhouding van 1 op 3. Als je nu kijkt, in de afgelopen maand zijn er ongeveer 160.000 auto's in de afgelopen maand verkocht in Europa, batterijen elektrisch. En er staan er ongeveer 200.000 in voorraad. Dus ja, dat was ook altijd die verhouding van 1 op 3 bijna in Europa. Dus je ziet dat het echt, als je een remarketeer bent bij een leasemaatschappij, ja, dan zit je op rozen deze maand. Want ja, iedereen wil je auto
12: graag. Jarenlang huilen met de pet op. Ja. We hebben al jaren hun bonus niet gekregen. Want ja, je had hun targets niet.
16: Ja, we hebben
14: zelfs een leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla's gezien die het niet hebben gered.
12: Ja. Huh? Die hebben te vroeg gepiekt. Oh ja, lullig.
14: Maar
12: dit pleit ook wel een beetje voor spreiding. Want ja, we hadden het inderdaad over, zie je die brandstofprijzen weer dalen. Dan wil iedereen weer lekker een dikke 6-cylinder V8, noem maar op.
14: Ja.
12: En
14: dan je moet dus gewoon hartstikke flexibel zijn.
12: Ja, eigenlijk wel als autohandels. Dus
16: nou, dat zie je eigenlijk in de hele branche. Hè? Want ook OEM's denken goed na van welke aandrijflijnen wil ik nou wel hebben. Je ziet ook wat variatie dat men toch weer teruggeeft. Nou, er was een Italiaan die later riep dat ze toch maar weer in de diesel gingen. Nou, daar kun je wat voor vinden. Maar als je denkt dat het verstandig is om je portfolio te spreiden, is dat zeker waar. Maar ja, Tesla doet het nog steeds niet zo.
14: Zeker. Maar, meer kansen. Maar die autobedrijven die zien dus hun voorraad elektrische auto's gewoon weglopen. Ja. Die gaan op zoek. Ja. Die gaan in heel Europa op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Maar ja, de vraag is, waar kunnen ze die vinden?
16: Klopt, en tegen welke prijs?
14: En tegen welke prijs, ja.
16: Ja, ik kan niet zeggen, ik weet nog een prachtig voorraadje voor je aan Nederland liggen. Op dit moment niet. Nee, dat gaat overal heel hard. En het grappige is, eigenlijk Nederland...
14: Nou, ik zou ze misschien uit China gaan halen.
12: Ja.
14: Containertjes vol met...
12: En dat doen ze, zo werken die Chinese autofabrikanten al. Gewoon zet er maar gewoon 1000 op de boot en dan zien we wel.
14: Ja.
12: Dus,
14: oké.
16: Ja, je zou willen dat je een diepvries kon leggen. Bij dat kan gewoon niet, maar dat was natuurlijk heel prettig voor ons geweest. Ja.
12: Het gaat nu dus wel goed met de verkoop van gebruikte elektrische auto's. Toch waarschuw je vandaag ook weer voor een nieuw restwaarde debakel.
16: Ja, dat waren jullie woorden.
12: Hoe zijn jouw woorden en wat is het probleem?
16: Nee, kijk.
12: Of wat gaat er gebeuren? Wat is aan de hand?
16: Ja, ik snap dat iedereen kijkt nu even wat er nu gebeurt. Dat is ook hartstikke leuk. Precies. Natuurlijk, 2, 3 maanden, 4 maanden, afhankelijk van wat Trump gaat doen. Dat is een beetje lastig inschatten, denk ik. Hè? Die ga ik even niet inschatten hoe lang dat duurt. Maar je moet ook kijken naar de onderliggende. Dus naar de middellangere en langere termijn. En de middellangere termijn is zwaarder al dat ze populairder aan het worden waren, die elektrische auto's. Zolang vraag en aanbod maar een beetje bij elkaar blijft. En dat was in Nederland is dat best wel volwassen geworden. Alleen als je een uitstapje maakt...
12: Ja, maar dat was eigenlijk ook doordat het aanbod veel groter was dan de vraag. En dan wordt het opeens dat je denkt,
14: dus het wordt interessant.
12: Voor €15.000 een Tesla Model 3. Ja, nou ja, dat is gewoon een goede deal.
16: Heb je veel auto. En eigenlijk, dus waar we vooral naar kijken is eigenlijk het verschil tussen vraag en aanbod. En zolang dat maar een beetje geleidelijk samen oploopt, heb je geen probleem en geen restwaardeprobleem. Maar als je nu kijkt wat er nu gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan kijk je naar wat de Europese Commissie gaat besluiten. En die kijken vooral naar de nieuwverkopen. En in de nieuwverkopen heb je nu, kijk even Europa, hè, niet Nederland. Ja. Nederland is ongeveer 1/3 is batterijen elektrisch en nieuw. Maar in Europa is dat nu ongeveer 20%. Dat was 5 jaar geleden 9%. Dus je ziet dat er wel ingroei is van batterijauto's. Alleen als je kijkt naar de CO2-doelstellingen, als je dit zo doortrekt, hè, dezelfde curve even heel simpel doortrekken, dan zit je in 2030 op 1/3 van de markt elektrisch. En 2035 ongeveer de helft. Dat waren niet de doelstellingen die men voor ogen heeft. Hè? Nee. Dus je moet van 50% naar... Nou, waar moest het naartoe? 90% volgens mij zo'n beetje.
14: Ja, klopt.
12: Ja, en dan moest naar 100%.
16: Ja, dan moest naar 100%.
14: Dat is afgezwakt naar
12: 99,9. Alleen Ferrari moet nog...
16: Zoals een goed politicus, hè, dan doe je gaat je doelstelling wat aanpassen. Ja. Maar je moet wel die groeicurve zien te creëren. En dus in Nederland heb je nou die pseudo-eindheffing, hebben ze bedacht. En in Duitsland doen ze de €6.000 op subsidie op. Ja. Dus je kunt op je klompen aanvoelen dat er pieken gaan komen in verschillende landen op verschillende momenten. Ja. En dat is eigenlijk waar we voor aangeven. Als je nou kijkt wat er gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar... dan zitten we nog steeds in een transitie naar een elektrificerend wagenpark. Ja. Dus dit is niet... Er gaan nog meerdere schokbewegingen komen. Want we zitten in Europa nog maar op 20%. Nou, 90%, dat is nog wel een stapje wat je
14: Dat is nog wel een flink stapje. Ja. En je noemt al die pseudo-eindheffing. Die gaat ook weer zorgen voor een rare piek voordat die daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zeker. Bijvoorbeeld voor plug-in hybrides misschien wel.
16: Ja, absoluut. Ja, ik zag dat Rai inderdaad aangaf, dit jaar komt er een run op. Ja, dat is de laatste kans, hè, die je eigenlijk hebt om nog die auto te pakken.
12: Ja, zeker in de niet, toch? Nee, ik heb toch een weddenschap met hem. Dat was het ook weer. Nee, aandeel EV's nieuw verkopen, die zou dit jaar stijgen. Ik zei, nou, ik denk het niet. Want als de pseudo-eindheffing doorgaat, dan komt er een run op benzine en plug-in.
14: Ja.
12: En die EV die kan volgend jaar ook nog wat doen.
16: Ja, het is dus een verschuiving in tijd eigenlijk. Ja. En die EV-piek die zal volgend jaar wel gaan plaatsvinden, lijkt me dan. Ja. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus ja, dit jaar ga je wel een run krijgen. En dat zal volgend jaar wel een stuk lastiger worden met de PHEV, denk ik. Hè? Want dan heb je pseudo-eindheffing. Dus
12: ja. De aanschafbelasting, de BPM, verandert ook. Wat verandert daar dan precies in?
16: Ja, die plug-in. Het voordeel van die plug-in is dat je dus een lage BPM-aanslag krijgt vanwege de CO2-telling.
12: Ja.
16: En volgend jaar gaan ze kijken naar, ja, maar hoeveel rij je nou eigenlijk echt elektrisch met die auto? Dus wat is meer de realistische CO2-besparing die we hebben? Dus de BPM gaat daarin veranderen.
12: Hoe gaan ze dat bepalen?
16: Het schijn je op afstand te kunnen uitlezen.
12: Ja, maar dan ga ik achteraf. Je hebt die auto al gekocht. En dan na 5 jaar zeggen ze, nou, meneer Schut, we hebben even gekeken met uw XC60. U heeft eigenlijk best veel elektrisch gereden. Gefeliciteerd. U krijgt geld. Op basis van de huidige statistieken.
16: Dat staat geloof ik in invoering in 2027. Dus hoe we dat precies willen gaan doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ga er maar vanuit. Ik hoorde dat de
12: pseudo-eindheffing eigenlijk ook al niet voor elkaar kan krijgen. Dus ben ik benieuwd. We hebben meer ideeën in Den Haag.
14: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk sowieso het lastige met de voorspelbaarheid van wat al die prijzen doen. Hè? Want je zou een gewone marktwerking willen hebben, maar die is er gewoon niet.
16: Nee, en om dan even nog daarop in te haken, je had ook nog het gewicht van de plugins. Hè? Dat is ook nog een lastig dingetje. Ja. En volgens mij zouden we naar lengte, breedte, hoogte, keer nog wat gaan.
12: Ja.
16: Dus er verandert nog wat. Maar in ieder geval voor plugins kun je ervan uitgaan dat de komende jaren dat het aantal in nieuw verkopen drastisch zal gaan dalen.
14: Ja, maar goed, als dan de occasion klant hem wel wil hebben,
16: dan
14: is dat weer gunstig voor de prijs.
16: Ja, dus de vraag was ook wel, krijg je dan een PHEV-tsunami in 2030?
14: Ja,
16: dat lijkt me niet. Waar wij van uitgaan in ieder geval is dat de markt zeker in Europa groot genoeg is om dat volume even te absorberen wat we dit jaar nog zien. Dat zal een piekje zijn. Maar het is wel de vraag in 2031, wil jij nog steeds een PHEV hebben?
12: Absorbeert de markt in Europa dus wel. En die tsunami aan, weet je, het waren 30.000 Tesla Model 3's. Dat is heel veel voor Nederland. Maar ja, hallo, 16 miljoen nieuwe auto's. 15 miljoen nieuwe auto's op jaarbasis in Europa. En ook zoiets tweedehands. Dat had ook zo weg moeten zijn. Maar dat is dus vooral heel specifiek dat elektrisch toch nog niet.
16: Ga eens naar Spanje toe. Kijk, in Spanje, als ik tegen mijn collega.
14: Als je daar voor €1,30 kunt tanken.
12: Ja.
16: Nou, bijvoorbeeld Denemarken is dan de andere kant van de medaille. Hè?
12: Het zijn ook gewoon autohaters. Altijd al. Nee, dat is serieus. We hebben altijd al belachelijk hoge belastingen gehad.
16: Niet op advies op dit moment. Hè, dus.
12: Ja.
14: Eén Europa en we vieren de grote verschillen ook op de automarkt. Ja. Dankjewel, Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. En zometeen
12: Metropool Druten over de aanschaf van een unieke Mercedes-Benz privéverzameling met heel veel auto's en heel veel andere dingen ook nog.
14: Ah, leuk, huisjes met fotootjes erin.
12: Ja, heel bijzonder.
14: Ja. En Wouter test de Porsche 911 Turbo S. Tot zo.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
1: Kozijnen. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland loopt het vast. En daarnaast heb je veel vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Knoopend Beekbergen en Schaarsbergen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 2:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Ja, het is de meest krachtige productie Porsche ooit. De nieuwe 911 Turbo S. Wouter offerde zich heel belangeloos op en maakte in de regen een... Oeh, wat leuk.
11: Ja.
10: Testrit.
11: Maar het is helemaal niet de meest krachtige productie Porsche Oze. Dus nou, met dat verbrandingsmotor. Want de benzine, Taycan en de Cayenne Turbo zijn krachtiger.
10: Ja. Ja.
11: Maar dat zijn nepauto's, hè? Met een stekker. Dat vinden we niet leuk. Maar,
10: het zijn jouw woorden, prima.
11: Ja, nee, hey,
10: maar eerst.
11: Kijk, ja, maar eerst. Metropool in Druten heeft in Oostenrijk een unieke Mercedes-Benz verzameling gekocht. Begin november gaat de collectie grotendeels onder de hamer. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
10: Ja, dat mag je hopen. Roy Bolks is hier om er voor het eerst over te vertellen. Ja, hij heeft wel inderdaad een social media post ergens neergezet. Maar voor het eerst in de reguliere media. En dat telt natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
12: Ja, dankjewel. Klopt wel in. Nou, jullie zijn wel de eerste. Allereerste.
11: Ja, we hebben de primeur.
12: Ja, absoluut.
10: Exclusief. Soms primeur. Komt er iets op je pad, zeggen wij dan.
12: Ja, dat klopt. Dat was bij ons inderdaad ook zo.
10: Ja, precies. Ja. Hoe kwam je deze verzameling op het spoor?
12: Ja, ik kwam eigenlijk door een soort vliegende kraai. Een man die eigenlijk altijd heel veel weet en rondreist. Een Nederlander. Die vond deze collectie. Kwam in contact met de man. En dacht, ja, wie gaan we dit nou eigenlijk in zijn maag splitsen. En ik dacht van, ja, het Metropool kan nog wel iets gebruiken, ondanks dat we heel vol zitten. En toen zijn we toch in gesprek gegaan een paar maanden geleden.
11: Ja, want het was al meteen zo dat die collectie te koop kwam.
12: Ja,
11: dus.
12: Man was nog niet, normaal zou je zeggen, man is overleden, kinderen doen dit. Nou, deze man was pas 61 jaar.
11: Ja.
12: Gaat verhuizen en ik vond hem eigenlijk meer een hoarder. Dus hij heeft alles verzameld, elke centimeter hing vol. Hij kon niet meer ergens iets kwijt. Dus het was tijd voor hem om gewoon te zeggen, ja, streep eronder en alles moet gewoon weg.
11: Ja. Zag jij gelijk potentie?
12: Ja, ik was samen met mijn compagnon daar en wij liepen daar binnen en die deur ging open. En wij dachten allebei zoiets van, okay, shit. Dit is niet. Dit kun je niet bevatten, dit kun je niet. We liepen er doorheen en we zijn er nu al, denk ik, 8 keer doorheen gelopen. En we denken, wat nemen we nou mee van ons eigen museum?
11: Oh, yeah.
12: Maar het is zoveel, dat we elke keer denken van, weet het gewoon niet.
11: Ja, okay. Neem ons even mee. Waar in Oostenrijk en hoe groot, is, hoeveel hallen, weet je, wat?
12: Het is in de buurt van Linz.
11: Linz.
12: Zoals de Duitsers mooi zeggen, am Arsch der Welt. ik slaap in hotels. Nou ja, die hebben wij echt niet heel lang niet meer gezien. Hier zo ouderwets.
11: Okay.
12: En het is een heel klein plaatsje, Veldkirchen. Hmm. En daar hebben we ze. De man heeft 2 nieuwe hallen gebouwd daarvoor in de afgelopen 20 jaar. En elke hal is ongeveer 1000 vierkante meter. En die heeft hij vanaf de voordeur is hij begonnen met volhangen. Tot achteraan. En de man heeft daarin alles wat op het gebied van Mercedes-Benz is, wat hij kon krijgen, heeft hij bij elkaar verzameld.
11: Ja. Dus het is niet alleen auto's, ook
12: nee,
11: de rest.
12: Nee, niet. Okay. De auto's zijn natuurlijk wel ongeveer 80 auto's en 50 motorfietsen.
11: Okay,
12: maar elke centimeter is met een bolpen of een bordje van Mercedes-Benz of een popje of een klapblok.
10: Maar 80 auto's dus. Maar heb je dan ook geteld hoeveel van dat soort zaken daar aan die muren hangen? Automobilia
12: hebben we nu. We zijn nu aan het inventariseren. Ze zijn nu al 1,5 maand aan het fotograferen. En we zitten nu al op ongeveer 700 items. En dat is nu pas de helft. 1 hal hebben we pas klaar. Dus we denken dat we ergens rond de 1500 lots uitkomen voor de veiling.
11: Ja.
12: Want dat is wel gigantisch veel.
11: Ja, nogal.
12: Het zijn vitrinekasten. Dus we praten niet over 1500 balpennen, bordje. Nee, het zijn vitrinekasten. En dat kan een vitrinekast zijn van 2 meter en bij 2 meter. Maar er zit bijvoorbeeld ook een item bij. Dat is een oude rijschool uit de jaren 70. Compleet met de stoelen, met het schoolkrijt, met de telefoon, met het bordje, met het opengewerkte model.
11: Ik snap waarom jij zegt een hoorde. Het zijn wel gave dingen nu. Zeker.
12: Nou, super.
11: Weet je wat, toen die rijschool ging verbouwen, of die man zich doodreed, terwijl die, want die geen voorrang gaf. Ik weet niet hoe die eraan is gekomen. Maar toen was dat natuurlijk gewoon oude zon. En nu denk je, oh, dit is toch al heel grappig.
12: En nu is het cult, weet je wel. Ja. En nu is het nog steeds de tijd dat het gewoon nog steeds mensen waarderen, weet je wel. De man heeft ook een onderdelenshop afgebroken in Frankfurt. Ja. Het onderdelenshopje was al 30 jaar oud. Hij heeft foto's gemaakt, allemaal in kisten gestopt in een verhuisbedrijf netjes. En het zo thuis weer helemaal opgebouwd in detail.
11: Wow.
12: En die laten we ook in geheel. Gaan we ook zeggen, we gaan niet dat je daar de boeken uit verkoopt of het broodje. Nee, je kunt alleen maar dat hele ding als 1 keer kopen.
11: Ja. Ja.
12: Om daar dezelfde feeling een beetje bij te houden.
10: Ja. Wie is deze man?
12: Deze man heeft een doodskistenfabriek. Iets heel anders. Maar goed, het is natuurlijk wel een dagelijkse.
11: In Rotterdam kom ik er ook langs heen. Meer dan 6 planken is volgens mij hun slogan. Ik vind het echt zo mooi. Maar ik zie daar ook wel eens auto's staan dat ik denk, nou, volgens mij is het wel goede handel inderdaad. Ja.
12: Wij zeggen ze heel mooi tegenwoordig. Jammer, in de emotie maakt het niet uit wat het kost.
11: Nee.
12: Dat is in die handel natuurlijk wel heel erg zo.
11: Ja.
10: Maar waarom wil hij er precies vanaf? Is het een nagel aan zijn kist?
12: Nou, het is voor sommige mensen begint dat een last te worden. Dus het zou wel kunnen zijn inderdaad een nagel als een kist zijn inderdaad. Ja. Het is voor sommige mensen, hij is 61. Hij gaat in zijn nieuwe huis.
10: Niet zo heel erg oud nog.
12: Helemaal
10: niet. Dat is het moment dat je misschien net echt gaat genieten van je collectie.
12: Ja, hij houdt maar 12 auto's.
11: Ja. Meinert, je begrijpt dit. Deze man, ik garandeer het je, die verkoopt nu alles. Hij heeft tegen zijn vrouw of zijn partner, weet ik veel, of zijn hond. Ik weet niet met wie die samenwoont. Heeft hij gezegd, nee, ik kap ermee. Ik doe er nu nog maar 12. Als we hem over 10 jaar spreken, heeft hij weer net zoveel, maar heel veel andere dingen. Maar die stuk nu, die hallen staan vol, toch?
12: Dus helemaal vol, kan niet.
11: Precies. Dus eigenlijk het beste wat je als verzamelaar kan overkomen is dat je moet verhuizen, alles verkopen, of dat de boel afbrandt, want dan kan je weer opnieuw beginnen.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel zo, ja. En hij is een grote liefde, nu is Porsche. Dus hij is daar inderdaad thuis, heeft hij zijn garage weer ook weer elke centimeter met Porsche behangen.
11: Daar ken ik nog wel iemand wie die af en toe kan bellen als therapie.
10: Ja. Hey, wat zijn de meest bijzondere auto's die hij heeft?
12: Ja, kijk, hij vond heel erg auto's met kleuren belangrijk. Dus hele gekke kleuren die niet echt standaard besteld werden. Maar hij verzamelde gewoon.
10: Maar noem eens even, wat voor kleuren vinden we daar?
12: Ja, dus Astalgrau, er zijn pastelkleuren in het rood. Met beige interieuren, boswachtersgroen. Allemaal dat soort gekke kleuren. Dat vond hij mooi. Ook veel vierdeurzen. Dat soort dingen. Maar goed, er staat ook een voor de oorlogse 320 bij. Er staat een 300 dezelfde bij. Dus hij had wel de hele range van Mercedes. Maar het meest wat hij mooi vond was vierdeurs en coupés uit de jaren 80, 90. Ja, dus een grote kathedraal met die grote antennetjes eruit.
11: Dat vind ik ook wel gaaf, hoor. Dan maakt het niet zoveel uit in welke staat je zo'n ding kocht. Want die bleven toch eeuwig doen.
12: Deze zin. Maar. De motoren waren gewoon super. Ja. Dus dat was zijn. Ja, dus hij had gewoon. Het moest een ster opstaan. Dat was vroeger met zijn vader ontstaan. En zijn vader reed natuurlijk altijd Mercedes. En was dit klein jongetje achterin. En die reed grote vierdeurs auto's. Dat is altijd zo gebleven.
11: Ja, mooi, hè? Zo vaak in je jeugd dat zoiets ontstaat. Maar is het een 300 SL, noem je? Dat is natuurlijk echt een bijzondere auto. Aan de andere kant, been there, done that. Cut the t-shirt, zeg maar zo. Heel veel mensen. Maar er zitten er echt, zeg maar, van die hele gekke, rare, die pastelkleuren en zo. Ja,
12: er zit een prototype bij van de 220 W111. Ja. Hebben ze ooit een prototype voor gemaakt met sportstoelen. Ook achterin in de cabriolet. Er zit een prototype bij van de W106. Ja. Hebben ze bedacht inderdaad ook met allerlei opties die eigenlijk pas weer op de latere auto's terugkwamen. Dus echt een voorlopen met speciale ramen en bekleding. En opties die er konden zijn van Mercedes-Benz. Dus dat zijn wel de meest gekke dingen eigenlijk wel die ertussen zitten.
11: Ja. Was het leuk om daar dan die deur open te trekken?
12: Ja, het is elke keer weer als ik kom, is hij er ook. Want voor hem is nog steeds afscheid nemen.
11: Yeah.
12: Daar is hij nu bij mij samen al 2 maanden mee bezig. Dus elke keer zegt hij, kom nou eerst even gaan zitten. Even een biertje. Yeah. En gaan we even met de auto kijken. En dan weer praten over, die komt daar vandaan. En die heb ik daar gekocht. En die hebben mijn jongens daarop gehaald. En dat vind ik nog steeds wel heel erg leuk. De man en zijn verhaal achter die auto. En dat maakt natuurlijk het bijzonder aan deze hele collectie. Hij heeft daar gewoon 19 jaar over gedaan. En wij haal het eigenlijk in 9 maanden weer leeg.
11: Ja. Ja. En weet hij dat jullie ook gaan veilen? En zo?
12: Ja, hij is er nu oké mee. Ja. Hij heeft daar wel echt, we hebben wel 1,5 maand over gedaan.
11: Ja, ik heb dit al een paar keer gezien. Als dan iemand zo'n collectie overneemt. Hij blijft toch wel allemaal bij elkaar, hè? Ja, tuurlijk.
12: Weet je, hij zei meteen dezelfde avond dat we de deal deden. Hij zegt, het is van jullie. En wat jullie er nu mee doen.
11: Ja.
12: Dat is ook aan jullie, zegt hij. Ja. Want dat kan ik niet meer.
10: Maar dan hebben jullie ook gewoon de juiste prijs betaald dus.
12: Ja, we hebben voor onszelf en voor hem samen gewoon het goede bod geplaatst.
11: Ja,
12: en weet je, en
11: Meijert is nogal financieel georiënteerd. Ja.
10: Wat heeft het jullie gekost?
12: Nou, er is geen. We mogen niet over het geld praten met hem.
10: Waarom
12: niet? Afspraak.
10: Oh. Ja.
12: En het is natuurlijk. Kijk, zadelijk na 9 november, als de veiling begint. Ja. Dan weet iedereen het een week later wat het opgebracht heeft.
10: Ja, precies. Ja. Dat moet dan meer zijn.
12: Dat moet meer zijn als onze inkoop, dat hopen we.
10: Waar mikken jullie op?
12: Nou ja, we hebben natuurlijk. Het veiling is no reserve. Dus dat wil zeggen, alles gaat gewoon weg. Dus ook een 300 SL. En ook als daar maar 1 ton op geboden wordt.
11: Dan is die van mij, hoor.
12: Dus dat is wel. Dat is natuurlijk een risk, maar dat kan niet anders met zo'n grote verzameling. We moeten gewoon bezemschoon 31 december opleveren.
11: Oké, maar en je moet je ze daar dan die spullen ophalen?
12: Ja. Ja, we moeten daar echt, maar dat kan niet anders, omdat het zoveel is, kunnen we dat niet anders daar vandaan gaan doen.
11: Jee.
12: Dus, maar dat is, ja, en dan hebben we dus nog een anderhalve maand na de veiling om zo'n beetje om het echt op te ruimen. Ja.
11: Dus, maar dat is wel grappig, want dat betekent dus dat het wel loont om echt te kijken van, want ja, no reserve is inderdaad weg. Ja. Dus
12: het is gewoon weg.
11: Er zitten natuurlijk dingen bij waarvan mensen denken, ja, wat moet ik ermee? Maar die wel heel leuk kunnen zijn.
12: Ja, er staat bijvoorbeeld ook vroeger toen wij naar Oostenrijk gingen, kregen we altijd zo'n kijkdoosje. Er was een Oostenrijks huisje. Ja. Dan kon je op de schoorsteen duwen en dan ging er een fotootje. Dat plaatste zich daar. Ja, dan denk je, ja, weet je, maar dat is wel typisch Oostenrijks, jaren 80, 90 souvenirs. Ja. Maar er zit een hele vitrine vol van, met 200 van die dingen. Dan denk je, ja, wie koopt dit nu nog dan, weet je wel?
11: Ja.
12: Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die daar toch een emotie bij hebben. Die, ja, maar dat vind ik nog grappig van vroeger. Allemaal dat soort. Ja, maar
11: hoor je maar een emotie bij een vitrine vol of je zolder moeten zetten.
12: Hey, dat is ook de moeilijkheid. Kijk, een beetje vroeger, denk ik, verzamelden wij nog wat. En nu zie je gewoon dat de nieuwe generatie verzamelt niet zoveel meer.
11: Nee,
12: dat is veel minder geworden.
11: Is dat zo?
12: Ja, dat merk je. Ken jij nog mensen die iets verzamelen en dan iets geks?
11: Nou, we hebben
12: iets bij elkaar met vier wielen in een museum.
11: Nee. Nou, het valt mij juist op dat ik denk, nou, er vinden er toch best veel mensen, maar ze zijn wel ouder. En dan hebben ze een beetje geld bij elkaar geharkt. En dan komt die midlife crisis. Dat en
12: klopt.
11: Dan gaan ze verzamelen.
10: Worden ze emotioneel?
11: Dan komen in een bedrijfshalletje of ergens een hoekje. Bedrijf,
12: dat klopt, met de
11: auto's. Zolder in hetere, noem maar wat.
12: Ja.
11: Nee, best veel, zeg maar, autocollecties.
12: Dat klopt.
11: Maar de rest
12: eigenlijk niet. Maar kijk, zo vroeger had je dan inderdaad, weet ik veel, Pokémon-kaart of weet ik veel gekkigheid. Dat zie je niet meer ontstaan bij die echt.
11: Nee, dat is wel anders. Omdat je natuurlijk met het digitale. Ja, ja. Je bent ook niet meer afhankelijk van Pokémon of voetbalkaarten om te zien hoeveel scoort hij, weet ik veel wat.
12: Nee, nou, dat klopt inderdaad.
11: Dus dat
10: snap ik wel. Volgers op TikTok.
11: Precies.
12: Dat is ook een collectie. Ja,
10: precies. De boel gaat in het eerste weekend van november onder de hamer.
12: Ja, we gaan 3 dagen lang kijkdagen organiseren. En dan is het ook echt 3 dagen lang een live veiling.
11: Ja.
12: Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist om dat te doen. Kijk, veilingen online zijn er genoeg.
11: Ja.
12: Maar wij willen echt een veiling met dat de mensen het publiek komt. En dat er daar ter plekke gewoon live gebeurt.
10: Alleen maar live of kunnen mensen ook?
12: Nee, het gaat natuurlijk online. Natuurlijk,
10: ja, toch
12: dat is zeker.
11: En dan moeten ze dus naar Linz, Aarsje?
12: Ja, aan Aarsje.
11: Wel heel aantrekkelijk.
12: Dat klopt.
10: Maar gaat echt alles onder de hamer of? Want
12: nee, we hebben nu één. Er zijn een paar stukken zijn al naar ons toe, naar het museum toe gegaan natuurlijk, die we echt zeggen, nou, dat was zo bijzonder. Een servicebus is al naar ons toe gegaan van Mercedes-Benz.
11: Okay.
12: Die past in ons vrachtwagen automuseum heel mooi. En de rest gaat nu inderdaad gewoon echt, alles gaat ook gewoon onder de hamer. Het is gewoon echt, elk item is nu zalig over 4 weken gelabeld. En dan is het voor ons even een paar maanden aan de marketing gaan werken. En vooral internationaal. En dan gaan we kijken dat we dat met ons hele ploegje daar gaan wegzetten.
11: Ja, wel gaaf. Denken jullie nou niet ook van, oh, deze man die is er op tijd bij om het weer weg te doen. Jullie zijn natuurlijk ook een hal aan het volduwen met vrachtwagens.
12: Ja, ook.
11: Ook
12: ja, Frans heeft natuurlijk een dochter en zij is 30. En zij is wel automijner, ze rijdt ook al de Millimega. Dus, misschien heeft zij de ambitie om zaken het museum te laten voortbestaan. Wij denken zeker niet aan stoppen.
11: Ga nog even door.
12: We gaan nu aan het uitbreiding aan het kijken nu.
11: Ja.
12: Dus wij gaan zeker niet daar zeggen van, nou, over 5 jaar moet het dicht of zo. Of onder de hamer. Nee, dat is bij ons niet.
11: Gaat nog even door. Wat is de prijsrange van de auto's? Ja, ik kan me voorstellen, die vitrines en zo. Dat is natuurlijk echt een beetje wat een gek voor geeft.
12: Van de auto's zal zijn, ik denk, vanaf 20.000 euro tot 1,4 miljoen.
11: Ja, dus die 300 zelf. Is dat een van die prototypes?
12: Nee, de prototypes zullen, denk ik, ergens in de range liggen tussen de 80 en de 120.
11: Ja.
10: Even snel gaan rekenen, want dan.
12: Ja, dan kom je op heel mooie getallen.
10: Ja, dat klopt.
12: Het zijn allemaal wel grote getallen.
11: Ja, alleen, weet je, zitten er meer auto's van dus 20, 30 of meer?
12: Ja,
11: van,
12: ja, richting de miljoen
11: inderdaad. Ik denk het meer 20, hè. Als ik ook keek, dacht ik van, het is heel eigenlijk ook alweer leuk dat er niet alleen maar van die hyper-exoten, weet je. Als je op een gegeven moment een 300 SL Roadster en een Gullwing en een ding, weet je, naast elkaar denk je, ja, zal wel. En dit vond ik wel grappig om op je Instagram video te zien. Van, het is een hele geinige mix aan...
12: En wij hopen daardoor ook heel veel mensen te enthousiasmeren ook, weet je. Ja. Dat je gewoon ook op een veiling kunt gaan kopen. Niet dat je alleen maar, kijk, wij zijn de veilingen gewend in Amerika, hè, die kennen we allemaal, dure auto's, hè, Pebble Beach allemaal. Ja. Maar nu kun je ook naar een veiling gaan waar je zegt, hey, kan ik misschien echt wel eens een keer iets leuks scoren voor normaal geld. Ja. En wat ook nog eens een keer uit een leuk verhaal komt. Ja. En anders koop ik misschien wel een leuk entreebord van Mercedes-Benz voor een paar honderd euro.
11: Of een vitrinekast vol met van die huisjes.
12: Ja, dat klopt. Ja, dat,
11: ja. Dus gaat dat, gewoon iemand een fout maken.
12: Ja, dat klopt.
11: Ik dacht dat die niet zo groot was.
12: Ja, dat is wel zo.
11: Hoe veilingboeken zo maken, denk ik. En echt, jij bent alleen maar in Linz. Je hebt alle goede hotels al gehad daar. Nu,
12: ja, dat klopt. We hebben alle hotels geprobeerd. Ja. Ik heb nu hotels gevonden die je ook gewoon goed kunt eten. Maar we hebben twee veilinghuizen in arm genomen. Een Oostenrijks veilinghuis die de auto's gaat doen.
10: Okay.
12: En we hebben een veilinghuis in arm genomen uit Duitsland. Het is de firma Nicola. En die doen alleen maar automobilia veilingen. Twee keer per jaar. Okay. En die maken een heel mooi boek altijd. Groot A4 formaat, dikke kaft. En die gaan nu speciaal voor ons een veiling voor ons alleen doen. Nu in het najaar dan. En die zijn dus nu bezig met al die automobilia te categoriseren. Okay. Beschrijven. Het is niet alleen maar een fotootje maken in het boek of online. Maar je moet ook een heel verhaal.
10: Worden het dan ook twee boeken of alleen een boek van de automobilia?
12: Nee, we krijgen wel een twee boeken inderdaad. Ja. Okay. Want anders is het gewoon te veel inderdaad. Ja. Maar het is een heel proces die hun gelukkig het meeste gaan doen. En wij moeten nu alleen maar zorgen dat alles in banen geleid wordt. En eigenlijk social media verhaal en de website en dat soort dingen.
10: Ja, we hebben nog veel meer besproken. Dat hoor je natuurlijk in de podcast.
11: Ja, zoek hem op. Luister verder in onze podcastfeest. Abonneer je dan ook meteen even. Dan krijg je al onze afleveringen, inclusief Breek de Week.
13: De rijimpressie.
10: Wouter test de Porsche 911 Turbo S.
14: Porsche 911 Turbo S, de allernieuwste. Zo'n 992.2. Sterkste 911 ooit, 711 pk. We gaan launch control doen. Wat een moeilijk woord, hè. Maar het is nat, dus we gaan niet die sprinttijd halen. Maar... Oh. Ik brak hem even af. Ja, jullie zagen het misschien niet goed, maar we gingen aan alle kanten op. Ja, het is veel te glad. Het is echt heel nat. Deze auto staat ook niet op de meest geschikte banden voor deze omstandigheden. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Volledig nieuw.
15: Trulease met Genke.
16: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Als je op topsnelheid zou rijden, wat ik nu niet ga doen in de regen, want het is namelijk 322 km per uur. Het gaat niet helemaal goed onder dit soort omstandigheden. Dan wint die dus weer stroom terug. En die stroom gaat de accu in, is 1,8 kWh groot, is een 400 volt systeem. En die stroom gaat via de accu dan weer naar de elektromotor in de bak. En wat daar een grap natuurlijk is, je denkt, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, is dat de 911 Turbo S daar dus zuiniger van wordt op topsnelheid. Of bijvoorbeeld op het circuit. Doordat je, ja, die verbrandingsmotor hoeft gewoon minder hard te werken. De elektromotoren, die winnen stroom terug. Nou ja, dat soort details, ik hou ervan. En het is dus een 3 elektromotoren, 1 bij de PDK-bak. Nou ja, dat is een redelijk normale, zeg maar, constructie. En dan dus 2 bij die turbo's. En waarom is dat belangrijk voor die turbo's? Eigenlijk moet ik even langzaam gaan rijden en dan even in normal zetten. Dan rijden we nu met maar 1800 toeren, 1500 toeren. Hij schakelt nog een keer op, ga ik hier even rechtdoor. Niet in de bocht doen. Niet in de bocht vol gas geven. Maar wat hij doet op het moment dat ik vol gas geef, dan zie ik ook dat hij een blauw lijntje, zeg maar, zich vult op mijn display voor mijn neus. Is dat de elektromotoren bij lage toerentallen de turbo's al laten opspoelen. En voordat jullie denken, ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, een turbo is een uitlaatgasturbo. Dus die uitlaatgassen, die zijn er eigenlijk alleen als je lekker vol op het gas gaat. Liefst, nou, hoge toeren, maar ook een beetje toeren hebben. En bij lage toeren en lage belasting. Dus ik ga zo over een drempel heen en dan ga ik nu op het gas. Dan moet die turbo, wielspin, die turbo zich normaal even vullen. Eigenlijk druk opbouwen. Nou, en dat gebeurt nu dus al met elektriciteit. Dus dit is een hyper-alerte aandrijflijn. Maar eigenlijk een soort van het beste van twee werelden. Ja, dat is natuurlijk vaak met hybrides. Je hebt en zeg maar die power die maar blijft gaan. Lekker uitlaatgeluid. Weet je wel, luister even. Het gaat zo hard. Zo gevaarlijk voor je rijbewijs dit. Niet normaal. En je hebt, zeg maar, ja, bij lage toerentallen dus een beetje elektrische ondersteuning. En die turbo's die elektrisch worden gegooid. Maar het is echt zo mooi. Hoeveel pk heeft hij dan? 711. En 711 is het netnummer van Stuttgart. Waar Porsche gevestigd is. Dus dat is natuurlijk een grapje om het precies daarop te krijgen. 800 Nm aan koppel. En in principe 0 naar 100 in 2,5 seconden. Maar niet als het zo nat is. 3,2 seconden redden wij. Maar het is gewoon heel erg nat. Overigens zou de 911 Turbo S in 25 meter of iets dergelijks die 100 moeten kunnen halen. Daar hadden jullie best wel wat twijfels bij. Ik had het graag getest voor jullie. Maar we zijn echt 0,7 seconden langzamer naar de 100. Onder dit soort omstandigheden. Ook met echt, nou ja, bij 80 nog ESP ingrepen. Dat is hier, tractieverlies. Dus dat gaan we niet kunnen verifiëren. Ja, en dan is het een stuk langer. Het lijkt mij ook heel kort nu ik het zelf probeer. Maar goed, nou ja. We vragen het na bij Porsche. 0 naar 200 redden we natuurlijk dan ook niet met dit weer. Want nou ja, het eerste deel is langzamer. 8,5 seconden. Maar mijn god, wat stampt dit door op de hoogst illegale snelheden die je ermee kan halen. Juist, zeg maar, weet je, dat 100 naar, nou ja, 250, 300 km per uur. Wat een monster. Niet normaal hoe snel dat gaat. Dus dit is een waanzinnig goede auto. En ik vind hem eng snel. Dat is de conclusie. Gewoon een eng snelle auto. Ik kan niet zo lang vol gas geven in Nederland zonder dat je, nou ja, rijbewijs kwijt of nog erger iets of iemand tegenkomt die toch linksaf of rechtsaf slaat, waarvan jij denkt, nou, dat had ik niet gedaan voor de aanstormende 911.
3: Ja, de 911 Turbo S, die moet je misschien ook nog wel eens met droog weer gaan rijden, of niet?
2: Ja, misschien kunnen ze een cabrio bestellen in Leusden. Het wordt nu weer lekker cabrio weer. Ja, jawel. Nee, er zijn ook wat claims natuurlijk ook.

0: over sprinttijden en afstanden waarin ze de 100 halen. Ja. Dan wil ik serieus nog een keer testen. Maar het is out of this world snel. Ja. Ook wel weer een tikje saaien wat een 911 Turbo heeft. Dat je denkt, het is zo goed, zo snel. Weet je, je hoeft er niet heel erg voor te werken om er rap te zijn. Tot het zeg maar opeens allemaal te snel gaat. En dan moet je opeens wel
1: even erbij zijn. Ja. Maar goed, dit is wel echt de reden van het bestaan van Porsche ook wel. Hè. Dat is zo mooi, zo goed. Ja. Het is ook wel eens leuk dat er wat goed nieuws over Porsche komt.
0: Zeker, zeker.
1: Kost dat?
0: Ja, 122.500 euro aan BPM.
1: Alleen de BPM al.
0: En 352.300 euro voor het totale plaatje. Ja,
1: nou, dat was
0: er nog een beetje BTW.
1: Wat minder goed nieuws voor ons. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
4: Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. BNR
6: Verkeer. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsden en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. De Italiaanse pianist Ludovico Einaudi heeft een Edison Oeuvreprijs gewonnen. Hij krijgt die voor zijn indrukwekkende loopbaan van zeker 35 jaar. Hij is een van de meest gestreamde pianisten ter wereld. Volgens de prijsuitreikers weet Einaudi iedereen te raken met zijn minimale klanken. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
8: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks 1 en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
9: Bonjour.
8: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
0: De Gradometer.
8: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Gert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
9: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die vier grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
8: Jeetje, Gert-Jan, leg uit.
10: Oeh.
9: Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op één na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe met de gedachte dat Amerika dé technologische supermacht op aarde wil blijven. En dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China. En dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
10: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
9: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En ja, dat maakt samenwerken zo lastig.
8: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet een van deze technologische supermachten, maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
11: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector. We staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
8: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Gert-Jan?
9: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn. En daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken. En je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten. Ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied. In de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
8: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
9: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
10: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
9: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd bij de Amerikanen. Zo heb ik gelezen in een kamerbrief, ergens weggemoffeld in de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
8: Gert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
9: Ja, not so great, want het blijkt maar weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa. Trump, we willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
8: Dankjewel, Gert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
0: Make Europe great again.
12: One journey, one ticket, full ride for the passengers.
13: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk af. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
12: Europeans will be able, with a click of a button, to plan, compare and purchase multimodal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency, and better protection every step of the way.
8: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Geert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef maar gelijk even toe.
10: Zeker.
8: Voor de luisteraar, heel kort, allebei jullie mooiste treinreis ooit?
10: Geert-Jan?
9: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
10: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
8: En heel druk, is mijn ervaring.
10: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
9: Schoon?
10: Ja,
9: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse in
10: staat. Sahara ligt iets nog onder.
9: Ja, maar dat waait
8: ook. Je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
10: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij het treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS, Moeskroen. Dan moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moeskroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre. Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen. En dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
8: Geert-Jan, wat vind je ervan?
9: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende.
8: Ja, daar hebben we het een andere keer over, maar het plan van de commissie, 1 platform is wel goed.
9: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het zelf van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel 4 jaar geleden in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
10: Ja.
9: En toen hebben we het met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
10: Natuurlijk omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
9: Precies. Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Hè. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken en de landen ook niet.
8: In 2022 hoorden we Timmermans al zeggen dat hij het spuugzat was, dat dit allemaal niet geregeld werd. Hij was zo boos omdat er dus niet genoeg samen werd gewerkt.
9: Ja, hij was zo spuugzat dat hij volgens mij ook bijna met consumptie aan het praten was. Het kwam uit zijn oren, de stoom. Het was ongelooflijk. En hij heeft een heel rietje aan argumenten erbij. Protectionisme van landen, verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen. Een rondje door 3 landen proberen met een land dat al te dwars ligt. Ja, en Timmermans gaf aan, 4 jaar geleden zag je de nachttreinen dat die alweer terugkeerde. Maar dat de capaciteit dus moest worden uitgebreid en dan er veel geld van de overheid dan bij zou moeten. Gaat de capaciteit omhoog, gaat ook de prijs omlaag, zo berekende hij. En in zijn optiek moest de Nederlander bijvoorbeeld ook met het mobieltje veel makkelijker een ticket kunnen regelen, zodat je binnen 800 kilometer iedereen in principe de trein in kan jagen en het vliegtuig uit kan jagen. Anders blijven we ook tussen Amsterdam en Brussel en Londen en Parijs allemaal vluchten per dag houden. En dat vindt Timmermans moeilijk te verteren.
13: Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren dat er dagelijks 3 tot 5 vluchten zijn tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen via de trein?
10: Natuurlijk. Ja,
8: is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
9: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat.
13: Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren.
10: Ja.
13: Om ook die dingen in Nederland en elders te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we nu doen.
9: Precies, dus we moeten het gaan faciliteren. Daar gaan we zo over doorpraten.
8: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
10: In welke zin bedoel je?
8: Hoeveel mensen?
10: Ze zijn gek, ze zijn rijp voor het in.
8: Wat zijn de aantallen? Hoeveel mensen
10: de aantallen.
8: Rijden?
10: Nou, op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet voort omhoog wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar. Dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
9: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
8: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
10: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hoge snelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964 voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien de Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan, dan met welke manier.
8: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan één land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Geert-Jan, er zijn ook 2 mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Letta, ons wel bekend. En die zeggen ook, de trein is essentieel voor die concurrentiekracht. Hoe zit dat? Wat zeggen ze daarover?
9: Nou, allereerst zijn ze zich bewust van het feit dat Oost-Azië en Europa, dat 2 delen van de wereld zijn waar je ook gewoon goed met de trein kan reizen ten opzichte van andere werelddelen. Mm. Dat hebben we historisch zo voor elkaar gebokst met z'n allen door de industrialisering. We hebben gekozen voor permanente infrastructuur. Dus dat is, de potentie is er. Maar nu kijken ze ook naar de economische haalbaarheid. En wat moet er dan veranderen? Dus letten naar de interne markt, en draak je naar de schaal en de efficiëntie, ook van de economische groei. Nou, dat Europeanen meerdere tickets nodig hebben om met de trein te reizen, met verschillende boekingssystemen, met verschillende reizigersrechten ook. Dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel nu aangekaart. De rechten van passagiers, ook bij vertraging, die moeten worden verbeterd. Ja, dat is belangrijk. Dus daar sluit de commissie voor een deel aan bij wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie. Want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels, om iets heel simpels te zeggen, wat ik heb gehoord van European Sleeper, een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je, als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
8: Wat zeggen ze nog meer?
9: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor. In plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken. Harmonisatie van regels en techniek. Meer planning ook op Europees niveau. En echte marktoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain, die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
10: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl het technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
8: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
10: Ja, natuurlijk. Het had al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden, wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Tuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap, want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding, dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code en een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren al.
9: Nou ja, wat ze maar zitten doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven.
8: Ja.
9: En die hebben hem niet gepakt. Nee. En nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen, een schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
8: Jongens, laatste
9: maar
8: kans.
9: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
10: Ja.
9: Nou, parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik waag het te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
10: Ja, en natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar, maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
9: En daarom is het zo duur.
10: Ja.
8: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
9: Nee, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden.
10: Ja, ik zou zeggen, laat je inspireren ook door Japan. Dat gebeurt wel af en toe, zijn er wel studiereisjes. Maar wat in Japan ook heel interessant is, is dat de spoorwegmaatschappijen, die bezitten ook de grond rondom de stations. En die stations kunnen ze ontwikkelen met kantoren, met winkels, met woningen, waardoor dat ook heel veel geld genereert. En natuurlijk heel aantrekkelijk is dan om met de trein te reizen, omdat je allemaal hubs hebt waar van alles en nog wat gebeurt.
9: Ja,
10: weet je, er zijn zelf. Ja?
9: Nee, er schiet me nog één voorbeeld te binnen van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper.
10: Ja.
9: Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europees. Maar we hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
10: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Gert-Jan.
9: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
10: Dit specifieke stukje, toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoelig ligt dat eigenlijk.
8: De eerste stap is gezet in ieder geval.
0: BNR's mega hit.
8: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
10: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar ja, door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een... het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
14: Je hebt contado a Monica algo con lo que pueda amenazarme.
15: Yo? No.
10: Nou, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80, toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen in prachtige films. En ja, deze film, die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovski, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
8: Ga naar Cannes.
10: Ja, dat is nu te laat. Maar,
9: kan niet meer.
10: Maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind dat toch een mega hit eigenlijk van Europa.
8: Op naar de film, Gert-Jan.
9: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
8: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
16: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
17: De afscheiding van Friesland.
18: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
17: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
16: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
24: BNR Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 70 kilometer file. In Zuid-Limburg viel op de A2 vanuit Luik naar Maastricht tussen IJsden en de Koning Willem-Alexander-tunnel een half uur extra door een auto met pech. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever een kwartier vertraging. A12 richting Duitsland voor de Duitse grens 25 minuten extra. En de A76 naar Duitsland voor de Duitse grens 20 minuten vertraging.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. De Italiaanse pianist Ludovico Einaudi heeft een Edison Oeuvreprijs gewonnen. Hij krijgt die voor zijn indrukwekkende loopbaan van zeker 35 jaar. Hij is een van de meest gestreamde pianisten ter wereld. Volgens de prijsuitreikers weet Einaudi iedereen te raken met zijn minimale klanken. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
8: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
25: Hallo.
8: Wat gaan we doen vandaag?
25: Vandaag hebben we te gast Europarlementariër Reinier van Lanschot. Hij zit dus in het Europarlement namens Volt. En hij heeft wat bedacht, namelijk het volgende. Samen met bijna 30 collega's wil hij EU-lidstaten oproepen om op te schieten met de Europese Defensie-Unie. We gaan het erover hebben wat dat dan precies is. Maar, zegt onze gast, lidstaten zijn namelijk nog veel te beschermen tegenover hun eigen industrie. En daar moet verandering in komen.
8: Ja, het klinkt wel goed, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit nou moet gaan gebeuren. Dat zo meteen. Maar eerst willen wij het vandaag even hebben over de brandstofveiligheid voor Defensie. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies heeft daar een rapport over geschreven. En ze schrijven: nu de militaire spanningen in Europa oplopen, is de strategische betekenis van betrouwbare brandstofvoorziening groter dan ooit. En tegelijkertijd hebben we ook nog de energietransitie. Misschien moeten we daar iets mee. Ria, wat viel jou op aan dit rapport?
25: Het viel mij op dat het toch wel schokkend is hoe sterk onze capaciteiten in Nederland en in Europa zijn teruggebracht de afgelopen jaren. Sinds 2009 hebben we steeds minder eigen raffinagemogelijkheden en steeds minder eigen fossiele brandstoffen. En die zijn natuurlijk hartstikke nodig, sowieso voor onze economie, maar dus ook voor Defensie. Want ja, je kunt je al voorstellen, een F-35, die heeft kerosine nodig.
8: Yeah.
25: Die kan niet op zonne-energie of op duurzame brandstoffen, althans niet volledig. Tanks hebben heel veel diesel nodig, dus we hebben dat nodig. Zeker nu de spanningen internationaal toenemen.
8: Ja, want we hebben dat ook nodig. We hebben dat zelf nodig. En niet alleen maar afhankelijk zijn van China, Rusland of zelfs Amerika. Dat willen we eigenlijk ook niet.
25: Nee, en tegelijkertijd worden we dus steeds afhankelijker juist van China, die wel veel meer heeft geïnvesteerd in biodiesel bijvoorbeeld. En omdat wij uit CO2-motieven onze eigen raffinagemogelijkheden hebben afgebouwd en van plan zijn om dat nog extra te gaan doen. Ja, staan we straks met lege handen. Zijn we nog afhankelijker van China, toch onze grote rivaal. En van Rusland voor die fossiele brandstoffen waren we dat al natuurlijk. Ja. Dus het is best een schokkend
8: rapport. Een zonnig vooruitzicht. Niet echt helemaal nieuw, maar wel misschien inderdaad, ik las het ook, toch wel weer met de neus op de feiten gedrukt. Waren er nog wat oplossingen in te vinden wat jou betreft of dan niet?
25: Nou, de belangrijkste is eigenlijk, begreep ik, dat ze het kabinet aanraden om een soort van speciale gezant te benoemen. Een echte man of vrouw die hierop inspeelt.
8: Brandstofveiligheidsgezant of zo.
25: Zoiets, inderdaad. En deze persoon, zegt ACSS, die moet vooral zorgen dat de gesprekken wat soepeler lopen. Want inderdaad, de feiten zijn wel bekend. En de ministeries weten het allemaal. Maar ze weten, zoals een van de schrijfsters van het rapport tegen mij zei, links weet niet wat rechts doet. Dus het ene ministerie heeft geen idee wat het andere doet. Ze kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Dus we hebben echt zo'n stoot man of vrouw nodig die eigenlijk die verandering doorvoert.
8: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat het gaat lukken, want de problematiek lijkt me duidelijk. Laten we naar onze gast gaan. Uit Brussel, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Dus welkom, Reinier.
2: Goedemiddag.
8: Om te beginnen, even kort. Wat is jullie voorstel precies met die 30 bijna Europarlementariërs?
2: Ons belangrijkste signaal eigenlijk dat wij willen afgeven richting de regeringen is: schiet op. Het gaat niet snel genoeg. We zien aan alles dat Rusland niet alleen bezig is met een agressieve oorlog in Oekraïne, maar ook zich voorbereidt op een grotere oorlog met de EU. Ook dagelijks hybride aanvallen uitvoert op de EU. Dus het risico is groot. En tegelijkertijd zien we dat de onberekenbaarheid van de politiek in de Verenigde Staten en de bedreigingen richting Groenland ervoor zorgen dat het een gevaarlijke gok is om te hopen dat de VS ons wel in bescherming neemt, mochten die Russen inderdaad zo'n grote aanval op de EU uitvoeren. En dus zeggen wij, we hebben weinig tijd en we moeten haast maken met onze eigen Europese defensie. Dus alle Europarlementariërs die hierbij betrokken zijn, die delen één ding met elkaar, en dat is het doel om een Europa te creëren dat zich zelfstandig kan verdedigen.
8: Hoe dat er precies uit moet komen te zien, daar komen we zo even op. Maar jij bent wel de kartrekker van deze groep Europarlementariërs, heb ik begrepen in ieder geval. Hoe ben je op dit idee gekomen?
2: Ja, leuk dat je het vraagt. Toen het begon, 2 jaar geleden, kwam ik in het Europees Parlement en er was nog niet eens een volwaardige defensiecommissie in het Europees Parlement, omdat defensie altijd een nationale aangelegenheid was. En dus was er nog geen volwaardige defensiecommissie, er was nog geen Eurocommissaris voor Defensie en de Europese investeringen. Bank waar ik gesprekken mee voerde, die mochten nog niet investeren in defensie gerelateerde zaken. En toen dacht ik bij mezelf van, waar ben ik nou beland? We zijn al de oorlog in Oekraïne, is de grootschalige invasie is al bijna 3 jaar bezig. En wij doen hier alsof dat 3 weken geleden is begonnen. We moeten veel meer urgentie voelen. Dus in het jaar dat daarop volgde, probeerde ik die urgentie te verhogen. En toen Trump werd verkozen, hield ik een speech in het Europees Parlement waarin ik riep, wake up, we moeten in actie komen. Vervolgens verraden Trump Zelensky in het Witte Huis ten overstaan van de hele wereld. En werd eigenlijk iedereen wel wakker. Gingen we 5% uitgeven. En toen dacht ik, oké, gelukkig, het gaat nu een beetje de goede kant op. Maar in het jaar dat daarop volgde, zag ik veel te weinig concrete vooruitgang. En er was wel veel politieke veel politiek wensdenken, veel retoriek van we moeten het samen doen en we moeten zelfstandiger worden. Maar in de praktijk gebeurde er te weinig. En toen kwam Mark Rutte in het Europees Parlement en die zei in de zaal waar ik toen zat, if you think Europe can ever defend itself without the US, keep on dreaming. En vond ik een foute opmerking, omdat ik denk dat het geen droom is, maar misschien een noodzaak. En ik dacht, we moeten niet meegaan in deze gedachte van Rutte, dat we het allemaal met de VS alleen maar kunnen doen. Maar we moeten ook zelfstandiger voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Daarvoor is de wereld nu te onberekenbaar. En dus stuurde ik een e-mail naar een groep Europarlementariërs. En die had ik geselecteerd nadat we alle verkiezingsprogramma's hadden bekeken, al het stemgedrag en alle bijdrages in de plenaire zaal van het Europees Parlement, van die 720 Europarlementariërs. Daar kwam een selectie uit van mensen die hetzelfde, waarvan ik vermoedde dat ze hetzelfde vinden als ik. En die heb ik een e-mail gestuurd met het onderwerp Let's Prove Rutte Wrong. En daar is een netwerk uitgekomen van Europarlementariërs die allemaal willen dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En met dat netwerk zijn we werkbezoeken gaan doen, zijn we met experts in gesprek te gaan om te kijken hoe we daar het beste handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk. En vorige week zijn we voor het eerst naar buiten gekomen met een groot opiniestuk dat in heel veel Europese landen tegelijkertijd op Europadag in de krant werd geplaatst.
8: Op Europadag, niet zonder... geen toeval?
2: Precies, precies. Dus dit is een lang verhaal, maar wel de introductie van hoe we hiertoe zijn gekomen.
25: Ja, en je zegt dus eerst wake up. Vervolgens zegt Rutte keep on dreaming. Dus we waren eerst niet eens wakker en toen zijn we nog steeds aan het dromen volgens Rutte. Ja. Kun je vertellen, wat wil u dan precies bereiken met Rutte logenstraffen met zijn opmerking?
2: Nou, kijk, wat ik wil bereiken is dat we zelfstandig voor onze eigen defensie kunnen opkomen. En dat moet wat mij betreft binnen de NAVO. Militair gezien werkt de NAVO nog supergoed. En ondanks de politieke chaos waar we soms in lijken te verkeren en de opmerkingen van Trump, werkt de NAVO gewoon nog steeds goed. Dus wij geloven ook allemaal dat we het binnen de NAVO in eerste instantie moeten zoeken. Tegelijkertijd is het zo dat de president van de Verenigde Staten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft over hoe Amerikaanse troepen worden ingezet. En daar kunnen we niet volledig op vertrouwen. Bovendien zegt de Amerikaanse veiligheidsstrategie ook, we willen dat Europa voor 2027 veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen conventionele defensie. En onze overtuiging is dus dat als wij de NAVO willen laten werken, we een veel sterkere Europese pilaar binnen de NAVO moeten creëren.
25: Ja, maar dit is natuurlijk, en dat weet je zelf ook wel, een groot twistpunt. Daar komen we natuurlijk zo op. Hè? Een Europese pijler kan Amerika toch angstig maken dat zij er niet meer toe doen. Namelijk, en dat we onze eigen industrie gaan voorttrekken. Dat is natuurlijk het hele verhaal van de andere kant. Maar eerst nog even terug naar die mensen die jij hebt geselecteerd.
8: De anti-Rutte-club.
25: De anti-Rutte-club. Zitten daar liberalen bij? En zitten daar, zoals Rutte natuurlijk zelf is, en zitten daar ook andere partijen bij? Hoe groot is dat palet? Is dat van links tot rechts, conservatief?
2: Dankjewel dat je die vraag stelt. Dat is een groep die landsgrenzen overstijgt en politieke kleuren overstijgt. Dus eigenlijk de belangrijkste democratische politieke groepen in het Europees Parlement zijn de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Daar zitten er mensen uit die groep zitten bij deze groep Europarlementariërs die een Defensie-Unie wil creëren. Dan de volgende is de Sociaaldemocraten. Dat is de ene grootste partij. Daar zitten ook mensen bij deze, daarvan zitten ook mensen bij deze groep. Dan heb je de Liberalen en de Groenen, waar wij met Volt zelf zitten aangesloten. Uit al die politieke groepen zijn er mensen die en Europarlementariërs die in de Defensiecommissie werken, die zich bij deze oproep hebben aangesloten. En het is niet per se de anti-Rutte-club, want ik denk ook dat Rutte zelf wil dat de NAVO blijft voortbestaan. Dus in dat opzicht delen wij hetzelfde doel, hebben we alleen een verschil van inzicht over hoe we daar kunnen komen. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar kunnen komen door de Europese defensie veel meer te versterken.
25: Nog even terug naar die doelgroepen die je hebt aangesproken. Ja. Daar zit dus niet radicaal rechts bij, begrijpen we even snel.
2: Nee.
25: En heb je ook mensen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa die heel wat minder bang zijn voor de Russen, zoals we allemaal weten, dan bijvoorbeeld de Finnen of de Balten?
2: Ja, dat is goed dat je goede vraag. Die zijn er zeker. Want aan de ene kant willen de Zuid-Europese landen minder geld uitgeven aan defensie. Maar tegelijkertijd is Spanje bijvoorbeeld en hun minister-president Sanchez degene, de Europese regeringsleider die het hardste voor een Europees leger is. Dus Sanchez die heeft al meerdere keren zich publiekelijk uitgesproken voor een Europees leger. En is daarin eigenlijk de enige Europese regeringsleider die dat zo expliciet doet. Ondanks dat een meerderheid van de Europese bevolking zegt, we willen wel dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En we willen wel een Europees leger.
8: We komen zo nog eventjes ook op de Amerikanen. Maar er is niet zo binnen Europa dat er helemaal niks gebeurt. Er worden ook wel stappen gezet natuurlijk richting een betere industrie in Europa. Wat moet er dan toch nog gebeuren concreet? Welke stappen moeten er nog worden gezet?
2: Ja. Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden van waar het wel goed gaat. Eén daarvan is het opschalen van de hoeveelheid artilleriegranaten die we produceren. Dat is goed gegaan. Dat is een voorbeeld van als de politieke wens die wordt uitgesproken ook gevolgd wordt door politieke wil, dan kunnen we als Europa echt veel bereiken. Maar helaas zien we zo'n versnelling op veel andere terreinen niet. En één van de kernpunten waar dat nu in naar voren komt, is een set wetgeving die de defensie-omnibus wordt genoemd.
8: Yes.
2: Daarin moeten we bijvoorbeeld regelen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je een munitiefabriek ergens wil bouwen. Daarin wordt geregeld dat het makkelijker wordt om te handelen met de wapens die je in verschillende landen produceert, zodat je meer een interne markt voor defensie krijgt. En wordt geregeld dat er meer gezamenlijk wordt ingekocht. Die wetgeving had vorig jaar in december al klaar moeten zijn. Maar wat we zien is dat ondanks dat de regeringsleiders zeggen van ja, we moeten het Europees en samen doen en we moeten versnellen, dat in de praktijk in de Europese Raad ze ambities aan het afschalen zijn en ze aan het vertragen zijn. En dat komt doordat ze een soort van vastgeketend zitten aan hun nationale belangen en oude industrie. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk, die zegt, alles wat we kopen moet in Frankrijk worden gekocht vanwege een noodzakelijke veiligheidsclausule, zegt ze. Dit moet voor onze nationale veiligheid. Waardoor zelfs de onderbroeken van Franse soldaten alleen in Frankrijk mogen worden gekocht. En die manier van denken, dat nationale, wat we ook terugzien bij de Duitsers die nieuwe uniformen hebben gekocht en daar miljarden te veel voor hebben betaald omdat het per se in Duitsland moet worden gekocht, is dat het niet alleen een veiligheidsrisico is, maar ook heel veel geld kost. Dat als we wat deze groep Europarlementariërs wil, als we dat zouden doorvoeren, dus gezamenlijke inkoop en een echte Europese interne defensiemarkt waar concurrentie kan plaatsvinden, dan zou dat 100 miljard per jaar schelen.
25: Maar tegelijkertijd weten we ook dat dit niet zo makkelijk is. We hebben heel veel gasten gehad die juist hierover klagen, dat protectionisme. Maar om te beginnen, want Michal en ik zijn Europa-nerds. Dat zal niet iedere luisteraar zijn.
2: Leuk, ik ook.
25: Leg even uit, wat is dan die defensie-omnibus? En vooral, hoe gaat hij dit probleem pareren, volgens jou?
2: Ja, dankjewel. Dus de defensie-omnibus beoogt eigenlijk de productietijd te verkorten. Die beoogt om bureaucratie rond defensieproductie te verminderen en de defensiemarkt te integreren en meer gezamenlijke inkoop mogelijk te maken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die vergunningstrajecten waar ik het over had. Op het moment dat je nu in Polen een brug wil bouwen waar een tank overheen kan, dan zijn we 6 jaar bezig met een vergunningstraject en 2 jaar met de bouw van die brug. Wij willen in deze wet het vergunningstraject verkorten tot 60 dagen. En het gevolg daarvan zou zijn dat we allemaal cruciale militaire productielocaties en cruciale militaire infrastructuur kunnen versnellen. En dat is bijvoorbeeld een van de punten waar we nu aan het onderhandelen zijn met die lidstaten die dat niet willen. Een ander voorbeeld is dus die onderlinge handelsbarrières. Op het moment dat je in Nederland in Nederland hebben een aantal hele innovatieve bedrijven, zoals Destinus. Op het moment dat die in Nederland iets produceren en dat in Griekenland willen verkopen, dan krijg je te maken met heel veel extra regelgeving, omdat er niet echt een interne markt voor defensie bestaat. En dat maakt de producten onnodig duur. Dus dit zijn voorbeelden van wat we in die wetgeving met elkaar makkelijker willen maken.
25: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de intentie. Want op dit moment kun je natuurlijk al gezamenlijk inkopen als je dat zou willen. Je hoeft niet al die regels te doen en je hoeft je eigen land niet voor te trekken. Dat mag alleen. Probleem blijft dus, hoe doorbreken we dat proces dat het toch gebeurt? Nederland koopt namelijk al jaren gezamenlijk in met onder meer Duitsland, met België. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen.
2: Klopt, klopt. En dat is ook het interessante. Er zijn veel goede voorbeelden. Het voorbeeld wat jij net noemt. Maar op zo'nzelfde punt heb je het voorbeeld van in Eindhoven heb je een luchtmarinebasis waar bepaalde transportvliegtuigen en vliegtuigen die in de lucht straaljagers kunnen bijtanken. Dat is in Eindhoven, die luchtmarinebasis. En dat is een perfect voorbeeld, omdat dat voor één land om die capaciteiten te hebben is het heel duur. En daarom hebben 10 landen het gezamenlijk gedaan. En daardoor hebben wij nu als Nederland en andere Europese landen toegang tot die capaciteiten die we anders niet zouden hebben. En dat is ook een voorbeeld van, oh ja, er is eigenlijk al bepaalde Europese defensiesamenwerking die supergoed gaat, maar die nog niet wordt opgeschaald. En dan kom ik bij jouw vraag van, hoe komt dat? Dat komt omdat de landen en de regeringsleiders vastzitten in een soort nationaal gedachtepatroon van defensie moet allemaal nationaal. Europa moet daar zo min mogelijk mee te maken hebben. Op het moment dat we iets uitgeven, moet dat in ons eigen land besteed worden. En die manier van denken versplintert ons en maakt ons zwak en brengt ons in gevaar. En wij proberen juist met deze groep Europarlementariërs te zeggen, kijk, wij overstijgen, deze groep overstijgt landsgrenzen, overstijgt politieke kleuren. Want in deze tijd is dat precies wat nodig is. En we vragen de regeringsleiders om dat ook te doen. Dus stop met dat nationalistische denken, wat ons verzwakt en wat het duurder maakt. Maar zet stappen naar voren en bouw een echte Europese defensieunie.
25: Reinier, je spreekt net als wij hier eigenlijk veel met defensiebedrijven. Wat hoor je van hen terug over dit idee?
2: Nou, wat ik terughoor van veel defensiebedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, is wij hebben niet per se behoefte aan financiering. We hebben behoefte aan contracten. Aan lange termijn contracten. En dan kunnen wij onze productie gaan opschalen. Want een vraag waar
3: in BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller,

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Hier, want ik heb het idee dat het Europarlement toch niet helemaal verenigd is. Namelijk, je gebruikt een hoop termen. Je had dat voor de reclame over bijvoorbeeld het Europees leger. Nou, daar zijn echt heel veel landen en partijen helemaal geen voorstander van. Je hebt het ook over de Europese Defensie-Unie. Wat ook een begrip is wat voor de een iets heel anders betekent dan de ander. Een eengemaakte markt zal niet iedereen voor zijn. Dus wat wil jij dan precies? En hoe verhoudt zich dat tot met die andere Europarlementariërs? Want we weten bijvoorbeeld dat de VVD echt geen voorstander is. En CDA ook niet. Van dat Europees leger. Ja, exact. Nee.
6: Klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus alle Europarlementariërs die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, die delen met elkaar dat ze vinden dat Europa zichzelf zelfstandig moet kunnen verdedigen. Dat hebben wij de Europese Defensie-Unie genoemd, omdat ook al in 1950 bij het eerste Europese verdrag er al sprake was van een Europese Defensie-Unie. Maar dat is nooit helemaal goed uitgewerkt.
5: Door Frankrijk,
6: dus,
5: hè?
6: Wat al deze mensen verenigt is dus een Europa dat zichzelf zelfstandig kan verdedigen. Volt, en ik persoonlijk, ben voor een Europees leger. En zelfs bij die term is het nog wel eens verwarrend. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat alle nationale legers in elkaar opgaan? Voor sommigen betekent dat het, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we een gedeelte van onze geïntegreerde commandostructuur krijgen. Dat we een gedeelte van die belangrijke strategische capaciteiten, zoals dat voorbeeld wat ik gaf uit Eindhoven met die dure luchttankvliegtuigen. Dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau kopen, onderhouden en beheren.
5: Omdat het te duur is om afzonderlijk te doen, denk ik, hè?
6: Ja, en denk aan satellietsystemen bijvoorbeeld. Ja. En het betekent voor mij ook dat er een Europese brigades als aanvulling op de nationale legers komen. Maar waar ik dus uitgesproken voor een Europees leger ben, en met mij overigens een merendeel van de Europeanen, is in het Europees Parlement daar zeker geen meerderheid voor op dit moment. Wel voor die Europese Defensie-Unie waar ik het over had. Maar voor een Europees leger bestaat op dit moment geen meerderheid.
7: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
2: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: BNR Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. Frankrijk is een nieuw onderzoek begonnen naar Jeffrey Epstein en een Franse modellenscout die onder één hoedje speelde. Er zouden al 20 vermeende slachtoffers in beeld zijn, van wie sommigen in het Duitsland wonen. Epstein is nu 7 jaar dood. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd in de gevangenis in New York. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma tegenover jou, medeoprichter oprichter van Fellows. En dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
9: Dankjewel.
8: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
10: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, of niet altijd.
8: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
10: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
8: Ja.
10: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
8: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
10: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
8: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
10: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
8: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
10: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
8: Mm-hmm.
10: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
8: Mm-hmm.
10: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
8: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
10: Zeker.
8: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
11: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is van wat wij zien niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
8: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
11: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog opzoekt of een andere arts die je daarbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
8: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
11: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
8: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, bij mij lukt het niet helemaal meer?
10: Er is een enorm cultuurverschil.
8: Ja?
10: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
8: Ja.
10: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
8: Ja.
10: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
8: Mm-hmm.
10: Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
8: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
10: Je moet goed naar kijken.
8: Mm-hmm.
10: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
8: Ja.
10: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit. Het is allebei belangrijk.
8: Ja.
10: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
8: De penis is de antenne van het hart?
10: Ja.
8: Wat een bijzondere uitdrukking.
10: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
8: geestelijk. Want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd. Met
10: maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
8: En seks en is ook emotie?
10: En seks is ook emotie. Seks is een beleving. Mm. Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie. Ben je angstig? Ben je depressief? Heb je enorm stress? En dan is ligt
8: dat
10: het
8: werkt door ook in de
10: op
8: seks.
10: Het lichaam. Ja. Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
8: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
10: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
8: Dus dat is echt 1 op 1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
10: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Mm-hmm. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
8: Dat is ook een symptoom.
10: Ja, zeker.
8: Bij suikerziekte.
10: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen. Mm-hmm. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
8: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
10: Precies.
8: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
10: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet zitten goede dingen, maar zit ook heel veel, sorry om te zeggen,
8: allemaal fake nieuws. Ja.
10: En dat levert een probleem mee.
8: Ja.
10: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
8: Ja.
10: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet de informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
8: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
10: Quick fix.
8: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met niet echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
11: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
8: Mm.
11: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden. En die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
8: Ja.
11: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben. Dat we mensen daarop kunnen wijzen.
8: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor. Ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder. Het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
11: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die illegale, die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Er was een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
8: Mm.
11: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
8: Ja, maar dus even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
11: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
8: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
11: Ja.
8: En daar kan je als man terecht.
11: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
8: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
11: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
8: dat is slim.
11: En
8: kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
11: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat en een is er een consult met een arts. En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. En wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobi, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hey, weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
8: Ja, ja.
11: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
8: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Althans, niet jouw, maar ja, je niet eigen huis, maar dan, je bent wel bij een arts.
11: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
8: onderzoeken niet doen.
11: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, hey, weet dat dit kan spelen.
8: Oké, okay, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
11: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
8: Oké, okay, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
11: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl. Om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren. Is wel een lastig.
8: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt ze dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
11: Ja, maar
8: dus hoe doe je dat dan?
11: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus nou,
8: dan kijk ik Kobi even aan.
10: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat me zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
8: Ja.
10: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde.
8: Want niet hygiënisch.
10: Niet hygiënisch.
8: Niet aan onze richtlijnen. Oké.
10: Okay. Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil.
8: Dat klopt.
10: In de tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken. Allerlei methodes. Dat de hoeveelheid daarin zit.
8: Ja.
10: En ik wil weten dat het is gewoon. Het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
8: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
10: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Bied het aan om iets mee te doen.
8: Ja.
10: Ja, je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
8: Nee.
10: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij de medisch specialist.
8: Ja.
10: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
8: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
10: Precies.
8: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
11: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
8: veel dus niet naar de huisarts.
11: Ja. Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's en kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen. Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
8: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
11: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
8: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
11: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
8: In hoe lange tijd?
11: 2 jaar zijn we nu bezig.
8: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Dat je, want mensen gaan als eerste vaak googlen.
11: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
8: daar moet je zichtbaar zijn dan.
11: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
8: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
11: Maar dat blijkt dus uit onderzoek, hè? Dus dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
8: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
10: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
8: Ja,
10: om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies, op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Hm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit, mm-hmm, en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
8: De derde, ja. Ja, dat is fors.
10: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
8: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
11: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4-5 keer in gesprek.
8: Het is aan de andere kant, je wil het oplossen,
11: exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4-5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
8: Mijn seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
11: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
8: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
11: Nee, in die zin is denk ik ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
8: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
11: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus artsen die ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
8: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts, hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
11: Nee, maar
8: eigenlijk kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
11: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
8: Ja, precies.
11: Even een brochure mee over
8: die
11: wat belangrijk is. Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
8: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
10: Het moment is dat je ervaart een probleem. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
8: Dus dat is al reden genoeg.
10: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
8: Kennis is macht, hè?
10: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
8: Ja.
10: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
8: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
10: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
8: Precies.
10: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
8: Precies.
10: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
8: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
3: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 45 kilometer file. Op de A5 naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 10 minuten vertraging. De A7 van Heerenveen naar Hoorn voor Den Oever doe je er een kwartier langer over. Dan op de A20 Gouda Hoek van Holland. Daar is de weg dicht tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ringweg Oost en Zuid. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een half uur extra.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. Frankrijk is een nieuw onderzoek begonnen naar Jeffrey Epstein en een Franse modellenscout die onder één hoedje speelde. Er zouden al 20 vermeende slachtoffers in beeld zijn, van wie sommigen in het Duitsland wonen. Epstein is nu 7 jaar dood. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd in een gevangenis in New York. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
10: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het Europese brandstofsysteem is niet goed voorbereid op een crisis of oorlog. Mocht er een groot conflict uitbreken, lukt het niet om zowel de civiele als steeds groter wordende militaire vraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn de grootste kwetsbaarheden en hoe kunnen die verminderd worden? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VEMOBIN, dat is de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. Lucia, beginnen met jou als we het hebben over het Europese brandstofsysteem. Dat is een beetje doorgedrongen bij de mensen al, maar toch nog niet bij iedereen. Waar hebben we het dan precies over?
11: Nou, eigenlijk hebben we het dan over de capaciteit die Europa heeft om brandstoffen te maken. En je weet, ruwe olie wordt geïmporteerd in Europa. We zijn heel erg afhankelijk van import. Zeker. Dat komt nu gelukkig niet heel erg veel uit de Arabische Golf. Maar al met al, dat wordt geïmporteerd. In Noordwest-Europa is Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen daar een hele belangrijke cluster in. En dan worden de producten gemaakt. Maar daar is Europa niet zelfvoorzienend in. Oftewel, wij moeten voor een aantal producten, bijvoorbeeld kerosine en diesel, daar zijn we afhankelijk van import. En die import is op dit moment het meest knellend, vooral vanwege het conflict in de Arabische Golf, VS, Israël en Iran. En dat betekent dat wij kerosine en ook diesel moeten importeren vanuit die regio. Dus daar zitten nu op dit moment toch wel wat tekorten.
10: Zeker, veel fluctuaties, ook veel onzekerheid. Maar je kunt zeggen, dat lijkt toch een overzichtelijk geheel, het brandstofsysteem. Maar dan hoop je wel dat er afspraken gemaakt zijn over brandstof. Is dat ook zo?
11: Ja, het hangt er vanaf wat je bedoelt met afspraken. Hè. Die afspraken worden natuurlijk uiteindelijk toch wel door de bedrijven zelf gemaakt. Al naar gelang of ze dat exporteren naar bijvoorbeeld het VK, die echt een heel erg groot probleem heeft met betrekking tot producten, omdat hun raffinagecapaciteit significant is afgenomen de laatste 10 jaar. Of dat ze het zelfs nu exporteren naar Azië, want die heeft het echt nodig. Want daar is eigenlijk die energiecrisis het meest voelbaar. Hè, dus het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt. Hè, want het is uiteindelijk niet een overheidszaak. Het is een commerciële aangelegenheid.
10: Jan-Willem, want ik zeg Jan-Willem, dat kan. Een hele belangrijke voorzitter, want ja, de mensen beginnen je een beetje te kennen. We mogen elkaar gewoon tutoyeren.
12: Zeker, heel graag.
10: Nou, prima. En dat betekent wel dat Jan-Willem van den Beukel, daar gaan we heel veel van horen de komende tijd. Dat kan niet anders, want dit staat echt nu op het netvlies bij veel mensen. Het is nu begonnen. En Lucia, die had het al over de afhankelijkheid van Europa, van Nederland op dit moment, als het gaat om die brandstof. Maar van welke landen zijn we precies afhankelijk?
12: Zijn van te veel landen afhankelijk. Laat ik daarmee beginnen. Kijk, 3/4 van wat wij gebruiken aan energie, dat is moleculen. Hè, dat is brandstoffen. Slechts 1/4 is eigenlijk elektronen. Ja. En dat komt overal nergens vandaan, die ruwe olie. Bijvoorbeeld Kazachstan, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk. Als dat kerosine en diesel, ja, gelukkig produceren we dat als Nederland vooral zelf. En dat is heel fijn en dat moeten we koesteren.
10: Ja, we proberen, nou even kijken, als we naar kerosine, de cijfers die ik heb, die waren, we produceren veel. Dat betekent een verhouding van 2/3. 2/3 zelf produceren, 1/3 moeten we van buiten halen. Maar hoe zit dat met de ontwikkeling de komende jaren?
12: Ja, die ontwikkeling is denk ik heel negatief. En daar waarschuwen we dus ook voor. Ja, als ik begin even bij het begin. In 2009 hadden we nog meer dan 100 raffinaderijen in Europa. En inmiddels is daar ongeveer 20% van gesloten. Dus het gaat heel hard omlaag, het aantal. 3 oorzaken worden genoemd in het rapport. Dat zijn CO2-kosten, ja. De afnemende vraag ook gewoon. En dat is prima, omdat we elektrificeren het wegverkeer. En ook afnemende concurrentiekracht in Europa. Dus als dat doorgaat, die trend van sluiting van raffinaderijen, nou, dan worden de problemen groter en groter en groeit onze importafhankelijkheid.
10: Maar kunnen we dan een beeld in cijfers zetten? Als ik zeg nu op dit moment, 2026, 2/3 zelf produceren. Als we een jaar of 10, 15 verder kijken, hoe ligt de verhouding dan?
12: Ja, dan gaat het richting de 1/4 dat we nog zelf produceren in Europa.
10: Richting de 1/4? Ja. Maar dat is gigantisch.
12: Ja, dat is dus onacceptabel. Niet alleen vind ik dat vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.
10: Maar mag ik even, hoe kun je in laten we zeggen, een kleine 15 jaar zoveel afhankelijker worden?
12: Ja, dat is heel simpel. Kijk, het zijn ongeveer 75 fabrieken die in Europa staan. En die zijn eigendom van wereldwijde concerns. Als dat hier gewoon slechter rendeert dan elders, ja, dan gaan we importeren in plaats van hier produceren.
10: Nou, dat is in ieder geval, ik mag het woord bijna niet meer gebruiken, omdat we dat bijna bij alles nu gebruiken, alarmbel, maar dit is wel een hele serieuze. Dus ik denk dat ik hem toch maar eventjes in mijn achterhoofd houd voor zometeen. En dan is er nog iets. Nederland speelt een belangrijke rol met het ARA-gebied, wat Lucia noemde, dus Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Maar wat is de rol van dat gebied precies?
12: Ja, op twee manieren is dat gebied heel belangrijk. ARA staat voor Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Dat is eigenlijk de poort naar Europa, Noordwest-Europa, als het gaat om energie. Het rapport zegt dat het is de belangrijkste importhub van fossiele brandstoffen. En dat klopt ook. Dus importeren is de eerste belangrijke rol van dat cluster. En het tweede is produceren van brandstoffen. Samen is Nederland en België ongeveer even groot in raffinage als Duitsland. En Duitsland is de grootste speler in Europa. Dus hier gebeurt het op dat vlak.
13: Ja, hier gebeurt het, hier is het heel groot. Dat heeft ook allerlei consequenties. Maar laten we eerst even naar de schaal kijken. Want Lucia, op welke schaal moeten we naar die brandstofzekerheid kijken? Moet je op nationale schaal kijken? Op Europese schaal? Moet je het in NAVO-verband zien?
11: Ja, kijk, dat hangt er vanaf. De industrie die kijkt gewoon wereldwijd. In principe is de olieindustrie en vooral ook de oliemarkten zijn internationale markten. Zowel de ruwe oliemarkt als ook de productenmarkt. Dus die prijs wordt ook internationaal gezet. Nou, in Europa kijken we echt, ook als je praat over het ARA-cluster waar we het net over hadden, kijken we Europees, maar vooral ook internationaal. Dat doen de bedrijven apart. Al naar gelang wat hun plan is om een en ander, zeg maar, te verhandelen. En daar zijn ook nog handelaars die er ook nog een keertje tussen zitten. Dus die hele keten, als het ware, die is niet altijd in één hand. Die is ook soms in andere handen. En die is heel strak afgesteld, al naar gelang wat er uiteindelijk wordt in geïmporteerd en geëxporteerd. Dus het is niet alleen maar raffinagecapaciteit voor Europa. Zeker niet alleen maar voor Nederland. Wij zijn eigenlijk in Nederland, wat je noemt, overgedimensioneerd met betrekking tot hoeveelheid raffinaderijen.
13: Mooi woord, hè? Overgedimensioneerd.
11: Ja, maar we hebben er 5 in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg veel. En er zijn er nog 2 in België. En zoals net ook werd gesteld, dat is bijna net zo groot als de hele raffinagecapaciteit in Duitsland. Dus al met al, dat is ook gewoon voor de handel. En die handel, zoals ik net ook zei, dat kan ook in Azië liggen. En dat kan vooral ook nu naar het WK, als je praat over producten en niet zozeer over ruwe olie. Dus er is wat dat betreft gewoon een vrije markt.
13: En als je dan kijkt naar de vraag naar brandstof op dit moment, hoe groot is die vraag? Is die echt enorm groot of niet?
11: Nou, de vraag naar brandstof is al naar gelang vraag-aanbod. Dat is nog steeds hoog. Dat is aan de ene kant de transportsector, aan de andere kant de industrie. En voor een heel klein deel in Europa nog een heel klein beetje elektriciteit, maar dat is nauwelijks meer. Maar het is vooral die twee grote, en ook natuurlijk de petrochemische industrie, heel erg belangrijk voor het maken van al onze spullen.
13: En als je dan specifiek naar defensie kijkt, wat wij natuurlijk altijd doen in de stratege, hoe ligt het dan?
11: Ja, nou, we hebben het nu al gehad over het rapport wat wij bij HCSS recent hebben uitgebracht. Ja. En dat is ons gevraagd om te schrijven door VMOBIN. Dat hebben wij gedaan. En wij hebben gekeken naar met name de brandstofzekerheid in het kader van Europese militaire paraatheid. Nou, dat was eigenlijk het thema. Daar keken we naar. Wat als er een oorlog uitbreekt, bijvoorbeeld aan de oostgrens van ons continent. Wat betekent dat dan met betrekking tot brandstofzekerheid? Wat heeft NATO nodig, NAVO nodig? Wat hebben wij in het commerciële veld nodig? En in hoeverre praten die twee, noem het maar domeinen, goed met elkaar om dat af te stemmen? Ja. En nu is het ook zo dat natuurlijk al naar gelang er een opbouw is in de oorlog, is dat weer anders dan wanneer er een volledig oorlog is. En we hebben gekeken naar al dat soort scenario's.
13: Er zijn er heel veel dus, maar laat ik er eentje uitpikken. Bijvoorbeeld een reëel scenario, wat ook plaatsgrijpt, de oorlog in Iran. In hoeverre zien we daar die afhankelijkheid in, Jan-Willem? Die afhankelijkheid dus van defensie, in hoeverre zien we die terug?
12: Nou, de oorlog in Iran is natuurlijk een menselijk drama in eerste instantie. En ten tweede een drama voor Azië, waar ze heel erg afhankelijk zijn van brandstoffen uit het Midden-Oosten. En ten derde voor Europa. De wereldwijde oliemarkt is gigantisch verstoord. Het is nog nooit gekend, nooit gezien, zo'n grote verstoring van die oliemarkt. En nu heeft Defensie in Nederland daar geen last van. Ja, en waarom niet? Defensie in Nederland oefent een klein beetje. Dus dat is eigenlijk een hele kleine speler nu op de brandstofmarkt. Punt is van dit rapport, stel er breekt een oorlog uit, dan moet je denken aan iets van 60% van alle kerosine die nu wordt gebruikt op de commerciële markt, die is dan nodig voor defensie. Dus als nu er een oorlog zou uitbreken en die oorlog in Iran zou voortduren, dan wordt het buitengewoon ingewikkeld om én de commerciële vluchten uit te voeren en defensie te voorzien. Dat lukt eigenlijk niet goed.
13: Nee, met deze wetenschap in het achterhoofd, nu geboekstaafd ook door een belangrijk rapport, kun je zeggen, kijk, de feiten liggen nu op tafel, we moeten er iets aan doen. Wat zou dan de slag vooruit zijn op dit gebied?
12: Erkenning van de noodzaak van leveringszekerheid, laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt abstract, maar dat is belangrijk. We spreken vaak in de energiewereld over het energietrilemma. Dat je keuze moet maken tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Ja. En het ging de laatste 10 jaar eigenlijk altijd over duurzaamheid. Begrijpelijk ook, maar het ging eigenlijk nooit over leveringszekerheid. Dus dit thema, vastpakken en doordenken, dat is stap 1. En dan constateren dat we gewoon te kwetsbaar zijn. Als nu nogmaals op een paar fronten strijd wordt gevoerd, bijvoorbeeld in Iran, misschien elders, en hier breekt de oorlog uit, zijn er gigantische tekorten. En dat betekent gewoon keuzes maken tussen ofwel aanvallen ofwel verdedigen. Dat is wat in het rapport staat.
13: Heel pijnlijk. Zien we, dat is heel pijnlijk, maar ook een belangrijke boodschap voor de politiek. Want we zien dat vaak op het allerlaatste moment geacteerd wordt. Bijna altijd als het te laat is. Er zijn heel veel voorbeelden van. Daar kunnen we 10 strategen mee vullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ook dat weten we nu, dat het zo is. Zijn er al aanwijzingen, zijn er indicaties dat je ziet dat er iets gebeurt in de goede richting?
12: Ja, zeker wel. Nou, het begon net, denk ik, bij het feit dat staatssecretaris Dirk Boswijk bereid was om het rapport in ontvangst te nemen. En daar ook,
13: maar gaat hij het ook lezen dan?
12: Hij had het al gelezen. Hij had een preview gekregen en hij heeft de hele sessie bijgewoond, inclusief ook zijn generaal. Dus dat is, denk ik, belangrijk, dat we die aanhaking bij Defensie vinden. Dat was lastig de laatste jaren. Defensie was heel operationeel ingesteld, misschien een beetje aan het overleven ook. Had ook niet wat dat betreft de mensen om strategisch na te denken over die kwetsbaarheid. Dus ja, de staatssecretaris van Defensie is wakker. Het ministerie van EZK moet met name ook wakker worden. Want die voeren eigenlijk geen beleid op het vlak van raffinage. Europa ook niet. Het was eigenlijk gewoon een taboe om over te spreken in Nederland en de Europese politiek.
13: Dat is heel lang zo geweest inderdaad, maar dat taboe zien we toch ook in omringende landen, is er vanaf. Dat gaat in Nederland ook gebeuren, of niet?
12: Zeker, dat zie je eigenlijk nu al. Er zijn kamervragen gesteld door dit rapport. Nou, ja. We worden er over meer onderwerpen kamervragen gesteld. Dus dat verandert niet direct de wereld. Maar van links tot rechts gaat het nu plotseling over onze raffinaderijen. Nou, dat is wel een verademing. Want we doen het ook voor de maatschappij. Dus ik verwacht dat wat dat betreft die aanbevelingen ook echt opgevolgd gaan worden.
13: Kun je zeggen dan, Lucia, dat brandstofzekerheid, dat het onderdeel is geworden van oorlogvoering en ook niet meer weg te denken vanaf dit moment?
11: Ik denk het wel. Vooral natuurlijk van wat er nu actief twee oorlogen aan de gang zijn. En dat is natuurlijk ook Rusland-Oekraïne, moet ik beter zeggen. En tegelijkertijd ook de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat het belangrijk even hier te noemen is dat als je praat over brandstofzekerheid, dan hebben we het eigenlijk over maar twee producten waar we het over hebben. Dat is kerosine en diesel. Want dat zijn eigenlijk de militaire brandstoffen die nodig zijn. Ja. En veelal de meeste brandstof die wordt gebruikt tijdens de oorlog is kerosine. En dat is vooral vanwege die gevechtsvliegtuigen. Ik noem wel eens een voorbeeld, de F-35, die slurpt ongeveer 5.000 tot 6.000 liter per uur. Dat is gewoon tijdens oefeningen. Dus in gevechtshandelingen is het nog veel meer. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een personenauto, nou, dan zitten we ongeveer op 1500 liter per jaar gemiddeld. En dat is weliswaar benzine, maar dat wordt eigenlijk in het militaire domein niet zoveel gebruikt. Dus wij focussen ook in dit rapport heel duidelijk op kerosine en diesel. En tegelijkertijd in het militaire domein worden diesel en kerosine ook allebei gebruikt en die kunnen ook uitwisselbaar zijn. Dat noemen ze de One Fuel Strategy. En dat is aan de ene kant ook heel goed in een militaire operatie. Dus wat dat betreft is kerosine en diesel is eigenlijk één mandje, als je wilt.
13: Dat is heel duidelijk. En goed, we zien natuurlijk in de oorlog in Oekraïne hoe belangrijk het is, die brandstofzekerheid. Maar ook, je had het over die ARA-regio, jullie allebei, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En niet om mensen bang te gaan maken, maar gewoon reëel daarnaar te kijken. Als je zo belangrijk bent als hub, dan ben je dus ook een target. Dan ben je een doelwit.
11: Met enorm kwetsbaar. Dat hebben wij in het rapport ook aangegeven. Je bent niet alleen maar kwetsbaar omdat we straks zo importafhankelijk zijn. Dat is een leveringszekerheidsprobleem. Tegelijkertijd ben je ook een target. Dus daar moet je ook van uitgaan dat mogelijk, en dat zie je nu bijvoorbeeld in zowel Rusland maar ook in Oekraïne, ook in het Midden-Oosten, de aanvallen op energieinfrastructuur zijn aan de orde van de dag. En dat is heel erg schadelijk. En dat duurt heel lang voordat je dat weer hebt gerepareerd. En vooral in het ARA-gebied zou dat met betrekking tot het produceren van kerosine en diesel, of het opslaan van kerosine en diesel, echt een groot probleem.
13: We weten dat de raketten in Moskou in ieder geval al heel duidelijk op Rotterdam gericht staan. Dat is wel nu vaker naar buiten gekomen. Nee, tuurlijk. En het vaak een beetje over lachen, althans in de zin van mensen houden toch op om elkaar bang te maken. Maar dat moeten we wel benoemen.
11: Absoluut, absoluut. En het is niet alleen maar dat. Er zijn meerdere kwetsbaarheden. We hebben leveringszekerheid genoemd. Het eventueel een target zijn met betrekking tot de infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld met de transport van kerosine en diesel naar het front toe. Wij hebben in Europa een aantal wat ze noemen militaire pijpleidingen. Of noem het maar infrastructuur. Een daarvan is de Central European Pipeline System. Dat wordt beheerd door NAVO. Maar eigenlijk houden al die pijpleidingen op bij de grens van de Koude Oorlog. Oftewel, die zijn nog niet doorgetrokken helemaal tot aan de nieuwe lidstaten en tot aan de grens met Rusland, Belarus en Rusland.
13: Nou, dus voor tijd dat gaat gebeuren natuurlijk.
11: Daar zijn ze wel mee bezig, maar dat kost natuurlijk heel veel tijd. Kost ook heel erg veel geld. En dan ben je ook afhankelijk bijvoorbeeld van vaarroutes op de rivieren, maar natuurlijk ook het transport met vrachtwagens. Maar als die rivieren toevallig laag staan, bijvoorbeeld door klimaatverandering, omdat je een hele droge zomer hebt gehad, dan kan je zelfs die brandstof niet meer vervoeren. Dus dat zijn allemaal kwetsbaarheden die we hebben aangegeven, waar je dus rekening mee moet houden in het geval van een calamiteit.
13: Ja, Lucia, we gaan even door, want je hebt een paar problemen genoemd als we het hebben over brandstofzekerheid voor Defensie. En er zijn er heel veel. Jullie hebben er inderdaad in totaal 6 onderscheiden. Als je toch even prioriteiten zet, hè, want dat zal de staatssecretaris ook altijd willen, dat is heel erg fijn. Wat zijn echt de 3 belangrijkste dat je zegt, kijk, nu aan de slag daarmee?
11: Ja, dan praat je eigenlijk al over de aanbevelingen die wij hebben gedaan. Ik wil, voordat ik daar en misschien wij ook op ingaan, nog even de strategische voorraden benoemen.
13: Tuurlijk.
11: En dat zijn strategische voorraden waar we ook al vaker over hebben gepraat, die onder de vlag van het Internationaal Energieagentschap moeten worden behouden, of in ieder geval gehouden in de verschillende OECD-landen waar het Internationaal Energieagentschap zeg maar in opereert. Ja. Nederland heeft dus voor 90 dagen strategische voorraden. Zelfs tijdens de huidige crisis zouden die mogelijk voor een deel ook straks worden op de markt worden gezet. Dat is op dit moment nog niet aan de gang, met name niet in Europa, wel in Azië. Maar dat is eigenlijk voor de helft is dat ruwe olie. En daarnaast zijn ze eigenlijk bedoeld voor het civiele domein. En je kan bedenken van, nou, moet dat wel ruwe olie zijn? Want als we straks geen raffinaderijen meer hebben, dan kunnen we het ook niet meer raffineren. Nee. Dus daar moet ook een soort van rationalisatie plaats gaan vinden in het kader van de paraatheid voor militaire brandstof.
13: Want 90 dagen is natuurlijk in deze tijd veel en veel te weinig.
11: Ja, dat is 3 maanden, maar goed, dat is nogmaals vastgesteld door het IEA. Maar met name de verhouding van of het producten zijn of ruwe olie, daar kan nog wel wat rationalisatie plaats gaan vinden. Tegelijkertijd, dat wordt straks misschien ook gebruikt in het militaire domein. In hoeverre is daar goede afstemming? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten die wij hebben aangegeven in het rapport.
13: Nog meer strategisch, Jan-Willem?
12: Nog meer strategische aanbevelingen?
13: Zeker.
12: Ja, zeker. Nou, kijk, ik heb net al iets gezegd over die ministeries die betrokken zijn. Die moeten natuurlijk een keuze maken. Wie is er nou van? Wie kun je nou aanspreken op dit onderwerp brandstofzekerheid? En wie gaat dan ook die strategie maken om die op peil te houden? Maar dat is een beetje governance praat. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. De belangrijkste aanbeveling voor mij is, waar staat, behoud voldoende kritische raffinagecapaciteit. En dat mag, wil ik ook even duidelijk zeggen, want het gaat hier ook vaak over duurzaamheid in deze studio. Dat mag ook duurzame kerosine zijn. Die kun je ook gebruiken in een JSF. Het gaat erom dat je brandstoffen produceert en voldoende. En daar gewoon eigenlijk een grens van benoemen. Zeggen, zoveel moet Europa hebben, anders zijn we te kwetsbaar. Dat is een uitspraak waar we eigenlijk al jaren op wachten.
13: Maar even duurzame kerosine, dat is allemaal heel belangrijk om dat te benoemen, maar het betekent wel dat je niet van fossiel af kan. Dat veel mensen nu ook zeggen. Dat is een beetje makkelijk, een beetje toch het cafépraatje, als ik het zo mag zeggen. En nu je kan beter zeggen, het social media praatje nu. Nou, zie je wel heel goed, roepen dan de voorstanders van duurzaamheid. Kijk maar even, dit is het moment, we kunnen nu volledig van fossiel af. Maar dat is ook een sprookje, toch, of niet?
12: Nou ja, het is uiteindelijk wel het doel. Maar het is niet iets wat we overnight kunnen realiseren. Op dit moment is 2,7% van alle kerosine is groen. Nou, met die 2,7% sta je niet gesteld tegen de Russen, kan ik je vertellen.
13: Nee.
12: Dus terwijl je dat opbouwt, dat aandeel duurzame kerosineproductie, heb je inderdaad die fossiele productie heb je hartstikke hard nodig. En dan zijn er mensen die zeggen, nou, dan moeten we dus nationaliseren, die raffinagecapaciteit. Dan maken we een staatsraffinaderij voor geval van oorlog. Dat lijkt me weer niet wijs.
13: Waarom niet?
12: Nou, dat is niet eentje, is dan niet genoeg. Dan moet je er alsnog 20, 30, 40 nationaliseren. Ja. Zoveel geld hebben de Europese lidstaten denk ik op dit moment niet eens. Maar bovendien, we leven in een vrije markteconomie. Stel liever gewoon de juiste regels op waarbinnen die raffinaderijen concurrerend kunnen opereren.
13: En als je dat doet en goed doet, dat betekent dat je richting duurzaam gaat, maar fossiel natuurlijk ook nog nodig hebt. En hoe lang heb je dat nog nodig? En daar worden de verschillende percentages over genoemd. Kun je jullie ook niet op vastpinnen, maar laten we ervan uitgaan 15, 20 jaar, als ik een beetje gemiddelde pak, zul je daar gewoon afhankelijk van zijn?
11: Ja, dat klopt. Ik denk dat tot aan 2040 de afhankelijkheid van fossiele olieproducten voor bijvoorbeeld de militaire apparatie, maar ook eigenlijk in de commerciële wereld, nog dominant zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat we binnen Europa echt hard moeten werken aan die weerbaarheid van die meer duurzame olieproducten.
13: Het is geen drill baby drill in Europa?
11: Nee, helemaal niet. Want ten eerste, wij produceren nauwelijks meer olie in Europa zelf. Dus dat is de ruwe olie, maar ook met betrekking tot producten is de eigenlijke productie van SAF, de Sustainable Airline Fuels, maar ook duurzame diesel, HVO, is nog maar heel gering, zoals net werd aangegeven. En tegelijkertijd zien we dat buiten Europa, en vooral ook in China, maar ook in Azië, er al groot wordt ingezet op deze duurzame moleculen, voor bijvoorbeeld de luchtvaart, maar ook voor de industrie. Maar dat gaat best hard. En dat betekent, als wij niet net zo hard gaan lopen in Europa, dan worden we straks ook importafhankelijk van die duurzame producten. En dat is nou precies hetgene wat we niet willen omdat die ketens in het geval van een calamiteit vaak verstoren.
14: TrueLease met Grenke.
15: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Verschillende ministeries, dan praat je over defensie, dan praat je over infrastructuur en waterstaat, maar ook natuurlijk EZK, of KGG eigenlijk, waar het over valt, dus klimaat en groene groei. En dan zie je eigenlijk dat die allemaal wel bezig zijn met op een of andere manier met brandstofveiligheid, maar veelal vanuit verschillende perspectieven. En daar wordt vanuit, zeg maar, defensie weinig gecommuniceerd, overigens ook vanuit andere defensie, met elkaar. Oftewel, alleen al dat we ze met elkaar om de tafel hebben gebracht en dat ze met elkaar zijn gaan communiceren, was al een enorme meerwaarde. En dat is denk ik waarom wij als eerste aanbeveling hebben gezegd, luister eens, benoem een soort van coördinator, noem het maar een one-stop-shop. Iemand waar je naartoe kan gaan, die dan ook de contacten heeft met de verschillende ministeries en weet wat er met betrekking tot brandstofveiligheid...
3: Een speciale vertegenwoordiger voor brandstofzekerheid.
2: Zo is het.
3: Op neer.
2: Zo is het.
3: Ja, Jan-Willem, jij zei al, dat is een beetje een governance-vraagstuk in een bijzin, maar dat is toch niet iets om weg te wuiven? Of zeg je van, nou, dat is een governance-vraagstuk en dat doet er niet zo toe? Of is dat juist wel een van de speerpunten?
4: Nee, het is zeker een speerpunt. En dat geldt in Nederland, heeft denk Lucia al gezegd, geldt ook in Europa. En in Europa heb je een commissaris Jurgensen, die is van Energie. Je hebt een commissaris Kubilius, die is van Defensie. Defensie is vooral bezig met zijn de wegen een beetje bestand om tanks over te laten rijden. Dat noemen ze militaire mobiliteit. Energie is traditioneel bezig met klimaatdoelen behalen. Dus er is ook in Europa eigenlijk bijna niemand die echt hierover gaat. En het lijkt dat maken ze wel beleid over onze sector. En misschien mag dat een beetje technisch of ook business maken. We zitten bij Business News Radio. We hebben iets wat heet het emissiehandelssysteem. Dus ik denk, de meeste mensen kennen dat inderdaad zo een beetje. Dat loopt af voor onze industrie in 2039. En dat klinkt ver weg, maar dat is in de industrietermen is dat eigenlijk morgen. Hè? Dat is over 13 jaar. Ja. En dan staat er in het beleid nu dat elke fabriek nog maar 0 kilogram CO2 mag uitstoten. Nou, dat kan, hè. Je kunt een raffinaderij bouwen waar 0 CO2 uitkomt. Kost alleen heel veel miljarden. Om dat te doen, moet je dus miljarden investeren. En dan wordt jouw kerosine relatief duurder dan de kerosine van je concurrent uit Kuwait of waar dan ook vandaan. Want die heeft de investering niet hoeven doen. Dus op die manier, via dat emissiehandelssysteem, maak je brandstoffen duurder. En dreig je jezelf de markt uit te prijzen. Dus dat beleid moet ook worden doordacht vanuit... kan zo'n raffinaderij die prijs doorgeven aan de eindconsument? Als we dat mogelijk maken, door bijvoorbeeld een premie daarvoor te regelen en te organiseren, dan stel je ook de raffinaderijsector in staat om te verduurzamen en binnen dat kader van de ETS te functioneren. Als we dat niet doen, dan maken we dus beleid waarmee we impliciet, zonder het hardop te zeggen, eigenlijk die Europese raffinage-industrie eruit duwen.
3: Dus het is heel goed dat in Nederland de partijen bij elkaar gaan zitten, maar dat moet ook in Europa gebeuren. Dan kun je zeggen, het is heel netjes, klinkt dat nog een speciale vertegenwoordiger, stel je aan. Of iemand waar we allemaal naar kijken, iemand die het onder één noemer kan zetten. Maar is een stap verder dan iemand die het als enige regisseert, een echte regisseur, die uiteindelijk de weg wijst?
4: Ja, dat is wat nodig is, die ene regisseur. En die ene regisseur moet dan bijvoorbeeld hardop zeggen dat we op weg zijn naar 70% importafhankelijkheid. Dat is belachelijk. Dat is onacceptabel. Dus we moeten ons beleid nu bijstellen. Anders zijn we onszelf veel te kwetsbaar aan het maken. En de lachende derde is Poetin.
3: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Ga voor de hele aflevering naar je podcast-app. Ik dank jullie. Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VEMOBIN, de Vereniging voor Energie, Energie voor Mobiliteit en Industrie.
5: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. Bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. De economie van Israël krijgt een flinke knauw door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat komt vooral door beschietingen vanuit buurland Libanon. Daardoor moesten bedrijven in het noorden van Israël tijdelijk hun deuren sluiten. Ook hadden mensen geen tijd om te werken, omdat ze door het leger werden opgeroepen als reservist. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van de ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
10: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Nee, absoluut niet.
11: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
12: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
10: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
11: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven. Ja.
9: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel vijf hypotheken te hebben.
13: We're talking about two loans on one house, right?
14: I have five houses. And a condo.
13: There's a bubble.
9: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
15: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
16: Dag Rens.
9: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
10: Absoluut, ja.
9: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van de ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
10: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Ik maar moet je wel zeggen, Rens, ja, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
9: Waar speelt zich dit af?
10: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
9: Okay.
10: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. En maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
9: Goed, en zo geschieden. Misschien wel. Ik weet het niet. Interessant. Dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
16: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad FemBusiness gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
9: Dus je wilde het wel weten, maar je kon het gewoon niet vinden.
16: Misschien
9: wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
10: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
9: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij.
15: Ja.
10: Ja, early warning indicator.
9: Ja,
10: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
15: Ja.
9: Ken jij hem, Stripper Index?
16: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
15: ja, wat zeg dat nou eigenlijk? Ja.
16: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is... want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
9: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
10: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over nou, de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
9: Ja.
10: Ik ben benieuwd.
16: En de schatting voor, ja, als je in alle landen deze sector erbij zou halen... want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
9: Okay,
16: dus mijn vraag over Italië, 20 jaar later...
9: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
12: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
12: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
9: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
12: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
9: Ja, ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
12: Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen. Maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
9: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
12: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
9: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
12: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
17: meer.
18: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
16: Ja, nu weten ze het allemaal.
10: Die willen wel het veldonderzoek dan doen, misschien.
18: Ja, precies, ja.
17: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er.
18: Even die economie van sekswerk. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
17: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
18: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
10: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
18: Kortom, dit is werk.
16: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
18: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
17: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Ja. Voor de rest.
18: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
17: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers, daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
10: Stef, wat je nu vertelt, hè? Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten. Of is dat niet zo?
17: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen, dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
16: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirt sponsor. Dat was Easy Toys.
18: Ja, Easy Toys, ja.
16: En het was heel spannend of het door mocht gaan. Want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
10: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
16: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
10: Okay.
16: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, nou ja, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
18: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
17: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
18: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
17: Wel ja, zoals
18: of misschien zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
17: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Hè. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen echt daar naar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats in zogenaamde privéappartementen. Ah, ja. Dus mensen hebben gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
18: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
17: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
18: Zoals zoveel is. Ja, heerlijk, ja.
17: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar is zijn wel wat schattingen voor. En we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma. Maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè. Dus
18: hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt: de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
17: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. Zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
18: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden. En slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
8: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20, naar Hoek van Holland, die is dicht tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Rotterdam-Zuid. De A76 van Geleen naar Aken heb je voor de grens ook een kwartier vertraging.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. De economie van Israël krijgt een flinke knauw door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat komt vooral door beschietingen vanuit buurland Libanon. Daardoor moesten bedrijven in het noorden van Israël tijdelijk hun deuren sluiten. Ook hadden mensen geen tijd om te werken omdat ze door het leger werden opgeroepen als reservist. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
11: Naam van jullie bedrijf?
12: Happy Bed.
11: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
12: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
11: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
12: Voorraadbeheer.
11: Wat ik leer van mijn concurrenten.
12: Bij veel samenwerken met Beter Bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
11: En, beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
12: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
11: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
12: Dankjewel.
11: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken. Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
13: Nee, dat moet ik doen.
11: Echt waar?
13: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je en dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes, maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan en dan trek je het eroverheen en ben je in één klap klaar.
11: Zijn hier beelden van?
13: Die gaan we wel even maken.
11: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes, dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
12: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
11: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
12: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
11: Nou, dat zijn best
13: een arena vol.
11: Verkoopgetallen, ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt, op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch, en hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
12: Ja, dat is het voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
11: Maar een king-size bed, kan dat al?
12: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
13: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze één keer het gewend zijn gebruiken?
12: Nee.
11: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
12: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben er toch iets leuks van gemaakt.
11: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
12: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus er heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
13: Hoe financier je dat?
12: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
11: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
12: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had heel lieve ouders nog steeds. Die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij. Als het even tegen zat, zeg maar.
11: Wat was je eerste koop? Je eerste aankoop?
12: Een restpartij lampen. Die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel. Maar breekt wel. Wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is
11: nee, dan kun je. Dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
12: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van, moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
13: Dat liep harder.
12: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus geen, zoals kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. En ja, zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 oog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
11: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was ja, het perfecte experimentenproeflab.
12: Ja, dat is ook heel veel proberen en ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, nou, dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op en dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, ja, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, ja, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
11: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
12: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan, naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend. In Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
14: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
12: Ja.
14: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens. En
11: vinden ze gedoe.
14: Ja.
11: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
14: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
11: Ja, ook dat. En jullie dachten, hey, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
12: Ja, wij hebben eigenlijk het product. De vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook een allerlei soorten prints, maten. Nou ja, je kent het wel. En dat doen wij dus ook met het dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
11: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
12: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en neemt de volgende Uber en dat soort dingen. En dat hadden wij vaak een beetje aangekeken. Van, ja, het is niet heel
14: in die handelaar gasten.
12: Ja, ja. Ja.
14: Maar jullie waren geld dat verdienen toch al heel snel.
12: Klopt.
11: Ja, ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
12: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
11: Anders wordt het een soort race to the bottom.
12: Ja, zeker. Ja.
14: Heb je dan nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
12: We hebben veel verschillende. We hadden fabrieken in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die, waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
14: Ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
11: Ja, gewoon niet, denk ik.
14: Nee.
12: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
11: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
12: Ja, bij deze.
11: Ja, ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
12: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dus dan, dat is wel een uitdaging voor ons om dat wel We hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
11: Wordt het ineens wel high-tech.
12: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
11: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
12: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
11: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
12: Ja.
11: Dan vind je zo'n product uit, dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers, en vervolgens ga je groeien en inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
12: Dat is ook wel zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel denk ik de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren. Nou, de klassieke crisissen, die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het bijvoorbeeld Kreiner-model.
11: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
12: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
11: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
12: Bij ons bijvoorbeeld, de meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren. Een beetje op, zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Sparenacties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
11: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20-30 mensen.
12: Ja, ze vragen dan, wie moet de factuur en naar wie moet dit?
11: Doe maar naar mij.
12: Alles naar mij. Zeg. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit.
14: Maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken en zeg maar goede
11: lean and mean.
14: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
11: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Happy Bed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
15: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of ander ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je, dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Hè. Dus dat kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje, die haalt de referentieafbeeldingen, haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
11: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van Happy Bed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
12: Zeker.
11: Hoe was dat? Hoe ging dat?
12: Nou ja, zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
11: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
12: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter. Met de klanten, retouren, ratio's die omhoog gaan, daaraan.
11: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow-uitdaging.
12: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
11: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen?
12: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je ze zeggen oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
13: Er zijn geen zekerheden?
12: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
13: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
11: Ik nog één ding vragen over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
12: Ja, wij zijn daar uit vorige week naar eigenlijk... Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
13: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar ze wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant als jij dan positioneert. Dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
12: Ja, wij zeiden altijd wij wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, het is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt. Ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument kan heel makkelijk vergelijken. Heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren. En de balans vinden tussen prijs en kwaliteit. En wat die consument bereid is om te betalen.
13: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten. Want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed. Dan zeg jij, door die online aankopers is dat niet een haalbare kaart.
12: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen.
16: Trulease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Gebeurt iets, dan moet je ook wel... Je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
3: Ja. Ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben. Want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
2: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst twee domeinen. Nu hebben we 1.com/Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven. Dus dat we één website hebben.
3: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
2: Nee, dat is belangrijk.
3: Ja, vertel maar even.
2: Ja, ik zat te zoeken op Translate. Ja. Happyweb.com is een Amerikaanse partij die...
3: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
2: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag... Happyweb, die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van... hoe verkopen jullie dat? Nou ja, dat
3: is net wat anders. Ja. Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
4: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn er gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de 3e plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd 5e. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Hij rijdt daarheen en hij treft daar gewoon een scène aan, alsof hij in een film terechtkwam. Dus Bloed op de deur, bloed op de deur van de buren, op het trottoir, overal politielinten. Ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuisgekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorden in haar hoofd. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, hè, om hulp geroepen. De deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help. Ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren, in het halletje.
13: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wouter.
13: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, het maken van video's van misdrijven en dat vervolgens livestreamen, dat is eigenlijk iets wat je een soort rare, ja,
14: nieuwe trend.
13: Trend wil ik niet zeggen, maar je hoort het de afgelopen tijd, hoor je dat toch vaker. Hè? Ja. Het gebruik van sociale media neemt toe. Iedereen heeft een camera op zijn telefoon. Is nou het maken van beelden van een misdrijf, is dat strafverzwarend?
14: Nou, kijk, als jij het misdrijf zelf pleegt, en je gaat het vervolgens onder zitten filmen, ja, hè, en misschien online plaatsen. Dan kan ik me zo voorstellen dat een gemiddelde rechter, hè, bij een bewijsverklaring dat wel als strafverhogend gaat aanmerken. Ja. Zeker. En daarnaast speelt u de discussie. Er is nu een wetsvoorstel in voorbereiding, waarbij het gaat om het filmen van mensen die in ernstige nood zijn of overleden zijn. Mm-hmm. En dat ziet ook een beetje op, ja, als je gaat filmen bij ernstige verkeersongelukken.
13: Ja.
14: En dat vervolgens online gaat plaatsen of verder gaat verspreiden. En dat, ja, willen ze nu strafbaar stellen. Maar dat is nog niet aan de orde. Maar ik denk, ik weet echt wel zeker, op het moment dat jij een ernstig strafbaar feit pleegt en je gaat het ook nog zitten filmen en lopen streamen, om het zo maar te zeggen,
13: ja,
14: dan zal het in de strafmaat gaan meewegen. Ja. Ja.
13: Ga naar de zaak. Gealarmeerde agenten treffen op zaterdagavond 23 oktober 2021 in Den Bosch een gruwelijk tafereel aan. De 21-jarige Anouk ligt in een plas bloed op de vloer. Uit de woning ernaast komt een andere jonge vrouw naar buiten gelopen. Het is de halfzus van Anouk. Ze zit onder het bloed, kijkt wazig uit haar ogen en zegt: ik heb het gedaan. Ze wordt direct aangehouden. Anouk wordt gereanimeerd, maar overleeft het niet. Anouk blijkt die avond door haar halfzus met messen te zijn opgewacht op de overloop van het huis. En daar is ze vervolgens aangevallen. Ze is gevlucht naar het huis van de buren, maar daar gaat de aanval verder. De halfzus van Anouk doodt haar met 88 messteken. Een deel van de moord filmt ze en zet ze online in een livestream op Instagram. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot deze gruwelijke moord dreven. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Priscilla Bugelen uit Arnhem. Welkom, Priscilla.
12: Dankjewel.
13: Priscilla, jij staat als advocaat zowel slachtoffers als verdachten bij. Is dat moeilijk om steeds die andere pet op te hebben?
12: Nou, moeilijk. Nee, ik vind het niet moeilijk. En ik vind het ook, kijk, sommige collega's die kijken daar wel op een bepaalde manier tegen aan.
13: Ik ken er één, die zit naast me.
12: Ja, slachtofferadvocaten. Ja, nou ja, ik denk dat veel strafrechtadvocaten toch wel op een bepaalde manier soms naar slachtofferadvocaten
13: kijken. Nee, maar de dubbelfunctie, dat vind jij ingewikkeld, toch? Als jij zowel slachtoffers bijstaat als verdachte.
14: Nou, ik sta zelf geen slachtoffers bij.
12: Ja. Nee.
14: Maar dat is niet omdat ik geen slachtoffers wil bijstaan. Maar dat is gewoon niet waarvoor ik ben opgeleid en waarvoor ik op deze aarde ben.
13: Nee. Ja.
14: En ik ben voor deze aarde om verdachten bij te staan.
12: Ja.
14: Maar binnen mijn kantoor waar ik werk zijn er ook heel veel advocaten die zowel slachtoffers als verdachten bijstaan. Dus,
12: ja, je moet het gewoon niet in dezelfde zaak doen, uiteraard.
14: Nee, dat lijkt me onhandig. Ja.
12: Precies, maar voor de rest, kijk, ik vind het gewoon, ik kijk naar het belang van mijn cliënt. Ik ben hartstikke partijdig, hè? Daarom, ja, ben ik advocaat. En ik koppel, zeg maar, de hoedanigheid van die cliënt los van
14: ja, of je slachtoffer of verdachte,
12: ja,
14: is.
12: Dus dat zie ik gewoon los van elkaar.
14: Maar het is wel een heel ander type werk, toch? Laten we wel zijn.
12: Ja, het is ander werk. Maar ik denk wel dat de slachtofferadvocatuur, dat er vaak naar wordt gekeken van, nou ja, je stelt even een vordering benaderde partij op en daar houdt je werk eigenlijk mee op.
14: Ja, zo terwijl, kijk ik er niet tegenaan.
12: Oké, nee, maar ik denk dat er veel mensen wel zo naar kijken, terwijl het werk wel daadwerkelijk veel breder is dan dat.
14: Ja. Wat vind je leuker eigenlijk?
12: Dat is een vraag die ik lastig te beantwoorden vind.
14: De verjaardagsvraag.
12: De verjaardagsvraag.
13: Wat doe je liever?
12: Ik vind de afwisseling leuk. En dat is echt het eerlijke antwoord.
13: Ja,
12: ja, ik vind het echt allebei leuk om te doen. Ja. Ja.
13: De zaak waar ik net over, die ik net heb voorgelezen, die is de boeken ingegaan als de Instagram-moord. Waarom vind je het belangrijk dat er aandacht komt voor jouw kant van dit verhaal?
12: Nou, eigenlijk het verhaal van mijn cliënt, hè? Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja, daar zullen we misschien nog wel over komen te spreken. Maar deze zaak heeft heel veel media-aandacht gekregen.
13: Ja.
12: Dat heeft natuurlijk alles te maken met een documentaire die is gemaakt. En daar kwamen wij eigenlijk achter tijdens de procedure in hoger beroep.
13: Ja.
12: In die documentaire stond de kant van de dader centraal, om het zo te zeggen. En er kwam een ware mediastorm, volgde daarop.
13: Ja.
12: En wij hebben eigenlijk er altijd voor gekozen om niet met de media te praten. En dat heeft toch wel de doorslag gegeven dat wij zeiden van, nou, misschien toch één keer onze kant van het verhaal vertellen.
13: Ja, want waarom wel nu?
12: Nou ja, omdat we het toch wel belangrijk vinden. We vinden niet dat de documentaire volledig is geweest. Dat heeft daar wel mee te maken.
13: Oké.
12: Ja.
13: Laten we beginnen bij het begin. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
12: Simpelweg, ik werkte destijds nog in loondienst bij een kantoor in Arnhem, bij Spijker. Mm-hmm. En daar kwam de zaak binnen. En dat was dus een zaak van een nabestaande. De vader van Anouk wendde zich tot dat kantoor. Ja, en die zaak die kwam simpelweg op mijn bureau terecht. Ik denk dat ik destijds genoeg tijd had om die zaak te kunnen behandelen.
13: Dan komt zo'n zaak op jouw bureau terecht. Als je een verdachte bijstaat, dan krijg je een eerste dossier. En daar staat van alles in. Maar als je een slachtoffer bijstaat, wat komt er dan op jouw bureau precies terecht?
12: Nou, niet heel veel meer dan een terugbelverzoek van een cliënt die aangeeft van, goh, hè, mijn dochter is om het leven gebracht en er volgt een strafzaak en ik wil graag worden geholpen. Want als slachtofferadvocaat krijg je uiteindelijk wel een dossier, maar dat is echt op een veel later moment dan dat een verdachte een dossier krijgt.
14: Want in welk stadium, zeg maar, hoeveel dagen of weken of maanden na de moord
12: meldde deze cliënt zich? Maar het was redelijk snel. Ja. Het was redelijk snel. Ja, er waren nog geen zittingen geweest.
14: Nee, en het onderzoek was eigenlijk nog in volle gang op dat moment.
12: Ja, was zeker nog in volle gang. Dus er was nog niks bekend over waarom of hoe of wat.
13: Jij bent een ervaren slachtofferadvocaat. Ik merk zelf dat als iemand me met zo'n heftig verhaal belt, dat ik dan altijd denk, oh jeetje, dit is er een van de buitencategorie.
12: Ja.
13: Had jij dat ook?
12: Ja, tuurlijk. Ja, ja, als je deze de omschrijving van dit feit, ja, dat is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
13: Wat is dan vervolgens de eerste stap die je zet? Probeer dan zo snel mogelijk te komen tot een afspraak, of laat je iemand eigenlijk het verhaal doen aan de telefoon?
12: Nee, afspraak.
13: Ja,
12: nee, in een zaak als deze echt een fysieke afspraak, want dat wil je niet via de telefoon.
13: Dan neem ik aan, dan nodig je de vader in kwestie uit op jouw kantoor.
12: Ja.
13: Neem ons dus mee naar dat gesprek.
12: Ja, wat ik er nog van weet, want het is inmiddels lang geleden. Dit feit was in 2021. Maar ja, echt een gebroken man die er dan tegenover je zit. He, in dat Anouk had dus twee halfzussen.
13: Ja.
12: Dus je moet het zo zien. Anouk had een gezamenlijke moeder met haar zussen. En ze hadden allemaal een andere vader.
13: Ja,
12: ja, en hij is in één klap gewoon zijn dochter kwijt. De manier waarop hij daarop, waarop hij daarvan in kennis werd gesteld, was ook gewoon verschrikkelijk hoe dat gegaan is.
13: Ja, want hoe had hij het gehoord?
12: Hij kreeg een appje. Anouk die woonde op dat moment bij haar moeder, maar ze hadden dagelijks contact. En zagen elkaar ook echt heel erg regelmatig, wekelijks, zo niet dagelijks. En op een gegeven moment krijgt hij een appje van Anouk met daarin een foto. En op die foto is Anouk te zien met bloed in haar hals. En hij dacht, wat is dit voor foto? Kan het niet plaatsen? Hij dacht, het is bijna Halloween. Misschien dat het een grapje is. En iets later gaat de telefoon. En het is de moeder van Anouk. En die zegt in paniek, ja, Anouk is neergestoken. Je moet nu naar die woning toe komen. En hij rijdt daarheen. En hij treft daar gewoon een scène aan. Alsof hij in een film terecht kwam. Dus bloed op de deur. Bloed op de deur van de buren. Op het trottoir. Overal politielinten. Ja, verschrikkelijk.
13: Van wie had hij dat eerste appje gekregen?
12: Van Anouk zelf. Anouk zelf heeft hem een foto gestuurd.
13: Ja.
12: Die heeft haar vader en ook haar moeder willen alarmeren. Van, er is hier iets aan de hand. Ja. En bij haar moeder zaten er ook wat tekstberichten nog bij. Iets in de trant van, help mijn zus, ik zal haar zo noemen. Die wil hem steken. En mijn cliënt kreeg dan die foto.
14: Moet ik het zo feitelijk snappen dat zij samen thuis waren?
12: Ja.
14: Dat moeder niet thuis was?
12: Nee.
14: Hij was sowieso niet daar, want hij woonde daar niet.
12: Nee, klopt.
14: En dat zij dus gedurende dat delict eigenlijk, terwijl ze nog leefde, berichten heeft gestuurd.
12: Ja, klopt.
14: Maar god.
12: Ja, op enig moment, ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuis gekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorde in haar hoofd. En stemmen van, hè, dat ze bang was dat ze aangevallen zou worden door haar zus. En toen is dat tafereel begonnen, dus eerst op de overloop.
13: En wat wist jouw cliënt op dat moment van wat er nou precies allemaal gebeurd was. Dus hij komt daar aan, treft hij. Dan vertelt hij het aan jou. Komt zo'n verhaal er dan in één keer goed uit? Of is dat een heel geëmotioneerd gesprek? Want ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat te gaan vertellen.
12: Ja, want hij wist op dat moment ook helemaal niet waarom.
13: Toen hij bij jou was?
12: Ja, er was nog helemaal niks over bekend. He, want er waren wel verdachten verhoren uiteraard.
13: Ja.
12: Maar op zo'n moment beschikken wij nog niet over een dossier. Dus wij hadden helemaal geen idee van wat is hier nu precies gebeurd.
13: Ja. Dat lijkt me toch wel echt heel anders, Chris. Dat je als advocaat op dat moment dus geen dossier hebt. Je hoort een verhaal van je cliënt aan. En dat is in het begin natuurlijk ook eigenlijk dan het verhaal waarmee je het moet doen, denk ik, hè?
14: Ja, nu is het natuurlijk wel zo hè, dat je bij ernstige delicten zeker, maar dat kan Priscilla beter vertellen dan ik, want ik denk dat je daar meer ervaring mee hebt. Je hebt natuurlijk wel familierechercheurs.
12: Ja.
14: Hè, dus dat zijn rechercheurs van de politie die de familie informeren over de voortgang van een onderzoek.
12: Klopt.
14: Was daar hier sprake van?
12: Ja, zeker. Alleen het lastige was dat de verdachte in het begin heel erg lastig te verhoren was.
14: Ja.
12: En dat zal dan met haar toestand op dat moment te maken hebben gehad. Maar er kwam niet heel erg veel uit die eerste verhoren. Dus dat is dan ook wat je daarvan terugkrijgt.
14: Op het moment dat die vader bij jou komt en hij komt voor het eerst met jouw verhaal, wat is zeg maar als slachtofferadvocaat dan het eerste wat jij gaat doen richting het Openbaar Ministerie, rechtbank, politie?
12: Ja, dat is proberen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. En wat ik eigenlijk altijd doe is, je hebt recht op gesprekken met betreffende officieren van justitie. Dat heet een slachtoffergesprek. Is dat je gewoon letterlijk vraagt om zo snel mogelijk zo'n gesprek te plannen.
14: Om over de voortgang van het onderzoek te spreken?
12: Ja, over de voortgang. Zij kunnen jou soms alvast tussentijds informeren over wat heeft een verdachte verklaard. Gaat iemand naar het Pieter Baan Centrum? Of dat soort zaken, die kunnen zij tussentijds aan je vertellen. En ik vraag altijd direct het dossier op. Zodra het dossier wordt vrijgegeven, dat direct op mijn bureau terechtkomt.
14: Ja. En hoe lang duurde het hier ongeveer voordat je echt een soort van dossier kreeg en een beeld kreeg van wat er nou eigenlijk gebeurd was?
12: Ik denk een paar maanden.
14: Paar maanden.
12: We een dossier kregen. We kregen wel tussentijds informatie hoor. Ja, op enig moment hoorden we dan wel dat zij in een bepaalde verwarde toestand was. En dat zij tijdens de politieverhoren dacht dat ze Anouk weer tot leven had gewekt. Met een vingerknip, is wat ze zei. In eerste instantie ontkenden ze het naar mij weten dat Anouk überhaupt dood was. Maar later zei ze, het is toch helemaal niet zo. Ik heb haar weer tot leven gewekt.
13: Ze was dus duidelijk verward.
12: Ja.
14: Wat was de leeftijd eigenlijk van deze zussen?
12: Ja, begin 20.
14: Allebei?
12: Ja. Ja.
13: Wat was nou de relatie tussen de verdachte en haar halfzus? Kun je daar iets meer over vertellen?
12: Ja, uiteindelijk heb ik het gelezen. Ik heb natuurlijk ook veel gehoord. Maar er zitten bijvoorbeeld ook WhatsApp-gesprekken tussen de beide zussen in het dossier. Die telefoons zijn gewoon uitgelezen. Dus, mm-hmm. En als je die gesprekken leest, dan lees je daarin wel echt een band zoals zussen die kunnen hebben. Maar ook
13: een warme band.
12: Nou ja, maar ook wel met hele felle ruzies tussendoor. Ook wel in felle bewoordingen. Dat is wel wat je daarin leest. Maar dat zijn niet direct ruzies. Dat je denkt van, je verwacht daarbij zo'n type delict als wat hier gepleegd is. Dat zijn bijvoorbeeld de ruzies die gaan over een broek die de een van de ander heeft gepakt. Of dat soort zaken.
13: Ja.
12: Maar goed, bij mijn cliënt speelde natuurlijk wel de vraag van, ja, is dit het dan? Of is er mogelijk nog meer gebeurd wat niet uit die WhatsApp-gesprekken voortvloeit? Ja. Ja. Dat weet je natuurlijk dan niet.
13: Heeft ze ook verteld waarom ze had gelivestreamd? Want dat was natuurlijk buitengewoon naar detail. Omdat je daarmee hadden dus eigenlijk mensen live kunnen meekijken bij zo'n steekpartij.
12: Ja, ze had stemmen in haar hoofd die zeiden haar dat ze het erger en erger moest maken. En uiteindelijk heeft zij daar dan kennelijk zelf een invulling aan gegeven hoe ze dat moest doen. En dat was dus door het enerzijds haar telefoon te pakken en het live te gaan streamen. En anderzijds ook door het hondje van de buren dood te steken.
13: Ja, dus het is daar dus die avond, dat is natuurlijk
14: de hel geweest. Maar begrijp je nog goed dat ze ook het hondje van de buren heeft doodgestoken?
12: Ja. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, om hulp geroepen. Deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help. Ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren in het halletje. Ja, die buren die hebben natuurlijk geprobeerd om
14: dat te stoppen.
12: Maar ze gingen als een bezetene tekeer, zo vertelt het dossier. En die hebben op dat moment gedacht, we pakken onze eigen kinderen. Er waren kleine kinderen aanwezig in die woning. En we vluchten naar de badkamer.
13: Jezus.
12: En vanuit die badkamer hebben zij dus 112 gebeld. En op enig moment horen ze dus dat de verdachte ook naar boven loopt. En horen ze geluiden, waardoor ze al wel dachten van, ze is nu ook op ons hondje aan het insteken. En dat hondje is uiteindelijk enkele dagen later overleden.
13: Ja. Dit lijkt me iemand die duidelijk, hè, dat blijkt ook wel uit, als je gewoon de gebeurtenissen leest, ze komt verward naar buiten, ze zegt ik heb het gedaan, dan word je psychologisch onderzocht. Dat is in dit geval ook gebeurd. Wat kwam daar uit?
12: Nou, ze ging naar het Pieter Baan Centrum en wat er eigenlijk uitkwam was, zij concludeerde dat er sprake was van iemand die volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ja. Daar kwam ter sprake dat zij in de maanden voorafgaand aan dit delict cannabis gebruikte. Dus ze blode regelmatig. Ja. Dossier vertelt 10 tot 15 jointjes per dag. Dus er werd ook een stoornis in cannabisgebruik vastgesteld. Maar daarnaast ook schizofrenie.
13: Ja.
12: En vanuit die schizofrenie, dat werd als hoofdoorzaak voor het ontstaan van die psychose gezien. Dus dat is eigenlijk wat de deskundigen in het in het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd.
14: Ja, de schizofrenie, cannabisgebruik, dat leidt dan zeg maar tot een hele heftige psychose.
12: Ja.
14: Van waaruit zeg maar dit delict pleegt.
12: Ja.
14: Was al eerder bekend met psychoses? Of...
12: Nee, dat vertelt het dossier niet echt. De verklaringen in het dossier vertellen wel dat ze wat gekker gedrag vertoonde. Mensen rondom haar die hebben het wel over dat ze opeens gekkig of engig naar je kon lachen. Of dat ze wegliep op een verjaardag om in de spiegel te gaan praten. Anouk die heeft ook veel gesprekken gehad met mijn cliënt daarover via WhatsApp. Hè, dat ze zei van ze doet raar of ze irriteert me. Maar goed, mijn cliënt die dacht van ze zullen wel ruzie met elkaar hebben.
13: Haar moeder heeft ook gezegd dat degene die gestoken heeft, dat die inderdaad al een tijd lang verward gedrag vertoonde. En dat er ook wel een beetje gesproken werd van misschien moet je even naar de dokter en dat soort dingen.
12: Ja, ik heb niet kunnen concluderen dat ook daadwerkelijk gebeurd is.
13: Nee. Oké. Okay.
14: Wel interessant natuurlijk, hè? Want voor jou als advocaat ook, hè? Want je staat die vader bij.
12: Ja.
14: Maar er is natuurlijk ook nog een moeder.
12: Ja.
14: En er zijn er gewoon nog twee andere. Je hebt het zusje, zeg maar, de daderzusje, maar je hebt ook nog een andere zusje.
12: Ja, ze waren in totaal met z'n drieën.
14: Ja, met z'n drieën. Ja. Heb je dan overleg met die andere advocaten? Of is er überhaupt contact? Of hoe werkt dat dan?
12: Nee, want die belangen die stonden echt wel totaal de andere kant op.
14: Ja.
12: Dus ik heb dan ook geen reden om daarover in overleg te treden. Nee.
13: Want in hoeverre stonden die belangen de andere kant op?
12: Nou ja, kijk, zij is natuurlijk de moeder van drie dochters.
13: Ja.
12: Een van haar dochters heeft haar andere dochter om het leven gebracht.
13: Ja.
12: Zij wil natuurlijk vanuit haar perspectief de verdachte niet laten vallen. Nou ja, dat volgde uit de zittingen.
13: Ja, oké, okay, helder. Ja, okay, ja. Helder. Ja.
12: Ja. Mijn cliënt was vooral heel erg boos. Er was heel veel onbegrip. Waarom is dit gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
13: Ja. Als slachtofferadvocaat vertreed je dus ook in eigenlijk zo'n familiedynamiek. Hoe lagen de verhoudingen? Was er eigenlijk goed contact tot aan het delict? Want daar moet je dan natuurlijk ook een beetje in verdiepen. Hoe zag dat eruit?
12: Wat ik begrepen heb, was dat het inderdaad het geval. Was er eerst gewoon goed contact. En heeft het delict of een korte periode daarna wel gemaakt dat er geen contact meer was. Ja,
13: dat lijkt me dus ook heftig hoor. Die positie als advocaat, toch, Chris? Dat je dus gaat de belangen van één kant dienen. Die stroken niet met de belangen van de andere kant. Maar ook, je weet ook natuurlijk, bij die andere kant is ook verdriet, maar die gaan daar anders wellicht mee om.
12: Ja,
14: maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor. Dat geldt natuurlijk voor elke advocaat in zo'n zaak. Dus niet alleen voor de slachtofferadvocaat, maar dat geldt ook voor die advocaat van de verdachte.
13: Ja.
14: Die heeft natuurlijk met dezelfde dynamieken te maken waar Priscilla ook mee te maken heeft. We hadden het net eventjes over die PPC-opname en wat daar uitgekomen is. Er is al een discussie over of zeg maar nabestaande slachtoffers inzicht mogen krijgen in die stukken van het PBC, die rapporten.
12: Ja.
14: Hoe is dat hier gegaan?
12: Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, ik vraag het wel op. En het is een beetje afhankelijk van de zaak of je ze krijgt, ja of nee.
13: Want waarom is daar discussie over, als ik vraag mag?
14: Nou ja, omdat die rapportages van het Pieter Baan Centrum of van gedragsdeskundigen, er staat natuurlijk heel veel persoonlijke medische informatie in.
13: Privacygevoelige
14: informatie. Die wordt natuurlijk wel deels ook wel besproken, hè, op een openbare zitting, waar ook jij bij zit, of andere journalisten, waar iedereen kennis van kan nemen. Maar goed, op papier zijn dat toch, zijn dat hele privacygevoelige documenten. Die worden in principe niet overlegd, althans is mijn ervaring.
12: Nee, niet vaak. Aan soms
14: nabestaanden.
12: Wel.
14: Ja, soms misschien wel. Met instemming of zo dan.
12: Ja, mijn ervaring is dat het vaker niet gebeurt dan wel, maar het gebeurt wel eens.
14: Ja.
12: Maar goed, dat kun je natuurlijk ondervangen door zo'n slachtoffergesprek. Door in gesprek te gaan met de officier van justitie, waarbij de officier jou uitlegt wat er in dat rapport staat. Dus zodoende kwamen wij wel aan de informatie.
14: Ja. Je vertelde net schizofrenie, cannabisgebruik, psychose. Wat was dan de conclusie? conclusie van het PBC als het gaat om de vraag toerekenbaarheid en wat moet er eventueel...
12: Volledig ontoerekeningsvatbaar is wat ze zeiden.
14: Ja.
12: En wat dan een passende afdoening zou zijn, zeiden zij TBS-voorwaarden. En ze zeiden aan de ene kant vinden wij echt een klinische behandeling van aanzienlijke duur echt nodig. Het recidieve risico werd ook als hoog ingeschat. Maar aan de andere kant zeiden ze ook van ja, ze heeft wel ziektebesef laten zien. En ze is ook van de middelen afgebleven. En dat gaf de behandelaar wel vertrouwen.
13: Ja, wat is nou echt het idee dat die cannabis de aanjager is geweest van die psychose?
12: Nou, dat is wel de vraag die wij gedurende die hele procedure gesteld hebben. En dat is wel iets wat wij ook naar voren hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie dacht daar in eerste aanleg nog anders over dan op een later moment. Maar daar zullen we nog over te spreken komen. Ja. Maar dat is wel iets wat wij opgeworpen hebben. Ook in de gesprekken met het Openbaar Ministerie en ook op de uiteindelijke zittingen.
14: Maar met welk doel dan?
12: Met welk doel? Kijk, culpa in causa eigenlijk.
14: Leg het eens uit,
12: Priscilla. Culpa in causa, dat is eigenlijk... Je kunt niet je verschuilen bijvoorbeeld achter een stoornis... als jij zelf deels verantwoordelijk bent voor het veroorzaken van die stoornis. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus heel simpel gezegd, toegepast op deze casus... als jij 10 tot 15 jointjes rookt per dag... Hè, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat door zoveel te blowen... dat je mogelijk een psychose in de hand werkt.
13: Het is niet goed voor je.
12: Het is niet goed voor je, het gaat je niet helpen. Ja, ben je dan niet mede verantwoordelijk aan die psychose?
13: Ja.
12: Dat is de vraag die wij eigenlijk gedurende die hele procedure... bij de rechtbank en het Hof hebben neergelegd.
13: Weet jij dat, Chris? Hoeveel invloed, als jij als slachtofferadvocaat... die vraag opwerpt, kan dat in zo'n procedure?
14: In de procedure aan zich natuurlijk niet. Hè? Dat loopt eigenlijk allemaal via het Openbaar Ministerie.
13: Priscilla knikt een beetje.
14: Misschien is nog een betere vraag aan Priscilla.
13: Misschien eigenlijk wel.
12: In het verleden was het zo dat slachtoffers in het kader van het spreekrecht... alleen maar konden spreken over de gevolgen van een strafbaar feit.
13: Ja.
12: Inmiddels hebben we onbeperkt spreekrecht. Ja. Dus hoe ik dat aanvlieg in de praktijk... en dat doe ik niet in elke zaak. Ik ga echt niet op elke zitting een tweede officier van justitie staan te zijn. Maar in zaken waar het nodig is, doe ik dat zeker wel. En dit was zo'n zaak. Heb ik gewoon letterlijk gezegd... nou, het spreekrecht delen wij door twee. Mijn cliënt gaat zich uitlaten over de gevolgen... en over welke afdoening passend is. En ik neem de toerekenbaarheid... voor mij.
14: Ja, maar ik dacht meer dat je doelde eigenlijk... voordat we bij de zittingen komen...
12: Ja.
14: In de fase daaraan voorafgaand.
12: Oh, daaraan voorafgaand.
14: Want er komt natuurlijk zo'n PBC-rapport. Daar komen bepaalde conclusies uit. Ja. Nou, die worden met jullie gedeeld, neem ik aan, via de officier van justitie.
12: Ja.
14: En als je dan als slachtoffer of advocaat... kun je eigenlijk niet heel veel meer invloed uitoefenen... in dat stadium van de zaak... dan via de officier van justitie je wensen neerleggen.
12: In gesprek blijven met de officier van justitie.
13: Straks in Napleiten hoor je meer over de moord op Anouk. Ze werd 88 keer gestoken door haar halfzus... die het delict livestreamde op Instagram.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn er gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de 3e plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd 5e. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Priscilla Bugelen.
7: Maar mag ik even juridisch, want het is wel interessant, hè? Voordat we daar te snel overheen gaan en mensen het niet snappen. Zij is volledig psychotisch, heeft ze dit delict gepleegd. Jullie zeggen, dat komt vanuit een schizofrene stoornis, maar die is mogelijk aangejaagd, hè, door eigen cannabisgebruik. En daarmee, hè, je zei net, kun je je niet verschuilen achter ontoerekeningsvatbaarheid. Maar goed, verschuilen, kijk, je bent ontoerekeningsvatbaar of je bent het niet. Of je er nou zelf iets aan gedaan hebt of niet aangedaan hebt, snap je? Wat is de gevolgtrekking van die redenering voor jullie geweest? Want op het moment dat je zou zeggen, nou ja, zij is inderdaad, heeft zichzelf bijgedragen aan die staat waarin ze dit delict heeft gepleegd. Wat is dan, wat jullie betreft, was dan ja, de juridische consequentie daar dan van?
8: Nou, dat dus wel van invloed moet zijn op de mate van de toerekening. Dus dat zij wellicht verminderd toerekeningsvatbaar was in plaats van volledig ontoerekeningsvatbaar. Eigenlijk omdat ze wist, hè, naar ons oordeel, dat het gebruik van zulke middelen van invloed had kunnen zijn op het ontstaan van die psychotische toestand.
7: Ja. En dan is van belang, bij verminderde toerekeningsvatbaarheid kan er ook een gevangenisstraf volgen, ja, los van een TBS of een TBS met voorwaarden. Eventjes heel blunt gezegd, hè, wilde jouw cliënt een gevangenisstraf?
8: Die wilde vergelding. En daarnaast een maatregel.
6: Ja, want je zou natuurlijk ook kunnen beargumenteren, ze had geen geschiedenis van schizofrenie. Dat was eigenlijk niet bekend daarvoor. Dus kijk, als je zegt, ik heb al een schizofrene stoornis en dan ga ik 15 joints per dag roken, dan neem je misschien wel meer het risico. Terwijl als je zegt van, ik wist helemaal niet eens dat ik het had.
8: Ja, terecht punt. Maar uit het PBC-rapport, daar heeft de advocaat-generaal later ook uit geciteerd op de zitting. Dus vandaar dat ik letterlijk weet wat erin staat. Daaruit volgt wel dat zij voor het eerst eigenlijk stemmen hoorde op het moment dat ze onder invloed was van cannabis.
6: Ja, ja.
8: Dus ja, daar kun je een relatie in zien.
6: En zij luisterde altijd naar die stemmen?
8: Nee, dat was ook een belangrijk punt.
6: Okay.
8: Dat zij heeft verklaard, volgens mij tijdens de politieforum, maar ook tijdens de zitting, dat zij er ook wel eens voor koos om niet naar die stemmen te luisteren. Dus na dit delict heeft zij nog een keer stemmen in haar hoofd gehoord en volgens mij zag dat daarop. Okay. Ja.
7: Hoe stond het Openbaar Ministerie, hè, toen die resultaten van het PBC-onderzoek kwamen, hè, bij de rechtbankfase, ja, zeg maar? Hoe stond het Openbaar Ministerie daarin?
8: Die zeiden volledig ontoerekeningsvatbaar. En ja, wij vinden een TBS-dwang, vinden wij passend.
7: Ja, maar dat komt zichzelf niet uit die rapporten, TBS-dwang.
8: Nee, nee. Dat
9: was voorwaarde.
8: Ja, die zeiden inderdaad TBS-voorwaarden.
7: Maar volgden zij ook jullie culpa en causa-redenering?
8: Nee, in eerste aanleg niet.
7: Nee.
6: Hoe waren die zittingen in eerste aanleg? Hoe ging dat? Wat kun je daar nog van herinneren?
8: Ja, het was echt een sfeer die ik nog niet eerder op zitting heb gevoeld. En dat heeft echt alles te maken met die verschillende belangen die speelden. Hè? Dus je hebt mijn cliënt die een dochter kwijt was. Je hebt daar een moeder, twee bankjes tegenover. Je zitten samen met een andere zus die nog rouwend zijn over Anouk en de verdachte zelf.
6: Al deze mensen kennen elkaar natuurlijk gewoon zo goed, want dat is familie van elkaar.
8: Ja, de buren waren ook aanwezig tijdens zittingsdagen. Dus de spanning was echt om te snijden. En je voelde gewoon de emotie en ja.
7: En was zij nog psychotisch eigenlijk, ten tijde van de zitting?
8: Ten tijde van de zitting niet, maar dus na het delict. Ik weet niet of ze toen al in het Pieter Baan Centrum zat, maar daarna is ze nog wel psychotisch geweest. Ik meen één keer.
6: Ja. Zij had veel spijt van wat er gebeurd was, toch?
8: Ja, ze heeft wel op zittingen gezegd dat ze daar spijt van heeft. Ja,
6: het is natuurlijk, dit is natuurlijk een onherstelbare krater die achterblijft na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis.
7: Nou ja, kijk, los daarvan, dat weten we ook wel van andere zaken. Kijk, die heb ik zelf ook wel gehad. Op het moment dat mensen in een psychose, even los van de vraag hoe ze in die psychose terecht zijn gekomen, en of ze daar eigen schuld aan hebben, ja of nee. Maar als mensen in een psychose ernstig strafbare feiten plegen en ze landen weer op een gegeven moment, door antipsychotica, dan moet je zelf natuurlijk ook leren leven met het feit, hè, dat je dit gedaan hebt, wat je bij heldere toestand niet zou hebben gedaan. Ja.
6: Hoe lood jij een cliënt door zo'n dag heen? Zo'n dag, want je zegt, het is hartstikke beladen. De halfzus die zit in het verdachte bankje. En dan zit jouw cliënt daar ook. Hoe lood jij hem door zo'n dag heen? Want die komt ook allemaal bekenden tegen.
8: Ja, ik denk zo goed mogelijk voorbereiden. Dus wat ik altijd doe is aparte wachtruimtes aanvragen op dat soort dagen. Zodat ze niet in één wachtruimte zitten.
6: En dat wilde hij ook?
8: Ja, nou ja, ik heb dat eerlijk gezegd niet eens gevraagd, omdat ik daar wel van uitging.
6: Ja,
8: ja, ja. Je voelt de spanning in zo'n zittingzaal. Dus het is gewoon fijn dat je daarna je kunt terugtrekken in een eigen ruimte. Ja. En voor de rest, ja, je bereidt hem zo goed mogelijk voor op wat er komen gaat. Maar het blijft ook altijd spannend, want je weet nooit wat die deskundigen op de zitting zelf gaan zeggen, hè, die altijd gehoord gaan worden.
6: Ja, de mensen van het PBC.
8: Onder andere, ja.
6: Heeft jouw cliënt het spreekrecht uitgevoerd?
8: Ja, zeker.
6: En wat heeft hij gezegd?
8: Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Hij sprak zijn zorgen uit. Dus hij zei letterlijk van, ik heb haar de fles gegeven. En dan doelde hij op de verdachte.
6: Ja.
8: En ik heb toen eigenlijk vrij weinig gemerkt van alle stoornissen die nu bij haar worden gerapporteerd. Dus het mag niet zo zijn dat zij binnen afzienbare tijd weer onder voorwaarden terug de maatschappij in kan. Ja. En het was natuurlijk gewoon hartverscheurend wat hij opmerkte over Anouk.
6: Ja.
8: Ja. En hij zei, ik wil het liefst een gevangenisstraf. Ja. Maar in ieder geval ook een TBS-dwangmaatregel om de maatschappij te kunnen beschermen.
7: de deskundigen werden gehoord ter zitting in eerste aanleg.
8: Ja.
7: Dat was voor hem natuurlijk heel belangrijk.
8: Ja.
7: Vanuit zijn visie, hoe hij keek naar het PwC-rapport.
8: Ja.
7: Wat kwam er uit dat verhoor van die deskundigen ter zitting?
8: Ja, ze bleven bij hun eerdere adviezen. Dus TBS met voorwaarden volledig ontoerekeningsvatbaar. En er was ook daarna een maatregelenrapport van de reclassering gekomen. Dus over de invulling. Ja, en ook de reclassering was positief. Over de voorwaarden die geadviseerd
7: werden. En wat voor type voorwaarden moeten we dan aan denken?
8: Meewerken aan behandeling, verblijven in een FPK. Ook
7: psychiatrische kliniek.
8: Ja, precies. Drugsverbod, alcoholverbod, maar ook een contactverbod met mijn cliënt en een locatieverbod.
6: Waarom waren ze positief over die voorwaarden?
8: Nou, eigenlijk omdat zij vonden dat zij wel dus ziektebesef had laten zien. Ja. Ze zeiden, we denken dat we het recidieverisico met een TBS-voorwaarde kunnen inperken.
6: Ja, dan weet jij als strafadvocaat dat die adviezen vaak gewoon gevolgd worden door de rechtbank. Had je je cliënt daarop voorbereid?
8: Ja, zeker.
6: Dus je zei van, je kan eigenlijk gaan zeggen wat je wil. En daar zal de rechtbank naar luisteren. Maar het wordt wel die adviezen van die deskundigen, die zullen leidend zijn.
8: Nou, ik weet niet of ik heb gezegd dat ze altijd leidend zijn. Kijk, nee. ik heb hem uitgelegd, rechters die mogen daarvan afwijken.
6: Ja, ja.
8: Maar ik heb ook uitgelegd, realistisch, worden die gewoon in de meeste gevallen wel opgevolgd.
6: Ja.
8: Ja.
6: Wat was de eis in de eerste aanleg?
8: Ontslag van alle rechtsvervolging en oplegging van TBS-voorwaarden.
6: En wat werd het?
8: Uiteindelijk werd het dat ook.
6: Ja. Heeft nou meegespeeld, is daar nog iets over opgemerkt in het vonnis dat ze die moord gefilmd heeft? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor...
8: Ja, dat maakte niet in die zin niet heel erg veel uit. Omdat de rechtbank dus zei, ze heeft alles eigenlijk onder die psychose gedaan.
7: Ja. Ze leggen geen straf op.
8: Ja.
7: Kijk, als je nou een straf oplegt, dan kan dat misschien gaan meewegen.
8: Het is maar geen strafverhogende omstandigheid.
7: Maar er wordt hier alleen maar een maatregel opgelegd.
8: Precies, ja.
6: En hoe was dat voor jouw cliënt?
8: Ja, dat was echt heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk voor hem. Ja, dat vond hij heel erg moeilijk. En ja, ik heb natuurlijk meteen dat vonnis met hem besproken. Als slachtofferadvocaat kunnen wij niet zelf een hoger beroep. Maar hij zei wel, ik wil wel graag dat hier een hoger beroep komt. En toen ben ik meteen gaan bellen met het Openbaar Ministerie.
6: Hoe stond het Openbaar Ministerie in? Want dan bel je en dan zeg je van, jongens,
8: we zijn hier niet zo blij
6: mijn cliënt is er niet blij mee.
8: Nee.
6: Aan de andere kant heeft, dat weet jij ook, heeft het Openbaar Ministerie ook rekening te houden met andere nabestaanden.
8: Klopt.
6: Namelijk moeder, zus.
8: Ja,
6: dus,
7: en de verdachte.
6: En de verdachte. Dat lijkt me ook alweer een ingewikkeld spel. Of heb jij nou gewoon zoiets, ik ga gewoon voor de belangen van mijn cliënt, upkay.
8: Ja, dat sowieso. Ik ben partijdig.
6: Ja.
8: Dus met die andere belangen hoef ik in die zin geen rekening te houden. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Maar goed, zij hebben daar ook gewoon de tijd voor genomen om daarover na te denken. En zij hadden natuurlijk wel om een dwangmaatregel gevraagd. En dat was uiteindelijk voor hun doorslaggevend om wel voor een hoger beroep te gaan.
7: Waarom wilde het Openbaar Ministerie eigenlijk een dwangmaatregel?
8: Zij zeiden eigenlijk van, wij vinden het kader niet toereikend.
7: Nee.
8: Wij vinden ook het delict te erg. Maar wij vinden het kader niet toereikend.
7: Ja, het is een moeilijke discussie, hè, Wout? Want je ziet het natuurlijk heel vaak, hè? Met delicten die gepleegd worden om psychose. Ja, als die psychose goed behandelbaar is en als mensen daar ook ontvankelijk voor zijn. Ja, dan heb je wel vaker zaken gehad. Ja. Dat mensen dus volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Terwijl ze hele ernstige delicten plegen. Maar niet een hele zware TBS met dwang krijgen. Omdat die psychose op zich goed behandeld kan worden in een ander kader. Weet je, dan zie je dus dat zeg maar op zo'n maatregel van TBS. Hè, want jij zegt ook net, mijn cliënt wilde eigenlijk gewoon vergelding. Wat ik volkomen begrijp, hè, voor de duidelijkheid. Vanuit zijn perspectief. Maar dat verschillende belangen eigenlijk zich gaan concentreren rondom die TBS-maatregel. Ja. Die in feite alleen maar gaat om...
8: Ja.
7: Ja, wat is het beste voor een verdachte om de toekomst mee verder te gaan, die recidief te verlagen?
8: Ja, klopt.
6: Er kwam een hoger beroep.
8: Ja.
6: In aanloop naar dat hoger beroep zijn er nog nieuwe onderzoekswensen gedaan.
8: Ja, en daar speelden wij ook wel een rol in. Want in eerste aanleg toen waren natuurlijk al die PBC-rapporten gekomen. Mm-hmm. En ik zei net al, mijn cliënt die zei van ik herken niet al die stoornissen die nu bij haar worden gerapporteerd. Dus hij zei, waarom ben ik eigenlijk niet betrokken bij dat milieuonderzoek?
6: Even, wat is een milieuonderzoek?
8: Forensisch milieuonderzoek.
6: Ja.
8: Ga jij me antwoorden?
7: Nee, het is jouw dag.
8: Dat is eigenlijk een onderzoek waarin simpelweg de onderzoekers in gesprek gaan met personen rondom de verdachte. Dus om een beeld te schetsen. En hij was eigenlijk altijd wel in het leven geweest van de verdachte. Hij kwam daar heel regelmatig over de vloer. Wat ik zei, hij had haar de fles gegeven. Dus hij zei, waarom ben ik er eigenlijk niet bij betrokken? En die vraag heb ik toen bij het Openbaar Ministerie neergelegd. En dat heeft de advocaat-generaal, dus de officier in hoger beroep, heeft dat mooi meegenomen ook op de regiezitting. En heeft daar dus een onderzoekswens voor geformuleerd.
6: En is
8: heeft
6: die toegewezen?
8: Nee.
6: Niet afgewezen.
8: Vond het Hof niet nodig.
7: Wat voor wens was dat dan?
8: Er moesten actualisaties worden geschreven.
7: Ja.
8: En dus eigenlijk inderdaad een nieuw onderzoek waar hij dus wel in betrokken zou worden in het kader van de actualisatie.
7: Ja.
8: Ja.
7: Maar zijn er wel nieuwe deskundige rapportages opgemaakt in hoger beroep?
8: Actualisaties, ja. Uiteindelijk.
6: Wat is het verschil tussen een actualisatie en een nieuw rapport?
8: Het waren dezelfde deskundigen.
6: Ja, ja, oké. Okay, dus die hebben er nog eens een keer naar gekeken en die zeiden nou...
8: Ja. Dat is het.
7: Ja, maar kijk, dat is even van belang. Hè. Kijk, die TBS-maatregel, die is bedoeld ter voorkoming van recidieven.
6: Ja.
7: He, dus je kunt natuurlijk best hebben dat na verloop van... En ik neem aan dat zij al min of meer enigszins behandeld werd.
8: Ja,
7: de verdachte.
8: Was wel gaande.
7: He, dus je kunt natuurlijk voortdurend kijken dan... van hey, hoe staat het nu met recidiefrisico's? Zijn er misschien elementen, factoren naar voren gekomen... die het recidiefrisico weer verhogen... waardoor je toch tot een andere beslissing moet komen... een andere maatregel.
8: Ja.
7: Dus ik snap wel dat het op die manier ingezet wordt op zo'n, in zo'n zaak.
8: Ja.
6: Wat was de eis van het OM in hoog beroep?
8: Nou, er vond een soort aardverschuiving plaats. Want in hoger beroep gingen ze voor 10 jaar gevangenisstraf en TBS-dwang.
6: En waar zat dat het verschil in?
8: Ze noemden het voortschrijdend inzicht. Hè? Dus daar maakte de verdediging ook wel bezwaar tegen. Die zeiden, waarom kom je daar nu zo laat mee?
6: Ja.
8: Ze hebben volgens mij, wat ik begreep... een paar weken voor de inhoudelijke behandeling in het hoger beroep... en dat was in 2025, dus dat was echt wel een geruime tijd later.
6: Ja.
8: Toen hebben ze gezegd, wij willen toch de toerekenbaarheid ook aan de orde stellen. En dat kwam gewoon omdat er simpelweg een andere advocaat-generaal naar de zaak keek. En die keek er anders tegenaan.
7: Die zei, er is geen volledige onttrekkingsvatbaarheid.
8: Ja.
7: Wat was daar dan het argument voor?
8: Nou, eigenlijk hebben ze gewoon opnieuw gekeken naar het dossier. En dat betoog viel in meerdere onderdelen uiteen. En wat ze eigenlijk zeiden was, ja, wij vinden dat de conclusies die de deskundigen getrokken hebben, dat die eigenlijk gebaseerd zijn op hele beperkte gesprekken. Dus het Openbaar Ministerie zei van, ze hebben bijna geen normaal gesprek met deze verdachte kunnen voeren. Dus ja, hoe kun je dan zulke stellige conclusies trekken als je bijna geen intensieve gesprekken met iemand hebt kunnen hebben?
6: Ja, ja.
8: Dat is eigenlijk wat ze zeiden. Dus ze wierpen de vraag op, heeft dat dan mogelijk toch met je proceshouding te maken? Was een vraag die werd opgeworpen door het Openbaar Ministerie. Wat ze ook zeiden was, die stoornis was niet dusdanig dat ze dus geen enkele wilsvrijheid meer had. Hè, waar we eerder al over spraken. Later heeft ze verklaard toen ze al gedetineerd zat van ja, ik had opnieuw stemmen, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb er gewoon niet naar geluisterd. Dus heb je dan toch niet een soort van wilsvrijheid gehad? En ook zag het Openbaar Ministerie in haar verklaring nadien dat zij, na het steekincident, dat zij de politie hoorde aankomen. En dat ze zich toen is gaan verstoppen in haar eigen woning. Daarin zag het Openbaar Ministerie ook wel van ja, je wist dus kennelijk wel. Je was je bewust van de morele ongeoorloofdheid van jouw eerdere handelen, is wat het Openbaar Ministerie dan zegt. En ook het feit dat zij het erger en erger zelf had ingevuld. Erger en erger impliceert eigenlijk van, het was dus al erg, maar je moest het nog erger maken. Dus ergens was je er toch wel van bewust.
7: Een soort van wilsvrijheid.
8: Ja, ja, en daarin zagen ze toch een gedeeltelijke wilsvrijheid.
7: Het Openbaar Ministerie nam eigenlijk opeens een ander standpunt in.
8: Ja. Hè,
7: als het gaat om toerekeningsvatbaarheid en TBS met dwang.
8: Ja.
7: Althans, hè, dat zal dan de conclusie moeten zijn.
8: Ja.
7: Ik zag dat er ook deskundigen zijn gehoord, nog in hoog beroep. Wat voor beeld kwam daaruit?
8: Tijdens die zitting werden de deskundigen gehoord. En ik ben die zitting begonnen in het kader van het uitgebreide spreekrecht met aangeven van ja, wij vinden dat het wel TBS-light is gebleken. Want dat is hoe je TBS-voorwaarden noemt. Want ons waren diverse zaken ter oren gekomen over het drugsgebruik tijdens de TBS-behandeling, maar ook diverse vrijheden die zij al vrij snel had verworven tijdens die TBS-behandeling. Dus ik heb in ieder geval gezegd, ik zou graag zien dat het Hof daar vragen aan stelt.
7: Aan
8: de deskundigen. En de deskundigen die werden daar ook over ondervraagd. En die zeiden van, nou, er zijn inderdaad meerdere incidenten geweest die verband hielden met drugsgebruik. Maar die deskundigen zeiden eigenlijk ook wel van, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Op het moment dat je een stoornis hebt in cannabisgebruik, hoort daar soms ook wel een terugval bij.
7: Een recidieve bij.
8: Ja, dus dat vonden zij, dat vonden die deskundigen in ieder geval niet dermate zorgwekkend. De advocaat-generaal die zei toen wel van ja, maar ze had wel een harde voorwaarde. Ze mocht geen drugs gebruiken, dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dus hoe ver ga je dan in je behandelrelatie? In plaats van dat je die zaak gewoon keihard bij ons hebt teruggemeld. Had je dat eigenlijk niet moeten doen? Nou, daar dachten die deskundigen anders over. Maar voor de rest bleven die deskundigen bij hun eerdere advies.
7: Volledig ontrekkingsvatbaar.
8: Ja,
7: en
8: TBS met voorwaarden. En ze vonden dat nog steeds haalbaar. Ondanks dus die incidenten die er waren geweest.
6: Hey, tijdens dat hoger beroep gebeurde er ook iets anders. Jullie kwamen erachter dat er een documentaire over deze zaak gemaakt werd. Ja. Hoe kwamen jullie daarachter?
8: Een paar dagen voor de inhoudelijke behandeling, dan krijg je altijd een mail vanuit het gerechtshof als slachtofferadvocaat. Van, nou, er is pers aanwezig.
6: Ja, dat was in eerste aanleg natuurlijk ook al zo geweest.
8: Was ook, ja. En nu ook weer. Dus het was geen verrassing. Maar toen stond er dus in dat lijstje met journalisten stond dus een productiemaatschappij. En er stond bij als omschrijving dat er een documentaire werd gemaakt over de verdachte.
6: Ja.
8: En dat wisten wij niet. Nee.
6: En wat vonden jullie daarvan?
8: Ik heb toen meteen mijn cliënt opgebeld en gezegd: weet jij dat er een documentaire over haar wordt gemaakt? En hij zei: nee, dat weet ik niet. Ja, en dat was voor hem echt een trap na. Zo heeft hij dat ook omschreven. En dat heeft er alles mee te maken dat het natuurlijk eerst een deel van die vreselijke daad gestreamd werd op social media.
6: Mm-hmm.
8: Ja, en hij zei: dan wordt er dan toch nu ook een soort samenwerking aangegaan door haar, weer met de media.
6: Mm-hmm.
8: Hij begreep dat niet helemaal, waarom dat nodig was.
6: Zijn jullie benaderd door de productiemaatschappij om ook jullie kant van het verhaal te doen?
8: Op een later moment is mijn cliënt, ik ben zelf nooit benaderd, maar mijn cliënt is op een later moment benaderd. Maar dat was wel echt een stuk later.
6: Ja, want ik heb de documentaire gezien en je hoort ook op een gegeven moment zijn slachtofferverklaring. Dus hij zegt daar wat over. Wat vond jij van de documentaire?
8: Vooropgesteld snap ik het belang van de documentaire niet.
6: Nee.
8: En dat heeft er alles mee te maken dat ik natuurlijk dat hele proces betrokken ben geweest. Ik heb gezien hoeveel letterlijk haat er eigenlijk over het internet werd rondgestrooid over die verdachte. Dus toen ik hoorde van die documentaire, toen dacht ik al, waar begin je aan?
6: Ja.
8: En dat bleek ook wel, want het internet ging daarna echt los.
6: Ja, oké, okay, dat is één ding, dat is het internet. Maar wat vond jij van de documentaire? Ja, ik heb hem ook gezien. En ik moet eigenlijk zeggen dat er wel een aantal dingen wel goed voor het voetlicht, vond ik, gebracht werden. En ik vond hem ook wel integer gemaakt eigenlijk. Vond jij dat ook?
8: Dat denk ik op zich wel. Maar ja, ik werp meer de vraag op waarom hier een documentaire weer een podium aan moet worden gegeven.
6: Ja, ja.
8: Ik denk, kijk, dat je uitleg geeft over een psychose of schizofrenie. Ik denk dat dat een heel ander uitgangspunt is dan dat
6: je toerekeningsvatbaarheid. Dat komt ook duidelijk aan de orde natuurlijk.
8: Ja, kijk, je had er dan ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 4 of 5 zaken uit te zoeken en daar een rode lijn in te zoeken. Maar nu voelde het voor mijn cliënt meer alsof er echt een podium aan haar werd gegeven, omdat zij werd gevolgd. Het was een soort mediaspectakel.
6: Ja, het moment, zeg maar, in die documentaire, bijvoorbeeld dat ze met z'n allen, dus moeder en de verdachte zitten dan te wachten eigenlijk op het arrest van het hof.
8: Ja.
6: En wat ik daar wel inzichtelijk aan vond, en wat ik eigenlijk nog niet eerder zo gezien had in een docu, was de enorme spanning die er ook aan hun kant was. Van ja jongens, welke kant gaat dit op? En ik dacht ook van, en ook het verhaal van jouw cliënt kwam wel stevig naar voren, vond ik, in zijn slachtofferverklaring.
8: Ja, en daar hebben we ook toestemming voor gegeven om die inderdaad erin te laten verwerken. Ja, we dachten, als er dan toch een documentaire komt, toen werd er gevraagd, wil je dan je spreekrecht daarin? Ja, toen zei mijn cliënt, doe dan maar. Ja.
7: Maar goed, ik snap natuurlijk wel als ik vader ben.
6: Ja, hè?
8: Dat is het.
7: Dat wil je natuurlijk niet. Dan snap ik dat het je voor afschuwt op het moment dat dit drama ook nog eens een keer een podium krijgt in een documentaire.
8: Je hoorde heel veel.
7: Ik heb hem niet gezien in die documentaire, maar ik kan me voorstellen dat er relevante onderwerpen in besproken worden. Maar ja, goed, als ik vader ben, dan zou ik ook denken, is dit over de rug van mijn dode dochter, om het zo maar even te zeggen.
8: Ja, en dat waren ook veel reacties van vriendinnen van Anouk, heb ik me later laten vertellen. Ze zeiden, het ging helemaal niet over Anouk. En dat was natuurlijk het perspectief van de documentaire niet. Maar ik denk wel, deze zaak leeft ontzettend in het zuiden. Dat er heel veel mensen wel met die ogen naar die documentaire hebben gekeken.
6: Ja.
8: Het ging vrij weinig over Anouk.
6: Ja, ik weet niet of ik dat vind. Maar goed, wat werd het in hoger beroep? Wat was het arrest?
8: Het was hetzelfde. Weer TBS voorwaarden.
6: Ja. En hoe was dat voor jouw cliënt?
8: Ja, dat was... kijk, tijdens dat requisitoor van de advocaat-generaal.
6: Ja.
8: Dus dat betoog waarin zij ook culpa en causa en alles aan ging halen. Dat was voor hem het moment dat hij dacht, oké, nu worden wij gehoord.
6: Ja.
8: Dit was eigenlijk waar we die hele procedure naartoe hebben gewerkt. Ja, en dan is dit een enorme teleurstelling. Ja. En mijn cliënt die begreep echt wel van, kijk, als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan kan iemand geen straf krijgen. He, dat begreep hij. Daar hebben we veel gesprekken over gehad. Nou ja, geloofde. Ik denk dat hij daar zijn vraagtekens bij zette. Maar uiteindelijk hebben wij allebei geen witte jas. Dat hebben we ook allebei al die tijd gezegd. Ja. Maar op zijn minst had hij dan een TBS-dwangmaatregel willen zien.
9: Dat is natuurlijk, dat is onverteerbaar.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zo vreselijke daad, zoveel impact. Maar natuurlijk, als advocaat zijn we heel erg interessant om te doen.
3: Je bent natuurlijk slachtofferadvocaat. Heb je je cliënt nog gesproken recent?
2: Ja, zeker.
3: Hoe is het met hem?
2: Hij is ervan aan het bijkomen. Ik heb hem net nog aan de telefoon gehad. We hebben nog heel regelmatig contact. Ja, hij is hier nu nog van aan het bijkomen. Ja.
3: Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk een heel ingrijpend. En ik denk ook dat je misschien... dat je ook als slachtofferadvocaat... je waarschuwt natuurlijk altijd je cliënten van... ja, we gaan ons best doen.
2: Ja,
3: maar het resultaat wat jij wil...
2: Nee.
3: Dat gaat niet altijd lukken natuurlijk.
2: Nee, maar ik denk... vroeger hadden we natuurlijk wel eens de verhaling... en voor mijn tijd, dat voordat de slachtofferadvocaten waren... dat er wel eens stoelen door de zittingzaal gingen. Van onbegrip of van... dat gebeurt nu allemaal niet... omdat er dus slachtofferadvocaten zijn. Dus ik heb hem daarop voorbereid... maar dat maakt de teleurstelling niet minder.
3: Ja. En ben jij zelf eigenlijk ook nog een beetje aan het bijkomen van deze...
2: Ja, ik moest daar echt wel even van bijkomen. Ja.
3: Waarom?
2: Omdat ik zo partijdig ben.
3: Ja. Ja.
2: En dus ik had graag een ander resultaat voor mijn cliënt gezien. Maar dat is hoe het recht werkt. Ik heb het arrest bestudeerd. Ik ben het op bepaalde onderdelen niet helemaal met het Hof eens. Maar dit is de uitspraak. Hij is onherroepelijk. En dit is zoals het blijft.
3: Priscilla Bugelen, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
2: Graag gedaan, leuk dat ik mocht komen.
3: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen The Green Quest.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, een verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal, want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stam lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd, dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen en laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin, dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PAK's, grafietregens, loodkwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
9: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
10: Heel goed.
9: Want het gaat over SFDR-wetgeving. En dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
10: Want en, even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
9: Ja, dat gebeurt
10: veel. We zijn heel groen, maar dat is maar de vraag.
9: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
10: Ja.
9: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen, ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
10: Ja, dus twee kanten werkt het op.
9: Inderdaad, want eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
10: Mm-hmm.
9: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol doorheen komen.
10: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
11: The Green Quest.
10: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
12: Dankjewel.
10: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Synergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
12: Ja, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
10: Je hebt ook een heel zongebruind hoofd, dus dat helpt ook.
12: Ja.
10: Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
12: Eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
10: Mm-hmm.
12: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
10: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard.
12: Ja.
10: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn, als het alleen maar om geld verdienen gaat, laat dan ook maar zitten.
12: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
10: Ja.
12: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
10: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben verschillende meningen ook al. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft.
12: Ja.
10: Zullen we er even doorheen lopen?
12: Ja.
10: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
12: Ja, één is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
10: Daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
12: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
10: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
12: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf.
10: Mm-hmm.
12: Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om Om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
8: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
12: Ja.
8: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
12: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
8: Toch, die was een leuke aanjager.
12: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
8: Ja.
12: Nou, dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
8: Ja, maar dat laatste, wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
12: Precies.
8: Dan springen we er bovenop, ja.
12: Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
8: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
9: Nou, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
8: Hmm.
9: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
8: Ja.
9: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
8: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, Rolf, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen. China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
12: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
8: Mm-hmm.
12: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met 3 dagen... backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
8: Dat hoeft niet.
12: Schokkend weinig.
8: Ja.
12: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
8: Ja, bijna wel, hè?
12: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
8: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering. Wij moeten wel voorop lopen. Maar
12: helemaal.
8: Dat is iets meer een ver weg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
12: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou, ja. Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
8: die
12: nu
8: is
12: het
8: vrij
12: hopen,
8: helder nu. Hè? Ja.
12: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
8: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
12: Ja.
8: Wat bedoel je daarmee?
12: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad, grote centrale. Is in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen en nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
8: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet.
12: Ja.
8: Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft 1 iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurt je telefoon opladen voor 2 cent.
12: Precies, ja.
8: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om daar naar te kijken.
9: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat. Ja. Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
12: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede-discussie kan iedereen meedoen, is heel terecht.
9: Ja.
12: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt, maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor de prijs daalt.
10: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
12: Ja, er zijn allerlei initiatieven. Postcode Roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld hebben. Dus die participaties vind ik tot op heden nog teleurstellend.
9: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben. Ja. Is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen?
12: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders toch graag zelf geregeld willen hebben.
10: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
12: Ja.
10: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
9: Ja.
10: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
12: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
10: Het is boosheid, maar het is niet heel realistisch.
12: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
10: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
12: Ja,
10: even in het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
12: Ja.
10: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
12: Ja.
10: Gewoon ja?
12: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
10: Gaan we eraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
12: Ja.
10: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
12: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. In marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
10: Ja.
12: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En we durven
10: alles gratis weg. Hè? Ja.
12: Dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
10: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
12: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
10: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
12: Ja.
11: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Arm.

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heine heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij, want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2006, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja, en
0: wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 cent voor een kilowattuur. Reken maar door. Oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven komen eraan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Maar hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja, maar dit wordt gemiddeld al te technisch voor een radioprogramma. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, Wat ik meer bedoelde zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien, GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is, die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar, dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee en als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen, dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hoe zit het dan met
0: weer voor het verdienmodel ook?
1: Ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Je wordt soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van dat hobbeltje. Ja. Ralf Heine, auteur van Hier komt de zon. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dankjewel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type producten. Kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. Cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather light. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
9: Kozijnen. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand, er waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, een verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal, want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruyter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
13: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
12: Fijn. Lekker.
13: Ja, hoe is het bij jou?
12: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
13: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
12: Oh, fijn.
13: Ja, en jij?
12: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
13: En je hebt gescoord.
12: En gescoord.
13: Ja.
12: Is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR-groep, bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
13: Ja.
12: Nou, volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
13: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
12: Ongelooflijk.
13: 452. Kun je dat iets... Dat is toch... Maar dat is dus heel veel geld van met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, er kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
12: Ja.
13: En onder die naam dan een hotel exporteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro over 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is dit nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
12: Wauw, hoe kan dat?
13: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook, dan in de branche zitten mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
12: maar
13: in de branche
12: is er bij
13: zitten,
12: Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
13: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur. Achterstand.
12: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat, omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
13: Ja. Dus dan zou je denken... Ja, ja,
12: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
13: Zit ergens anders in een andere entiteit.
12: Er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
13: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En ze zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk, ja, waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar / huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan, heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
12: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
13: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CPI is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
12: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
13: Zeker. En
12: er is niet een exploitatieprobleem.
13: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
12: moet gewoon elke maand huur betalen.
13: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
12: niet. Dan zit ik echt al lang niet meer.
13: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, en wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
12: Ja.
13: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen. Ja, dat is vrij bizar.
12: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf. Een stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
13: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
12: Nice,
13: althans,
12: mooi.
13: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
12: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, maar dat tezijde.
13: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk, want er is een stel die biedt meer.
12: Ja.
13: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
12: Toehappen
13: hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van joh, niet om het een of het ander, maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
12: Dus dat lijkt wel bijna een typfout.
13: Ja,
12: 5 en een 8 andersom.
13: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
12: het scheelt ook vierkante meters.
13: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizarre is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
12: Ja.
13: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
12: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, wat ik, eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
13: Maar hoeveel minder?
12: Ja, 13 vierkante meter of zo.
13: Ja, dat is natuurlijk serieus. Dat is
12: serieus geld.
13: 10%.
12: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
13: Ja, niet alleen de makelaar,
12: ook de verkoper. Je mag maar 1 keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
13: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
12: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
14: Vast goed gezocht.
12: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
15: Dankjewel.
12: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
15: Ik ben onder de indruk.
12: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk 2 moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
15: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee in Nederland, met een ruimtegebrek.
12: Ja.
15: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
12: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
15: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
12: Ja.
15: Wat dat betreft.
12: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen, 125.000 woningen, om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
15: Ja, dus het zijn eigenlijk 2 moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Dus dat gaat meer over bedrijven.
12: En Goeree over verkeer.
15: Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
12: Jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
15: Ja.
12: Toch? toch?
15: Zeker, ja.
12: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
15: Ja, het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, die of je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet doorkreeg.
12: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
15: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè? 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markenwaard volgen. Hè? Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
12: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
15: Ja, dus,
12: tenzij het hard waait. Dan mag je niet met je caravan.
15: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk zou je denken, dit is een volgende logische stap. In de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers II uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
12: En wat is de kern van dat verzet?
15: Eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten, zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten. Ja. Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
12: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
15: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, die hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
13: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen.
15: Goed punt.
13: Ja, het is geen recht.
12: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
15: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
12: Ja, dat wilde ik vragen, want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op balletage komen om daar te mogen boeren.
15: Zeker.
12: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen.
15: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
12: En het was dus een, want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
15: Ja.
12: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
15: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
12: Ja.
15: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
12: Dat is alleen maar de renovatie.
15: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
12: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
15: Ja.
12: Om die polder te maken.
15: Ja.
12: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
15: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, ijsstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
13: samenzwering, ik voel een samenzwering.
12: Ja, zitten er projectontwikkelaars achter?
15: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan. Als je er
12: Kijkt.
15: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur.
12: Hè? Dus, vanaf het Markermeer?
15: Ja, dat is. Ja, kijk,
12: het ligt toch dichterbij dan Almere?
15: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds, hè?
13: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtst bevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder de toekomst moet kijken. Langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
15: Zeker,
13: als er niet meer is.
15: Ja.
13: Dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
12: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
15: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
12: Ja, dat wilde ik vragen, want er is dus een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar en Natura 2000, het is een Natura 2000
15: zeker,
12: gebied. En het heeft dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
15: Ja.
12: Dus kan het zomaar?
15: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
13: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
15: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad, die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
13: Dus en ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
15: Vind ik ook.
12: Dat was een burgemeester
13: van Lelystad.
12: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Ze zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
13: Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
15: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren, vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder.
12: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen, dus daar heb ik met trots gewoond. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
15: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
12: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren.
15: Ja.
12: Om eventueel daar woningen te maken.
15: Ja.
13: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte. Want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
15: Er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
12: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
16: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemde de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
17: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
16: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
17: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
16: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
18: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
16: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
19: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
12: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit...
13: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt? Destijds?
12: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, een nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
15: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift hè, van die mannen voornamelijk, die dachten, ja, wij kunnen dit. En, ja.
12: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen, dat is een succes?
15: Ja, dat zou ik wel denken, want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
12: Letterlijk.
15: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af, hè, we hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er... heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
12: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk.
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 uur.

0: wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op KLMopen.nl of in de KLMopen-app.
1: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
0: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met een man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. Oekraïne heeft afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren dikke zwarte rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren een vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Steijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Kantoorartikelengigant 123 Inkt.nl moet zijn vorig jaar ontslagen topman een 500.000 aan ontslagvergoedingen betalen. De accountant is op straat gezet en de winst staat onder druk. En bedrijven hebben steeds meer last van datalekken. Wat is de beste manier om te reageren als het je overkomt? Ik bespreek het met de leden van de bedrijvenpanel. Elske Doets is hier van Doetsreizen en Carlijn Lortie van People Power People. Welkom leden van het panel.
6: Dankjewel.
5: Met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Elske, dat is treurig nieuws.
6: Ja, ik weet even niet hoe ik de naam van dat bedrijf uitspreek. Maeve of Maeve?
5: Ik zou daarop inzetten, maar ik had op jou gerekend.
6: Ja, maar goed, dat is een start-up die zich richt, het komt uit Delft, op het ontwikkelen van initieel dus echt elektrische vliegtuigen waar maximaal 75 tot 100 passagiers in zouden kunnen. Inmiddels hebben ze zich al toegelegd toch op meer hybride vliegen, dus een combinatie van die twee. Maar ze moeten er helaas mee stoppen, want ze krijgen de laatste investeringsronde van 20 miljoen niet rond. Ja, waarom wil ik daarover praten? Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er een verduurzaming gaat plaatsvinden in de luchtvaart. En ik las ook dat Japan Airlines, SkyWest en Delta Airlines interesse hadden vorig jaar. Ja. Maar ja, het blijkt dus, dat zegt Maarten Steinboeg, die is hoogleraar systemen en controle aan de TU Delft en tevens ook een kleine investeerder. Ja, dat er toch nu steeds vaker wordt ingezet op AI en defensie. En dat dit eigenlijk een minder interessante investering is.
5: Ik vroeg me wel af wat dat nu betekent. Want ik zag onder het rijtje partners en potentiële partners heel veel luchtvaartmaatschappijen. Hebben die dan ook de portemonnee getrokken? Of hebben die een beetje afgewacht en hebben die het een beetje ondersteund, maar niet echt financieel bijgedragen? Want dit is uiteindelijk, bleek ook volgens mij uit het artikel, niet iets wat je met een paar miljoen redt. Ook niet met 10 miljoen, ook niet met 20 miljoen. Nee, dat gaat echt nog heel veel verder.
6: Miljarden.
5: Miljarden werd zelfs inderdaad genoemd. Ja, dan heb je dus heel veel steun nodig van de industrie zelf. Die dat blijkbaar niet op dit moment daarvoor over heeft.
6: Nee, daar zou je een conclusie uit kunnen trekken. Maar het is natuurlijk heel zonde dat eigenlijk zoiets strandt.
5: Het strandt nog niet helemaal, geloof ik, hè? Want er wordt gedacht aan een doorstart.
6: Ja, maar goed.
7: Ze zijn ook niet enige, dus dat is ook wel hoopgevend. Hè? Er zijn ook wel veel meer bedrijven ook echt met het elektrisch vliegen bezig. Dus ja, maar ja, misschien zijn ze te vroeg.
6: Ik denk niet te vroeg, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook echt partnerschaps gaan vinden met de grote vliegtuigbouwers. Want daar zit denk ik de sleutel.
5: Carlijn, jouw oog viel op een ander stuk in de krant, namelijk?
7: Ja. Nou, over een rechtszaak van een manager bij een Amerikaanse databedrijf. En die was ontslagen, naleiding van een klacht van een collega over ongewenst gedrag. En nou ja, normaal gesproken, je doet wat koppensnel, maar ik werd getrokken in dat artikel, want wat was er nou aan de hand? Die man, die was heel star. Die werd op een training gestuurd, wilde dat niet. Kreeg zelf klachten, voelde zichzelf onveilig. Nou, je raadt het al, burn-out en uiteindelijk dus ontslagen. En ontslagvergoeding, maar daar komt dus nu die werkgever weer op terug. En waar het mij eigenlijk om ging, en dat was toevallig, want deze week had ik het met een andere bestuur van een andere organisatie erover, dat een beschuldigde in een organisatie, dus het gaat hier over ongewenst gedrag, en die wordt beschuldigd, die wordt vaak niet begeleid. Maar er is tegenwoordig dus ook wel begeleiding beschuldigde. Want je bent als werkgever net zo goed werkgever van die medewerker die beticht wordt van iets, dan al diegene die klacht geeft. Dus je moet ze beide serieus nemen. En toen dacht ik, ja, ik snap die man in dit geval ook wel. En zou die dan begeleid zijn? Nou ja, ik las het in ieder geval niet terug uit het artikel. En ja, het is toch wel iets om over als werkgever over na te denken. Van joh, ben ik goed bezig met mijn beleid rondom ongewenst gedrag? Heb ik een extern vertrouwenspersoon? Heb ik protocollen? En hou ik ook in de gaten dat als iemand beschuldigd wordt, dat hij ook...
5: En die externe vertrouwenspersoon, dat is volgens mij nu wettelijk wel vastgelegd,
7: klopt.
5: Toch?
7: Ja, klopt, ja. Ja.
5: Maar jouw pleidooi, want dit nieuws koppel jij dus eigenlijk aan een oproep. Ja. Zorg ervoor dat beide kanten van de zaak in ieder geval dezelfde recht hebben, dezelfde begeleiding.
7: Absoluut. Okay. En het kan nooit door dezelfde externe vertrouwenspersoon. Dat is logisch. Hè? Want als je iemand een klacht indient, die kan ook niet de beschuldigde begeleiden. Maar er is wel degelijk begeleiding voor. Dus, nou ja, goed. Ik heb onlangs een training sociale veiligheid gehad. Dus wellicht dat wat meer op de radar zit.
5: Jelske, wil jij daarop reageren? Nou, dacht ik het alleen maar te zien.
6: Ja, kijk. Ja, ik ben natuurlijk zelf werkgever. En we gaan het natuurlijk ook zo direct nog even over 1, 2, 3 inkt. Maar hoe ver moet je gaan als werkgever? Dus ja, elk dingetje waar je iets voor moet doen. Ik heb begrip, hè, voor de situatie. Maar ja, ik zei net tegen Carlijn van tevoren, toen wij koffie zaten te drinken, toen wij nog niet in de uitzending waren.
5: Toen ik nog vriendelijk eraan toeging.
7: Het koffienieuws.
6: Toen zei ik van, ja, weet je, ik heb ook echt heel veel moeite met het feit dat als iemand niet voldoet en het contract voor een bepaalde tijd wordt niet verlengd, dat ik dan nu een transitievergoeding moet geven. Dat vind ik ook zo absurd.
5: Er zijn dus mensen die bijvoorbeeld in een positie komen waarin ze van het een of het ander worden beschuldigd. Ja. De begeleiding, althans, dat maak ik op uit de woorden van Carlijn, die schiet soms tekort. En dan zeg jij, dat is dan maar zo.
6: Nee, heel kort door de bocht. Ik vind gewoon alles wat wij moeten doen als werkgevers, vind ik gewoon te ver gaan.
7: De zorgplicht is veel beter geworden.
6: Die slaat echt door.
5: We gaan het zo meteen nog hebben over 123inc.nl. Dit is een teaser, maar eerst naar grote datalekken. Bedrijven krijgen daar steeds vaker mee te maken. Na Odido in februari is nu ook het onderwijsplatform Canvas aan de beurt. Waar Odido een oproep om losgeld te betalen aan de hackers weigerde, stemde het moederbedrijf achter Canvas daar wel mee in. En het laatste nieuws over Odido is overigens ook, en dat hebben ze kenbaar gemaakt bij monden van de topman, dat er van een eventuele compensatie niets terecht gaat komen, terwijl er nog 500.000 mensen zich hebben aangesloten bij een claim. Elske, wat is wijsheid in dit verband?
6: Ja, ik vind het wel bijzonder dat dat er eigenlijk wel compensatie wordt geboden op het moment dat er een storing is. Maar niet op het moment dat er een datalek is. En dat kan natuurlijk vele malen. Of sorry, dat kan, die hacking, dat kan natuurlijk vele malen schadelijker zijn dan een storing van 20 minuten, bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel bijzonder dat de focus heel erg ligt op de interne organisatie en de medewerkers. Terwijl de klanten zijn natuurlijk ja, het leven, hè, de levenselixer van dat bedrijf. En uiteindelijk is dat bedrijf is data. Dus het schuurt heel erg bij mij.
5: Carlijn, wat is jouw eerste reactie op hun eerste reactie?
7: van de compensatie, dat snap ik. Want je moet daarin echt aantonen dat je zelf echt schade hebt geleden, doordat die data dus op straat is komen te liggen. In dit geval is het zeker een vertrouwenscrisis. Hebben ze daar goed aan gedaan door niet te betalen? Dat hoorde ik ook een beetje in jouw vraag terug. Ja, dat ligt heel erg aan het risico wat ze daarmee hebben genomen.
5: Nou, de topman zegt, het was mij vrij snel duidelijk dat het een onbetrouwbaar clubje was. Dus betalen biedt geen enkele garantie dat je dan van het gezeur af bent. Dus ja, hebben we dat niet gedaan.
7: Ja, dat laatste klopt. Hè? Dus cybersecurity zijn ze echt, experts zijn ze echt over eens dat betalen niet altijd de oplossing is. Maar als er nou een enorm groot risico is dat die data kan leiden tot identiteitsfraude en dat soort zaken, wat dus nog veel meer tot grotere claims gaat leiden, ja, dan kan een organisatie kiezen om daar wel aan de voorkant te betalen. Maar ja, dan hou je het dus wel in stand.
5: Het smult nu behoorlijk na, want het gaat over een hack en een lek in februari. De topman en overigens ook de topvrouw Tisha van Lammeren hebben nu van zich laten horen via verschillende media. Er zijn video's verspreid om klanten verder te informeren. De topman zegt in de Telegraaf: ik snap dat mensen meer wilden horen, maar juistheid moet prevaleren boven snelheid. Het laatste wat ik wilde was onjuiste informatie naar buiten brengen. En voor de mensen die de webcam aan hebben, die zien al een heftig schuddende Elske Doetse. Het hele lichaam doet inmiddels mee. Waarom was dit niet de juiste manier?
6: Ja, ik vind, ook al kan je niet de juiste informatie geven, is het belangrijk om te communiceren en niet om je in te houden. Dus alles, zo komt het op mij over, lijkt erop dat ze dingen proberen toch toe te dekken in plaats van dat ze transparant proberen te zijn. En transparant kan ook zijn dat je meldt dat je het niet weet, maar dat er wel iets aan de hand is. En dat stoort mij en niet voor niks. Ik heb misschien niet zoveel met overheidsinstanties, maar ik lees ook dat de autoriteit persoonsgegevens van de Rijksinspectie onderzoek gaat doen over de bewaartermijn van klantgegevens.
5: Ja, goed, dat is natuurlijk wat er nog meer speelt.
6: Dat zullen ze natuurlijk niet voor niks doen.
5: Nee, ze hebben ook wel gezegd, we moeten hiervan leren. We zullen toch nog eens kijken naar wat we allemaal bewaren en waarom en op welke plek. Want dat is wel duidelijk geworden door deze hack.
7: Ja.
5: Daar valt wel het nodige op aan te merken.
7: Nou, 100%. Als jij al jaren niet meer die klanten bedient en je behoudt alle gegevens, ja, dat wil je eigenlijk als klant ook niet. En ik denk dat er heel veel bedrijven hier les uit kunnen trekken en zeggen: oké, wij bewaren onze klantgegevens deze termijn, bijvoorbeeld maximaal een jaar. En daarna sturen we ook een bevestiging naar klanten dat die gegevens zijn verwijderd. En dan ben je transparant bezig. Dus, en ik ben het helemaal met Elske eens. Ze hadden veel meer moeten communiceren. Ook al heb je geen nieuws, gewoon laten horen dat je ermee bezig bent en welke stapjes je zet en wanneer je verwacht wel wat te kunnen vertellen. Want wat hier gebeurd is, en dat is hetzelfde met de compensatie, de klant voelt zich niet gezien en gehoord. En op het moment dat je dus dat niet doet als bedrijf, ja, dan ben je gewoon weg.
5: Leden van het panel, ik denk dat heel veel toch onder de noemer aansprakelijkheid en juridische consequenties te vatten valt. Want voor je het weet, zeg je iets wat je misschien niet had moeten zeggen en waardoor je in een hoek gedreven wordt, dus zeg je maar niets meer.
7: Wat kan je verkeerd zeggen?
6: Ik vind het ook een beetje neurotisch dat je dan gaat zeggen, ja, we communiceren niet, want anders brengen we mensen op ideeën. Nou, sorry, dan ja. Ja, dat duidt niet op dat je transparant wil zijn.
5: Nee. Ik denk dat het meer te maken heeft met dingen waar je achteraf op terug moet komen, maar die je dan toch al hebt gezegd en die
7: voor die massaclaim.
5: Ja,
7: bedoel
5: dat denk
7: ja.
5: ik.
7: Ja.
5: Ik
7: ja,
5: denk
7: dat
5: advocaten
7: kunnen
5: zeggen, niet bewegen, niet bewegen.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Ja, maar dan nog kan je communiceren. Kijk naar politici, die kunnen dat ook heel goed.
5: Ja, en ben je daar dan van onder de indruk? Als ze dan wel iets zeggen, maar niks zeggen?
6: Dan zeg je iets.
5: Ik ben benieuwd wat jullie te zeggen hebben over. Het is al een paar keer aangekondigd. 123inkt.nl.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
5: Elske Doets en Carlijn Lortie zijn de leden van het bedrijvenpanel. Er is onrust bij 123inkt.nl. De kantoorartikelengigant moet zijn vorig jaar ontslagen topman ruim een half miljoen euro aan ontslagvergoedingen betalen. RTL Nieuws is in die zaak gedoken. Volgens de rechter handelde het bedrijf daarmee ernstig verwijtbaar met zijn ontslag. Tegelijkertijd zijn er ook nog wat zorgen over de financiële resultaten. Al is het nog de vraag of we daar al met zekerheid iets over kunnen zeggen, want we wachten nog op de cijfers over 2024. En er werd een accountant aan de kant gezet. Jij was al begonnen met ontslagvergoedingen. Dus Carlijn, ja, ik geef jou graag als eerste het woord. Het gaat ook weer over een half miljoen.
7: Jongen, maar even, een oprichter die zijn eigen CEO er zo snel uitgooit, ja, die moet niet alleen naar die CEO kijken, maar ook in de spiegel. Want wat is daar gebeurd eigenlijk, hè? Dus ook hier, ontslagvergoeding krijg je niet voor niks. En die natuurlijk, wat Elske zei, van ja, het is wel, de drempel is wel vrij laag. Maar in dit geval is er wel heel veel gebeurd. En er stond in het artikel dat er 9 managers een brief hebben gestuurd.
5: Een motie van wantrouwen.
7: Het is niet één signaal. Het is echt een opgezette. Een coup.
5: Of wilde je iets anders zeggen?
7: Nee.
5: Dacht ik, help je even.
7: Nee, dank.
5: Dus die CEO die had beter moeten weten, want die heeft voor de rechter nog verklaard. Ja, maar ik ben zelf geschrokken van wat ik in ieder geval in financieel opzicht ook aantrof.
7: Ja.
5: Maar dan had hij er strakker op moeten zitten.
7: Ja, vanuit die CEO zou je kunnen zeggen, oké, doe je due diligence beter. Vanuit de oprichter kan je zeggen, hey, je haalt iemand binnen met een bepaald doel en die ziet hele andere dingen. Een oprichter ziet altijd heel veel kansen en de CEO die zag gewoon één bak ellende eigenlijk. Nou, en dan zit je dus niet op hetzelfde niveau eigenlijk.
5: Elske, ik wacht, inmiddels tot een antwoord.
6: Nou ja, ik vind het schokkend om te lezen, want het is niet een half miljoen uiteindelijk. Het is 9 ton wat hij mee heeft gekregen. Dus met alle toeters en bellen erbij. Ja, zoals ik er naar kijk, is dat 123 Inkt was buitengewoon winstgevend. Hè. Ze hadden in 2023 511 miljoen euro omzet en 14 miljoen euro winst. En het jaar daarvoor was dat zelfs 16 miljoen de winst. Nou, dat is niet verkeerd. En het is duidelijk dat die oprichter, want ja, ik wil toch wel even tegen Carlijn zeggen, wat is de rol nog van de oprichter?
7: Ja.
6: Want het is volgens mij, zoals ik het zie, nu van een investeringsmaatschappij.
7: Ja. Ja.
6: En dat heeft als doel, hè, want ze zijn nu al actief in 10 landen, er is een agressieve groeistrategie. Dat heeft als doel om dat bedrijf enorm te laten groeien. Dus de vraag is ook, hoeveel aandelen heeft die man nog en welke betrokkenheid is er überhaupt nog?
5: Want als die betrokkenheid wat afgenomen is en het aandelenpakket ook in omvang gering is, dan hoeft hij wat minder in de spiegel te kijken wat jou betreft.
6: Nou, ik wil nog niet eens over die spiegel hebben, maar goed. Dan is dus vervolgens wel mijns inziens heel duidelijk dat vanaf het begin er toch wantrouwen was naar die nieuwe, hè, die meneer Vos, die CEO, die dus in is gehuurd. Ja, dat niet voor niks. 9 moties van wantrouwen. En allemaal vooral toch op zijn leiderschap, financieel leiderschap. En op zijn kostenbeheersing.
5: Ja, hij krijgt overigens nog een ton mee, specifiek over de bonus van 2024, waar de cijfers dus nog niet van gedeponeerd zijn.
6: Ja. Ja, nou ja, dat is ook wel heel wonderlijk, want we zitten nu natuurlijk al in 2026. Maar ik neig dus heel erg. Ik ben geschrokken dat die rechter dus dat uitspreekt. Hè, die ernstig verwijtbaarheid. Want die man had dus geen controle. Je ziet dat gewoon aankomen. Vandaag de dag als leider van een bedrijf heb je, als het goed is, een dashboard waarop je elke dag kan zien hoe je bedrijf ervoor staat. Dus een accountant mag je nooit en te nimmer verrassen. Die is ook controlerend over hetgeen wat jij hebt gepresteerd
5: goed,
6: als bedrijf.
5: Daar kunnen we nog een boom over opzetten, want er is geen accountant op dit moment.
6: Nee, oké, maar
5: over dat jaar.
6: Dus hij schrok van wat de accountant rapporteerde en toen kwam er allemaal onrust en toen werd hij ontslagen. En nou ja, ik denk dan persoonlijk, stel dat meneer Vos wel nog gewoon de oprichter was en de DGA was, dan was hij nooit op deze manier eruit gekikt. En had hij ook niet dat geld gehad. En had gewoon die DGA die pijn moeten lijden dat het nu slecht gaat met het bedrijf. Dus hij is gewoon uit de bocht gevlogen.
7: Ja, daar kan daar zeker helemaal in meegaan, wat je zegt, Elske. Maar moet je nagaan wat er dus nu en aandacht en in de top allemaal gebeurt en dus geen aandacht is voor de groei en van het bedrijf eigenlijk. Hè? Dus
6: ja, maar het is al gewoon uit de bocht gevlogen, want ze maken geen winst meer. En je kan je ook afvragen, is zo'n agressieve groeistrategie verstandig in een markt waar kantoren steeds kleiner worden en er steeds meer hybride wordt gewerkt? Dus in hoeverre heb je nog bureaus en stoelen
5: het
6: allemaal
5: is wel heel veel
6: nodig?
5: Meer dan inkt, hè? Want als je op die website kijkt, een absolute aanrader overigens, dan kom je echt de hele wereld tegen. We gaan naar een zeer pikante zaak. Een Duits gezin won een rechtszaak omdat hun tour operator TUI de zogeheten handdoekjesoorlog bij een zwembad niet aanpakte. Het gezin kreeg een schadevergoeding. We zitten wel goed in de schadevergoedingen, moet ik zeggen. Omdat ze recht zouden hebben op een lichtbedje. Ah, dan is de vraag, wat blijft er nog over van die misschien toch wel irritante gewoonte om nog voordat je er gaat liggen uren van tevoren alvast een plekje te claimen. Moeten we hier nog in spiegels kijken, ook in deze zaak, of doen jullie dat allemaal niet?
7: Nee, ik doe dat niet.
5: Het wordt heel erg ongemakkelijk misschien.
6: Kijk, ik als je als hotel gewoon een goede policy hebt, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Dat is allereerst, ik zit natuurlijk in de reiswereld, is de aansprakelijkheid van tour operators op het moment dat ze een pakketreis verkopen. Daar gaat het hier om. Het gaat ook niet om een pakketreis van een paar honderd euro. Ze hebben een pakketreis geboekt van 7000 euro. Dus dat is echt wel een fix bedrag naar een Grieks eiland.
5: Moesten ze op de grond gaan liggen? Dat is toch
6: dat is misschien wat dramatisch geschetst, maar goed, oké. En ze hebben dus een vergoeding gekregen van 900 euro. Feit is dat primair is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het hotel om te zorgen dat dit goed loopt. Dus je moet inderdaad gewoon handdoeken weghalen of inderdaad niet toestaan dat mensen eigen handdoeken neerleggen. Maar als tour operator is het ook jouw taak om goed te kijken wat is het beleid, zijn er genoeg bedden?
5: Is het voor jou heel duidelijk dat de verantwoordelijkheid primair ligt bij dat hotel? Want de branchevereniging zegt...
6: Als het een pakketreis is, dan ben je altijd overkoepelend verantwoordelijk voor de diensten die je verkoopt.
5: Dus dan is het operator,
6: dit
5: toch?
6: Dit is terecht. Alleen, hoe ga je hier nu handen en voeten aangeven aan enerzijds heel irritant gedrag van mensen en anderzijds moet je dus ook inderdaad een strikt beleid voeren. Of in Amerika is het gewoon heel normaal dat hotels resort fees rekenen. Dat staat ook gespecificeerd op je nota. En het is heel pijnlijk dat je, weet ik wat, $50 per nacht moet betalen voor resort fee. Maar dat betekent dus dat ze handdoekjes neerleggen, dat er gratis zonnebrandolie is, dat ze een watertje brengen bij je. Ja, oké, dit was ook een dure reis, hè?
5: Ja, maar je zegt zelf dat je het pijnlijk vindt dat soort dingen blijkbaar nodig is.
6: Ja, dat is gewoon menselijk, heel naar menselijk gedrag, territoriaal gedrag, wat wij Nederlanders en Duitsers heel erg hebben.
5: Is die verantwoordelijkheid wat jou betreft ook zo duidelijk, Carlijn?
7: Ja, die verantwoordelijkheid is duidelijk, maar nog heel even over dat gedrag. Dat is eigenlijk ook te leiden naar een economisch model, de tragedy of the commons. Als je een stuk land hebt wat van iedereen is, dan gooit iedereen daar bijvoorbeeld zijn vee op. En binnen no time is dat helemaal opgevroten.
5: Dit is het klassieke voorbeeld.
7: Dit is het klassieke voorbeeld. Maar dat is zo beeldend. Dus wat gebeurt hier? Iedereen doet het, dus ik doe mee. Ja, en om dat te doorbreken moet je inderdaad echt handhaven.
5: Maar
7: dus
5: hoe moeilijk is het om te zeggen, oké, als er in dit hotel 100 gasten passen, dan zorgen we dat er ook 100 stoelen zijn, of ben ik dan simpel van geest?
7: Nou ja, wellicht is daar niet altijd ruimte voor. En het is net als met een flexkantoor. Daar ga je ook niet voor alle medewerkers die ook part-time werken een bureaustoel
5: Maar het is
7: neerzetten.
5: Een bittere strijd, begrijp ik. Want ik kwam als voorbeelden tegen van mensen die echt er 's nachts op uittrekken om alvast hun handdoekje te kunnen leggen, die dus hun nachten onderbreken. En dan zijn er weer hotels die ermee optreden en dan zeggen van luister eens, wij spuiten ritueel om 9 uur alles nat, zodat mensen dat 's nachts dan niet meer doen.
7: Ja.
5: Waar zijn we dan eigenlijk?
7: Waar zijn we in balans?
6: Het moet iets leuks zijn, vakantie, maar het is eigenlijk stressvol. Heel veel lijden. Ook omdat dat voor mensen ook stress geeft vakantie om uit hun dagelijkse routine te stappen.
5: Ja, maar jij wijst ook wel specifiek naar Nederlanders en Duitsers die dit zo ongeveer hebben uitgevonden. Ja, er zijn veel landen waar dit een aanzienlijk minder groot probleem is.
6: Wij staan daar echt onbekend, helaas. Ja.
7: Dus een beetje echt dat asociale. En
6: Italianen hebben meer dat gedrag dat ze zo'n soort kring maken in de zee, dat je daar niet doorheen kan komen.
7: Dan weet je wat ze in Italië doen op het strand? Daar kan je gewoon tevoren het hele seizoen je bedje reserveren, met als resultaat dat je daar tussen 80 lege bedjes zit en dat jij geen plekje meer hebt, alleen achteraan. Dus dat is in Italië het geval. Dus er is nog niet één oplossing
5: voor. Nee, want dan was ik wel eigenlijk met de afsluiting van dit panel, dacht ik, de oplossing.
7: Ja, de oplossing.
5: De fee heb ik gehoord van
6: resort vier rekenen en gewoon handdoeken weghalen. Dus als dat
7: zelf een huis boeken met eigen zwembad.
5: God, jeetje. Ja. Nou, de BNR-luisteraar voelt zich aangesproken, denk ik. Zelf een huis boeken met een eigen zwembad. Ik dank jullie voor de suggestie. Elske Doets van Doets Reizen en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
7: Dank je.
5: En tot de volgende keer. Waar gaat de volgende reis naartoe? Voor jullie?
6: Italië.
5: Italië, nou, let op de kring in de zee. En jij, Carlijn?
7: Oostenrijk.
5: Oh, en wat is daar iets waar je een beetje op moet letten? Om het leuk te hebben en niet gestrest terug te komen van
7: vakantie? Juist heel relaxed in de natuur wandelen.
6: Gewoon bloemetjes plukken.
7: Ja, zingen.
5: Carlijn gaat zingen en bloemetjes plukken. Weten we dat ook weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast via onder andere de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met een man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. Oekraïne heeft afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren dikke zwarte rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren een vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan. Dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK-voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van accu's voor golfkarretjes tot de backupstroom voor datacenters. De Intercell Groep biedt batterijen aan in alle soorten en maten. En dat doet het bedrijf tegenwoordig onder leiding van Jeroen Pietringa. Hij was onder andere het brein van de Wuppies en de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Houdt zich tegenwoordig dus bezig met laadpalen en noodaccu's. Hoe doe je dat? En komt zijn kennis vanuit Delft hem dan nog af en toe van pas? Hij is hier om het allemaal toe te lichten. Welkom.
11: Dankjewel, Thomas.
10: En je bent hier niet met lege handen gekomen, want dat gebeurt hoogst zelden. Jij hebt meegenomen een schilderij, kunstwerk dat uitzicht biedt op het centrum van Haarlem?
11: Nee, wat ik eigenlijk meegenomen heb, want ik vind als je ergens uitgenodigd wordt, zo ben ik opgevoed, dan neem je iets mee. Wat ik meegenomen heb is eigenlijk onze droom.
10: Oh.
11: En die verbeeldt eigenlijk op een grafische manier dat wij naar streven dat elke Europeaan elke dag een keer gebruik maakt van een batterij van Intercell. We hadden het net over Intel Inside, toevallig. Maar eigenlijk zit er in heel Europa ongelooflijk veel Intercell-batterijen in allerlei toepassingen.
10: Want jullie maken met Intercell batterijen, accu's. Ik merk dat ik dat door elkaar gebruik. Misschien is dat toch nog wel een onderscheid dat ik moet maken.
11: Dat deed ik ook. Ik voelde me een van mijn eerste vragen toen ik startte was ook, joh, wat is dan eigenlijk het verschil? En als ik het goed onthouden heb, is het verschil dat een accu van oudsher altijd opgeladen wordt en een batterij van origine eenmalig in gebruik is. Tegenwoordig noemen we batterijen, accu's ook batterijen. En die kan je dus natuurlijk ook hergebruiken.
10: Dus wat jullie maken is...
11: We zeggen altijd, dus ik zit in de batterijen. Maar het is een accubedrijf. Accu en ik kan het niet mooier maken. Accu's en batterijen.
10: Jij hebt in Delft gestudeerd. Maar als je kijkt naar jouw cv, dan kom je van alles tegen wat heel weinig met Delft en de Delftse kennis te maken heeft. Ik noemde net al eventjes dat jij je onder andere bezig hebt gehouden met de wippies en met de voetbalplaatjes. Dus dat geeft aan dat je ook wel kaas gegeten hebt van marketing. Is het dan nu nog een kwestie van veel domme vragen stellen? Of ben je gewoon technisch weer helemaal aangehaakt?
11: Nee, het is meer de categorie domme vragen stellen. Maar ik doe wel mijn best om aan te haken. Tuurlijk heb ik er baat bij dat ik een technische achtergrond heb. En het ook, dat ik stiekem ook een nerd ben die het ook dingen wil graag begrijpen. Daarom stap ik ook altijd weer in eigenlijk nieuwe uitdagingen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik inderdaad dicht bij een bedrijf zit waar de kern en tastbare techniek zit. En dat vind ik hartstikke leuk.
10: En dat bedrijf, dat is Intercell, de Intercell Groep. We moeten er toch nog eventjes kort ontleden, want dan weten we ook waar het zijn oorsprong vindt. Want jij bent niet begonnen bij Intercell, maar bij WeTac.
11: WeTac, ja.
10: WeTac, pardon. Nee. WeTac, dat kon ik zo niet erin aflezen. Want WeTac heeft Intercell overgenomen. Normaal gesproken zou je dan denken, WeTac blijft de naam die overeind blijft. Dat is nu niet zo. Waarom niet? Ja.
11: Nou, wij zeggen zelf dat we samen zijn gegaan. Ja. Het waren bedrijven van vergelijkbare dimensies.
10: Ik heb het persbericht ook gelezen, maar jij weet zelf ook dat toch niet echt gepruimd wordt als bedrijven echt helemaal samen gaan. Want ergens is er toch ook sprake van een fusie of een overname.
11: Ja, nou, het is een overname, maar nogmaals, intern werken we samen vanuit het feit dat we zijn samengegaan. WeTac en Intercell bestaan beide 40 jaar of meer. En bij het samengaan hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 januari dit jaar onder de naam Intercell verder te gaan. Omdat wij zo internationaal opereren dat Intercell eigenlijk gewoon beter landt dan WeTac. Dat is
10: en
11: mijn mening.
10: Waarom? Ik ga gewoon helemaal met jou mee, joh. Het is vrijdag. Waarom gingen jullie samen?
11: Wij gingen samen omdat wij beide eigenlijk vooraanstaande batterijbedrijven waren en zijn in Nederland. En dat er heel veel voordelen waren om samen te gaan. Het vergroot van onze handelstak enerzijds, maar ook heel veel batterij-expertise vanwege de batterijmaatwerkfabriek die Intercell had in Haarlem.
10: Ja, want als je zegt, wij zijn allebei vooraanstaande bedrijven, dat waren we ook op eigen kracht, dan is er dus niet een duidelijke noodzaak om samen te gaan. Soms kom je toch ook dit soort verbanden tegen, omdat de ene partij het zonder die andere niet redt. Dat was hier niet aan de orde.
11: Dat was hier niet aan de orde, zeker niet. Wat wel zo is, dat die schaalgrootte ons wel meer in staat stelt om te investeren in onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van batterijen. En dat op de schaal van Europa. Denk aan verduurzaming, denk aan veiligheid. We hadden het net al heel kort over Made in Europe. Daar zijn best wel veel speelkapitaal voor nodig. En dat kan je samen, sta je sterker dan in je eentje.
10: Dus het was misschien toch nodig met de blik.
11: Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk wel, op dat moment niet.
10: Ja, ik las nog een persbericht, want vlak voordat jij aantrad bij WeTac heeft Nordian, dat is een investeringsmaatschappij, een meerderheidsbelang genomen in dat bedrijf. Als je dat dan terugleest, dan staat er het huidige managementteam, dat al sinds 2009 verantwoordelijk is, dat zal betrokken en actief blijven. En toen in één keer kwam jij op het toneel. Wat is er dan nog overgebleven van die belofte dat het met name het huidige managementteam zou zijn dat dit zou moeten dragen?
11: Ja, beloftes van voor mijn tijd zou je dan eigenlijk aan hun moeten vragen. Want dat weet ik niet. Maar wat wel zo was, is dat de grote aandeelhouder of de algemeen directeur van WeTac ook al had aangegeven bij de overname dat hij daar eigenlijk op relatief korte termijn ook wel wilde een stap terug doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de algemeen directeur van Intercell. Dus daarmee ben ik...
10: Er ontstond een logische vacature en jij hebt hem ingevuld.
11: Ja.
10: En waarom eigenlijk? Want je zegt, ik vind het wel prettig om weer eens echt duidelijk met iets bezig te zijn en het technische hart weer een sprongetje te laten maken. Maar lag het nou zo voor de hand?
11: Nou, misschien niet, maar voor mij lag wel voor de hand dat ik, terwijl ik me aan het verdiepen was wat ik wilde gaan doen, dat ik graag een maatschappelijke bijdrage wilde doen. En ik voelde me heel erg verbonden met de energietransitie. En batterijen spelen daar ontegenzeggelijk een grote rol in.
10: Ja, dat is ook zo. En dat kun je zo breed maken als je zelf wil. Als je kijkt naar wat jullie dan doen, hebben jullie dat duidelijk opgedeeld in 4 divisies?
11: 4 divisies, ja.
10: Nou, vertel eens.
11: Ja, nou, we hebben een handelstak bestaande uit 2 divisies. Die noemen we zelf Motive. Dat gaat eigenlijk om batterijen voor kleine elektrische voertuigen. Groter dan een fiets, kleiner dan een auto. Denk aan schaarliften, vegerschopmachines, golfkarretjes. We hebben een handelstak die heet Standby. Dat gaat over backupstroom voor kritieke systemen. We hadden het al even over datacenters, maar ook telecom, ziekenhuizen. Daar zijn we ook heel groot in Europa. En dan hebben we een tak die zich meer vanuit de lithiumhub in Haarlem opereert. Dat is de energieopslag, storage noemen we dat. Waarbij we naar de aanleiding ook voor netcongestie energievoorziening op orde kunnen krijgen. En elektrificatie, het ombouwen van dieselmachines naar elektrische machines. Met name off-road, waarin we maatwerkbatterijen maken.
12: En ik dacht, ik ga shoppen, ik ben op jullie website geweest. Dan kom je in het assortiment verschillende accu's tegen. Van ook nog weer verschillende merken, dus onder verschillende namen verkrijgbaar.
11: Ja.
12: Is dat dan jullie eigen merk of maken jullie accu's in opdracht van anderen?
11: Wij hebben inderdaad verschillende merken. Verreweg het grootste deel zijn onze eigen merken. En dus ik weet niet welke merk jij gezien had, maar de meeste van de merken die je daar ziet.
12: Een hele Tristan merken,
11: ja,
12: zag ik.
11: Ja, klopt. We verkopen ook wat A-merken, die gewoon een grote, goede naam hebben. En daar zijn we dan een distributeur van. En het maken van merken doen wij onder ons eigen merk, Cellpower. En dat is specifiek voor die elektrificatiedivisie, waar we het ombouwen doen van dieselmachines. Of dat nou off-road is of inner city. Daar bouwen we eigenlijk de dieselmachine om naar een elektrische machine.
12: Jij noemde net al Haarlem en ik dacht ook dus op het verkeerde been gezet. Ik kijk hier nu, terwijl wij dit gesprek voeren, naar iets wat met Haarlem te maken heeft. Want daar staat een grote fabriek. Dat is in jouw woorden een hub.
11: Ja.
12: Wat gebeurt daar in Haarlem?
11: In Haarlem hebben we eigenlijk sinds mei vorig jaar, dus heel recent, hebben we misschien wel de meest moderne lithiumopslag en assemblyfabriek van Europa staan. Waarin wij in staat zijn om volgens de allernieuwste en strenge wetgeving met lithium te mogen werken en op te slaan. En daar zul je dus al onze activiteiten, want in al die 4 divisies is lithium een belangrijk onderdeel. Maar met name daar waar we zelf maken, kan je voorstellen dat de fabriek.
12: Leid mij eens rond door die fabriek. Wat gebeurt er dan? Want veiligheid is een belangrijke vereiste. Er is heel veel wetgeving waar je aan moet voldoen. Maar stel, je doet de deur daar open en ik meld me. Wat zie ik daar dan? Ja. Hoe ziet die productie eruit?
11: Nou, kom vooral een keer langs, zou ik zeggen. Maar wat je nu zou zien als je door zou lopen, is dat je. We hebben een aantal vloeren waar gewoon echt een productielijn staat, waarin batterijen bij elkaar gezet worden. Dus de cellen, modules, maar ook een BMS met een wat jargon. Batterijmanagement systemen die erin gezet worden. Onze eigen controls, die we zelf, Europese controlmechanismes die we erin zetten.
12: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
11: Heel moeilijk. Nee.
12: Ja, dat dacht ik wel.
11: Nou, kijk, het vergt zeker heel veel expertise. Wij zien onszelf ook graag als meer dan 150 batterijnerds. Dus we zijn echt dag en nacht bezig om die kwaliteit en service te bieden. Dus het is zeker niet dat iedereen het kan doen. Het is ook niet dat je ermee naar de maan kan.
12: En het is ook niet zo dat het alleen maar Europees is, want het wordt hier in elkaar gezet. En je gaf al aan, er zit een flinke dot Europa in. Maar de cellen, waar je net ook al over sprak, die batterijcellen, die komen dan weer uit China.
11: Dat is correct.
12: Terwijl het voor jullie van belang is om duidelijk aan te geven, wij zijn een Europese alternatief.
11: Ja.
12: Wat blijft daar dan toch nog weer van over?
11: Nou, we halen inderdaad cellen uit China. Overigens niet alleen uit China, ook uit Vietnam, ook uit de Emiraten. En we zijn ook bezig natuurlijk hier in Europa.
12: Het is natuurlijk logisch dat ik nu vraag naar China, want die relatie die staat onder hoogspanning.
11: Ja, dat klopt. Wat wij natuurlijk in de markt merken is dat mensen willen het liefst dat het helemaal uit Europa komt. Wij ook, maar ze willen tegelijkertijd natuurlijk ook een goede prijs. En de kwaliteit en prijs die nu uit China komt op het celgebied is eigenlijk ongeëvenaard. Daar kunnen we in Europa niet aan tippen.
12: Want wat is dat, een batterijcel? Ja, nu we toch de diepte ingaan. Dat lijkt me onontbeerlijk, dat heb je nodig. Maar wat is de cel van de batterij? Dat is gewoon het wezen van de batterij.
11: Ja, dus daar zitten in een anode en een kathode en elektrolyt, waarin eigenlijk, ik weet niet hoe technisch je het wil maken, maar waarin eigenlijk
12: zo technisch kan nog net.
11: De elektronen opgeslagen worden om en daarmee de energie, zodat die dan van de ene naar de andere weer kan gaan op het moment dat je het wil ontladen en gebruiken.
12: Maar jullie maken dus heel duidelijk een afweging tussen prijs en kwaliteit en dan zeg je, het komt toch uit China. Is het er nog niet in Europa of is het er wel maar veel duurder?
11: Nou, waar we het net ook even hadden over Ford, het bericht van Ford wat voorbij kwam. Het is in Europa zo dat het veel duurder is, maar het is ook nog niet van de kwaliteit als in China. En de investeringen en pogingen die gedaan zijn, denk aan Northvolt, maar denk ook aan, ik ben even de naam vergeten, van het Noorse bedrijf wat vorige week failliet is gaan.
12: Maar Northvolt is wel een bekend voorbeeld van een Europese belofte die toch ook wel wat tegenwind ontving. En uiteindelijk dacht ik vorig jaar ook faillissement moest aanvragen.
11: Ja, vorig jaar of zelfs dat jaar daarvoor. En wat blijkt is gewoon dat op grote schaal hoogwaardige kwaliteit lithiumcellen maken is echt nog een vak apart waar we in Europa niet aan kunnen tippen voor hetgene wat in China gebeurt. Dat betekent dat ze dat op een schaal doen waardoor ook hun prijs scherp is. En daar maken we gebruik van. Maar wat wij daaraan toevoegen, en dat is denk ik een verschil dan van direct in China kopen, is dat we vanuit de Europese gedachte de kwaliteit waarborgen. Met een BMS, met de controle panels die we eraan toevoegen, zodat zowel geen Chinees, maar ook geen Amerikaan in die batterij kan, als die hier in Europa staat. Ja,
12: maar proef ik toch een beetje in jouw woorden dat als er een Europees alternatief is, dat ook nog betaalbaar is, dat je die afhankelijkheid zo snel mogelijk wil afbouwen?
11: Daar zijn we actief mee bezig. Om te zoeken naar partners en fabrikanten die daar toekomst in zien. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, in alle eerlijkheid en helaas. Maar dat is iets waar we continu mee bezig zijn.
12: Want wat weten jullie dan van die Chinese leverancier? Dan moet je natuurlijk ook eigenlijk diep de keten induiken. Want het gaat hier over grondstoffen. Er gaat ook wel eens wat mis. Als je het hebt over lithium, over kobalt, over de winning daarvan, over de mensen die werken in dat eerste stadium. Nou, begin er maar aan.
11: Nou, dat klopt. Twee dingen daarover. Eén is, onze lithiumoplossing is wat heet LFP, lithium ijzerfosfaat. Dat is dus niet, daar zit dus geen kobalt in. Dus heel veel van die misstanden gebeuren bij NMC, dus met kobalt ingrediënt. Maar wat wij belangrijk vinden is dat wij werken met al meer dan 20 jaar met onze grootste leveranciers in China. Dus we hebben langdurige relaties waarin we inderdaad tot heel diep in de keten met elkaar weten wat er speelt.
12: Dus als jij nu op de radio zegt, we zijn actief bezig om te kijken of er Europese alternatieven zijn, dan schop je ze daar een beetje tegen de schenen.
11: Nee, dat denk ik zelf niet. Sterker nog, ik ga over 2 weken weer naar China toe. Zij zijn zelf ook actief bezig om fabrieken in Europa neer te zetten. Dus het is een continue dialoog. En om nog even het punt af te maken over die veiligheid in die keten, dat bepalen we niet zelf. Daar hebben we natuurlijk ook externe audits voor. En we hebben ook niet voor niks daarmee het gouden certificaat van EcoVadis, waardoor we bij de 50% meest duurzame bedrijven van de wereld
12: het
11: horen.
12: Het gouden certificaat van EcoVadis.
11: Correct.
12: Dat krijg je echt niet zomaar.
11: Dat krijg je zeker niet zomaar. En ook zeker niet als een batterijbedrijf.
12: Nee. We gaan even door over dat thema Europa in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De urgentie bij bedrijven en overheden om Europees te winkelen, die is wel duidelijk nu. Of nee hoor, die boodschap moet nog steviger worden uitgedragen.
11: Europees winkelen?
12: Nou, dus Europees proberen.
11: Made in Europe?
12: Ja.
11: Daar ben ik voor.
12: Ja, daar ben je voor, maar is het ook duidelijk bij eventuele klanten dat het echt een voordeel biedt als je werkt met Europese bedrijven? Dus kunnen jullie daar al iets op winnen?
11: Zeker, meer en meer. Er zijn ook tenders geweest waar we die eerst op prijs verloren en dat ze terugkwamen omdat ze voor ons kozen, niet voor een Chinees, omdat de raad van bestuur zegt, we willen met Europees bedrijf.
12: Want je ziet natuurlijk op andere vlakken, noem maar iets wat politiek heel gevoelig ligt, dat er wel degelijk wordt gekeken naar prijzen en dat Europa, dat stempel, dat Made in Europe, er dan toch wat minder toe doet. Maar jij ziet in jouw omgeving al dat dat wel degelijk van meerwaarde is.
11: Zeker. En ik geloof niet zozeer in zwart-wit. Het gaat ook niet of het 100% Made in Europe is. Het gaat erom dat je die dingen die belangrijk zijn, die kritiek zijn in een systeem, dat je die in Europa de volledige controle over houdt. En dat proberen wij dus ook met onze batterijen.
12: En is Europa dan genoeg? Want jullie bedienen heel veel landen. Dus vanuit Nederland, vanuit Haarlem?
11: Nou, we hebben ook nog 6 vestigingen in het buitenland. Dus we hebben 8 kantoren. We bedienen 28 landen en we hebben een focus op Europa. En dat is voorlopig wel groot genoeg.
12: En hebben die andere landen, die Europese landen, dan niet hun eigen acculeveranciers die ongeveer hetzelfde kunnen? Dat ze denken, ja, waarom zouden wij over de grens kijken, waarom zouden wij het in Nederland halen? Ja.
11: Er zijn zeker concurrenten, ook in het buitenland. Maar het grote verschil is eigenlijk dat wij investeren op zowel die duurzaamheid, die EcoVadis waar ik het over had, en op dat Made in Europe als het gaat om controle en veiligheid in onze systemen.
12: Ja. Hoe groot is dan die dreiging? Want je noemt nu een paar keer die controle, die is essentieel.
11: Ja.
12: omdat er vaak wordt meegekeken of dat in ieder geval kan?
11: Ja, in eigenlijk met, zeg maar, in de lithiumsystemen zit heel veel technologie in. En ook toegang tot cloud-oplossingen. En ik denk dat het gewoon gezond verstand is dat je als Europa daar een streep zet van, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar we willen wel zelf de controle hebben over onze eigen technische spullen. En dat merken we ook bij onze klanten.
12: Met hoeveel zekerheid durf je dan te zeggen dat het bij jullie waterdicht is?
11: Nou, kijk, met zekerheid zeggen dat iets waterdicht is, dat is niet. Dat kan je eigenlijk nooit doen. Maar ik durf wel te zeggen dat wij er alles aan doen. En we hebben dat tot op heden ook geen problemen mee gehad. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
12: En jullie hebben grote klanten. Dan maken we nu even een sprong naar Q8.
11: Ja.
12: Wat gaan jullie voor dat bedrijf doen?
11: Nou, Q8 is een van onze klanten waar we een begin maken met het leveren van batterij voor de opslag. Dus je moet je voorstellen dat een tankstation, die had altijd een elektriciteitsaansluiting om hun winkel te bedienen. Nu moeten ze elektrisch laden, want ze willen dat eigenlijk mensen nog steeds in hun winkel komen. Maar ja, met een elektrische auto hoef je niet langs het tankstation. Nou, daarvoor is die aansluiting te klein, de beroemde netcongestie. En daar is een batterij een goede oplossing voor om die bij wijze van spreken 's nachts op te laden en 's avonds of en overdag te gebruiken voor het laden van auto's. Ja. En onze systemen doen dat. We beginnen met een tiental vestigingen, maar dat gaat over de hele Benelux. En we doen het niet alleen voor Q8. Primeur is dat we ook een contract hebben met BP, Puls in Spanje en Portugal. En we deden het ook al voor Avia. Dus de hele charging, EV-charging, is echt een focusgebied voor ons.
12: Je hoeft dus ook geen exclusiviteit af te spreken. Je kunt de hele branche bedienen.
11: Ik denk dat kwaliteit voorop staat.
12: Ah, nou ja, vanzelfsprekend. Ja, ja. En je noemt dan netcongestie. Er wordt in ieder geval gezegd dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van netcongestie. Maar als je het zakelijk zou bekijken, als je puur je commerciële bril opzet, dan rinkelt de kassa, denk ik, zolang er netcongestie is. Nou, is er een grotere noodzaak voor batterijen inzet?
11: Ik denk dat de invalshoek iets anders is. De invalshoek is namelijk dat de energiebehoefte is eentje die groot is en die nu al moeilijk in voorzien kan worden. En die wordt alleen maar groter. En ik denk dat elke puzzel in die energievoorziening, waar batterijen één puzzelstuk van is, dat is here to stay. Dus ik geloof er niet in van het is even net congestie en over 2 jaar is het afgelopen.
12: Nou ja, maar je zou kunnen denken, hè, kunnen we dat net niet veel beter gebruiken? Kun je je aansluiting niet beter gebruiken? Kun je dat optimaliseren? Je kunt het makkelijker maken om op dat moment overtollige energie te verkopen.
11: Zeker. En dus ik ben daar ook helemaal voor. We zijn voorstander van dat op alle mogelijke manieren de energievoorziening wordt zeker gesteld tegen een goede prijs. En batterijen zijn daar een belangrijk onderdeel van.
12: Ja. Maar zouden die batterijen dan bijvoorbeeld, of andere oplossingen die jullie aanbieden, want ik kwam op jullie site ook het belangrijke kopje subsidie tegen, moeten worden aangemoedigd?
11: Nou, kijk, mijn persoonlijke mening daarover is dat energie is de basis eigenlijk van alles. Alle onze activiteiten. Zelfs als mens moet je eten voor energie om wat te doen. En dat geldt ook voor alle maatschappelijke activiteiten. Dus ik vind dat, volgens mij zei Remco de Boer dat deze week in de technische briefing. Ja, in de Tweede Kamer inderdaad. Over dat energie zou geen politiek onderwerp moeten zijn, anders dan erin voorzien dat we dat tegen de juiste kwaliteit en de juiste prijs hier hebben.
12: Dat begrijp ik, maar de juiste prijs, dat wordt dus bijvoorbeeld ook nog beïnvloed door subsidies. Ik zou denken, als het zo logisch is als wat, dat we allemaal als mens of als bedrijf, als huishouden energie nodig hebben. En jullie kunnen dat beter managen door bijvoorbeeld de batterijen en de andere oplossingen die we hebben besproken. Ja. Waarom is er dan nog subsidie voor nodig? Blijkbaar werkt de markt nog niet zo goed.
11: Nou, je hebt wel een bepaalde initiële investering die gedaan moet worden. En daar is in de markt, zeker in de huidige onzekerheid, kan een subsidie dat wel goed op gang krijgen. Zeker als je het ook weer gaat vergelijken met China. Eén leverancier van ons die zegt gewoon dat die uitgenodigd wordt door een provincie om daar een fabriek neer te zetten. Geheel kosten, hoeft geen huur te betalen. Enige verplichting, mensen aannemen. Nou, dat maakt het wel heel lastig om een fabriek in Europa neer te zetten concurrentie is. En ik denk dat wij echt met z'n allen, dan bedoel ik mee burgers, bedrijven en overheid, die energievoorziening als een basisbehoefte moeten zien en daar langetermijn keuze
12: voor
11: maken.
12: Maar wie ziet dat niet als een basisbehoefte?
11: Nou, omdat ik vind dat het soms gepolitiseerd wordt, dat we daar een standpunt in moeten nemen. Het standpunt zou moeten zijn, het moet er gewoon zijn.
12: Ja, maar het standpunt is dan, je kunt het nog wel politiek maken als je kijkt naar wat is dan belangrijk. Het gaat om beschikbaarheid, het gaat om betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
11: Ja.
12: dat kost ook allemaal geld. Daarom. En we hebben ook geld nodig voor onze NAVO-doelstellingen... Ja. voor de sociale zekerheid. Je kunt het zo gek niet verzinnen of we hebben er geld voor nodig. Ja. Dus dan moet je politieke afwegingen maken... wat je op dat moment belangrijk vindt.
11: Dat klopt, en daarom ben ik gelukkig geen politicus. Maar ik durf wel te zeggen dat energie de basis is van alles.
12: Jon Pieter was hier van Intercel. Fijn dat je er was.
11: Graag gedaan.
12: En leuk dat je wat meenam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen woensdag had met Peter de Laat. Hij is de topman van Brunel, internationaal detacheerder... over alle mensen die toch nog werken in het Midden-Oosten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Q.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is

0: BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. De Emiraten in het Midden-Oosten hebben nog geen idee wie achter de droneaanval bij hun kerncentrale zit. Duidelijk is in ieder geval wel dat de drone in het westen de grens overging. Na de aanval brak brand uit in een generator van de kerncentrale. Er raakte niemand gewond. Twee andere drones zijn onderschept. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
3: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij. Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van twee co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongen.
4: Goeiedag. Goeiedag.
3: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
4: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
3: Ja.
4: Nou, mag je even snel hoofd? Nee, heb ik al gedaan. 66 miljard dollar ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid Bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna 12 miljard dollar aan nieuw kapitaal weten op te halen.
3: Ja.
4: In een bear market, hè?
3: Best wel knap. Ja,
4: dus, wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
3: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
4: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze 5,5 miljard dollar mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna 700 miljoen dollar aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard eerste kwartaal.
3: Kan gebeuren.
4: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, 12,5 miljard dollar.
3: Ja.
4: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was 124 miljoen dollar. Ja. Dat heeft dan een betrekking natuurlijk op strategy, het softwarebedrijf.
3: Ja, business intelligence. Ja. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
4: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
3: ja, want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market, ja?
5: Ja, nou kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers. Namelijk, ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend. Als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 460 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Ja. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
3: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
5: Maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan dat hij bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. Waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een boelmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds. Ja. Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
3: Ja, oké. Okay, dus
4: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar ook ja, in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
3: Helemaal
4: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
3: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
4: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin. Ja. Helemaal onderaan de streep. Ja. Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt strategy om.
3: Precies.
4: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
3: Ja, duidelijk. Nou goed, het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor, ja, toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen, in de mond nam.
4: Schrikken.
3: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
4: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
3: Ja.
4: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, ja, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er,
3: ja, anderhalf miljard alles bij elkaar volgens mij
4: uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, daar kan een stukje vandaan komen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
3: Ja.
4: Dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is wel eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
3: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
4: Eigenlijk wel.
5: Als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
3: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
5: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan hij die dat noemen ze tax loss harvesting, kan hij dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
4: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen. Dat hij soms gewoon wat bitcoin moet verkopen.
3: Ja, ja, hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
4: Het inenten van de markt.
3: Ja, ja, exact.
4: Ja. Ja, om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
3: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
5: Ja. Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
3: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
4: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
3: Jij bent hoe dan ook fan, wil je
4: afgelopen
3: zeggen.
4: Afgelopen jaar. Ik ben niet zo fanboyerig aangelegd. Nee. Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat hij heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden. Denk ik.
3: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
4: Ja, zolang bitcoin bestaat en zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. Nou, dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
3: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaak is overleefd, dan ultieme bewijs dat zijn businessmodel met Strategy toch wel werkt. Op
4: dat dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
3: Ja.
4: En dat vergeten mensen wel eens. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
3: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
5: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
3: Okay.
5: Dus voor bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Hè, ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%. De Magnificent 7 plus 4%.
3: Ja.
5: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En nou, de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15% of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven we ook niet per se.
3: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. Dat is allemaal niet heel bijzonder.
5: Ja,
3: in de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de bullmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
5: Ja, als we het in de cryptomarkt over de bullmarkt en de bearmarkt hebben, Dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen. Ja. En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober... zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
3: Ja.
5: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
3: Ja.
5: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, hey, dit is de boelmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
3: Precies.
5: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
3: Ja.
5: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
3: Ja.
5: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, echt heel beperkt. En dus zou ik zeggen, het meest logische om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bear market regime zitten.
3: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bear market. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bear market. Dit is dan een rally in die milde bear market.
5: Ja. Zoals je in een bullmarkt correcties hebt, heb je in een bear market ook correcties. Ja. Nee, die zijn allemaal omhoog natuurlijk.
3: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bear market wel definitief voor wel te zeggen?
5: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
3: Okay.
5: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000. Dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winst aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
3: Die durven weer een beetje.
5: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
3: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten.
5: Zeker.
3: Dat kan ik alvast beloven.
5: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
3: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minste. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder. Peter, jij hebt het rapport gelezen.
4: Zeker.
3: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest?
4: ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathy Wood, zeg je misschien wel iets, de oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
3: Dat kan je wel zeggen,
4: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing, maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel, en dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Na, after. Feitelijk. Ja, after the fall.
3: Okay, nou, ja. Het zijn heel rationeel, ja. Blijkt bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
4: Ah, ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
3: Ze bellen ook vaak.
4: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boelers. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Ja. Dus dat zien zij als bearish signalen. Dan hebben ze het ook nog over kwantumrisico's, daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze, ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan, waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na, ja. Wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van, oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt, ja, of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
3: is weg.
4: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen, en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ik kijk ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin. Ja. Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die fall in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
3: voorzichtig, positief.
4: We zien bodemvorming. We zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
3: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
5: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, ja, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
3: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. markt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter. Allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
1: Kozijnen. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. De transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
4: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. De Emiraten in het Midden-Oosten hebben nog geen idee wie achter de droneaanval bij hun kerncentrale zit. Duidelijk is in ieder geval wel dat de drone in het westen de grens overging. Na de aanval brak brand uit in een generator van de kerncentrale. Er raakte niemand gewond. Twee andere drones zijn onderschept. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
7: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
8: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
9: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
10: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
11: AppLovin.
10: Okay.
11: They founded by Nick Lovin.
12: Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoel van Eén Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
12: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met McDonald's. I'm loving it. AppLovin.
13: Ja, daar begrijp ik wel iets van. Ja. Terwijl dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
12: Helemaal niks. Nee.
13: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
12: Ja.
13: Dus echt tech in optima forma.
12: Ja.
13: Helemaal van nu.
12: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
13: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet, of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
12: Wat doen ze dan
13: namelijk
12: precies?
13: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk, en dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het, en AppLovin verdient geld.
12: Ja, nou ja, bijvoorbeeld, hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo, en dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
13: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin, waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin, want dat zie je niet.
12: Nee, je ziet alleen de merknaam.
13: Je hebt een advertentieplatform. Nou, dat komt straks wel een paar keer voorbij. Dat is de Axon Engine, zit daarachter.
12: Axon Engine?
13: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
12: Dat gaat kopen.
13: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
12: dus als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
13: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan, dat is Max. Dan heb je ook nog Adjust, dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van welke campagnes werken er nu.
12: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké, okay,
13: nou, dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van, ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertenties krijgen te zien.
12: Nou, dan weten we nu perfect
13: van
12: wat
13: alles.
12: AppLovin
13: het is dus
12: doet.
13: Een marketingplatform voor bedrijven. En via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
12: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
13: We hebben het niet in portefeuille. En,
12: maar dat had zomaar gekund.
13: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zitten we dan naar te kijken en denk, maar dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
12: Nee.
13: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
12: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Hè, denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
13: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
12: Nee.
13: En in dit geval, het bedrijf bestaat sinds 2012. Daar ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. En, of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
12: Ja.
13: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
12: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
14: Patrick Bryson, live from the Big Apple, BNR Election Center.
15: Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
12: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin'. Adam Foroughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin' doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Een van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
16: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
17: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
16: And you landed on McLovin.
17: Have you actually ever met anyone named McLovin?
16: No, that's why you picked a dumb fucking name.
17: Fuck you.
12: McLovin werd op deze manier...
5: Als je met golf weer, hè?
12: Ja, eigenlijk wel, ja.
5: It.
12: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley-types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar McLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Foroughi en zijn kompanen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
5: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
12: Het is Angry Birds. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik, de groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers, die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste twee jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
5: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
12: Nee.
5: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van $2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs
13: op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat. Oh, en je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
12: Er is veel gebeurd, zeg maar.
13: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
12: Ja, nou, dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Ja. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt AppLovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
18: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
12: Zo, oké, dit is ingewikkeld. Maar waar het kort gezegd op neerkomt, is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
13: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu $400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
12: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
13: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
12: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
13: Dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
12: Ja.
13: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
12: Meer data.
13: En meer data. Die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
12: Ja, en dat is wereldwijd,
13: gaming.
12: Hè?
13: Wereldwijd,
12: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
13: Ja, zonder dat we doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer, dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
12: Mm-hmm.
13: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet. Okay. Tenminste niet voor wat betreft de apps.
12: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
13: Ja.
12: Maar dat is niet het enige sterke punt, neem ik
13: aan. Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
12: 1000 man personeel.
13: Ja, dat je zegt van, anderhalf miljard omzet, maar er staat dan een paar honderd miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
12: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
13: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
12: Ja.
13: Dus of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, AppLovin, wie kent het? Als ik had gezegd van nou, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op dat veiling platform advertenties in te kopen.
12: Ja, heeft niemand een idee?
13: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
12: Kans, ja.
13: Dus daarbovenop. Ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dat is net als met Google, of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat die shortsellers actief daarop inspelen.
12: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
13: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
12: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
13: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
12: het
13: impact.
12: Het doet dus wel iets. Ja. Ja.
13: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
12: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
13: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Whirl-platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat

0: zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
1: Nee, dus
0: als je kijkt hoe groot
1: nog
0: de markt is.
1: Ja, oké. Okay. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
0: Ja.
1: Zijn er dan wel bedreigingen?
0: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
1: Dat hebben ze nu nog niet.
0: Nee, maar ze hebben
1: dat
0: wel
1: is allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
0: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok, nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
1: Ja.
0: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
1: Oké, okay, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
0: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google en daarna misschien Amazon.
1: Mm-hmm.
0: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder in.
1: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
0: Ja.
1: Oké, okay, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
0: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. Mm-hmm. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
1: Wat een sprong, joh.
0: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
1: Ja, nou, dus dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
0: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
1: Ja.
0: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
1: Ja.
0: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegenzit, als de marges dunner worden of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
1: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
0: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, hè, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
1: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
0: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel naar het toch wel super internationale AppLovin.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk?
0: Zeker. Vooral
1: ik ben
0: doen.
1: Nina van den Dungen.
0: En ik ben Jim Terpoering.

0: Tot volgende week.
1: Truly's met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen.

0: Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. In Spanje lijkt de partij van premier Sanchez tegen verlies aan te lopen bij de regionale verkiezingen in Andalusia. De stemming wordt gezien als graadmeter voor de landelijke verkiezingen van volgend jaar. Volgens een exit poll blijft de partij van Sanchez steken op 29 en haalt Partido Popular het dubbele. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ni me yo je she pai. Dat is Fries. Nee, dat is Mandarijn voor you don't have the cards. Misschien is dat wel de boodschap die Xi Jinping deze week subtiel aan Donald Trump meegeeft tijdens hun ontmoeting. Want Trump zit met een blijvend blokkerend Iran en in eigen land met rechters die zijn importheffingen ondermijnen. Niet een fantastisch uitgangspunt voor een bezoek aan de grote rivaal. En je zou denken dat het managen van de relatie met China al ingewikkeld genoeg is, maar Trump had deze week nog een grote uitdaging. Een nieuwe kleur uitzoeken voor de reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington.
1: I picked American flag. It was called American flag blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time.
0: Maar de kosten lopen op, net als de irritatie bij de inwoners van Washington. En dus betaalt de regering zich blauw en ergere Washingtonians zich groen en geel. Dit is aflevering 346 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een net ontwakend Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc in een podcaststudio en straks ook van Jean, want die gaat zorgen dat het allemaal mooi online komt. En het is hier verdomd koud, vind ik, voor bijna zomer.
0: Ja. Oh, ja. Nou, hier schijnt het zonnetje, maar het is toch een beetje vroeg, hè, als we elkaar spreken. Dus voor mij is dit de woensdagochtend. En voor jou begin van de middag, hè, in Nederland.
2: Ja, dus, ja, en even voor de duidelijkheid. We nemen dus een dagje vroeger op dan we normaal doen. Ja. Doen we het altijd op donderdag. En dat heeft te maken met hemelvaart.
0: Ja, precies. En ik zit hier aan de koffie, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, net als de mensen om me heen. Dus have mercy. Maar eerst, Bernard, jij mag aftrappen. Wat viel jou op deze week?
2: Ja, mijn oog viel op een, vond ik, behoorlijk onthullend verhaal op de nieuwssite Axios. En dat ging over de enorme armoede die heerst onder bejaarden, oudere mensen, in de suburbs, in die bekende Amerikaanse voorsteden. En daar keek ik enorm van op. Want ja, ik heb bijna 20 jaar in zo'n suburb gewoond. En dat is allemaal villaatjes en mooie huizen. Ik dacht altijd dat ik daar veruit de armste was.
0: Ja, wij hebben echt dat filmbeeld daar dan van. Precies. Grote opritten, drie auto's voor de deur, dat soort dingen.
2: Ja, precies. En nou blijkt dus dat in dat soort wijken, in ook voor de hand liggende staten zoals Arizona, waar veel bejaarden wonen, Florida, waar veel bejaarden wonen, New York, dat in die buitenwijken dus opmerkelijk veel armoede heerst onder oudere mensen. En de problemen lijken erg op elkaar. Ze hebben slechte toegang tot bijvoorbeeld medische faciliteiten. Dat is in die buitenwijken altijd wat lastiger. Er is niet of nauwelijks vervoer, geen openbaar vervoer. Dat klopt, dat herinner ik me nog. Want waar ik woonde kon je uitsluitend met een taxi komen, of lopend als je dat wilde, of met de fiets of met de auto, maar er was geen bus. Dus je moest het maar uitzoeken. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar waarom zit ik? Het zijn er heel veel, Jan. Je praat over misschien wel iets van 15% van de bevolking. Er wonen miljoenen mensen in dat soort wijken. De totale Amerikaanse bevolking is ook 60% bejaard. Dat is dus 5 of 67 plus. En waarom vind ik het zo fascinerend? Omdat jij en ik het ontzettend vaak hebben over de rol van die voorsteden bij verkiezingen. Ja. De vorige keren hebben we kunnen vaststellen dat de doorslag voor een belangrijk deel kwam uit die voorsteden. En als nu blijkt dat dat niet alleen maar soccer moms zijn met Volvo stationcars en vette bankrekeningen, maar ook een enorme hoeveelheid bejaarden die op of onder de armoegrens leven, dan vraag ik me af wat voor invloed dat gaat hebben op de verkiezingen. Dus het is voor mij, dat weten we nog niet, maar het is voor mij gewoon een factor die we wat mij betreft even gaan noteren en een beetje in de gaten gaan houden om te kijken hoe het stemgedrag zich in die wijken ontwikkelt.
0: Dit is allemaal een beetje verborgen dus. Hè? Ja. Als wij aan armoede denken in Amerika, denken we ook vaak aan de meer zichtbare buurten, waar het gewoon slechter is, ook in de steden, maar ook op het platteland. Maar dit zijn dus allemaal mensen die in grote huizen wonen meestal. Ja. En die het eigenlijk achter die geveltjes heel moeilijk hebben om rond te komen.
2: Ja, en die kunnen dus ook de stijgende kosten van het wonen niet meer betalen. Dat zijn vaak bijna altijd koophuizen, maar ook huurhuizen. Die zijn ook heel duur in dat soort wijken. Maar ze kunnen de kosten niet meer opnemen. opbrengen. En nogmaals, gewone diensten. Je hebt bijvoorbeeld in wat wij in Nederland noemen tafeltje dekje, geloof ik. Mm. Dat heb je in Amerika ook. Het heet Meals on Wheels. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ik weet dat mijn vrouw Hetty heeft, toen wij daar woonden, daarvoor gewerkt. Dus die bracht dan maaltijden rond. Dat is ook bijna niet meer te realiseren in die wijken. Dus op alle mogelijke punten komen die mensen service, hulp tekort. Maar ook gewoon geldgebrek. Dus het is... Ja.
0: Juist in die wijken, wat jij al zegt, geen openbaar vervoer. De afstanden zijn ook groter daar. Zo'n Meals on Wheels zou daar echt flinke afstanden af moeten leggen. Zeker. Dat is wel moeilijk. Terwijl in een stadswijk bereik je mensen op dat punt makkelijker.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja. Interessant hoor. Daar zit dus een. Daar broeit mogelijk iets. Nou, ik moet in de gaten houden.
2: Ik zou zeggen, bijna willen zeggen, Jan, ga eens kijken.
0: Ja, ja.
2: Want dat is typisch iets wat je gewoon kunt waarnemen en zien. Dus het lijkt mij een mooi verhaal voor ons. Maar ook zeker voor het Algemeen Dagblad. Echt, het is een mooi krantenverhaal dit.
0: Zeker. Ja. Bij deze gepitcht daar mijn chef, die ook luistert. Okay, dus,
2: ja. Hey, Bernard, wat viel jou op?
0: Ja, nee, ik wou net zeggen. Het is een soort van. Het heeft er een klein beetje mee te maken. En toch is het iets compleets anders. De roadtrip van de minister van Transport, Sean Duffy. Het gaat naast over die armoede, zoals jij dat beschrijft, natuurlijk op dit moment in Amerika heel veel over die hoge benzineprijzen, waar die mensen in die buitenwijken ook heel veel last van hebben, omdat ze overal de auto mee naartoe moeten nemen. Inflatie gaat het ook veel over. Gaan we het later ook nog wat meer over hebben. Maar de minister van Transport, Sean Duffy, die besloot daarop een roadtrip te gaan maken met zijn gezin. Dat is om Amerika's 250-jarige jubileum te vieren. Hij zegt van, ik heb van Donald Trump de opdracht gekregen, alle ministers, om daar dingen voor te doen. Dus dit is mijn steentje wat ik daaraan bijdraag. Nou, ze gingen allerlei historische plekken in Amerika langs. Trump zit erin, minister Burgum zit erin. Er zit van alles in. Die roadtrip die duurde 7 maanden. Ik moet wel meteen zeggen, niet non-stop. Maar wel 7 maanden lang zijn ze aan het filmen geweest. Daar is een YouTube-serie van gemaakt. Die komt rond deze tijd. Ergens komende maand komt die online. En daar zijn al wat vragen over. Een minister die eigenlijk keihard aan het werk moet in best wel een drukke periode. Hè. We hebben als het gaat om vliegen, hebben we hier veel gedoe gehad. We hebben die shutdown gehad. Er zijn rampen geweest hier. Allerlei dingen waarvan je kan zeggen, daar moet zo'n minister zich mee bezighouden. Hij was ook druk met een roadtrip. En wat ook echt voor een relletje gezorgd. Deze serie is gemaakt door een non-profit. En die non-profit die wordt betaald door grote bedrijven als Toyota, Boeing, United Airlines. Ook nog een cruisemaatschappij. Dat zijn juist bedrijven waar die Sean Duffy als minister de regels voor moet maken. Dus er zijn vooral democraten heel verontwaardigd over. Die zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Die minister die is en niet aan het werk en die laat zich betalen door de bedrijven waar hij toezicht op moet hebben. Dit klopt niet. En waarom is eigenlijk dat Toyota-logo de hele tijd in beeld in de promo voor deze YouTube-serie? En die Sean Duffy die heeft goed naar zijn baas gekeken. Die reageert met, deze mensen zijn alleen maar boos, want zij hebben geen zin om Amerika te vieren. Ze zijn on-Amerikaans dus. En ze willen ook niet dat je kinderen leren over de Amerikaanse maatschappij en vaderlandsliefde. Dus hij komt meteen met een aanval terug. Maar links-Amerika gefrustreerd. En die zeggen van, ook weinig gevoel voor het leed wat er op dit moment is met die hoge benzineprijzen. En rechts-Amerika tot nu toe zegt, maar het is toch een mooie viering van Amerika. Nou, dat laten we zien waar het land staat, zullen we zeggen.
2: Een minister op een roadtrip. Ik vind, je moet het maar verzinnen.
0: Ja, precies. Nou, het is een mooie. Het maakt zo, hij is oud reality star. Dus dat verklaart het misschien een klein beetje. Maar een andere aanpak, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Hey, en dan moeten we het ook gaan hebben. Dit heeft ook weer met alles te maken, maar is toch net wat anders. Dit stond met rood omcirkeld in de agenda van Trump deze week. Met ook meteen maar een disclaimer erbij. We spreken elkaar dus op woensdagmiddag, begin van de middag Nederlandse tijd. Dus als je dit hoort, is mogelijk alles weer anders. Die disclaimer erbij. Maar het gaat dus om het bezoek aan Xi Jinping.
1: I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
0: Ja, Trump heeft wel vertrouwen in, als je dat zo hoort. En hij heeft het ook meteen over Iran. Hij staat wel op een moeilijk punt eigenlijk. Hij gaat op een moeilijk moment naar China. Een groot deel van dit gesprek zal gedomineerd worden door Iran. En de staat van Hormuz, wordt dat het eerste, Bernard? Als hij uit het vliegtuig stapt en hij schudt op de hand?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ze hebben allebei een beetje een andere agenda. Maar dit staat inderdaad heel hoog op de agenda van Trump. Omdat China goede relaties heeft. Het is een bondgenoot van Iran. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou of je iets bemiddelends kunt doen. Hebben ze ook wel geprobeerd hoor, eerlijk is eerlijk. Maar nog niet genoeg. Maar het grote nieuws van deze woensdag is een onthulling van de New York Times dat bijvoorbeeld dat de Iraniërs nog ruim in hun materieel zitten. En als voorbeeld wordt genoemd de raketinstallaties langs de golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Mm-hmm. Er stonden 33 raketbatterijen en daar zijn er nog 30 van intact. Dus ze hebben ook militair nog behoorlijk wat overwicht. En daar kun je bijna niet omheen. En ik kan me niet voorstellen dat ook Xi daar niet even over wil praten. Omdat die doorgang door de straat van Hormuz is voor de Chinezen van fenomenaal belang. 80% van alle olie die door die straat van Hormuz gaat, gaat naar China. En China haalt de helft van al zijn olie uit landen die via die straat van Hormuz exporteren. En ook nog een derde van al zijn gas. Dus het kan niet anders dan dat het een prominent onderwerp is. En dus de combinatie hiervan van Hormuz, de olie, blokkade, het hele verhaal. En dan natuurlijk de kwestie Taiwan, want dat is voor, denk ik, voor Xi het allerbelangrijkste.
0: Ja, die willen het daar. Maar laten we eerst even, want jij noemt al twee interessante punten waar ik even op aan wil haken. Ten eerste die raketinstallaties. Dat was een verhaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat dan uiteindelijk bij Amerikaanse journalisten terecht is gekomen. Dan moet ik altijd ook even aan minister Hegseth denken, die zegt, wij willen niet meer dat er gelekt wordt en er alles aan doet om dat tegen te gaan. Nou, dit soort verhalen komen gelukkig toch nog gewoon bij de media terecht. En dit staat dus, moet toch even benadrukken, dit staat echt precies tegenover. Het is het tegenovergestelde van wat Trump al weken, maandenlang zegt. Die zegt steeds, er is niks meer over, Iran heeft niks meer. En nu zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dus, dit zit heel anders. Ze kunnen nog al hun, 30 van de 33 raketinstallaties daar gewoon bereiken. Dat doet het allemaal nog. Ja, dit is wel bijzonder pijnlijk toch voor Trump, dat het nu zo.
2: Buitengewoon pijnlijk. Je hebt dat stuk gelezen, degene die dat, het zijn drie journalisten met een hele goede naam, dus ik geloof het verhaal ook.
0: Jonathan Swan en Maggie Haberman onder andere. Ja, die zitten altijd heel goed in dit soort dingen.
2: Ja, dat is echt hun specialisme. En dat is echt, je weet, ze hebben daar een fact-checking afdeling waar je u tegen zegt, die is ongeveer net zo groot als onze hele redactie. Dus dit soort verhalen worden echt heel goed onderzocht. Dus het is inderdaad een grote onthulling. Ik weet niet, Xi is een hele behendige man. En de Chinese traditie is niet dat hij gaat keffen tegen Trump. Van je hebt een grote mond en je hebt helemaal niet gewonnen en het gaat helemaal niet goed. Dat zal hij nooit van zijn leven doen. Ik denk dat zijn benadering wordt, luister eens, we hebben een probleem. Ik wil best kijken of ik kan helpen om dat op te lossen door wat meer druk uit te oefenen op mijn hele goede bondgenoot Iran. Maar dan moet jij wel toezeggingen doen over Taiwan. Bijvoorbeeld een even de levering van wapens bevriezen. Of de vloot die je weg hebt gehaald, die daar in die wateren voer, die je allemaal naar het Midden-Oosten hebt gehaald, even in het Midden-Oosten te laten liggen en niet terug te sturen naar Taiwan. Dus als ik van jou een soort toezegging krijg op dat punt, dan wil ik best wat doen om te kijken of ik kan helpen in de kwestie Iran. Ik denk dat dat ongeveer is wat Xi van plan is. Nou, dat staat dan nog los van alle andere grote kwesties, zoals de handelsbarrières en tarieven en noem maar op. Want ook dat is natuurlijk een groot punt.
0: Ja, en dat, dat lijkt me dus een van de moeilijke punten voor Trump. Want die wil natuurlijk dingen verkopen. Hè, hij wil echt met goed nieuws terugkomen. En dat heeft vooral met handel te maken. Maar tegelijkertijd is er dus dit dossier waar ze ook nog eventjes doorheen moeten. En dit is toch echt best wel een lastig moment ook, lijkt me. Dat Trump die doet de hele tijd alsof hij China niet nodig heeft. Naar buiten toe in ieder geval. Ook vlak voordat hij in het vliegtuig stapte. Ondertussen weten we dat Rubio en Bessent die zijn op de achtergrond wel op het aandringen dat China mee moet gaan helpen. We weten ook, Amerika heeft nog sancties opgelegd aan drie Chinese, ik zeg maar even entiteiten, die satellietbeelden deelden met Iran. Er zijn best wel wat pijnlijke punten waar Trump dus eerst eventjes doorheen moet. Voordat hij het eindelijk kan hebben over de dingen die hij eigenlijk graag wil verkopen aan China. En dan nog een puntje, Bernard. Die zeldzame aardmetalen, hè, vindt Trump ook nog belangrijk. Ik las gisteren nog dat in die raketten die zoveel worden gebruikt door Amerika in Iran. Die Patriots en al die andere raketten die zo duur zijn. Daar zitten allemaal zeldzame aardmetalen in. Dus er zijn toch echt wel wat dingen die hij graag van China wil.
2: Ja. En ik ben heel benieuwd hoe hij zich eruit redt. Hij is een behendige prater, zal ik maar zeggen. Dus dat moeten we hem meegeven. Maar hij heeft, kun je zeggen, in die hele de oorlog of inval in Iran, is hij uiteindelijk op achterstand komen te staan. Door de Straat van Hormuz, door het feit dat hij ze ook militair niet heeft verslagen, door het feit dat er geen verandering van leiderschap is gekomen, wat hij wel wilde. Dus hij staat op achterstand. En in al die andere kwesties, zoals die bijzondere metalen, maar ook de ruzie over de tarieven, staat hij ook op achterstand bij China. Dat heeft ermee te maken dat Trump een paar zeperts heeft gehaald bij rechtbanken. Dus hij kan niet meer zo gemakkelijk die tarieven toepassen zoals hij dat wil. Maar ook omdat Xi inmiddels heeft begrepen dat hij gewoon terug moet blaffen. Zegt, oh ja, kom maar op met je heffingen. Ik kom gewoon terug en uiteindelijk ben ik degene die zit op de schat. En jij zit alleen maar op geld en daar kan niet alles mee. Dus het wordt best een interessante confrontatie. En ik ben zeer benieuwd hoe Xi het speelt. En nogmaals, Xi is niet een man van harde dreigementen en harde taal. Dat past ook niet in de Chinese traditie. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat onderling tussen die twee mannen verloopt.
0: Ja, en juist ook dat punt wat jij noemde, Taiwan, hoe dat dan ook gaat. Want ik kan me daar twee dingen bij voorstellen. De eerste, Trump die denkt in invloedssferen, hebben we geleerd. Hè? En Taiwan, dat ligt dan meer in de buurt van China dan in de buurt van Amerika. Dus ik denk dat hem dat niet zoveel kan schelen. Maar in Taiwan, daar staat ook de grootste chipfabrikant van de wereld. Dat heeft Trump ook nodig natuurlijk. Daar denkt hij ook aan. Dus wat denk jij? Hoe ver zal Trump willen gaan in het toegeven aan Xi?
2: Dat is nu een kwestie en daar is Trump zwak in. Maar het is een kwestie van diplomatiek formuleren. Als, kijk, er is die één staatpolitiek. Hè? Dus die erkent Amerika ook. Dus formeel erkent de hele wereld, ook Amerika, dat Taiwan onderdeel uitmaakt van het grotere China. Alleen, het is een aparte entiteit daarbinnen. En de kwestie is hoe je het nou formuleert. Als je zegt, wij blijven dat erkennen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En Xi zou zeggen, maar je moet ook niet zo opgewonden doen, want we hebben echt geen plannen om dat land morgen met geweld binnen te vallen of zo. Dat soort woorden, als dat eruit komt, dan zijn ze al een heel eind. Nog even één ding dat er eigenlijk aan gekoppeld zit, Jan. Want dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran en de gevolgen daarvan. Dat is de inflatie. Er kwamen nieuwe cijfers en dat was toch wel even een dreun. 3,8% hoger dan een jaar eerder in april. En dat geldt dus niet alleen de benzine werd veel duurder, ook boodschappen, huren. Het verhaal waar we het overal al over hadden in de voorsteden. In hoeverre is dit op het ogenblik een hoofdpijndossier voor Trump?
0: Ja, ik denk echt een behoorlijk hoofdpijndossier. En ik denk dat daarbij eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt als wat we net bij China al wat omschreven. Dat hij naar buiten toe wel veel bravoure laat zien. Maar intern wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Zo'n China-trip bijvoorbeeld ook. Daar zeggen senatoren, die zeiden daar al over, nou, dit gaat om de handel. Beans, beef en Boeings. Met andere woorden, die Chinezen moeten gewoon dingen van ons kopen. Dit is puur economisch, dit is belangrijk. Ja. Dus dat is toch echt wel waar Trump het liefste over wil hebben. Daar hebben ze het echt intern veel over. De problemen die Amerikanen op dit moment ondervinden door die hoge benzineprijzen, dat is natuurlijk altijd nummer één. Sinds de oorlog in Iran gestart is, is het $1 tot $1.5. Het is gewoon $1.5 duurder geworden. Gemiddeld de benzine in Amerika.
2: Per 4 liter.
0: Precies. Ja. Dus we zitten nu op $4.5 gemiddeld landelijk. Dus er zijn er in Californië betaal je 6. Er zijn er ook waar het minder is. Dus dit is echt een groot probleem voor hem. Dit was een grote belofte tijdens zijn campagne. Ik maak het leven goedkoper. Dat gebeurt nu niet. Dit is waar kiezers ontevreden over zijn. Dat is echt een enorm risico richting de verkiezingen van november. En toen kwamen er afgelopen weken dus ook 2 voorstellen uit het Witte Huis die laten zien dat ze er ook wel echt mee bezig zijn. Trump die wil de benzineaccijns eraf halen. Dat is een belangrijke. Daar willen congresleden helemaal niet aan. Want dat gaat de staatskas natuurlijk voelen. 18 cent per gallon is dat trouwens. Dus het is ook niet zo dat het probleem oplost voor Amerikanen die nu hun benzine niet meer kunnen betalen. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. En de tweede was, dat vond ik echt een opvallende, importheffingen weghalen van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het idee is, de hamburgers in Amerika worden goedkoper als wij weer meer rundvlees uit Argentinië halen, als die importheffingen eraf gaan. Dat zien Amerikaanse boeren dan weer niet zitten, want die zien natuurlijk de concurrentie dan. Ja. En daar zit ook een mooie tegenstelling in, hè? Want Trump die zegt altijd, de importheffingen, dat maakt niet uit voor de prijzen, daar wordt het helemaal niet duurder van. En nu is dus toch het voorstel om die importheffingen eraf te halen. Dus dat zegt wel iets, denk ik.
2: Ja, in ieder geval zegt het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar oplossingen. En dat hij de problemen echt voelt. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump wil de Reflection Pool bij het Lincoln Memorial American Flag Blue maken. Maar loopt hij daardoor straks een blauwtje bij de rechter? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
8: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten, die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. In Spanje lijkt de partij van premier Sanchez tegen verlies aan te lopen bij de regionale verkiezingen in Andalusia. De stemming wordt gezien als graadmeter voor de landelijke verkiezingen van volgend jaar. Volgens een exit poll blijft de partij van Sanchez steken op 29 en haalt Partido Popular het dubbele. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
12: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
13: Ja, Jan, we hadden het net over de boeren, over de import van vlees uit Argentinië, de grootste vleesleverancier ter wereld, bij mijn weten. En die boeren in Amerika die pruttelen. En het deed me toch denken aan een verhaal dat ik toch nog wel even wil vertellen. Ik ben ooit eens een keer in New Mexico bij zo'n Amerikaanse veeboer geweest. En om je een idee te geven, ik was toen met een camerateam en die zeiden, nou, daar zijn we mee naar New Mexico gevlogen. En toen zei die man, wacht daar maar op het vliegveld, dan haal ik je op. En toen kwam die voor met een vliegtuigje.
12: Niet een pick-up truck,
13: een vliegtuigje. Een hele mooie Cessna. En daarmee zijn we dus naar zijn boerderij gevlogen. Het grootste deel van die vlucht was over zijn boerderij. Dus om een idee te geven hoe groot die dingen zijn. En hij vertelde ook dat als die... Die had een dochtertje. En hij zei, die moet natuurlijk elke dag naar school. En dan brengt hij dat dochtertje met het vliegtuig naar de grote weg. En daar is een halte voor de schoolbus.
12: Oh, dan is ze er ook nog niet.
13: Ja, nee, dan is ze er nog niet. Ik ging dan met de schoolbus naar school. En dat elke dag. En mijn vraag was toen, ik was er om een hele andere reden, maar doet er even niet toe. Maar mijn vraag was, hoeveel koeien heb je eigenlijk? En toen gaf hij een heel opmerkelijk antwoord. Zei hij, ik heb geen idee. Want we drijven die koeien maar 2 keer per jaar bij elkaar. 1 keer om te brandmerken en de andere keer om de koeien eruit te halen die naar de slacht gaan. En zei, maar ik heb 90.000 head. En dat is een woord dat ik daar toen heb geleerd. En dat betekent een koe met het bij die koe horende kalveren. Dat heet 1 head. En daarvan had hij er 90.000. En toen zei ik, man, wat een enorm bedrijf. Toen zei hij, nou nee hoor, ik ben hier nog een van de bescheidener boeren. Dus kan je voorstellen, als Amerikaanse boeren mopperen, dan praat je niet over een armetierig veldje in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan praat je over bedrijven die groter zijn dan die hele Noordoostpolder. Of het Flevoland, hoe je het wil noemen. Het is gigantisch. Ja.
12: Ongelooflijk. Ik zit dan echt 2 dingen die dan door mijn hoofd schieten. De eerste is, als inderdaad die rundvleesprijzen, als daar verschil in zit, zo'n enorm bedrijf merkt dat dan natuurlijk ook enorm. Ja. Dat gaat dan over miljoenen. En ik moet ook denken aan de diesel- en benzineprijs. Want als je met je vliegtuigje eigenlijk dagelijks heen en weer moet vliegen, alleen al om de post op te halen, bij wijze van spreken. Ja. De kerosineprijzen zijn ook superhoog. Ja. Dus zo iemand betaalt zich blauw.
13: Ja, en die heeft natuurlijk ook nog allerlei ander materieel.
12: Een paar trekkertjes, denk ik.
13: Ja, natuurlijk trekkers en generatoren. Want er is geen elektriciteit. Dat moet je allemaal zelf opwekken. Het loopt ook allemaal op diesel. Dus ja, dat is een kostbare onderneming. Dus die boeren, je moet niet aan hun tarieven komen. Maar je moet ook de concurrentie niet een te grote positie geven. En er is altijd traditioneel een enorme strijd geweest tussen Amerikaanse veeboeren en de Argentijnse. Het Argentijnse vlees, daarvan zegt elke kenner, dat is het beste ter wereld. Maar de Amerikaanse vlees is ook heel goed. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat die dieren, ook zoals bij deze man, in het wild leven. Dus die spiermassa's die ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. En nou ja, goed vlees is voor een groot deel is natuurlijk spiervlees. Dus enfin, heel verhaal achter.
12: Scharrelkoeien.
13: Scharrelkoeien, ja precies. Ja. Ja.
12: Ik denk nu, als wij Nederlandse boeren in Amerika onder onze luisteraars hebben, meld je even. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
13: Absoluut, dat zou ik ook willen horen. En ik weet er te weinig van. Je ziet ook niet, ik weet niet precies hoe dat ziet. Het meeste wat je ziet als je zo langs de weg rijdt, dat zijn melkkoeien, denk ik. Dus ik weet gewoon niet precies hoe het zit met. Ja, laat wat horen.
12: Ja, interessant hoor.
13: Oké, Jan, naar een heel belangrijk verhaal. Amerika bestaat deze zomer 250 jaar. En dus moet de hoofdstad er spik en span uitzien. Daarom neemt de president onder andere de reflecting pool bij het Lincoln Memorial onderhanden. Laat dat maar aan de projectontwikkelaar Trump over.
14: Hij zei, what we're going to do is I'm going to call all 3 of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool. And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 million to $2 million as opposed to $300 million.
13: Ja, maar ja.
12: Zo makkelijk is dat.
13: Ja, je maakt even een dealtje. Nou, als je naar die reflecting pool. Ik vind dat niet echt een zwembad trouwens, maar goed. Hij dus wel. Maar het pakt even duurder uit dan hij dacht. Want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kost het in werkelijkheid $13,1 miljoen. Jan, jij woont er om de hoek, zou ik maar zeggen, bij die reflecting pool. Jij bent gisteren nog even wezen kijken en hebt ongetwijfeld lopen nadenken, want zo heet. Ja, wat zag je?
12: Ja. Nou ja, jij zegt inderdaad, het lijkt niet echt een zwembad. Nee, dat was zo, maar het lijkt steeds meer op een zwembad. Want dat ding is, sowieso, ik denk 1 keer per jaar dan staat het leeg. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Nou, dan zie je normaal allemaal steen eigenlijk. En nu is het helemaal schoon en dat steen, dat wordt helemaal blauw gespoten. En dat wordt eigenlijk de binnenkant van een zwembad. Zo ziet het er gewoon uit. Misschien ietsje donkerder. En ja, dat voor iedereen die er geweest is, die weet het. Het is een gigantisch ding. En daar staan nu overal hekken eromheen. En je kan er wel doorheen kijken. En je ziet daar dan allemaal mannetjes met soort gasmaskers op die dat aan het verven zijn met spuiten. Dus wat je daar dan ziet, als je daar bij dat Lincoln Memorial staat, op die trappetjes, dan kan je er zo mooi in kijken. Dan zie je precies hoe ver ze zijn. Dan zie je, ze moeten echt nog een flink stuk. Ik denk dat die nou misschien halverwege is. Eén mannetje staat al zo te spuiten in zo'n pak. Dan denk je ook van, dit duurt nog wel even. En toen hij het aankondigde, dat was 24 april, ik heb het nog even opgezocht, toen zei hij, dit gaat een week duren. En wat jij net al noemde, 1,8 miljoen, koop je. Inmiddels zitten we dus op 13 miljoen en dat ding is dus echt nog lang niet klaar. Volgens mij zou volgende week, ik dacht de 22e, dat zou dan de officiële deadline moeten zijn, dat het klaar moet zijn. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ook omdat er nu berichten zijn dat het stukken die al gedaan zijn, dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Dus gaat niet helemaal lekker als we dat zo horen. En wat ik vooral een beetje leed van maak, dit Bernard, sorry. Maar het chagrijn wat ik zie bij mijn stadsgenoten hier, dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. De verwondering ook wel, hoor. Zijn ook mensen die echt blij ermee zijn. Die hebben vaak een rood petje op, zoals je voor kan stellen. Trump supporters zijn dat. Maar bij mijn stadsgenoten, dan hoor ik echt irritatie. Die hebben echt het gevoel van, wacht even, dat Lincoln Memorial, dat hoort bij Washington, dat is een beetje van ons. Dat is niet van Donald Trump. Dit is het zoveelste moment dat het in de stijger staat, want dat Lincoln Memorial zelf is net helemaal opgeknapt. Dat had niks met Trump te maken. Nu zijn de hekken daar weg. Staan de hekken weer om die reflective pool. En ze hebben echt het gevoel van, Trump, blijf hier met je handen vanaf. Dat is echt groot irritatie bij. En ik moet ook wel zeggen, het staat dus al zo lang in de stijgers. Ik vind echt, het Lincoln Memorial is een van mijn favoriete plekken in Washington. En ik wil dat plekje ook alweer een beetje terug. En dat voel je ook wel bij mensen daarvan. Toeristen zijn ook teleurgesteld natuurlijk. Hè, dat ze tegen hekken aan zitten te kijken. Dat mooie plekje waar je eventjes op die trappen kan gaan zitten om even de boel te overdenken. In de verte het Washington Memorial, de Capitol. Die reflective pool dus. Dat is er even weer niet. Mensen zijn er, behalve die paar Trump supporters, die zijn er niet zo blij mee.
13: En hoe komt het dat het zoveel duurder uitvalt?
12: Het is een heel bijzonder verhaal. Hè? Trump die heeft eigenlijk gezegd van, eerdere regeringen hebben dit ook geprobeerd. Allemaal niet gelukt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me in ieder geval Obama nog herinneren, die heeft ook geprobeerd. Die bemoeide zich er niet zelf mee trouwens. Maar die reflective pool, dat is altijd een probleem geweest. Dat ding lekt, dat wordt vies. Altijd een beetje gedoe over. Alleen dan is de vraag, het is een historisch iets. Hoe kan je dat dan veranderen? Presidenten, of in ieder geval de mensen daaronder, die zeiden dan van, zo'n plastic laagje eroverheen, dat helpt niet. Het is gewoon toch een beetje het beste ervan maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Trump zegt dan, ik ga het in hele korte tijd met de aannemer die ik ken, want die heeft meerdere zwembaden gedaan, ga ik dit regelen. En het kan voor een fractie van de prijs. We weten inmiddels, onder andere door de New York Times, dat daar niet een hele duidelijke aanbesteding is geweest. Eigenlijk helemaal geen aanbesteding. Het is gewoon iemand geworden via die Trump kende. Trump ontkent dat nu ook weer trouwens. Want nu het wat minder gaat, zegt hij van, oh, ik ken die mensen eigenlijk helemaal niet. En dat was niet mijn idee om die te laten doen. Dus we hebben al een duidelijke draai weer gezien. Dus dat bedrijf heeft zelf een flinke winstmarge. Het is een relatief klein bedrijf, wat ik heb begrepen. Ik heb hier geen verstand van natuurlijk van zwembaden. Maar je ziet wel dat het echt een klein team is wat een enorme oppervlakte moet doen. Er schijnt zelfs een beetje een tekort te zijn aan het spul wat ze erop spuiten. Dus al die dingen bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch op een flink hoger bedrag uit dan wat Trump in eerste instantie zei, van 1,8 naar 13 miljoen. Maar Bernard, zoals je hoorde, als Trump het niet had gedaan, had het 300 miljoen gekost. Ja. Dat bedrag neemt ook steeds toe trouwens. Ja.
13: Nu is er een non-profit organisatie die een rechtszaak aanspant tegen de regering om dat schilderen te stoppen. En dan wel zeker in American Flag Blue Ja. Hoe kansrijk is dit?
12: Nou ja, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Ik heb echt het gevoel hetzelfde als met die East Wing. Trump die doet eerst en vraagt later. Ja, ze zijn het al aan het spuiten. Dus je kan een rechtszaak beginnen. Maar ik denk tegen de tijd dat daar een uitspraak over is, dan is het al een mooi zwembadje geworden, denk je niet?
13: Ja, ik denk het ook. Het is after the fact, je kunt er niks meer aan doen. Nee.
12: En dan
13: hebben jouw stadgenoten toch al de pest in, omdat ze ongeveer elk park wordt verbouwd, hè?
12: Ja, en dat is toch ook wel, want dit staat voor iets groters, denk ik. Net als die Lincoln Memorial. Dus het gevoel wat ik hier bij mijn stadsgenoten heel erg voel, is dat Trump ze dit een beetje door de strot duwt, eventjes plat gezegd. Heel veel parken hier in Washington, in de binnenstad, die zijn van de National Park Service. Dus dat is ja een beetje gek, maar dat zijn dan heb je één parkje en dat wordt dan federaal, zeg maar, wordt het onderhouden. Dus dan komen die National Park Service Rangers daar om het een beetje te regelen. Wat ook wel zo is, daar was heel lang geen geld voor eigenlijk. Dus die parkjes die zagen er eigenlijk niet uit. Dat was allemaal een beetje verlopen. Dat wordt nu allemaal opgeknapt. Maar dat betekent dus, nu in het voorjaar, het weer wordt hier weer beter. Mensen willen in die parkjes zitten, je wil daar je hond uitlaten, allemaal dat soort dingen. En je moet je dan voorstellen, zo'n park, daar staan dus ook grote hekken omheen. Dus je kan er net zo een beetje overheen kijken. En dan zie je wat je mist. En je kunt er niet in. Je kan niet op die bankjes zitten. Dus mensen zijn daar echt geïrriteerd over, want er zijn nog maar heel weinig plekken over. En wat ze ook heel vervelend vinden, is dat dus Trump dit heel erg naar zich toe trekt. Want als dit nou de National Park Service gewoon was geweest, dat is tot daaraan toe. Maar ja, wat ze bijvoorbeeld doen, Trump die laat er dan posters ophangen, waarop dan staat, bedankt president Trump dat u dit doet. Nou, daar staat dan binnen een mum van tijd graffiti op en dan zijn ze weer weggehaald, die posters. Dus wat ze hier heel erg voelen is van, ja, Trump die maakt er een feestje van zichzelf van. En wij moeten hier de hele tijd tegenaan kijken. Het wordt eigenlijk ook van ons geld gedaan. En wij kunnen er niks tegen doen. Het is een beetje zoals die militairen. Het is een beetje zoals de East Wing. Het is het gevoel van hij doet maar. En wij zitten er tegenaan te kijken.
13: Ja, en over geld gesproken, ook daar komt zijn portret op, hè? Dus,
12: ja, precies. Maar ik moet ook wel zeggen, Bernard, dat parkje tegenover het Witte Huis, Lafayette Park.
13: Ja, dat ziet er niet uit. Eerlijk is eerlijk, ja.
12: Nou, daar heb ik me altijd. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou. Want zolang als ik hier in Amerika, of ja, eigenlijk in Washington kom, moet ik zeggen. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hier was geloof ik in 2006. Toen al was dat parkje een beetje verlopen. En dat is dus het parkje. Dat heeft het Witte Huis uitzicht op.
13: Ja, nooit anders gezien. En het was ook jarenlang echt een plek voor dak- en thuislozen. Die daar sliepen. En ook elke demonstrant die iets vindt ergens van, die zat met zijn bord op zijn schoot daar ook. Weken achter elkaar soms.
12: Ja?
13: Dus het heeft ook wel een. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen, jongens, dat moet een keer afgelopen. Moet even een beetje netjes uit gaan zien. Dus hij heeft ook wel een punt. Alleen, het is Trump is Trump. Dus hij trekt alles naar zichzelf toe.
12: Ja.
13: Jammer toch.
12: Maar ik heb daar voor het eerst ooit, heb ik daar nu beelden gezien van de fonteinen in dat parkje die aanstonden. En ik weet niet of jij, heb jij die ooit wel eens aangezien?
13: Nooit.
12: Nee, ik ook niet.
13: Nooit, nee. Nee.
12: Dus ik denk dat ze hier ook af en toe een beetje. Nou, er komt straks een punt dat mensen toch denken van, oh, het is wel opgeknapt. Ja. Dan is de pijnlijke conclusie voor democratisch stemmende Washingtonians dat toch door Donald Trump is.
13: Ja, nou, dus. Hey Jan, we hebben nog een beetje tijd. Zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
12: Ja, en iedereen die inzendt, die maakt ook kans op die mooie Amerika-podcast. Mok, die kan je weer winnen. We hebben er net weer eentje weggegeven. Dus, maar in de komende weken maak je dus weer volop kans. En als je op dit punt van de podcast bent gekomen, is dat ook een mooi moment om te bedenken van, wacht eens even, moet ik niet misschien eventjes gewoon abonneren? Dat kan natuurlijk ook gewoon via de bekende platforms. Laten we beginnen met een vraag van Dennis Wijscher.
15: Ik heb een vraag over het gerrymanderen. Een bizar concept als je het aan mij vraagt. Want dit zou in theorie mogelijk kunnen zijn dat er over een heleboel tijd alleen maar gewonnen kan worden door één kant van de partijen. Bizar. Maar waarom leggen ze dit niet gewoon vast op de grenzen van een hele staat? Want die liggen wettelijk vast. En daarmee maak je het denk ik ook veel eerlijker. over het hele land heen. Wat vinden jullie van het idee en denken jullie dat dit ooit gaat komen?
13: Nee, want het is een interessante gedachte, maar het is gewoon onjuist. Want je hebt inderdaad staatsgrenzen. Staten worden vertegenwoordigd door senatoren, twee per staat. En je hebt 435 districten door heel Amerika. En dat zijn, ja, dat moet je voorstellen, als provincies binnen een staat. En daar gaat nu precies de ruzie om steeds. Want daarvan, van die provincies of van die gebiedjes, die kiesgebiedjes binnen zo'n staat, daar wordt over geruzied. En daar verschuiven de grenzen een beetje van. Dus het gaat niet om de integriteit van de staatsgrens is helemaal niet in het geding.
12: Ja, en wat ook meespeelt, je hebt natuurlijk je hebt de twee huizen. Je hebt de Senaat en je hebt het Huis van Afgevaardigden. En dat zijn tegenpolen eigenlijk van elkaar ook. Hè, in hoe, hoe dat werkt met districten. En laat ik het even gewoon kort door de bocht zeggen. Senatoren gaan over een hele staat. Als je in het Huis van Afgevaardigden zit, dan ga je over zo'n kleiner kiesdistrictje. En op het moment dat je de kiesdistrict voor het huis gelijk zou maken aan de staat, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde huizen. Daar komt het een beetje op neer. Toch? Dan wordt de Senaat en het huis wordt hetzelfde.
13: Ja. En in iets van vijf staten is dat ook zo. Want er zijn een paar staten die zo klein zijn of zo weinig inwoners hebben, dat de staatsgrens inderdaad ook hetzelfde is als de districtsgrens. Komt dus wel voor. Ja.
12: Ja. En een korte update dan. Want dit blijft echt een groot verhaal. En die gaan we de komende weken ook echt nog wel veel over hebben. Sinds vorige week bijvoorbeeld Virginia. Die hadden een referendum gehouden hierover. Over het herdistricten. Dat is daarna afgekeurd door een rechtbank. Een grote tegenvaller voor de Democraten. Virginia wil nu naar het Hoge Rechtshof. Om dat toch alsnog voor elkaar te krijgen. En eigenlijk, ik denk een beetje kort samenvatten, het komt het er wel op neer dat de Republikeinen er in de strijd nu ietsje beter voor staan dan de Democraten, denk ik. Maar nog steeds, we zitten er middenin.
13: Ja.
12: Zullen we eens even kijken wat Tim te vragen had?
16: Ik begreep dat de tarieven die Trump had ingesteld zijn teruggedraaid. Maar ik was eigenlijk benieuwd, daar hoorde ik nog eens over, of dat dan ook geldt voor de afspraak die hij heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. Want dat zijn niet zozeer de tarieven die hij heeft ingesteld, maar wel een afspraak die hij heeft gemaakt. En is het dan dus ook zo dat Europa hier in feite een loop is gedraaid? Of zijn ook die tarieven van elkaar?
13: Nou, om te beginnen, heel wat Europese regeringen vonden dat Ursula von der Leyen zich inderdaad een loer had laten draaien door akkoord te gaan met een heffing van 15%. Het is allemaal teruggedraaid tot 10% wereldwijd door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. We weten geen van allen hoe dat nu precies gaat aflopen, omdat Trump zegt, ja, daar ga ik weer me tegen verzetten en ik verzin wel een andere truc, maar die heffingen die blijven komen.
12: Ja, want die 10%, dat was eigenlijk Trumps alternatief voor zijn eerdere heffingen. Ja. En daarvan heeft nu ook een rechter gezegd, dat mag niet. En hoe dat dan verder gaat, weten we niet helemaal. En ondertussen is Europa nog steeds bezig. Dat is een beetje.
13: Ja, en er is ook in Nederland is er ook een Kamerdebat weer over opnieuw. Dus het is, en het Europese parlement is voortdurend over bezig. Grote zaak dit. En een belangrijke zaak.
12: Ja. Maar kan je nou zeggen dat Europa een beetje een loer is gedraaid omdat uiteindelijk die importheffingen eigenlijk helemaal niet wettelijk lijken te zijn? Of is dit ook een gevalletje, we zitten er nog in, we weten het nog niet?
13: Nou, dat laatste meer, denk ik. En ik deel wel een beetje de kritiek op Ursula von der Leyen. Niet zozeer om wat ze uiteindelijk heeft bedacht of gedaan, maar het gebrek aan overleg. Want een heleboel landen die voelden zich gepasseerd. De Eurolanden, die voelden zich gepasseerd. Omdat ze zeiden, ja, die vrouw die gaat daar maar een deal sluiten. Maar mogen we alsjeblieft nog even meepraten? Dus daar was wat spanning over. Hoe het afloopt, ik weet het waarachtig niet.
12: Thomas dan?
17: Kunnen jullie de Logan Act uitleggen? Gezien de meltdown van de MAGA-supporters om het bezoek van Obama aan Canada. En meteen jullie duiding daaraan geven.
13: Ja, dat kunnen we wel. Even heel kort, dat is een hele oude wet uit 17 zoveel. En die luidt dat een particuliere burger mag niet onderhandelen met het buitenland. Dat is een misdrijf. Daar komt het heel kort gezegd en kort door de bocht op neer. En wat ze nu zeggen is dat Obama, door een bezoek te brengen aan Canada, maar ook aan de premier van Canada, en met hem te gaan praten over de politieke situatie, in feite aan het onderhandelen is met een ander land. En Obama is een ambteloos burger. Heeft geen staatsfunctie meer. Nou, daar, in de eerste plaats, die Logan Act is nog nooit toegepast. Wel geprobeerd, 2 of 3 keer geloof ik in de geschiedenis. Maar is nooit toegepast. En in de tweede plaats, het is een oud-president heeft het volste recht om het buitenland te praten met wie die ook maar wil. En hij onderhandelt ook helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Maar het is wel weer een leuke vondst, zou ik maar zeggen.
12: Ja, is dus eigenlijk een beetje een nieuw relletje voor opiniemakers aan de rechterkant in Amerika. Is dat een beetje de samenvatting?
13: Ja, dat is hem wel, vind ik, ja.
12: Nou, moeten we hem daar dan ook maar mee afronden, Bernard? Want de tijd zit weer een beetje op, hè?
13: Ja, nou, er kan er nog wel eentje, als je het heel snel doet.
12: Oké, dan pakken we nog eventjes Bram. Die zegt, recent is er voor het eerst een militair veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat was een verhaal, die had de Polymarket gegokt, ja. Online. En dat ging over de exacte arrestatie van Maduro. Nou, die man was erbij betrokken, dus dat wist hij allemaal. Maar, en dan vraagt Bram zich af, hoe kan dit nou zo doorgaan? Want zo'n soldaat wordt nu een keer hiervoor opgepakt. Maar hoger wordt er een hoop ook gegokt. Die worden niet gepakt. Dus hoe kan dit?
13: Ja, weet ik ook niet. En ik ben ook benieuwd hoe het afloopt. Die discussie speelt trouwens ook buiten de Verenigde Staten. Hè? Want je kunt overal via dat Polymarket of andere middelen, kun je gokken op ongeveer alles. Dus ik weet niet. Volgens mij kun je er juridisch niet zo verschrikkelijk veel tegen doen. Maar als je iemand betrapt op voorkennis en het gebruik daarvan, denk ik dat gewoon de klassieke wet geldt. Dus dat mag gewoon nooit, ook hierbij niet.
12: Ja, maar we zien tot nu toe wel inderdaad deze militair, die toch wat onderaan de piramide staat, dat is de eerste die gepakt is hier in Amerika. En al die geruchten over ministers en mensen hoog in het Witte Huis die dit ook doen, daar gebeurt nog niks.
13: Niets, nee.
12: We houden het in de gaten. Ja. Nou, bij deze dan maar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hadden gegokt op 22 minuten en iets van 30 seconden als laatste tijdstip voor deze podcast, Bernard.
13: Ja, ik ook. Terugluisteren kan via de BNR-site. Of je favoriete podcast hebt, heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika podcast koffiebeker.
12: Ja, tot volgende week.
13: Tot volgende week, Jan.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt: hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Migaio Wijnen. Naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom, Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
11: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
10: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
11: Nee.
10: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
12: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag: jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
10: Waar denken jullie nog over na, Claire?
11: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
10: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jetten. Arjan, waarom?
12: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jetten heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
10: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
12: Ja, buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
10: Uit de heup gesproken.
12: Uit de heup komt-ie. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat die een hoorlijk keer terug gaat naar de tekentafel.
10: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid.
12: Meer nieuws over.
10: Dan, er is een tekort aan technisch talent en dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
12: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is van niemand nieuw die naar ons programma luistert.
10: Dat wisten wij al,
12: maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
10: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
13: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
13: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
10: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
13: We gaan voor in ieder geval
10: uitdagend.
13: Dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
10: uitgehold,
13: afgebouwd zien worden.
10: Ja.
13: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
10: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus ergens een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
13: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, ja, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil. Die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
10: Jij zit in deze misschien materie. Even, ja, sorry.
13: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
10: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
13: Get ready, speed up and collaborate.
10: Get ready, daddy. Dankjewel, André Secrest, CEO van Manpower.
7: Nick Ajoveijnen en Arjan Elbers.
10: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werf is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
11: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
10: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden?
11: Nee, absoluut niet.
10: Oké. Nee. Dan naar het hoofdonderwerp, solliciteren via WhatsApp.
11: Ja.
10: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart. Solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
11: Ja.
10: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
11: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik? En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
10: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
11: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview en vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf, onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
10: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, maar hier moeten we volop mee door?
11: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
10: We hebben ook een tester in de zaal.
12: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine zeg maar afspraken in kan plannen?
11: Ja, die machine,
12: dat is wel heel tof.
11: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
12: Ja. Nou, ik mocht gaan testen. Ja. Dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
11: Ben je aangenomen of niet?
12: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicatie op jullie werkwijsheid was echt gek.
11: Ja, mooi.
12: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeer door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubels rondrennen thuis.
11: Ja.
12: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen. Zelfs met een muziek eromheen. Overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf mijn postcode en zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik denk, ja, ik probeerde me in te leven als 15 jaar. En ik denk, ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
10: Het sparen voor een brommer, toch?
12: Een brommer.
10: Een brommer.
12: En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag en weer. Dus ik kreeg 4 keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik denk, ja, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, ja, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
11: Dat is vervelend dat je sowieso 4 keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
12: Oh, supergoed.
11: Tegelijkertijd, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen. Ja. En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
12: Oh, ja, serieus? Oh, wauw.
11: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus
12: ja, maar worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet ik niet figuur.
11: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt, de motivatie is er niet, of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
12: Uitnodigen.
11: Om te kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
12: Mooi.
11: Ja.
10: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat. Ja. En weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet. Dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
11: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep. Het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van ja, het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
10: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda en via een questionnaire kun je morgen appartementen bekijken. Ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwd ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
11: Ja, ik ben het met je eens hoor. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als
12: afspraak
11: motivatie hebt.
12: Ja,
11: dus meteen die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in.
10: Ja.
11: Dat is dus in zoverre echt wel nieuw. Omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer dat is toch wel echt nieuw in onze sector.
10: Ja.
11: En bij Jumbo ook, ja.
10: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
11: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
10: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven, maar haal je ook data uit die gesprekken of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
11: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
10: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch?
12: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, ... 28% van de invullers zei briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
10: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
12: Ja.
10: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
11: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek,
12: absoluut,
11: elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen kan enten op gewoon, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
12: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekend van, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
11: Zo is het niet begonnen. Nee? Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
12: Zo, lekker snel begon, en
11: lekker
12: goed.
11: Lekker snel, ja. Dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen, dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden, dat is
12: mooie winst.
11: Dat uiteraard ook mee.
10: En als ik hem nou zo omdraai, en ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van, willen we allemaal sneller en meer, en het moet efficiënter, en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens, die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm, die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
11: Ja.
10: En dan gaan jullie dat faciliteren.
11: Ja.
10: Dus moeten jullie niet zeggen, we stoppen alle digitale toestroom, kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk me in de ogen en voeren ze een gesprek.
11: Ja,
10: het zijn lamme types.
11: Het zijn jouw woorden, maar...
10: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
11: Het zijn ook mijn kinderen, maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact ook is, daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
10: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, hebben ze die scooter. Adios.
11: Ja.
10: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
11: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè? Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij. Ja, why not?
12: Meld je zich weer.
11: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Zo proberen we daarop mee te veren.
10: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt.
11: Ja.
10: Hoe doen jullie dat?
11: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, prachtig voorbeeld waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig, is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nog nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40ste werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we het net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze zich trots, de familie voelt zich trots. En zo doen we dat op een hele andere manier. Juist voor heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
10: En om welke rollen gaat het dan vooral?
11: Kan van alles zijn. Ook vulploegmedewerker kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
10: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste de supermarkt die ermee de markt opkomt.
11: Ja.
10: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip tech bedrijf. Volgens mij.
11: Carve.
10: What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
11: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo, maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we wel zijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten, echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij, wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
10: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
11: Graag gedaan. BNR at Work.
10: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
14: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
10: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
14: Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. En regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUFs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met vier bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
10: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.
15: The club isn't the best place to find.
16: Truly's met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
3: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
2: Nigaio Wijnen
3: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
2: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag melden ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?

0: podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Het is Metropool Druten gelukt om een indrukwekkende privéverzameling Mercedes te kopen. Museum en Metropool in Druten natuurlijk. Hè.
2: Ja, begin november gaat de collectie dan wel weer onder de hamer. Deel blijft in het museum, geloof ik. In Oostenrijk, Roy Bolks vertelt er straks voor het eerst alles over. Maar dan ook echt al.
1: Heel cool. En verder een rijtest in de meest krachtige productie Porsche met een verbrandingsmotor.
2: Ja, heel goed. Ja. In de nieuwe 911 Turbo's.
3: Oh. Ik brak hem even af.
1: Ja, want?
2: Ja, regen. Er was launch control, maar dit is zoveel vermogen. Dan gaat hij zeg maar toch alle kanten op.
1: Nou, je hoort er straks alles over in de Rijnpressie. We spreken zo ook restwaardebepaler Indicata over de ontwikkelingen op de occasionmarkt. Maar eerst gaan we een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Ook wel eens leuk. Wouter, Joost die vraagt aan ons of One Pedal Drive nou echt een verschil maakt bij elektrische auto's. Hij zet zelf het altijd uit.
2: Ja.
1: Even maakt One Pedal Drive uitleggen nog? Moeten we dat nog doen?
2: Ja, misschien wel. Dus feitelijk zeg maar dat je met je gaspedaal eigenlijk ook feitelijk kan afremmen. Als je van het gas afgaat, dan je elektrische auto zo hard afremt dat je bijna het rempedaal niet meer nodig hebt. Sommige mensen zweren erbij. Omdat je dan hoef je niet meer helemaal je voeten verplaatsen naar de rem. Eigenlijk maakt het je ook wel weer een slechte automobilist. De meeste mensen. Omdat je ziet ze op de snelweg wel rijden van die auto's waar dan heel even de remlichten flikkeren. En dan weer de remlichten. Ja. Ze lijken niet te vertragen of te versnellen. Dat is door het regeneratief remmen van elektrische auto's. Als je heel even je voet verplaatst van het gas dan vertraagt hij eigenlijk zo hard dat die remlichten aanflikken.
1: Maar juist op de snelweg lijkt het minst efficiënt.
2: Ja, is het zeker minst efficiënt. En het is ook onzin om het verder te gebruiken. Want een moderne elektrische auto, zeg maar eigenlijk alle elektrische auto's, recupereren gewoon energie ook als je gewoon het rempedaal gebruikt. Die remmen helemaal niet met de remmen, zeg maar in heel veel gevallen. Dus je hoeft het niet zeg maar aan te zetten om zuiniger te rijden. Nee. Dat is gewoon onzin.
1: Oh ja, nee, ja. Ook in de stad en in bergen, heuvelachtig landschap, denk ik toch dat je wel. Ik zet het met de skivakanties, zet ik het altijd aan.
2: Zet je het altijd aan?
1: Als ik de berg afga.
2: Maar modernere auto's. Die winnen sowieso gewoon die elektriciteit.
1: Nee, dat doet hij ook
2: als
1: wel.
2: Je gewoon met je voet remt.
1: Doet hij ook wel.
2: Dus het is puur een soort bedieningskwestie. En er zitten gewoon een aantal nadelen aan. 1, inderdaad, die remlichten die continu flikkeren. Ja. 2, in noodsituaties. Stel, je komt gewoon in de bergen. Het regent ook een beetje. En die bocht is toch wat krapper dan je dacht. Die gaat opeens van je gas. Dan remt die auto hard af. Mm-hmm. Nou, 1 ding wat je denk ik geleerd is, ook tijdens je rijles. Dat je in bochten niet stevig moet afremmen. Nee. Dus het geeft gewoon instabiliteit in die auto. Ja. Dat is ook de reden waarom zeg maar de merken die zeg maar iets meer hebben met autorijden, we noemen bijvoorbeeld een niet naast te noemen Duits merk, wat ook in de show zit straks, die doen geen one pedal drive. Nee. Omdat dat past gewoon niet bij de filosofie van die auto onder controle.
1: Daar begrijp ik het nog wel, maar er zijn natuurlijk andere merken waar dat beter bij past. En je gaat toch ook minder je rem gebruiken, wat.
2: Nee, je rempedaal.
1: Dat
2: is het.
1: Bedoel ik.
2: Nee, ja, maar dat is het enige. Eigenlijk is dat feitelijk het enige verschil. Hij regenereert ook gewoon een moderne elektrische auto. Een plug-in hybrids, de meeste ook. Halen gewoon stroom, zeg maar, weer terug uit de elektromotoren. Ja. En pas als je harder gaat remmen, gaat hij je remschijven of je trommels gebruiken.
1: Ja. Okay.
2: Dus gewoon uitzetten, onzin, hoppakee, afgeserveerd.
1: Kan ook uit de auto gehaald worden, wordt hij misschien weer wat lichter.
2: Precies, het is vaak een software standje.
1: Arno van den Berg die vraagt zich af of we met de komst van semi, tussen haakjes, zelfrijdende auto's de routine van het autorijden langzaam zullen verliezen. En zijn we daar dan ook bang voor?
2: Ja, use it or lose it. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje. Maar er zijn natuurlijk, even los van Tesla, full self-driving, waar je meteen supervised achter moet zetten, wat dus helemaal niet zo heel erg zelfrijdend is. Zijn er eigenlijk nog geen zelfrijdende auto's? Ja, weet je, natuurlijk, automatische versnellingsbak, adaptieve cruise control, maar ook ABS. Hè. Vroeger, ik kon vroeger best goed zeg maar aanvoelen wanneer een auto ging blokkeren met remmen. En dan kon je precies tegenaan remmen. Ja. Nou, inmiddels ben je wel een beetje verleerd met al die auto's met ABS. Want je trapt hem gewoon in. En eigenlijk is dat meestal beter dan proberen te doseren. Dus ja, je verleert wel dingen. Alleen is de vraag hoe erg is het.
1: Precies.
2: Ben je niet bang voor.
1: Nee?
2: Nee.
1: Oké. Nou, we zijn sowieso nergens bang voor, toch?
2: Dus, nooit.
1: Hey, dan heb ik nog Ed Judith Rob 1591.
2: Dat is niet hun geboortejaar, hopelijk.
1: Dat hoop ik ook niet, anders zijn het hele bijzondere mensen. Die wil weten hoe lang een batterij meegaat als je hem vaak snel laat. Gaat dat inderdaad invloed hebben op je batterij?
2: Dit is zo'n nobody really knows. Nee. Omdat we zien, auto's waar fors mee snel geladen en die hebben dan een prima state of health.
1: Ja. Er zijn ook wel onderzoeken geweest van universiteiten die aantonen dat het snel laden misschien soms wel beter is dan het langzaam laden. Maar de algemene, we weten het van onze telefoon, hè? Dat zit ook een batterij in. En dat je weet dat als je hem altijd tot 100% laat en altijd weer leeg laat lopen, dat is niet zo goed voor de batterij.
2: Nee, kijk, het beste is om tussen de 20 en de 80. 20 en de 80% continu te houden. En te snelladen is vaak wel tot 80%. Ja. Dus ik denk dat belangrijker is.
1: Als je tussen 20 en 80 houdt, dan is hij ook sneller leeg. Moet je weer snel laden.
2: Ja, dat klopt. En ik denk toch ook wel gewoon af en toe even lekker belasten zo'n auto. Dat die accu ook een beetje moet werken. Ja. Het wordt stoffig. Nee, het wordt niet stoffig. Maar, en verder is het... Ja, we weten daar eigenlijk gewoon nog niet alles van. En wat een armoe om dan altijd tussen 20 en 80% moeten laden. Maar goed, dat scheelt te zijn.
1: Wat we wel weten, is dat je als je onze vraag wil stellen... Dan kan dat. We gaan deze zomer weer veel vragen beantwoorden. Ja. Je kunt ons mee. We hebben ook helemaal geen vrije tijd. Hè. Gewoon de hele zomer gaan wij gewoon vragen beantwoorden voor mensen.
2: Die levensvragen.
1: Heerlijk, terwijl jullie gewoon lekker op een terrasje liggen of naast een zwembad.
2: Op een terrasje liggen.
1: hangen met een groot glas bier of een champagneglas in de hand. Gaan wij gewoon antwoord geven op jullie vragen. Je kunt ons mailen autoshow@bnr.nl.
2: Ja, of stuur een DM via Instagram. En we schijnen ook X te hebben. Voorheen Twitter.
1: Mag dat nog?
2: Nee, dat is helemaal niet meer woke. Dus dat kan niet meer. @BNR Autoshow in ieder geval. Ja. Volg ons. Ja, ik weet niet waarom je op X nog überhaupt iets wil doen. Maar goed, wie weet komt je vraag voorbij.
1: Ja, luister ook onze midweekse podcast. Breek de Week. Die staat uiterlijk iedere woensdagochtend online in diezelfde podcastfeed.
0: De Nationale Autoshow.
1: De gestegen brandstofkosten zetten de tweedehands automarkt flink op zijn kop. Autobedrijven zoeken nu massaal naar gebruikte elektrische auto's. Want ja, die verkopen opeens best wel goed. De gast is Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. Welkom, leuk dat je er weer eens bent.
4: Ja, dankjewel.
1: Ja, en lekker in de cijfers gedoken natuurlijk. Gestegen brandstofprijzen, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hebben invloed op de tweedehands automarkt. Hoe duidelijk is dat inmiddels zichtbaar in de data?
4: Nou, wat je zag, dat tot en met maart eigenlijk viel het wel mee. Het waren eigenlijk twee slechte maanden, hè, begin van het jaar. Ja. Dat lees je ook in de krant wel terug. Maar je zag dat in maart, april, zag je een enorme piek eigenlijk wel in de EV-verkopen. Dus als je kijkt, als je het in aandelen even uitdrukt, totaal marktaandeel schoot van 12% naar 18% ongeveer van de tweedehands verkopen.
2: Zo, dus 50% meer marktaandeel. Nee, ja, dat is fors. Maar is van fors. 12 naar 18 denk je, oh, nou, maar het merendeel is dus nog heel iets anders. Dat ook wel weer.
4: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de absolute cijfers, ik kan me de headlines nogal herinneren. Het verdubbelde bijna, riep iedereen. Maar dat kwam dat januari, februari verkocht ongeveer 7.000-8.000 auto's per maand elektrisch. In het jongere segment totaal, iets van 10 of zo. En dat steeg in één keer naar, pak een beet, 5.000 auto's extra. Dus in absolute zin is alles wel aan het stijgen.
1: Ja.
4: Dus het is in ieder geval wel een hoger piek dan we ooit eerder hebben gehad. Dus in dat opzicht is het wel een...
1: Maar zijn dit allemaal een beetje goede rekenaars? Deze mensen die dan een Occasion EV kopen? wat besparen ze?
4: Ja, ik verbaas me er ook over, eerlijk gezegd. Nee... Wat besparen ze? Als je nou, pak eens een beetje gemiddelde auto in Nederland. Hè? Dan niet de auto waar jullie in test rijden. Met plezier in test rijden. Maar gemiddeld Nederland rijdt 11.000 kilometer per jaar. En dat kan je bij het CBS kan je dat zo opvragen.
1: Ja.
4: Als je dan kijkt naar de brandstofprijzen, zegt dat die van 2,30 naar 2,60 gaan. 3 dubbeltjes extra, als aanname.
1: Ja.
4: Pak je een auto, 1 op 14. Zullen we dat eens nemen? Kan je zelf wel even bekijken op je dashboard wat je eigen auto doet.
2: Ja. Zit je 14 op 100 staat er bij mij vaak. 1 op 14 is dat toch?
4: Ja, 1 liter op 14 kilometer. Laten we dat even aanhouden. Als je dan even aan doorrekent of even aan ChatGPT vraagt, dan zegt hij, nou, dat kost je ongeveer €250 per jaar.
2: Ja.
4: En daarom ga je dan in één keer een EV kopen. Hè?
2: 250 euro uit, dat scheelt inderdaad.
4: Ja, dan moet het ook eens een keer een jaar lang moet Trump die straat dichtgooien. Hè? Ja. Want we gaan er van ja, een jaar op.
1: Ja, stel je voor dat er opeens wereldvrede komt, dan is deze hele business case weer helemaal anders.
2: Ja, dan gaat de benzineprijs gewoon niet belangrijk. Hele irrationele mensen dus eigenlijk, die autoskopers.
4: Ja, als je dan ook eens een keer kijkt wat die prijs ook nog eens een keer aardig gestegen is de laatste 1-2 maanden, dan denk je bij jezelf.
2: Te laat.
4: Ja, dat is eigenlijk in januari.
1: Ze kijken verder in de toekomst, hè. Ze willen ook iets doen voor het klimaat.
2: Ja, dat zal het zijn, ja. En wat zijn de verhoudingen nu? Want we hadden 18% batterij-elektrisch. Er zijn ook nog wat andere aandrijflijnconcepten, bijvoorbeeld diesel.
4: In Nederland?
2: Ja, ja.
4: We kunnen ook wel even over Duitsland praten. Dus ja. Daar heb je nog wat diesels rijden. Nee, in Nederland, ik kijk vooral even naar het jongere segment dan. Hè. Daar is het dieselsegment al helemaal niks. Maar als je kijkt naar de PHEV in Nederland, die is nog vrij populair. Hè. Ja. Dus die zit ergens rond de 20% op dit moment.
2: Okay.
4: Als je kijkt naar de benzineauto, die zit toch nog op de 40%. Die is wel dalend. Hè. We zien al, want mensen denken dat dit echt wel verrassend is wat er gebeurt. Maar eigenlijk, vanaf de zomer vorig jaar zagen wij al die kentering in de populariteit van EV's.
2: Ja.
4: Dat je toch wel een beetje dat spiegelbeeld ziet van ja, de benzineauto wordt wat minder populair in aandeel, wat minder populair in de staardagen ook. Dat zien we ook wel. En die EV begint toch echt wel steeds meer op het verlanglijstje van veel mensen te komen te staan.
2: Okay. En verkopen die elektrische auto's nu ook veel sneller dan voorheen? Ja. Ik zou bijna zeggen ja, dat kan bijna niet anders.
4: Ja, ze verkopen ongelooflijk snel, inderdaad. Ja. Normaal gesproken zitten ze ergens rond tussen de 80, 90 staardagen. Hè? Wat verhoudingsgewijs.
2: Een heel kwartaal. Zit je met zo'n klote EV in je showroom.
4: Ja,
2: maar het is nu korter.
4: En ze lopen nu vanzelf de deur uit. Dus als je nu een dealer hebt, dan heb je 40 staardagen ongeveer.
2: Okay.
1: Ja. Oh, dat is een forse daling.
4: En dan maakt het ook nog uit of je een wat jonger of ouder hebt. Want als je nou een wat oudere EV hebt, hè, boven de 5 jaar, dan is het aan het staardagen. Goed met 20.
2: Oh, dus dat is grappig. Ja.
4: Snel.
2: En waarom is dat? Omdat die relatief voordelig zijn, denk ik.
4: Ja, ik denk het wel. Want we kijken ook, als we kijken een beetje naar waar de prijsstijgingen opvallen, hè, dan kan ik naar wat modellen kijken. En dan valt ook wel op dat bijvoorbeeld een Renault Zoe.
2: Ja.
4: Dat die best wel populair is. En ik heb toch het idee dat er wat. Ik heb niet in detail nagekeken, maar dat wat bereikbaardere auto's wel.
2: Is wel wenselijk. De Renault Zoe heb ik ook wel eens aan mensen aanbevolen. Want zo'n auto die heel snel vergeet, die best oké range heeft en best oké mogelijkheid. Je moet een beetje oppassen voor de import Zoe's. Die hebben vaak dan geen snellaadmogelijkheid en zo. Wat is er juist nu in trek? Zoe was dus een opvallende auto. Is er nog meer die eruit springen?
4: Ja, nou, als je kijkt, auto's die gewoon blijven lopen. De Tesla Model 3 natuurlijk. Ja. Het zijn ook de volumemodellen, hè? Want er is veel vraag naar auto's, dat zie je. En dan kom je toch in de bekendere, de Volkswagen ID3's, de Tesla's.
2: Ja.
4: Dat zijn toch wel de dominante auto's, de Kia's. Die lopen allemaal goed. Alleen er zit wel, het is wel heel erg leuk om te zien dat toen vorige keer dat ik hier was, hadden we het over de Tesla met name. En dat die Tesla-tsunami, de prijzen staan onder druk. En je ziet wel dat die prijzen echt wel aan het terugveren zijn. Maar per model verschilt dat dus heel erg. Dus er is duidelijk een voorkeur voor bepaalde auto's.
1: Maar hoeveel veert dat terug dan, die prijs?
4: Nou, ik heb bewust even aan jullie ook de analyse gegeven. Ik hoor dat veel mensen zeggen, de prijzen veren ontzettend terug. Dat klopt wel.
2: Ja.
4: Maar kijk ook even waar we vandaan komen. Als ik het weer doe op zeg maar 3 jaar geleden, hè, januari 2023, starten wij meestal die indexcijfers, dan zit je eigenlijk nog op niet eens een echte stijging, eerlijk gezegd, op dit moment. Dus
1: gewoon stabiel dus.
4: Ja, het is al een paar maanden best wel stabiel. Dat is wel heel mooi. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat die prijzen echt significant omhoog gaan. Maar we zien natuurlijk wel dat prijzen stijgen. En het leuke is ook, we hebben het heel vaak over de retailprijzen, maar we hebben ook twee veilingplatformen, Autorola en Automotive Trade Center. Dus wij kunnen ook al iets vooruitkijken, omdat wij zien al bij de inkoop wat er gebeurt. Want de leasemaatschappijen, die willen we ook graag verdienen hieraan. Dus je ziet al dat de inkoopprijzen op alle veilingen, die lopen behoorlijk op. Dus er gaat zometeen ook wel een doorgeefeffect. Dat zie je nu eigenlijk al. Maar je ziet een doorgeefeffect vanuit de inkoop ook.
2: Ja, dus die prijzen die gaan gewoon langzaam stijgende trend.
4: Ja, als je daar een beetje een gevoel bij wil krijgen. Wat we zagen in maart was dat de prijzen tussen de 5 en de 8% hoger lagen dan wat wij zeg maar een beetje normaal zouden vinden, hè, in de maanden ervoor. En de afgelopen maand zagen we echt wel, nou, dat gaat richting 10-15% boven wat we zouden denken.
2: Okay.
4: Dus ik kan wel raden wat er in mei gaat gebeuren. Die prijzen gaan nog niet dalen in mei. Dat kan niet, want die dealer die moet ook nog zijn inkoopprijzen.
2: Ja, klopt. Maar ieder autobedrijf is dus nu op zoek naar gebruikte elektrische auto's.
4: Ja en dat wordt echt zoeken. Want even om je een beeld te geven. Misschien maakt het dat makkelijk als je even visueel praat. Op elke verkochte EV, en dus als je 1 auto verkoopt, 1 EV, op je parkeerplaats staan er nog 3 in die voorraad. Dat is een beetje de verhouding normaal gesproken.
2: Ja.
4: En vlak voordat dit begon, in maart, was dat 1 op 3,6. Even voor je gevoel. En dus houd dat beeld in je hoofd. Op dit moment is het 1 op 1,8. Dus je ziet dat er gewoon dat de voorraad echt aan het opdrogen zijn. Nou, je ziet ook wel dat de import-export, dat wordt daardoor bepaald. Want in het buitenland kun je ze ook niet vinden. Dus ik heb ook even gekeken van hoeveel auto's staan er nou eigenlijk in Europa eigenlijk nog te koop. En als je nou kijkt, in Europa had je ook ongeveer die verhouding van 1-3. Als je nu kijkt, in de afgelopen maand zijn er ongeveer 160.000 auto's in de afgelopen maand verkocht in Europa, batterij elektrisch. En er staan er ongeveer 200.000 in voorraad. Dus ja, dat was ook altijd die verhouding van 1-3 bijna in Europa. Dus je ziet dat het echt, als je een remarketeer bent bij een leasemaatschappij, ja, dan zit je op rozen deze maand. Want ja, iedereen wil je auto
2: ook wel, mag ook wel een keer, want die hebben jarenlang huilen met de pet op. We hebben al jaren hun bonus niet gekregen. Want ja, je had hun targets niet.
4: Ja, dat ligt aan hoe je targets inschat. Dus.
1: Nou ja, we hebben zelfs een leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla's gezien die het niet hebben gered.
2: Ja. Huh? Die hebben te vroeg gepiekt. Oh ja, lullig.
1: Maar dat is hier wel zo.
2: Dit pleit ook wel een beetje voor spreiding. Want ja, we hadden het inderdaad over, zie je die brandstofprijzen weer dalen. Dan wil iedereen weer lekker een dikke zescilinder V8 en noem maar op.
1: Ja.
2: En
1: dan gaan we knallen. Je moet dus gewoon hartstikke flexibel zijn.
2: Ja, eigenlijk wel als autohandels. Dus
4: nou, dat zie je eigenlijk in de hele branche. Hè? Want ook OEM's denken goed na van welke aandrijflijnen wil ik nou wel hebben. Je ziet ook wat variatie dat men toch al weer teruggeeft. Nou, er was in iets te land die later riep dat ze toch maar weer in de diesel gingen. Nou, daar kun je wat van vinden. Maar als je denkt dat het verstandig is om je portfolio te spreiden, is dat zeker waar. Maar ja, Tesla doet het nog steeds niet zo.
1: Zeker. Maar, meer kansen. Maar die autobedrijven die zien dus hun voorraad elektrische auto's gewoon weglopen. Ja. Die gaan op zoek. Ja. Die gaan in heel Europa op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Maar ja, de vraag is, waar kunnen ze die vinden?
4: Klopt, en tegen welke prijs?
1: En tegen welke prijs, ja.
4: Ja, ik kan niet zeggen dat ik weet nog een prachtig voorraadje voor je in Nederland liggen. Op dit moment niet. Nee, dat gaat overal heel hard. En het grappige is, eigenlijk in Nederland,
1: Ik zou ze misschien uit China gaan halen. Containertjes vol met.
2: En dat doen ze, zo werken die Chinese autofabrikanten al. Gewoon, zet er maar gewoon 1000 op de boot en dan zien we wel.
1: Ja.
2: Dus,
4: Je zou willen dat je een diepvries kon leggen. Bij mensen, dat kan gewoon niet, maar dat was natuurlijk heel prettig voor ze geweest. Ja.
2: Ja. Het gaat nu dus wel goed met de verkoop van gebruikte elektrische auto's. Toch waarschuw je vandaag ook weer voor een nieuw restwaarde debakel.
4: Dat waren jullie woorden.
2: Hoe zijn jouw woorden en wat is het probleem?
4: Nee, kijk.
2: Wat gaat er gebeuren? Wat is aan de hand?
4: Ja, ik snap dat iedereen kijkt nu even wat er nu gebeurt. Dat is ook hartstikke leuk. Precies. Natuurlijk, 2, 3 maanden, 4 maanden, afhankelijk van wat Trump gaat doen. Dat is een beetje lastig in te schatten, denk ik. Hè? Die ga ik even niet in te schatten hoe lang dat duurt. Je moet ook kijken naar de onderliggende, dus naar de middellangere en langere termijn. En de middellangere termijn is zwaar al dat ze populairder aan het worden waren, die elektrische auto's. Zolang vraag en aanbod maar een beetje bij elkaar blijft. En dat was in Nederland is dat best wel volwassen geworden. Alleen als je een uitstapje maakt.
2: Ja, maar dat was eigenlijk ook doordat het aanbod veel groter was dan de vraag. En dan wordt het opeens dat je denkt,
1: dus het wordt interessant.
2: Dan, voor 15.000 euro een Tesla Model 3. Ja, nou ja, dat is gewoon een goede deal.
4: Dat is een hele goede deal.
2: Dan heb je veel auto.
4: Heb je veel auto. En eigenlijk, dus waar we vooral naar kijken is eigenlijk het verschil tussen vraag en aanbod. En zolang dat maar een beetje geleidelijk samen oploopt, heb je geen probleem en geen restwaardeprobleem. Maar als je nu kijkt wat er nu gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan kijk je naar wat de Europese Commissie gaat besluiten. En die kijken vooral naar de nieuwverkoop. En in de nieuwverkoop heb je nu, kijk even Europa, hè, niet Nederland. Ja. Nederland is ongeveer 1/3 is batterijen, elektrisch en nieuw. Maar in Europa is dat nu ongeveer 20%. Dat was 5 jaar geleden 9%. Dus je ziet dat er wel ingroei is van batterijauto's. Alleen als je kijkt naar de CO2-doelstellingen, als je dit zo doortrekt, hè, dezelfde curve even heel simpel doortrekken, dan zit je in 2030 op 1/3 van de markt elektrisch. En 2035 ongeveer de helft. Dat waren niet de doelstellingen die men voor ogen heeft. Hè? Nee. Dus je moet van 50% naar, waar moest het naartoe? 90% volgens mij zo'n beetje.
1: Ja, klopt.
2: Ja, en dan moest naar 100%.
4: Ja, dan moest naar 100%.
1: Dat is afgezwakt naar
2: 99,9. Alleen Ferrari mag nog.
4: Zoals een goed politicus, hè, dan doe je gaat je doelstelling wat aanpassen. Ja. Maar je moet wel die groeicurve zien te creëren. En dus in Nederland heb je nou die pseudo-eindheffing hebben ze bedacht. En in Duitsland doen ze de 6.000 euro subsidie op. Ja. Dus je kunt op je klompen aanvoelen dat er pieken gaan komen in verschillende landen op verschillende momenten. Ja. En dat is eigenlijk waar we voor aangeven. Als je nou kijkt wat er gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan zitten we nog steeds in een transitie naar een elektrificerend wagenpark. Ja. Dus dit is niet. Er gaan nog meerdere schokbewegingen komen, want we zitten in Europa nog maar op 20%. Nou, 90%, dat is nog wel een stapje wat je
1: wilt. Dat is nog wel een flink stapje. Ja. En je noemt al die pseudo-eindheffing. Die gaat ook weer zorgen voor een rare piek voordat die daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zeker. Bijvoorbeeld voor plug-in hybrides misschien wel.
4: Ja, absoluut. Ja, ik zag dat Rai inderdaad aangaf, dit jaar komt er een run op. Ja, dat is de laatste kans hè, die je eigenlijk hebt om nog die auto te pakken.
2: Ja, zeker in de niet, toch? Nee, ik heb toch een weddenschap
1: was dat ook weer?
2: Nee, aandeel EV's, nieuw verkopen, die zou dit jaar stijgen. Ik zei, nou, ik denk het niet. Want als de pseudo-eindheffing doorgaat, dan komt er een run op benzine plug-in.
1: Ja.
2: En die EV die kan volgend jaar ook nog wel doen.
4: Ja, het is dus een verschuiving in tijd eigenlijk. Ja. En die EV-piek die zal volgend jaar wel gaan plaatsvinden, lijkt me dan. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus ja, dit jaar ga je wel een run krijgen. En dat zal volgend jaar wel een stuk lastiger worden met de PHEV, denk ik. Hè? Want dan heb je pseudo-eindheffing. Dus
2: ja. De aanschafbelasting, de BPM, verandert ook. Wat verandert daar dan precies in?
4: Ja, die plug-in. Het voordeel van die plug-in is dat je dus een lage BPM-aanslag krijgt vanwege de CO2-telling.
2: Ja.
4: En volgend jaar gaan ze kijken naar, ja, maar hoeveel rij je nou eigenlijk echt elektrisch met die auto? Dus wat is meer de realistische CO2-besparing die we hebben? Dus de BPM gaat daarin veranderen.
2: Hoe gaan ze dat bepalen dan?
4: Het schijnt je op afstand te kunnen uitlezen.
2: Ja, maar dan ga ik achteraf. Je hebt die auto al gekocht. En dan na 5 jaar zeggen ze, nou, we hebben meneer Schut, we hebben even gekeken met uw X60. U heeft eigenlijk best veel elektrisch gereden. Gefeliciteerd. U krijgt geld. Nee, ja, dat is toch...
4: Ja.
2: Op basis van de huidige statistieken.
4: Dat staat geloof ik in invoering in 2027. Dus hoe we dat precies willen gaan doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ga er maar vanuit dat...
2: Ik hoorde dat de belastingdienst pseudo-eindheffing eigenlijk ook al niet voor elkaar kan krijgen. Dus ben ik benieuwd. We hebben meer ideeën in Den Haag.
1: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk sowieso het lastige met de voorspelbaarheid van wat al die prijzen doen. Hè? Want je zou een gewone marktwerking willen hebben, maar die is er gewoon niet.
4: Nee, en om dan even nog daarop in te haken, je had ook nog het gewicht van de plugins. Hè? Dat is ook nog een lastig dingetje. Ja. En volgens mij zouden we naar lengte, breedte, hoogte, keer nog wat gaan.
2: Ja.
4: Dus er verandert nog wat. Maar in ieder geval voor plugins kun je ervan uitgaan dat de komende jaren dat het aantal in nieuw verkopen drastisch zal gaan dalen.
1: Maar ja, goed, als de occasion klant hem wel wil hebben,
4: Dan krijg je
1: dat weer gunstig voor de prijs.
4: Ja, dus de vraag was ook wel fijn. Krijg je dan een PHEV-tsunami in 2030?
1: Ja,
4: dat lijkt me niet. Waar wij van uitgaan in ieder geval is dat de markt zeker in Europa groot genoeg is om dat volume even te absorberen wat we dit jaar nog zien. Dat zal een piekje zijn. Maar het is wel de vraag in 2031, wil jij nog steeds een PHEV hebben?
2: Absorbeert de markt in Europa dus wel. En die tsunami aan, weet je, het waren 30.000 Tesla Model 3's. Dat is heel veel voor Nederland. Maar ja, hallo, 16 miljoen nieuwe auto's. 15 miljoen nieuwe auto's op jaarbasis in Europa. En ook zoiets tweedehands. Dat had ook zo weg moeten zijn. Maar dat is dus vooral heel specifiek dat elektrisch toch nog niet...
4: Ga eens naar Spanje toe. Kijk, in Spanje, als ik tegen mijn collega... collega
1: als je daar voor 1,30 euro kunt tanken.
4: Nou, bijvoorbeeld Denemarken is dan de andere kant van de medaille. Hè?
2: Maar zijn ook gewoon autohaters, altijd al. Nee, dat is serieus. We hebben altijd al belachelijk hoge belastingen gehad.
4: Op advies op dit moment. Hè? Dus,
1: Eén Europa en we vieren de grote verschillen ook op de automarkt. Hè? Dankjewel, Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. En zometeen...
2: Metropool Druten over de aanschaf van een unieke Mercedes-Benz privéverzameling met heel veel auto's en heel veel andere dingen ook nog.
1: Ah, leuk, huisjes met fotootjes erin.
2: Ja, heel bijzonder.
1: Ja. En Wouter test de Porsche 911 Turbo S. Tot zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Ja, het is de meest krachtige productie Porsche ooit. De nieuwe 911 Turbo S. Wouter offerde zich heel belangeloos op en maakte in de regen een... Oeh, wat leuk.
7: Ja.
6: Testrit.
7: Maar het is helemaal niet de meest krachtige productie Porsche ooit. Dus nou, dan gaan met we dat een verbrandingsmotor. Even... Want de benzine, de Taycan en de Cayenne Turbo zijn krachtiger.
6: Ja. Ja.
7: Maar dat zijn nepauto's, hè? Met een stekker. Dat vinden we niet leuk. Maar,
6: ja, het zijn jouw woorden, prima.
7: Ja, nee, hey,
6: maar
7: nee.
6: Eerst.
7: Kijk, ja, maar eerst. Metropool in Drute heeft in Oostenrijk een unieke Mercedes-Benz verzameling gekocht. Begin november gaat de collectie grotendeels onder de hamer. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
6: Ja, dat mag je hopen. Roy Bolks is hier om er voor het eerst over te vertellen. Ja, hij heeft wel inderdaad een social media post ergens neergezet. Maar voor het eerst in de reguliere media. En dat telt natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
8: Ja, dankjewel. Klopt wel, inderdaad. Jullie zijn wel de eerste. Allereerste.
7: Ja, ja, ja, ja, we hebben de primeur.
8: Ja, absoluut.
6: Exclusief soms primeur. Komt iets op je pad, zeggen wij dan.
8: Ja. Ja, dat klopt. Dat was bij ons inderdaad ook zo.
6: Ja, precies. Ja. Hoe kwam je deze verzameling op het spoor?
8: Ja, ik kwam eigenlijk door een soort vliegende kraai. Een man die eigenlijk altijd heel veel weet en rondreist. Een Nederlander. Die vond deze collectie. Kwam in contact met de man. En dacht, ja, wie gaan we dit nou eigenlijk in zijn maag splitsen. En dacht van, ja, het Metropool kan nog wel iets gebruiken, ondanks dat we heel vol zitten. En toen zijn we toch in gesprek gegaan een paar maanden geleden.
7: Ja, want het was al meteen zo dat die collectie te koop kwam.
8: Ja,
7: dus.
8: Man was nog niet, normaal zou je zeggen, man is overleden, kinderen doen dit. Nou, deze man was pas 61 jaar.
7: Ja.
8: Gaat verhuizen en ik vond hem eigenlijk meer een hoarder. Dus hij heeft alles verzameld, elke centimeter hing vol. Hij kon niet meer ergens iets kwijt. Dus het was tijd voor hem om gewoon te zeggen, ja, streep eronder en alles moet gewoon weg.
7: Ja. Yeah. Oh. Zag jij gelijk potentie?
8: Ja, ik was samen met mijn compagnon daar en wij liepen daar binnen en die deur ging open. En wij dachten allebei zoiets van, oké, shit. Dit kun je niet bevatten, dit kun je niet. We liepen er doorheen en we zijn er nu al, denk ik, 8 keer doorheen gelopen. We denken, wat nemen we nou mee van ons eigen museum?
7: Oh, yeah.
8: Maar het is zoveel dat we elke keer denken van, Weet het gewoon niet.
7: Ja, oké. Neem ons even mee. Waar in Oostenrijk en hoe groot, is, hoeveel hallen, weet je wat? Wat
8: het is in de buurt van Linz.
7: Linz.
8: En zoals de Duitsers mooi zeggen, am Arsch der Welt. ik slaap in hotels. Nou ja, die hebben wij echt niet heel lang niet meer gezien. Hier zo ouderwets.
9: Oké.
8: En het is een heel klein plaatje, Veldkirchen. Hmm. En daar hebben we ze. De man heeft 2 nieuwe hallen gebouwd daarvoor in de afgelopen 20 jaar. En elke hal is ongeveer 1000 vierkante meter. En die heeft hij vanaf de voordeur is hij begonnen met volhangen. Tot achteraan. En de man heeft daarin alles wat op het gebied van Mercedes-Benz is, wat hij kon krijgen, heeft hij bij elkaar verzameld.
7: Ja. Dus het is niet alleen auto's, ook
8: nee,
7: de rest.
8: Is niet. Okay. De nee. auto's zijn, ja, zijn natuurlijk wel ongeveer 80 auto's okay. en 50 motorfietsen.
9: Okay,
8: maar elke centimeter is met een bolpen of een bordje van Mercedes-Benz of een popje of een klapblok. Yeah. Ja. Ja.
9: Oké, okay, maar 80 auto's dus. Maar heb je dan ook geteld hoeveel van dat soort zaken daar aan die muren hangen? Automobilia.
8: Hebben we, nu, we zijn nu aan het inventariseren. Ze zijn nu al 1,5 maand aan het fotograferen. En we zitten nu al op ongeveer 700 items. En dat is nu pas de helft. 1 hal hebben we pas klaar. Dus we denken dat we ergens rond de 1500 lots uitkomen voor de veiling.
7: Ja.
8: Want dat is wel gigantisch veel.
7: Ja, nogal.
8: Het zijn vitrinekasten. Dus niet, we praten niet over 1500 balpennen, bordje. Nee, het zijn vitrinekasten. En dat kan een vitrinekast zijn van 2 meter en bij 2 meter. Maar er zit bijvoorbeeld ook een item bij. Dat is een oude rijschool uit de jaren 70. Compleet met de stoelen, met het schoolkrijt, met de telefoon, met het bordje, met het opengewerkte model.
7: Ik snap waarom jij zegt een hoorde. Het zijn wel gave dingen nu. Zeker.
8: Nou, super.
7: Dat was toen het weg, weet je wel, toen die rijschool ging verbouwen, of die man zich doodreed. Terwijl die, want die geen voorrang gaf, ik weet niet hoe die eraan is gekomen. Maar toen was dat natuurlijk gewoon oude zon. En nu denk je, oh, dit is toch al heel grappig.
8: En dit is het cult, weet je wel. Ja. En nu is het nog steeds de tijd dat het gewoon nog steeds mensen waarderen, weet je wel. De man heeft ook een onderdelenshop afgebroken in Frankfurt. Ja. Het onderdelenshopje was al 30 jaar oud. Hij heeft foto's gemaakt, allemaal in kisten gestopt en een verhuisbedrijf netjes. En het zo thuis weer helemaal opgebouwd in detail.
7: Wow.
8: En die laten we ook in geheel. Gaan we ook zeggen, we gaan niet dat je daar de boeken uit verkoopt of het broodje. Nee, je kunt alleen maar dat hele ding als 1 keer kopen.
7: Okay. Yeah. Ja.
8: Om daar dezelfde feeling een beetje bij te houden.
9: Ja. Wie is deze man?
8: Deze man heeft een doodskistenfabriek. Iets heel anders. Dus het, maar goed, het is natuurlijk wel een dagelijkse.
7: In Rotterdam kom ik er ook langs heen. Meer dan 6 planken is volgens mij hun slogan. Ik vind het echt zo mooi.
9: Oh, ja.
7: Maar ik zie daar ook wel eens auto's staan dat ik denk, nou, volgens mij is het wel goede handel inderdaad. Ja. Dus
8: wij zeggen ze heel mooi tegenwoordig, jammer, in de emotie maakt het niet uit wat het kost.
7: Nee.
8: Dat is in die handel natuurlijk wel heel erg zo.
7: Ja.
9: Maar waarom wilde hij er precies vanaf? Is het een nagel aan zijn kist?
8: Nou, het is voor sommige mensen begint dat een last te worden. Dus het zou wel kunnen zijn inderdaad een nagel aan zijn kist zijn. Inderdaad.
7: Ja.
8: Het is voor sommige mensen, hij is 61. Hij gaat in zijn nieuwe huis.
9: Niet zo heel erg oud nog.
8: Helemaal niet.
9: Dat is het moment dat je misschien net echt gaat genieten van je collectie.
8: Hij houdt maar 12 auto's.
7: Meinert, je begrijpt dit. Deze man, ik garandeer het je, die verkoopt nu alles. Hij heeft tegen zijn vrouw of zijn partner, weet ik veel, of zijn hond, ik weet niet met wie die samenwoont, heeft hij gezegd, nee, ik kap ermee, ik doe er nu nog maar 12. Als we hem over 10 jaar spreken,
9: heeft hij weer
7: net zoveel, maar, weet je, maar heel veel andere dingen. Maar die is natuurlijk nu, die hallen staan vol, toch?
8: Dus het helemaal vol, kan niet.
7: Precies. Dus eigenlijk het beste wat je als verzamelaar kan overkomen is dat je moet verhuizen, alles verkopen, of dat de boel afbrandt, want dan kan je weer opnieuw beginnen.
8: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel zo. Ja, en hij heeft een grote liefde nu is Porsche.
7: Yes.
8: Hij is daar inderdaad thuis, heeft hij zijn garage weer ook weer elke centimeter met Porsche behangen. Ja,
7: daar ken ik nog wel iemand wie die af en toe kan bellen als therapie.
8: Ja.
9: Hey, wat zijn de meest bijzondere auto's die hij heeft?
8: Ja, kijk, hij vond heel erg auto's met kleuren belangrijk. Dus hele gekke kleuren die niet echt standaard besteld werden. Maar hij verzamelde gewoon.
9: Maar noem eens even, wat voor kleuren vinden we daar?
8: Ja, dus astalgrauw, er zijn pastelkleuren in het rood. Met beige interieuren, boswachtersgroen. Allemaal dat soort gekke kleuren. Dat vond hij mooi. Ook veel vierdeurzen. Dat soort dingen. Maar goed, er staat ook een voor de oorlogse 320 bij. Er staat een 300 SL bij. Dus hij had wel de hele range van Mercedes. Maar het meest wat hij mooi vond was vierdeurs en coupés uit de jaren 80, 90.
7: Ja,
8: dus een grote kathedraal met die grote antennetjes eruit.
7: Dat vind ik ook wel gaaf, hoor. Ja, en, ik bedoel, dan maakt het niet zoveel uit in welke staat je zo'n ding kocht. Want die bleven toch eeuwige doen.
8: altijd deze zin maar. Motoren waren gewoon super. Dus dat was zijn. Ja, dus hij had gewoon. Het moest een ster opstaan. Dat was vroeger met zijn vader ontstaan. En zijn vader reed natuurlijk altijd Mercedes. En was dit klein jongetje achterin. En die reed grote vierdeurs auto's. En ja, dat is altijd zo gebleven.
7: Ja, mooi hè. Zo vaak in je jeugd dat zoiets ontstaat. Maar is het een 300 SL noem je? Dat is natuurlijk echt een bijzondere auto. Aan de andere kant, ja, been there, done that. Cut the t-shirt, zeg maar zo. Heel veel mensen. Maar er zitten er echt, zeg maar, van die hele gekke, rare, die pastelkleuren en zo.
8: Er zit een prototype bij van de 220 W111. Yeah. Hebben ze ooit een prototype voor gemaakt met sportstoelen. Ook achterin in de cabriolet. Er zit een prototype bij van de W106. Yeah. Hebben ze bedacht inderdaad ook met alle opties die eigenlijk pas weer op de latere auto's terugkwamen. Dus echt een voorlopen met speciale ramen en bekleding. En opties die er konden zijn van Mercedes-Benz. Dus dat zijn wel de meest gekke dingen eigenlijk wel die ertussen zitten. Ja.
7: Was het leuk om daar dan die hal, die deur open te trekken?
8: Ja, het is elke keer weer als ik kom, is hij er ook. Want voor hem is het nog steeds afscheid nemen.
7: Yeah.
8: Daar is hij nou bij mij samen al 2 maanden mee bezig. Dus elke keer zegt hij, kom nou weer eens even gaan zitten. Even een biertje. Nee. En gaan we nog even de auto kijken. En dan weer praten over, ja, die komt daar vandaan. En die heb ik daar gekocht. En die hebben mijn jongens daarop gehaald. En dat vind ik nog steeds wel heel erg leuk. De man en zijn verhaal achter die auto. En dat maakt natuurlijk het bijzondere aan deze hele collectie. Hij heeft daar gewoon 19 jaar over gedaan. En wij halen het eigenlijk in 9 maanden weer leeg.
7: Ja. Ja. En weet hij dat jullie ook gaan veilen? En zo?
8: Ja, hij is er nu oké mee. Ja. Hij heeft daar wel echt wel 1,5 maand over gedaan.
7: Ja, ik heb dit al zo al een paar keer gezien. Als dan iemand zo'n collectie overneemt. Hij blijft toch wel allemaal bij elkaar, hè? Ja, tuurlijk.
8: Weet je. Hij zei meteen dezelfde avond dat we de deal deden. Hij zegt, het is van jullie. En wat jullie er nu mee doen.
7: Ja.
8: Dat is ook aan jullie, zegt hij. Ja. Want dat kan ik niet meer.
9: Maar dan hebben jullie ook gewoon de juiste prijs betaald dus.
8: Ja, we hebben voor onszelf en voor hem samen gewoon het goede bod geplaatst.
7: Ja,
8: en weet je, en het is.
7: Ja, maar het is nogal financieel georiënteerd.
9: Wat heeft het jullie gekost?
8: Nou ja, er is geen. We mogen niet over het geld praten met hem.
9: Waarom
8: niet? Afspraak.
9: Oh. Ja.
8: En het is natuurlijk. Kijk, zalig na 9 november, als de veiling begint. Ja. Dan weet iedereen het een week later wat het opgebracht heeft.
9: Ja, precies. Ja, dat moet dan meer zijn.
8: Dat moet meer zijn als onze inkoop. Ja. Dat hopen we.
9: Waar mikken jullie op?
8: Nou ja, we hebben natuurlijk. Het veiling is no reserve.
7: Hmm.
8: Dus dat wil zeggen, alles gaat gewoon weg. Dus ook een 300 SL. En ook als daar maar 1 ton op geboden wordt.
7: Dan is die van mij, hoor.
8: Dus dat is wel. Dat is natuurlijk een risk, maar dat kan niet anders met zo'n grote zijn. We moeten gewoon bezemschoon 31 december opleveren.
7: Oké, en moet je ze daar dan die spullen ophalen?
8: Ja. Ja, we moeten daar echt. Maar dat kan niet anders, omdat het zoveel is. Kunnen we dat niet anders daar vandaan gaan doen?
7: Jee.
8: Dus maar dat is en dan hebben we dus nog 1,5 maand na de veiling om zo'n beetje om het echt op te ruimen. Ja.
7: Dat is wel grappig, want dat betekent dus dat het wel loont om echt te kijken van, want ja, no reserve is inderdaad weg. Ja. Dus
8: het is gewoon weg.
7: Er zitten natuurlijk dingen bij waarvan mensen denken, ja, wat moet ik ermee? Maar die wel heel leuk kunnen zijn.
8: Ja, er staat bijvoorbeeld ook vroeger toen wij naar Oostenrijk gingen, kregen we altijd zo'n kijkdoosje. Er was een Oostenrijks huisje. Ja. Dan kon je op de schoorsteen duwen en dan ging er een fotootje. Dat plaatste zich daar. Ja, dan denk je, ja, weet je, maar dat is wel typisch Oostenrijks jaren 80, 90 souvenirs.
7: Ja.
8: Maar er zit een hele vitrine vol van, met 200 van die dingen. Dan denk je, ja, wie koopt dit nu nog dan, weet je wel?
7: Ja.
8: Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die daar toch een emotie bij hebben. Ja, maar dat vind ik nog grappig van vroeger. Allemaal dat soort.
7: Ja, maar hoor je maar een emotie bij een vitrine vol of je zolder moeten zetten.
8: Hey, dat is ook de moeilijkheid. Kijk, weet je, vroeger denk ik, verzamelden wij nog wat. En nu zie je gewoon dat de nieuwe generatie verzamelt niet zoveel meer.
7: Nee,
8: dat is veel minder geworden.
7: Is dat zo?
8: Ja, dat merk je. Ken jij nog mensen die iets verzamelen dan iets geks?
7: Nou, we hebben
8: iets met elkaar met 4 wielen in een museum.
7: Het valt mij juist op dat ik denk, nou, er vinden er toch best veel mensen, maar ze zijn wel ouder. En dan hebben ze een beetje geld bij elkaar geharkt. En dan komt die midlife crisis.
8: Dat
7: en dan gaan ze verzamelen.
9: Worden ze emotioneel?
7: Dan komen een bedrijfshalletje of ergens een hoekje. Of de zolder in hetere, noem maar wat.
8: Ja.
7: Best veel, zeg maar, autocollecties.
8: Dat klopt.
7: Maar de rest
8: eigenlijk niet. Maar kijk, zo vroeger had je dan inderdaad, weet ik veel, Pokémon-kaart of weet ik veel gekkigheid. Dat zie je niet meer ontstaan bij die jeugd.
7: Nee, dat is wel anders. Omdat je natuurlijk met het digitale. Ja, ja. Je bent ook niet meer afhankelijk van Pokémon of voetbalkaarten om te zien van. Hoeveel scoort hij, weet ik veel wat.
8: Dat klopt inderdaad.
9: Dus dat snap ik wel. Volgers op TikTok.
8: Dat is ook een collectie inderdaad. Ja, dat is ook wel zo.
9: Hey, de boel gaat in het eerste weekend van november onder de hamer.
8: Ja. We gaan 3 dagen lang kijkdagen organiseren. En dan is het ook echt 3 dagen lang een live veiling. Ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist om dat te doen. Kijk, veilingen online zijn er genoeg.
9: Ja.
8: Maar wij willen echt een veiling met dat de mensen het publiek komt. En dat er daar ter plekke gewoon live gebeurt.
9: Alleen maar live? Of kunnen mensen
8: Nee, het gaat natuurlijk online. Natuurlijk, ja, toch ook. Dat is zeker.
7: En dan moeten ze dus naar Linz, naar de Aars.
8: Ja, aan Aars.
7: Wel heel aantrekkelijk.
9: Dat is lekker.
8: Dat klopt.
9: Maar gaat echt alles onder de hamer of? Want...
8: Nee, we hebben nu één. Er zijn een paar stukken zijn al naar ons toe, naar het museum toe gegaan, natuurlijk. Die we echt zeggen: nou, dat was zo bijzonder. Een servicebus is al naar ons toe gegaan van Mercedes-Benz.
9: Okay.
8: Die past in ons vrachtwagen Automuseum heel mooi. En de rest gaat nu inderdaad gewoon echt. Alles gaat ook gewoon onder de hamer. Het is gewoon echt. Elk item is nu zadelijk over 4 weken gelabeld. En dan is het voor ons even een paar maanden aan de marketing gaan werken. En vooral internationaal. En dan gaan we kijken dat we dat met ons hele ploegje daar gaan wegzetten.
7: Ja, wel gaaf. Denken jullie nou nu ook van, deze man die is er op tijd bij om het weer weg te doen. Jullie zijn natuurlijk ook een hal aan het volduwen met vrachtwagens.
8: Ja, ook.
7: Ook
8: ja, Frans heeft natuurlijk een dochter en zij is 30. En zij is wel automijner, ze rijdt ook al de Millimega. Dus, en misschien heeft zij de ambitie om zaken het museum te laten voortbestaan. Wij denken zeker niet aan stoppen.
7: Ga nog even door.
8: We gaan nu aan het uitbreiding aan het kijken nu.
7: Ja.
8: Dus wij gaan zeker niet daar zeggen van, nou, over 5 jaar moet het dicht of zo. Of onder de hamer. Nee, dat is inmiddels niet.
7: Gaat nog
8: even lopen door.
7: Wat is de prijsrange van de auto's? Ja, ik kan me voorstellen, die vitrines en zo. Dat is natuurlijk echt een beetje wat een gekke vraag.
8: Van de auto's zal zijn, ik denk, vanaf 20.000 euro tot 1,4 miljoen.
7: Ja, dus die 300 zelf. Is dat een van die prototypes?
8: Nee, de prototypes zullen, denk ik, ergens in de range liggen tussen de 80 en de 120.
7: Ja.
9: Even snel gaan rekenen, want dan...
8: Dan kom je op heel mooie getallen.
9: Ja, dat klopt.
8: Het zijn allemaal wel grote getallen.
7: Ja, alleen, weet je, zitten er meer auto's van dus 20, 30 of meer?
8: Ja,
7: van,
8: ja, richting de miljoen
7: inderdaad. Ik denk het meer 20, hè. Als ik ook keek, dacht ik van, het is heel eigenlijk ook alweer leuk dat er niet alleen maar van die hyper-exoten, weet je, als je op een gegeven moment een 300 SL Roadster en een Gullwing en een ding, weet je, naast elkaar denk je, En dit vond ik wel grappig om op je Instagram... video te zien van, het is een hele geinige mix aan...
8: Wij hopen daardoor ook heel veel mensen te enthousiasmeren ook, weet je. Ja. Dat je gewoon ook op een veiling kunt gaan kopen. Niet dat je alleen maar, kijk, wij zijn de veilingen gewend in Amerika, die kennen we allemaal, dure auto's, Pebble Beach allemaal. Ja. Maar nu kun je ook naar een veilingje gaan waar je zegt, kan ik misschien echt wel eens een keer iets leuks scoren voor normaal geld.
7: Ja.
8: En wat ook nog eens een keer uit een leuk verhaal komt.
7: Ja.
8: En anders koop ik misschien wel een leuk entreebord van Mercedes-Benz voor een paar honderd euro.
7: Of een vitrinekast vol met van die huisjes.
8: Ja, dat klopt. Ja, dat
7: gaat gewoon iemand een fout maken.
8: Ja, dat klopt.
7: Ik dacht dat die niet zo groot was.
8: Dat is wel zo.
7: Wel gaan. Hoe een veiling boeken zo maken, denk ik. En echt, jij bent alleen maar in Linz. Je hebt alle goede hotels al gehad daar. Nu,
8: ja, dat klopt. We hebben alle hotels geprobeerd.
7: Ja.
8: Ik heb nu hotels gevonden die je ook gewoon goed kunt eten. Maar we hebben 2 veilinghuizen in arm genomen. Een Oostenrijks veilinghuis die de auto's gaat doen.
7: Okay.
8: En we hebben een veilinghuis in arm genomen uit Duitsland. Het is de firma Nicola. En die doen alleen maar automobilia veilingen. 2 keer per jaar.
7: Okay.
8: En die maken een heel mooi boek altijd. Groot A4 formaat, dikke kaft. En die gaan nu speciaal voor ons een veiling voor ons alleen doen. Nu in het najaar dan. En die zijn dus nu bezig met al die automobilia te categoriseren. Okay. Beschrijven. Het is niet alleen maar het fotootje maken in het boek of online. Maar je moet ook een heel verhaal.
9: Wordt het dan ook 2 boeken of alleen een boek van de automobilia?
8: Nee, we krijgen wel een 2 boeken inderdaad. Ja.
9: Okay.
8: Want anders is het gewoon te veel inderdaad.
7: Ja.
8: Maar het is een heel proces die hun gelukkig het meeste gaan doen. En wij moeten nu alleen maar zorgen dat alles in banen geleid wordt. En eigenlijk social media verhaal en de website en dat soort dingen.
9: Ja, we hebben nog veel meer besproken. Dat hoor je natuurlijk in de podcast.
7: Ja, zoek hem op. Luister verder in onze podcastfeest. Abonneer je dan ook meteen even.
9: Je doet
7: al onze afleveringen, inclusief Breek de Week.
10: De rijimpressie.
9: Wouter test de Porsche 911 Turbo S.
11: Porsche 911 Turbo S, de allernieuwste. Zo'n 992.2. Sterkste 911 ooit, 711 pk. We gaan launch control doen. Wat een moeilijk woord, hè. Maar het is nat, dus we gaan niet die sprinttijd halen. Maar... Ik brak hem even af. Ja, jullie zagen het misschien niet goed, maar we gingen alle kanten op. Nou, het is veel te glad. Het is echt heel nat. Deze auto staat ook niet op de meest geschikte banden voor deze omstandigheden. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Volledig nieuw motorblok. Ja, en mooie technologie. Ik kan daar uren over praten. Nee, dat is onzin. Dat kan ik niet. Want het is best lastig om die technische details zeg maar, helemaal goed uit te leggen. Maar dit is een B-Turbo Performance Hybrid. De 911 GTS heeft tegenwoordig een elektrische turbo. Even plat gezegd. En een elektromotor voor de ondersteuning. Deze 911 Turbo S heeft twee van die units. Twee elektrische turbo's zijn ook echt grote units. Wat grappig is, ook een elektromotor in de bak. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een hybride. Maar ja, toch weer op een andere manier gedaan. Want die elektrische turbo's, eigenlijk turbo's met elektrische ondersteuning, dat zijn er dus twee. Die kunnen ook als generator fungeren. Dus bijvoorbeeld als je op topsnelheid zou rijden, wat ik nu niet ga doen in de regen, want het is namelijk 322 km per uur. Het gaat niet helemaal goed onder dit soort omstandigheden. Dan wint die dus weer stroom terug. En die stroom gaat de accu in. Dat is 1,8 kWh groot. Dat is een 400 volt systeem. En die stroom gaat via de accu dan weer naar de elektromotor in de bak. En wat daar grappig natuurlijk is, je denkt, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, is dat de 911 Turbo S daar dus zuiniger van wordt op topsnelheid. Of bijvoorbeeld op het circuit. Doordat je, ja, die verbrandingsmotor hoeft gewoon minder hard te werken. De elektromotoren, die winnen stroom terug. Nou ja, dat soort details, ik hou daarvan. En het is dus een drie elektromotoren, één bij de PDK-bak. Nou ja, dat is een redelijk normale zeg maar, constructie. En dan dus twee bij die turbo's. En waarom is dat belangrijk voor die turbo's? Eigenlijk moet ik even langzaam gaan rijden en dan even in normal zetten. Dan rijden we nu met maar 1800 toeren, 1500 toeren. Hij schakelt nog een keer op, ga ik hier even rechtdoor. Niet in de bocht doen. Niet in de bocht vol gas geven. Maar wat hij doet op het moment dat ik vol gas geef, dan zie ik ook dat hij een blauw lijntje zeg maar, zich vult op mijn display voor mijn neus. Is dat de elektromotoren bij lage toerentallen de turbo's al laten opspoelen. En voordat jullie denken, ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, een turbo is een uitlaatgasturbo. Dus die uitlaatgassen die, ja, die zijn er eigenlijk alleen als je lekker vol op het gas gaat. Liefst nou, hoge toeren, maar ook een beetje toeren hebben. En bij lage toeren en lage belasting. Dus ik ga zo over een drempel heen en dan ga ik nu op het gas. Dan moet die turbo... wielspin. Die turbo zich normaal even vullen. Eigenlijk druk opbouwen. Nou, en dat gebeurt nu dus al met elektriciteit. Dus dit is een hyper-alerte aandrijflijn. Maar eigenlijk een soort van het beste van twee werelden. Ja, dat is natuurlijk vaak met die hybrides. Je hebt en zeg maar die power die maar blijft gaan. Lekker uitlaatgeluid. Weet je wel, luister even. Het gaat zo hard. Zo gevaarlijk voor je rijbewijs dit. Niet normaal. En je hebt zeg maar, ja, bij lage toerentallen dus een beetje elektrische ondersteuning. En die turbo's die elektrisch worden geholpen. Ah, het is echt zo mooi. Hoeveel pk heeft hij dan? 711. En 711 is het netnummer van Stuttgart. Waar Porsche gevestigd is. Dus dat is natuurlijk een grapje om het precies daarop te krijgen. 800 Nm aan koppel. En in principe 0 naar 100 in 2,5 seconden. Maar niet als het zo nat is. 3,2 seconden redden wij. Maar het is gewoon heel erg nat. Overigens zou de 911 Turbo S in 25 meter of iets dergelijks die 100 moeten kunnen halen. Daar hadden jullie best wel wat twijfels bij. Ik had het graag getest voor jullie. Maar we zijn echt 0,7 seconden langzamer naar de 100. Onder dit soort omstandigheden. Ook met echt, nou ja, bij 80 nog ESP ingrepen. Dat is hier, tractieverlies. Dus dat gaan we niet kunnen verifiëren. Ja, en dan is het een stuk langer. Het lijkt mij ook heel kort nu ik het zelf probeer. Maar goed, nou ja. We vragen het na bij Porsche. 0 naar 200 redden we natuurlijk dan ook niet met dit weer. Want nou ja, het eerste deel is langzamer. 8,5 seconden. Maar mijn god, wat stampt dit door op de hoogst illegale snelheden die je ermee kan halen. Juist, zeg maar, ja, dat 100 naar nou ja, 250, 300 km per uur. Wat een monster. Niet normaal hoe snel dat gaat. Dus het is een waanzinnig goede auto. En ik vind hem eng snel. Dat is de conclusie. Gewoon een eng snelle auto. Ik heb kan niet zo lang vol gas geven in Nederland zonder dat je, nou ja, rijbewijs kwijt of nog erger iets of iemand tegenkomt die toch linksaf of rechtsaf slaat, waarvan jij denkt, nou, dat had ik niet gedaan voor de aanstormende 911.
9: Ja, de 911 Turbo S, die moet je misschien ook nog eens met droog weer gaan rijden, of niet?
7: Ja, misschien kunnen ze een cabrio bestellen in Leusden. Het wordt nu weer lekker cabrio weer.
9: Ja,
7: ja, jawel. Nee, er zijn ook wat claims over sprinttijden en afstanden waarin ze de 100 halen. Ja. En dat wil ik serieus nog een keer testen. Maar het is echt het is out of this world snel. Ja. Ook wel weer een tikje saai wat een 911 Turbo heeft. Oh. Je denkt, het is zo goed, zo snel. Weet je, je hoeft er niet heel erg voor te werken. Om een rap te zijn. Tot het zeg maar opeens allemaal te snel gaat. En dan, dan moet je opeens wel even erbij zijn.
9: Ja. Maar goed, dit is wel echt de reden van het bestaan van Porsche ook wel. Hè. Dat is zo mooi, zo goed.
7: Ja. Ja,
9: het is ook wel eens leuk dat er wat goed nieuws over Porsche komt.
7: Zeker, zeker.
9: Kost dat?
7: Ja, 122.500 euro aan BPM.
9: Alleen de BPM al.
7: En 352.300 euro voor het totale plaatje.
9: Ja, nou, dat was
7: dus
9: dan
7: nog een beetje BTW.
9: Wat minder goed nieuws voor ons. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
7: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
9: Ik ben Meinert Schut.
7: En ik ben Wouter Karsen.
9: Tot volgende week.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
7: Volgens mij zou het een heel gemankeerd weekje gaan worden, toch?
8: Twee kamerdagen en een ministerraad op woensdag.
7: Ja, we zouden het helemaal aan. Ja.
8: We zouden het heel rustig krijgen.
7: Ja, volgens mij gaat deze podcast 2 uur duren. Wat denken jullie?
9: Ik wilde met een mop beginnen.
7: Oké. 3 uur. Ja.
9: En daar komen we dan nog wel op terug in deze podcast. Kennen jullie die mop van de hypotheekrenteaftrek? En alle discussie daarover die was nu voor altijd beslecht. Het was nu gewoon duidelijk en klaar.
7: Ja. Oh ja, die mop.
9: Nou, dat was dus niet zo.
7: Ja, die mop die ken ik al.

0: Goed.
1: Nou, zullen we eventjes...
2: In mijn hoofd was dit leuker. Maar ga je gang, Martijn.
1: Zullen we even aankondigen dat we zitten in Studio Den Haag van vrijdag 15 mei 2026. De week van het harde ultimatum. De week waarin het H-woord haar zoveelste comeback maakte. En een steek onder water voor onze premier in het Caribisch gebied. En hadden we het al over het H-woord gehad. Maar we beginnen gewoon in Loosdrecht.
0: Ja.
1: Want, jongens, we zijn op zoek naar begrip.
0: Nou, dat wordt er constant bijgezegd. We hebben begrip voor de zorgen, maar we keuren het geweld af. Meestal andersom, we keuren het geweld af, maar we hebben begrip voor de zorgen. En daar begin ik me, nou, ik ben niet de enige, maar ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Want de vraag is een beetje, waar hebben we het over op het moment dat we het over begrip hebben? Want welke zorgen zijn er nou daadwerkelijk? Want je kan natuurlijk zeggen, er zijn zorgen over de instroom, en daar gebeurt er weinig op. En over, er is ongenoegen over de spreidingswet. Maar wat we in Loosdrecht zien, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, georganiseerde misdadigers, laten we ze gewoon zo noemen, die politiek geweld plegen om hun zin te krijgen. En daarmee dus ook, nu hebben we gezien, brandstichten. Er is over een auto heen, of over een voet heen gereden met een auto van een ME'er.
1: Van een politieman, ja.
0: Burgemeesters, wethouders, raadsleden worden bedreigd. Dus we hebben het gewoon over politiek geweld, misdaad.
1: Nou, niet alleen de raadsleden, maar ook fik in het struikgewas voor de deur van het gemeentehuis zelf.
0: Waar mensen binnen zitten, nou, dat is groep 1. Voor de zorgen die zij hebben, dit zijn mensen die zeggen zich onveilig te voelen, en om dat kracht bij te zetten maken ze de samenleving onveiliger. En zij zeggen dat hier mensen naartoe komen die de Nederlandse normen en waarden niet ondersteunen en niet uitdragen. En ja, hoe zouden die mensen nou in dat asielzoekerscentrum uit het raam hebben staan kijken? Zo van, wij moeten ons dus daaraan aanpassen.
1: Zijn dit de Nederlandse normen en waarden?
0: Ja, precies. Dat is het visitekaartje zoals wij dat afgeven op dat moment. Hè? In ieder geval wij, die mensen. Dan hebben we de andere groep. Dat zijn de inwoners van Loosdrecht. En zij zeggen, wij zijn niet meegenomen in dit besluit. De spreidingswet en de oproep van minister Van der Brink hebben ertoe geleid dat hier in hele korte tijd een noodopvang komt. En wij voelen ons daar niet in gekend en daardoor gaan we op straat. Tuurlijk, je mag
1: demonstreren, je mag van alles vinden, zeker. Ja. Ja.
0: Maar dan naar die zorgen. Want deze mensen stonden niet op straat voordat dat asielzoekerscentrum daar zou komen. Dus ze hebben waarschijnlijk wel zorgen over de instroom. En er is onvrede over de spreidingswet. Maar dat die onvrede wordt pas in de vorm van demonstreren, wordt dat geuit op het moment dat dat bij hen in de backyard is. NIMNY-gedrag noemen ze dat. En welke zorg hebben ze dan? Als je luistert naar de interviews die daar op straat worden gehouden, die zorgen gaan nog steeds niet over de instroom. Of dat wordt er wel bijgehaald. Maar primair gaat het over, hier komen mensen uit een andere cultuur en die komen
3: mannen
0: en die komen crimineel gedrag komen ze vertonen. Ze gaan de vrouwen en de kinderen verkrachten en de winkels worden geplunderd. Ja, en dus die zorgen, want we hebben begrip voor de zorgen. Hebben we dan begrip voor die zorgen? Want die zorgen zijn irreëel. Want het is niet zo dat als je ergens een noodopvang of een AZC neerzet, dat er dan hordes mannen plunderend en verkrachtend door de straten gaan. Want dat is het beeld dat geschetst wordt, hè?
1: Ja, het is een beetje, is het niet gewoon een, daar zou je dan eventueel begrip voor kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, mensen weten niet dat het eigenlijk meevalt. Ik bedoel, als verslaggever loop ik al wat jaartjes mee. Ik heb in 2015 ook, toen we Wir schaffen das, de crisis rond Syrië meemaakten.
3: Ja. Ja, en toen hebben we ook in Geldermalsen, was het toen, hè, een raadsvergadering. Die was daar dan binnen in het gemeentehuis aan de gang. En buiten werd een brand gesticht.
1: De volgende dag ook nog geweest, toen daar de boel werd opgeruimd. En ook in het gemeentehuis iedereen nog een beetje na zat te shaken. Ik heb in Utrecht de veldslagen zelf mee gemaakt. Maar iedere keer, bijvoorbeeld daar in Utrecht, ben ik later nog eens terug geweest. En dan bleek de buurt eigenlijk helemaal gewend te zijn aan wat hun was opgelegd. Geen enkel probleem met dat opvangcentrum.
0: En ik heb dus ook voor de luisteraar die nu kritisch hier naar luistert en denkt, waar hebben ze het over? En het gaat niet over hen, het is niet bij hen in de achtertuin. ik ben precies hetzelfde gedaan als jij gedaan hebt. Toen werkte ik voor Omroep West als algemeen verslaggever. Naar al die rellen toe, op het gemeentehuis. Ook demonstraties voor centra waar mensen geplaatst werden. Zowel de crisis, want toen was ook crisisopvang in schoolgebouwen. Hè, dus in de gymzalen. En je had noodopvang. Dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Maar bij de demonstratie gestaan en ook daar later teruggegaan. En wat bleek, er was eigenlijk niks aan de hand. Sterker nog, de mensen die er in de buurt woonden gingen vrijwilligerswerk doen. Taallessen met mensen, met nieuwkomers. En dan is het verhaal natuurlijk, ja, maar laten we Lisa niet vergeten. Op het moment dat je zo'n ongelooflijk verdrietig, treurig, misdadig voorval als norm gaat stellen voor wat al die anderen zullen gaan doen, ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En als je dan ook naar de politieke reacties kijkt, we hebben 2 jaar geleden, er worden heel veel vergelijkingen worden er gemaakt, hè, en die gaan vaak ook gewoon mank. Dus daar moet je mee oppassen en toch ga ik het doen.
1: Fijn, we hinkelen er even doorheen. Ja. Ja, kom maar door.
0: Nee, maar er wordt er gezegd van, zeker op rechts, wij, ook politici die daar geweest zijn, Mona Keizer, Gidi Markeshouwer, Liedewij de Vos, wij hebben niet opgeroepen tot het geweld en maak rechts Nederland niet verantwoordelijk voor dit geweld. Dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen de UvA gebarricadeerd was en daar grootse rellen waren en vernielingen. Toen heeft iedereen zich terecht uitgesproken tegen dat geweld. Zonder die maar. Dat ging niet op een dergelijke manier. En terecht.
3: Ja, dus die zorgen, eerst het uitgangspunt. Toen was het feit dat universiteiten, waaronder de UvA, nog samenwerkten met Israëlische instellingen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Precies. Maar goed, die discussie rondom Loosdrecht. En de vraag is, kunnen ze de geest weer in de fles kijken? Nou, ik heb een commissiedebat gevolgd. Woensdag aan het eind van de middag. Nou, Michiel heeft dat ook
1: volgens mij
0: te kijken.
1: Ik wou het zeggen, ik heb jou ook bij de nodige politieke schermutselingen zien staan die rond dit onderwerp speelt.
3: Ja, nou ja, zeker de hele week.
1: Het blonde achterhoofd met de gele microfoon.
3: Ja, ja, daar kun je mij aan herkennen, inderdaad. Ik moet naar de kapper, dat viel mij ook op. Maar, inderdaad. Dus het was sowieso een gekke week, omdat de ministerraad op woensdag was vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Dus er gebeurde van alles tegelijk en achter elkaar. Dus we hadden dinsdagavond die brandende bosjes in Loosdrecht gehad. Nou, dan was de ochtend daarna was de ministerraad waar David van Wil, de minister van Justitie, reageerde, waar Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, reageerde. En daarna ook nog Dylan Jesselgus, die als vicepremier de persconferentie deed, omdat Rob Jetten in het buitenland was. Dus dat hadden we allemaal gehad. En dan was er daarna inderdaad nog een commissiedebat dat begon rond 4:15, geloof ik, met Bart van der Brink opnieuw. Met allerlei asiel- en migratie-gerelateerde onderwerpen op de agenda. Maar je zag ook in het tijdschema over de hele dag het steeds veranderen. Dus de tijd die voor dat debat uitgetrokken was, omdat steeds meer partijen daar dus toch bij wilden zijn. En wat daar opviel was dat Gidi Markeshouwer, de ex-PVV'er en nu aanvoerder van de groep Markeshouwer, binnenkort DNA, dat hij al heel vroeg in die commissiezaal was. Omdat het in zo'n commissiedebat zo werkt. Het is zo'n, hoe leg ik dat uit? Ja. Het is een half ronde tafel. De voorzitter zit in het midden, de griffier zit daarnaast.
0: Een soort maantje is het. In het midden van de maan, halve maan. En in het midden van de maan zit de griffier en de voorzitter. En links en rechts daarvan zitten dan de commissieleden.
3: Ja, en hoe dichter je bij de voorzitter en de griffier zit, hoe eerder je aan de beurt bent. Dus je zag dat Gidi Markeshouwer, die was al heel vroeg en mooi op tijd in die commissiezaal. En hij kreeg als eerste het woord. En toen kwam inderdaad hele stevige taal van hem. En hij had het ook over, ja, er zijn incidenten geweest. Er zijn wat schermutselingen geweest. En dat is natuurlijk niet goed. Maar inderdaad wel begrip voor die zorgen. Sterker nog, heel veel begrip voor die zorgen. Want een ongekozen burgemeester neemt niet democratische besluiten. En het ging zelfs zover dat hij het had over een overheid die misschien zelf wel gewelddadig was en groot onrecht aandeed. Ja, en dan is het niet zo gek dat je daartegen in verzet komt als die overheid zich zo onrechtvaardig gedraagt. En vervolgens alle andere partijen, of nou zo'n beetje alle partijen die daarbij zaten in dat commissiedebat, die gingen stevig tegen Guidi Markkensauer in. Waardoor, het duurde bijna een uur, geloof ik. Het betoog van Markkensauer ongeveer een minuut. Maar vervolgens nog een uur bezig met alle interrupties.
1: Interrupties
3: op hem.
0: We begrijpen de zorgen. Was niet alleen bij Guidi Markkensauer te horen. Dat hoorde ik ook bij Mona Keijzer. Ik hoorde het ook bij BBB. Dus dat is een breder gedragen sentiment. Op dit moment in de Tweede Kamer. En bij de bewindspersonen viel me op dat ze echt, want ik stond daarbij, uitloop ministerraad, zowel David van Wiel van de VVD, had echt wel de toon van zijn boodschap aangepast. Toch blijven die zorgen, ja, ik zeg het voor het laatst, dat blijft benoemd worden, we begrijpen de zorgen, maar het veroordelen van het politieke geweld, dat wordt echt veel steviger gedaan dan zoals we het er vorige week erover hadden. Het is nu meer dan gewoon tuig- of raddraaiers. Het gaat echt over politiek geweld en het ontwrichten van de rechtsstaat. En dat signaal komt wel. En 's avonds zat, en Bart van der Brink deed dat ook. En 's avonds zat de politiek leider van het CDA bij Eva, Bontebal. En Bontebal die liet zich helemaal duidelijk erover uit. Dit kan niet. En ze hadden ook een meneer uit Loosdrecht aan tafel gezet, zo'n bezorgde burger die zonder geweld al wekenlang actie aan het voeren is. En daar zei Bontebal terecht tegen: ja, u zegt dat er niet geluisterd wordt en dat dat de democratie niet werkt. Daar kwam het eigenlijk zeg maar op neer in mijn eigen woorden. Maar het is precies andersom. Wij luisteren wel. Alleen dat betekent toch niet dat u direct daardoor uw zin krijgt. En waarom krijgt u uw zin niet? Omdat die spreidingswet het resultaat is van een democratisch proces waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging daarvoor gestemd heeft. Dus we hebben een democratisch besluit.
1: Dat kan soms iets inhouden wat je niet leuk vindt.
0: Ja.
1: Dat weten we eigenlijk allemaal wel natuurlijk, stiekem.
0: Nou, ja.
1: Ja. Al willen we dat dan misschien niet altijd even duidelijk weet.
0: En ik heb het ook. Er zijn politieke besluiten waarvan je denkt van ja, dat wil ik liever niet. En,
1: misschien vind je zelfs dat het onverstandig is.
0: Het is onverstandig, staat daar wel. Maar ja, je zou je uiteindelijk toch, want anders kan je de parlementaire democratie afschaffen. Op het moment dat je zegt van nou ja, op het moment dat ik mijn zin niet krijg, dan is er geen functionerend politiek systeem. En dan houdt het een beetje op.
1: Nog zo'n dingetje, Michiel. Ik hoorde dat Van den Brink ook de IVD noemde in een van zijn antwoorden. Want ja, we hebben het hier over de bezorgde burgers, maar we hebben het ook over een ander kaliber.
3: Ja, en ik vond het wel interessant wat jij net deed aan het begin, Leendert. Gewoon benoemen wat hier aan de hand is. Maar het kabinet vindt dat een stukje ingewikkelder om dat te doen. We hebben die Defend-groepen, hè. Dus, ja. Die bestaan al veel langer trouwens. Een jaar of 5, 6 geleden toen er grote coronaprotesten waren. Toen zag je ze al, Defend Netherlands, maar daaronder Defend Amsterdam, Defend Rotterdam, Defend Den Haag, tot aan Defend.
1: Defend Loosdrecht, sinds deze week.
3: Ja, nou, die kennen we nu ook. En je ziet die spandoeken en je ziet de mensen achter die spandoeken vaak in het zwart, gezichtsbedekking.
0: Je ziet ze vaak niet. Dus je ziet ze wel, maar.
3: Ja, maar je ziet niet
0: wie er achter zit.
3: Wie er onder die sjaal zit. Doet een beetje denken aan de harde kern die je iedere week in de voetbalstadion ziet zitten. Die daar ook dingen uithalen die niet mogen. Maar vlak voordat ze dat doen, doen ze wel mooi zo even die sjaal.
0: Dat is trouwens wel een mooie vergelijking. Wij zijn allebei Feyenoord supporter. Misschien dat nu een aantal luisteraars doet afhaken. Maar ik hoop van niet. Blijf gewoon. We zullen niet te veel.
3: We gaan
0: niet
3: ook niks aan doen.
1: Ze zijn verder wel aardig. Ja. Dus laat het maar even.
0: Maar dit gebeurt precies in het stadion, waarbij kleine gewelddadige delen van de supporters van een legioen zegt namens iedereen te spreken, dat absoluut niet doet en met geweld probeert hun zin te krijgen. Dit is precies, daarom is het ook gewoon hooliganisme. Dit is precies zoals het in het stadion gebeurt.
3: Ja, ja, ja. En dat heb ik ook een keer aan Bart van den Brink gevraagd deze week. Van ja, maakt u zich nou zorgen en ziet u hier iets georganiseerds in? En zover wil het kabinet dus op dit moment dus nog niet gaan. Dus inderdaad, wat jij zegt, Martijn. Deze week tijdens het vragenuur moest Bart van den Brink naar de Tweede Kamer komen. Ook om het hier over te hebben. Dat was nog voordat die bosjes in brand vlogen. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al avond en avond ongeregeldheden in Apeldoorn bijvoorbeeld. En ook op allerlei andere plekken. Maar dat ging dan steeds niet verder inderdaad dan... Oké, zorgen uiten, dat snappen we, maar geweld, daar trekken we de streep. Maar er moet worden uitgezocht in hoeverre dit georganiseerd is. En dat is iets waar de AIVD op dit moment mee bezig is inderdaad. Om dat uit te zoeken, is hier sprake van georganiseerd geweld. Groepen die zich organiseren om dit te doen. Terwijl als je de beelden ziet, ja, we noemden ze die defendgroepen, die ook niet vorige week zijn ontstaan, maar er al veel langer zijn. Hooliganisme, groepen die een hekel aan de overheid en aan de politie hebben. En ik heb het idee dat de aanleiding om te gaan rellen, dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de onrust die er in Loosdrecht is op dit moment. Dus toch ongemakkelijk vind ik het dan om te horen. Ja, dat moet uitgezocht worden en niet te snel conclusies trekken.
1: Ja, misschien een beetje begrip voor de gemiddelde Loosdrechter die helemaal niets met dit geweld heeft. Want dit lijkt me helemaal niet een veilig gevoel opleveren, dit soort gedoe bij je in de straat. Ik bedoel, zou je dit leuk vinden voor de deur?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dit brengt ook onveiligheid. Dus degene waar ze tegen staan te demonstreren, het mogelijke onveilige situatie, doordat er een... die creëer je als je daar zelf met vuurwerk gaat staan gooien en een aanslag pleegt. Ja, zo simpel is het. Maar dan nog steeds over die de zorgen van de gewone mensen uit Loosdrecht. Het is ook aan de politiek om die zorgen dan te adresseren. Maar waar hebben we het dan eigenlijk met elkaar over? En nu wordt er benoemd, we begrijpen de zorgen. Op het moment dat het echt gaat over, wij denken dat er hierdoor onrust, dat zij onrust gaan veroorzaken bij ons in de gemeenschap. Ja, dan moet je dat gaan adresseren. En rechts doet dat eigenlijk wel, hè? Want rechts gaat dan de voorbeelden. Want dat is dus rechts, de anti-AZC-partijen. Die adresseren dat wel. Maar door voorbeelden te geven, zoals Lisa, die niet representatief zijn voor hoe het gemiddeld in Nederland gaat. En dan moeten we er misschien ook bij zeggen dat het niet in elke gemeente zo is dat als daar een noodopvang komt, dat iedereen met fakkels en vuurwerk klaar staat om aanslagen te plegen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente waar ik zelf woon, Leiden, waar het allemaal veel makkelijker gaat.
1: Zullen we nog eventjes het mailtje aanhalen van Simon? Simon die mailde ons dat hij graag luistert naar het programma. En hij had onze aflevering gehoord met Mark Thiessen van vorige week, Leendert. Mark Thiessen, de auteur en columnist van EW Magazine. En hij had ons een aantal vragen horen stellen. En dat ging onder andere over, nou, allereerst de vuurwerkbom door de brievenbus van D66... Wij constateerden dat dat inmiddels als politiek geweld moest worden gezien. Mark Thiessen zei daarop, nou, als het een moslim was geweest, dan hadden we het gewoon terrorisme genoemd. En Simon in zijn mailtje vindt het erg jammer dat we daar niet wat verder op door zijn gegaan. Kan jij je dat moment nog herinneren?
0: Zeker.
1: Ja.
0: En hij blijkt gelijk te hebben. Ja. Want het OM heeft nu laten weten dat de dader een terroristisch oogmerk heeft.
1: Dus nou ja, dat ze dat in ieder geval ten laste gelegd hebben. Hè? Ja. Dus dat is de beschuldiging die dan geuit wordt. Dus het OM inderdaad is met hem meegegaan. Een tweede vraag die stelde, hij overweegt om in de politiek te gaan. Lokale politiek. En zegt van, ja, maar jullie hadden het er ook over. Van de lokale politiek wordt op deze manier door de Haagse politiek ook wel een beetje in de steek gelaten.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dat benoemd, maar ja, we zijn daar op een gegeven moment niet veel verder mee gegaan.
0: Nee, maar wat is dan precies de vraag? Of die wel of niet de politiek in moet gaan?
1: Nou ja, hij vraagt zich dat inderdaad af.
3: Dat snap ik wel, dat mensen zich dat afvragen.
1: Ja, of hij dat nog wel moet doen. En voelt zich daarin toch wel degelijk enigszins in de steek gelaten. Ja.
0: Nou ja, daar valt wel wat op te zeggen. Want het is altijd goed om de lokale politiek in te gaan. Sterker nog, ik juich dat persoonlijk toe. Dat is mijn persoonlijke mening, doe dat vooral. Maar het is natuurlijk een cliché, maar een gevleugelde uitspraak. Je moet, als je met applaus ontvangen wil worden, moet je niet de politiek in gaan. Want het is een ondankbare taak. En dat zie je op het moment dat je de lokale politiek volgt, zie je dat ook in gemeentehuizen gebeuren. Burgers weten heel goed de gemeentehuis te vinden, maar niet op het moment dat het goed is om een blosje bloemen te brengen. Hoog zelden. Als er inspraakavonden zijn of gemeenteraadsvergaderingen waarop die publieke tribune helemaal vol zit, dan gaat het vooral over zaken die misgaan of die veranderen. Bijvoorbeeld een zwembad dat dicht gaat. Maar daar moet je als lokaal politicus wel tegen bestand zijn. Hè? Dan is de andere uitspraak, we zijn niet van suiker. De grens ligt natuurlijk bij bedreiging en geweld. En dat neemt wel toe, waardoor het voor politici wel... niet gevaarlijk, maar voor mensen niet interessant meer is om die lokale politiek in te gaan. Zeker niet. Als jij nu de portefeuille sport krijgt.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Maar toch niet gevaarlijk. Ook in dit dossier waar we het net over gehad hebben. AZC's die geopend worden, noodopvangen die geopend worden. Gevaarlijk voor alle politici. Want zo'n raad wordt tijdens de vergadering nog lastiggevallen. En het gebeurt dus ook regelmatig dat de raad uiteindelijk beslist om... bijvoorbeeld in Loosdrecht is besloten om minder asielzoekers toe te laten.
0: Maar nu over die Haagse politiek en de backup daarvan. Op het moment dat je als kabinet, het is een minderheidskabinet... maar goed, als je als kabinet constant zelf nog de spreidingswet ter discussie stelt... wat bijvoorbeeld de VVD doet. En laat blijken dat je er zelf ook niet tevreden mee bent... dan zorg je er natuurlijk voor dat het draagvlak voor wetgeving wegvalt. Je zal nu, in ieder geval als coalitie... als je die burgemeesters wil steunen... zal je vol achter die spreidingswet moeten gaan staan. Geen mitsen en maren meer. Dit is gewoon hoe we het doen. De belofte is dan om de instroom te beperken. Dan heb je hem ook niet meer nodig. De vraag is een beetje, kan dat? Andere discussie. Maar dan heb je hem niet meer nodig. Maar als je daar niet vol achter gaat staan... dan laat je inderdaad het lokaal bestuur in hun hemd staan. Want zij kunnen namelijk niet zeggen van... dit is besloten in Den Haag. Dit moeten we gewoon doen. Dan kan je zeggen... jullie verschuilen je op dat moment achter Den Haag. Maar dat moet ook, want het is een spreidingswet... waar een dwangelement in zit. Dus dan kan je gewoon zeggen... dit wordt ons gewoon gevraagd, opgelegd... want nu is het nog een vraag, maar vanuit Den Haag... En we moeten dit gewoon doen, beste mensen.
1: Ja, dan weet iedereen die er tegen is... dat hij bij de lokale politiek aan het verkeerde adres is. Jongens, we gaan er heel eventjes uit. Zo direct dan gaan we eigenlijk gewoon weer door met een hard ultimatum.
2: Gaan we staken, zo.
1: Gaan we staken, ja. We gooien de kont tegen de krip.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
5: En welkom terug. We zitten hier nog steeds met Leendert Beekman, Michiel Jurjens en mijn naam is Martijn de Rijk. Jij zat al helemaal in het staakverhaal, toch? jij was maandag de man die ook bij de vakbonden aanschoof in Nieuwspoort.
6: Ja, die hadden in Nieuwspoort een persconferentie belegd maandagochtend om daar meteen maar de week mee te beginnen. En zij kwamen met een ultimatum. Dat moet je dan doen. Dat is juridisch van aard. Dus als je dat niet hebt gedaan en je had bij wijze van spreken maandagochtend gezegd vanaf morgen gaan we staken, dan heb je nog best een kans als je naar de rechter gaat dat de rechter zegt, hou eens even, dat kan niet zomaar. Dus dat een rechter die staking verbiedt. Dus vandaar dat ultimatum. En dat ultimatum is eigenlijk vrij simpel. Binnen 2 weken moet het kabinet, nou tenminste ik zeg dat het heel simpel is, maar we gaan het zo nog hebben over het verschil tussen iets schrappen en iets van tafel halen. Maar goed, binnen 2 weken moet het kabinet terugkomen. Moet het niet meer doen. De bezuinigingsplannen die er zijn bij de AOW, bij de WW en bij de WIA. Als dat niet gebeurt, dan zullen er collectieve acties volgen. En daar gaat heel Nederland iets van merken op dat moment. Dat was de boodschap van de bonden maandagochtend. Het geduld is op, waar op de achtergrond al speelt dat er niet meer gepraat werd. Er is vlak nadat het kabinet was aangetreden en de eerste ophef was ontstaan over die plannen, is er een kennismakingsgesprek geweest. Het was een scène bij het Katshuis. Vertegenwoordigers van de bonden die daar langskwamen en ook heel snel weer buiten stonden, omdat zij aangaven,
5: hier wordt niet gepraat.
6: Nee. En het kabinet is eigenlijk niet ontvankelijk voor de zorgen die wij hebben. Dus het overleg stopt hier nu, totdat die plannen van tafel gaan. En de bonden zeiden daarover, ja, we zijn nu een paar maanden verder. Er is niet bewogen, er is stilstand nu. Dus dit is op dit moment wat wij moeten doen. Dat ultimatum dus. En dan was het interessant om te gaan kijken wat dan de reactie van het kabinet in de persoon van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou zijn. En hij zegt dat hij binnen 2 weken...
5: Staat het in je agenda, Michiel?
6: Ja, want nou ja, goed, we zijn nu alweer aan het einde van deze week. Dus we hebben nog iets minder dan anderhalve week voordat die reactie er zal gaan zijn.
5: Wordt een zwaar weekend voor veilbrieven.
6: Ja, hij zal aan het schrijven zijn aan een brief, want die komt eraan. En die brief, die reactie, dat voorstel, dat gaat ervoor zorgen, zei veilbrief zelfverzekerd, dat de bonden weer aan tafel komen. En dan komt er een gesprek en dan hopelijk komen we eruit met elkaar, met z'n allen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan in dat voorstel zal staan. Want als het allemaal heel slap en heel weinig is, ja, dan zullen de bonden zeggen, ja, dit is niet wat onze inzet was. Dit is niet waar wij om gevraagd hadden. Dus we gaan nog steeds niet praten. Die bezuinigingsplannen zijn niet van tafel. Dus collectieve acties. Nou, is er wel wat ruimte? En dat is vooral als het gaat om de AOW. Dus in het coalitieakkoord was er het plan om die AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen vanaf 2033.
5: Maar dat liep heel erg snel tegen een keiharde betonnen paal op, toch?
6: Ja.
5: En ook dat, in de Tweede Kamer.
6: Ja, en dat heeft dan weer te maken met wat er in het pensioenakkoord in 2019 is afgesloten. Dus voor ieder jaar dat er bij de levensverwachting bij komt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. En in de kabinetsplannen wordt dat een 1-op-1 koppeling. Dus ieder jaar levensverwachting wordt 1 jaar later recht op AOW. Dat was een groot onderdeel inderdaad van het debat over de regeringsverklaring. En toen werd al duidelijk, zo vanaf 2033, die 1-op-1 koppeling, dat gaat niet lukken om daar een meerderheid voor te vinden. Het kabinet is toen uit de brand geholpen, bij wijze van spreken, door, daar is hij weer, Guido Markeshauer en de SGP. Die kwamen met een motie die toen door de coalitiepartijen gesteund is om dat in ieder geval af te gaan zwakken. Ook nog eens goed naar zware beroepen te gaan kijken. En in de reactie van veilbrief afgelopen maandag zag je ook weer dat hij zelf al zei, ja, dat is niet goed geweest, dat plan. Er wordt ook de afgelopen weken al steeds gezegd, wij zijn dat niet nu actief in beleid aan het omzetten. Dus maakt u daar zich niet te veel zorgen over. Dus ik denk dat we er vanuit kunnen gaan, maar onderbreek mij vooral als ik nu iets raar zeg. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan. Die 1-op-1 koppeling, die gaat van tafel. En dat zou ook fijn zijn voor de bonden en ook voor de linkse oppositie, want die kan dan zeggen, oké, wij hebben ons hier tegen verzet. Democratisch en geweldloos trouwens. Tot nu toe. En dat plan is er dus uitgekregen.
5: Blijft over die WIA en de WW. Waarbij het eigenlijk ook best wel bijzonder is. Hè? Want dat zijn allebei verzekeringen, volksverzekeringen, waar we allemaal premie voor betalen. Hoe kan je daarop bezuinigen, zou je denken? En de reden dat dat kan, is dat dat geld, dat die verzekeringen, die zijn bij lange na, gaat er niet zoveel geld uit als dat erin gaat. We betalen veel te veel premie, daar komt het eigenlijk op neer.
6: Ja.
5: En dat geld, dat overschot, dat steekt Den Haag in de achterzak. Daar willen ze zelf leuke dingen mee doen.
6: Ja, en een van die leuke dingen, leuk, is het vele extra geld bijvoorbeeld dat naar defensie moet.
5: Ja, maar het is ook niet meteen heel helder op die manier, toch? Dat je belasting betaalt via je WW-premie.
7: Ja, en Michiel gaat erover verder. Er zijn eigenlijk 2 eisen gesteld. 1, het AOW-plan moet gewoon geschrapt worden. En rondom de WW en de WIA moeten de plannen van tafel. Zeg ik het goed? Zo hebben de bonden het ongeveer gebracht.
6: Ja, zo werd het geformuleerd. Maar het duizelt bij mij eerlijk gezegd nog steeds een beetje. Wat is dan het verschil tussen schrappen en van tafel? Het betekent toch allebei dat je iets niet gaat doen?
7: Nou, daar valt nog wel iets over te zeggen. Omdat namelijk, jij kan je nog wel herinneren, Martijn, dat in 2012 in het coalitieakkoord stond dat de zorgpremie inkomens afhankelijk zou gaan worden. De inkomensafhankelijke zorgpremie.
6: Mm-hmm.
7: Dat leidde tot heel veel verzet in de samenleving. En zeker bij de achterban van de VVD. Dat is toen uiteindelijk is daar een gebaar gemaakt vanuit Diederik Samson en is dat plan geschrapt. Daarvan wisten ze al vrij snel, hier is te veel gedoe omheen. Dit gaan we, zeker omdat de manier waarop het geframed werd, dit gaan we niet meer redden. Dat is bij de AOW eigenlijk nu ook zo. Ze weten dat die koppeling zoals die nu erin staat, dat gaat ook, daar kunnen ze niks meer mee. Er is gewoon niet genoeg steun voor. Dat is eigenlijk al van tafel, maar je kan dat niet te snel opgeven, want je moet ook nog gaan onderhandelen. Schrappen hebben we het over.
6: Mm-hmm.
7: En dan gaan we naar de WW. En naar de AOW, daar hebben ze het over...
6: Nee, de WIA.
7: Oh, de WIA, sorry. De WIA. Ja,
6: afkortingen.
7: Al die afkortingen.
6: Ja, lastig.
7: Daar vinden de bonden ook wel van, zeker als je naar de WIA kijkt, dat daar zoveel problemen spelen, dat het goed is om eens te gaan hebben over hoe kunnen we de WIA hervormen op een manier dat het beter functioneert en ook beter betaalbaar is. De vergrijzing hebben ze ook gewoon oog voor. Kortom, daar valt nog wel over te praten. Want dat je zou moeten gaan hervormen met vergrijzing, dat wordt bij de bonden ook erkend, simpelweg. Alleen de vraag is hoe je dat dan gaat doen. En wat de bonden nu heel erg steekt, is dat er eenzijdig nu plannen zijn gepresenteerd, zij daar niet in gekend zijn, en dat geld dat daarvoor nodig is, want daar is dit de crux, denk ik, dat is in eerste instantie niet nodig voor de hervorming van het stelsel. Want dat wordt namelijk voor het grootste gedeelte gebruikt, zoals jij al zegt, Martijn, om defensie van te betalen. Dus het argument van ja, we zullen toch eens een keer moeten gaan hervormen, dat is waar. Maar gaan we dat doen omdat we echt dat stelsel gaan hervormen? Of zijn we gewoon aan het ombuigen om extra geld voor andere plannen te creëren? En zolang dat het geval is, hebben zij zoiets van ja, maar wij gaan niet de melkkoe zijn voor defensiegeld. Zeker niet, omdat die rekening, en dan komen we bij Pro uit, die rekening komt te liggen bij de werkende mensen.
5: De werkende mensen dan ook nog met die in dienst zijn, hè, begrijp ik. Of...
7: Nou, bij de werkende, bij de mensen die inkomen vergaren uit werk.
5: Ja,
7: en dan maar... bij mensen die arbeidsongeschikt zijn, kan dat natuurlijk. Maar dat is een verzekering voor werkenden, is dat?
5: Ja, een verzekering voor werkenden, maar die alleen betaald wordt. De WW-premie wordt niet betaald door ZZP'ers.
7: Nee.
5: Toch? Nou, precies.
7: Nee. En. En de WW wordt dan verkort. En het duurt veel langer voordat je recht op WW opbouwt.
5: Ja.
7: Zo lang dat het eigenlijk...
5: Ja, maar de defensie die daarvan betaald wordt, daar mag iedereen van mee profiteren. Wat logisch is, want dat kan niet anders. Maar dat is een beetje een rare belasting dus eigenlijk.
7: Het heeft natuurlijk met die vrijheidsbijdrage, die zit ook in het domein van de werkenden. Die zit voor een deel, voor 2/3 zit die in box 1. En de bonden en GroenLinks Partij van de Arbeid, of Pro, die gaan eisen, dit is scheef. We moeten naar de balans gaan kijken van wie betaalt nou wat. Zoals jij zegt, zij zullen zeggen, doe dat maar uit de algemene middelen. Haal dat maar aan de inkomstenkant ergens linksom of rechtsom op. Maar niet bij de werkenden. Nou, dan kunnen we allemaal invullen waar je dat dan moet gaan ophalen.
5: Ja,
7: bij de grote bedrijven en bij de mensen met vermogen. En daar zijn er nog heel veel fiscale maatregelen waar je naar kan kijken, zoals die hypotheekrente aftrekken.
5: Ik wou net zeggen, want volgens mij is er ook lik op stuk meteen de volgende dag een voorstel gedaan door Pro in de Tweede Kamer om hier maar eens inderdaad even werk van te gaan maken.
6: Ja, dat voorstel dat was al eerder gedaan. Dus inderdaad, die hypotheekrenteaftrek, er speelden eigenlijk 2 zaken deze week die vlak na elkaar kwamen, waar reacties op kwamen en waar ook wel onrust door is ontstaan. Dus laten we bij dat eerste beginnen. En dat is de verruiming van de hypotheekrenteaftrek.
7: Ja, Leendert, dat zeg je dus nu, verkeerd.
6: Leendert, Leendert steekt nu zijn vinger op.
7: Nee, ik ga geen monoloog houden.
6: Jij steekt terecht je vinger op. En ik ga proberen dat ook nog te nuanceren zo meteen. En daar zo op terug te komen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de inkomstenbelasting, die gaat iets omhoog in de tweede schijf.
7: De vrijheidsbijdrage.
6: Ja, en dat zorgt ervoor dat als het percentage in die tweede schijf, als dat wat omhoog gaat, dat je ook wat meer hypotheekrente kunt aftrekken. Waardoor er het beeld kan ontstaan dat inderdaad, als je al lekker die hypotheekrenteaftrek hebt, waarover is afgesproken, nou, dat blijft ongewijzigd, er verandert niks aan, maar dat in de praktijk je zelfs nog wat meer gaat profiteren als huizenbezitter. Terwijl bijvoorbeeld al die huurders, dat die achterblijven, is onwenselijk, zei Progressief Nederland, GroenLinks, PvdA, al tijdens het debat over de voorjaarsnota dat nog voor het reces gevoerd werd. En er ontstond ook debat toen tussen Luc Stultiens, financieel woordvoerder van Pro. En bijvoorbeeld ook D66 en CDA. Waarbij Pro ook bij zeker D66 los kreeg die verruiming, die eigenlijk geen verruiming is, komen we zo nog op, dat onwenselijk is. En we hebben dat natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne gezien. D66 en CDA zijn eigenlijk voor afbouw van die hypotheekrenteaftrek. Het stond ook nog in de positieve agenda van D66 en CDA. En
5: maar het is er met een hele harde knal uitgeschoten door de VVD, toen ze ook aanhaakt.
6: Ja, het blijft uiteindelijk ongemoeid. Dus is er bij dat debat over de voorjaarsnota is er een motie ingediend uiteindelijk door Luc Stultiens, waarin het kabinet verzocht wordt om die verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Dus dat je gewoon nog net wat meer voordeel hebt. Uiteindelijk kost dat de staatskas. Het zou op bijna 300 miljoen uit mijn hoofd zou het uitkomen. Dus echt wel significant uiteindelijk om dat te voorkomen. Dat niet gaat gebeuren. Afgelopen dinsdag waren de stemmingen onder andere over de moties die tijdens dat debat zijn ingediend. En wat zagen we daar? Die motie werd aangenomen dankzij voorstemmen van de partijen waarvan je het kunt verwachten. Dus de SP van Pro, maar ook D66 en CDA. Dat die op die manier ook nog weer eens hebben kunnen laten zien, ja, eigenlijk... Maar, eigenlijk diep van binnen.
5: Maar wacht nou eventjes. Ik heb op de billboards langs de snelweg gelezen... dat niet zou gaan gebeuren. Dat de hypotheekrente aftrekt, dat die veilig zou zijn. Rust in de portemonnee. Wat zullen we nou krijgen?
7: Nou, en zo wordt er bij de VVD ook naar gekeken.
6: Ja.
7: Want ja, ik weet niet of jij het over wil vertellen... over of het nou wel of geen verruiming is.
5: Nou, het kost 300 miljoen.
7: Ja.
5: Dus laten we het daarbij staan. Of dat, wat voor term we eraan verbinden.
6: Ja, alleen nou, dat
7: maar
6: is voor,
7: die, ja, maar ja. Nu gaan we het over politiek hebben, Martijn.
5: Oh, okay.
7: Je hebt beleid en je hebt politiek.
5: Mm-hmm.
7: En er is afgesproken om niets te veranderen aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek.
6: En dat is een heel belangrijk woord, hè, die systematiek. En de fiscale behandeling van de eigen woning.
7: Ja. En wat gebeurt hier nou? Dit is geen gevolg van gewijzigd beleid. Maar dit is een gevolg van hoe zo zien ze het bij de VVD, van hoe het systeem werkt. Dus op het moment dat jij iets verandert in de eerste of de tweede schijf in box 1, ja, dan gebeurt daar automatisch, dan gaan die raderen gaan zeg maar komen in beweging en dan gaat er ook iets gebeuren met het knopje hypotheekrenteaftrek. Alleen die knop is er niet nieuw ingebouwd. Die zit daar al. Dus het systeem. En wat daar afgesproken
5: zit,
7: is.
5: Daar zit ook wel wat in.
7: Gevolg,
5: snap ik.
7: Het is een gevolg van het systeem zoals we dat nu hebben.
5: Ja, okay,
7: en
5: goed.
7: Op het moment dat je dat wil veranderen. Want daar kwam bijvoorbeeld Pieter Gimwis met een motie. Om er een extra knop in te zetten. Waarmee je dus in dat systeem. Ik probeer het een beetje uit te leggen dat mensen een beetje visueel.
5: Mm-hmm. Ja,
7: een extra knopje
5: knoppen,
7: erin.
5: Jij zit aan de knoppen.
7: Een extra knopje. Speciaal dat als je in de tweede schijf in box 1. Als je die verhoogt of verlaagt. Dat die hypotheekrenteaftrek, als die gaat meebewegen, dat je die weer terug kan of naar voren kan draaien. Die knop zit er niet. Maar bij de VVD zeggen ze, ja, wij hebben afspraken gemaakt. Kom nou niet aan die hypotheekrenteaftrek. En wat flikken jullie ons nou eigenlijk? Want dat is wel het sentiment dat daar hangt. Daar was echt wel woede over. Want op het moment dat je het gaat hebben over politiek, dan heb je het ook over afspraken. En politiek is puur sang vertrouwen. Zeker als je met elkaar in een coalitie zit. En jullie schaden op deze manier het vertrouwen. En dat is eigenlijk voor het reces al gebeurd in de Eerste Kamer. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat gaan we hier niet doen of dat nou terecht is of niet om dat verwijt te maken. Volgens mij kan je iedereen wel een beetje de schuld geven van het falende asielbeleid. Maar hier wordt gewoon gezegd, dit hadden ze niet moeten doen. En er kwam ook een briefje van de staatssecretaris, dus Ilko
6: Ehrenberg
7: van de D66. En Ilko Heijnen, waarin ze eigenlijk gewoon precies uitleggen, ja, dit is een gevolg van de systematiek. De motie in de Kamer vraagt om de verruiming ongedaan te maken. Er is geen sprake van een verruiming, dus we gaan ook niets doen. Dat is de de lijn van het kabinet.
5: Ik dacht dat Ehrenburg, heeft hij echt gezegd van ik doe hier niets mee?
7: En jij gaat nu naar een ander onderwerp.
6: Ja, want... Waar die,
7: okay, nou, hetzelfde onderwerp, maar een andere casus.
6: Dit was allemaal pas dinsdagmiddag.
5: We zijn er nog lang niet.
6: Toen moest het nog woensdag worden. Want...
5: Oké, jong mensen, het wordt nu woensdag.
6: Ja, dag verder. Woensdag. Ja, trouwens, dat zeggen we nou wel, woensdag. Maar ook, dit is iets, hier wordt al veel langer voor gewaarschuwd. Hier wordt ook al veel langer over geschreven. Bijvoorbeeld door onze collega's van het FD.
5: Ik wou net zeggen, weet jij hoe lang je al hypotheekrente aftrek
7: Ja, want hebt? Daar gaat het om. Dat hadden we al niet genoemd. 30 jaar recht
5: op hypotheekrente. Maar heb jij het paraat?
7: Ja, ik heb nog 23 jaar er recht op.
5: Oh, jij hebt er nog 23 jaar? Ja. Ik ben al een beetje de tel kwijt.
7: Dat is ook in je voordeel. Dat gaan we zo uitleggen.
5: Okay.
7: Ja.
6: En ik heb nog niet zo heel lang een huis. Dus,
5: Jij weet het ook nog wel.
6: En ik ben ook 30. Dus het zou ook gek zijn als ik al bijna aan mijn 30 jaar zat. maar goed, woensdag kwam er een rapport van ambtenaren van het ministerie van Financiën. En zij voorzien vanaf 2031 voorzien zij grote chaos in de uitvoering en ook de handhaving van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek. Want vanaf 2031 verloopt voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Bedacht destijds door het kabinet Kok aan het begin van deze eeuw, tijdens de opkomst van de aflossingsvrije hypotheek. Dat was een hele fijne deal. Dan kon je eigenlijk eeuwig lekker veel rente blijven aftrekken zonder dat je aan het aflossen bent. En dat zou op termijn ook de schatkist heel veel geld gaan kosten. Dus 2031, dan verloopt dus voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Maar het probleem is, we geinden er al een klein beetje over, niemand weet precies voor wie die termijn afloopt, wel of niet. De Belastingdienst weet dat niet, want die houdt dat soort gegevens niet 30 jaar lang bij.
5: Zeven jaar, dan moet het vernietigd worden, toch? Ja, als ik me niet vergis.
6: Dat mag ook niet. Hetzelfde geldt voor banken.
7: 14 jaar, als ik inderdaad meen.
5: En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zelf ook het niet altijd helemaal meer weten. Als ze bijvoorbeeld hertrouwd zijn, een partner hebben die een heel ander verhaal heeft. Wie mag...
6: Dan wordt het inderdaad nog complexer. Ja. En die ambtenaren noemen dat in dat rapport heel mooi live event. Dus inderdaad, als er live events zijn, verhuizen, scheiden. Maar bijvoorbeeld een extra hypotheek voor een verbouwing. Dan wordt het allemaal...
5: Het is ook een live event, toch?
6: Dat kan heel veel stress en daardoor live events.
5: Hey, maar heb je wel eens een keuken verbouwd?
6: Nog niet. Nee. En dat maakt het ook nog heel lastig. Het werkt bij belasting en je aftrekposten zo dat je het zelf moet kunnen aantonen. Dus de bewijslast die ligt bij jouzelf als belastingplichtige.
7: Het komt er dus ook op neer dat als je administratie niet op orde hebt, dus stel je bent pas 25 jaar en 31 ben je bezig met je hypotheek, maar je kan niet aantonen dat je 25 jaar bezig bent en je zou gecontroleerd worden, dan kan je daar dus op gehandhaafd worden, omdat je dus niet kan aantonen dat je terecht die hypotheekrente aftrekt. En voor de mensen die er geen recht meer op hebben, als je niet gecontroleerd wordt, dan krijg je gewoon die hypotheekrente aftrek. En dan zal niemand daar verder meer naar omkijken.
5: Eén dingetje wat ik las en wat ik gewoon zo ongelooflijk schattig vond, was dat in de tijd toen ze deze wet in het leven riepen, dat ze dachten van, over 30 jaar, dan is die hele hypotheekrenteaftrek sowieso wel afgeschaft. Dus de Volkskrant schreef daarover vanochtend, daarmee hadden ze niet gerekend op de apathie van 10 kabinetten achter elkaar, waardoor we nu nog steeds met exact datzelfde probleem zitten en eigenlijk niets veranderd is.
6: Ja, precies, want als dat inderdaad geklopt had, dan was dit probleem er nu dus niet geweest. Dus dat zit er aan te komen. Daar wordt dus al veel langer voor gewaarschuwd. Want, wat je zegt, dat wisten we in 2001 dus al. Maar ook enkele jaren geleden wisten we het al. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En afgelopen week dus nog maar eens een keer. En die ambtenaren van het ministerie die zeggen dus eigenlijk, de politiek zal iets moeten gaan doen. En wat je dan gaat doen, daar gaan die ambtenaren niet over. Daar gaat de politiek uiteindelijk over. Maar er worden in dat rapport wel een aantal oplossingsrichtingen worden er gegeven. Dat zijn er een stuk of 7. We zullen ze niet allemaal langs gaan. Maar in het kort, Oplossing 1, wat je zou kunnen doen...
5: Dit gaan we eventjes onderbreken. Ik steek mijn hand op, want we gaan nu lekker gewoon afronden voor hier. Meer kun je natuurlijk horen in de podcast. En als je naar de podcast zit te luisteren, dan heb je geluk. Want dan ga je de 7 wonderen van de Nederlandse ambtenarij meemaken.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Kantoorartikelengigant 123 Inkt.nl moet zijn vorig jaar ontslagen topman een 500.000 aan ontslagvergoedingen betalen. De accountant is op straat gezet en de winst staat onder druk. En bedrijven hebben steeds meer last van datalekken. Wat is de beste manier om te reageren als het je overkomt? Ik bespreek het met de leden van de bedrijvenpanel. Elske Doets is hier van Doets Reizen en Carlijn Lortie van People Power People. Welkom leden van het panel.
6: Dankjewel.
5: Met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Elske, dat is treurig nieuws.
6: Ja, ik weet even niet hoe ik de naam van dat bedrijf uitspreek. Maeve of Maeve?
5: Ik zou daarop inzetten, maar ik had met jou gerekend.
6: Ja, maar goed, dat is een start-up die zich richt. Het komt uit Delft op het ontwikkelen van initieel dus echt elektrische vliegtuigen waar maximaal 75 tot 100 passagiers in zouden kunnen. Inmiddels hebben ze zich al toegelicht toch op meer hybride vliegen, dus een combinatie van die twee. Maar ze moeten er helaas mee stoppen, want ze krijgen de laatste investeringsronde van 20 miljoen niet rond. Ja, waarom wil ik daarover praten?